0: zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een medisch bericht op RTV Krimpenerwaard. Een deel van de huisartspraktijken in Midden-Holland ontvangt de griepvaccins dit jaar later dan gepland. De vertraging heeft te maken met problemen in de internationale levering van griepvaccins. Door dit probleem kan het zijn dat sommige patiënten hun jaarlijkse griepprik later krijgen dan ze gewend zijn. Dan weet u hoe het zit.

girl. And what?

0: info.
1: De bibliotheek organiseert computercursussen. Dag dames en heren, binnenkort starten er weer een aantal gezellige en gratis computercursussen in verschillende vestigingen van de bibliotheek Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak... Aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een bijzondere tentoonstelling in Schoonhoven. Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven presenteert vanaf nu de eerste Nederlandse museale solo-tentoonstelling van de internationaal geprezen Belgische zilversmid David Huyken. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 april volgend jaar. Ga er ook eens kijken. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een wandeltocht in Haastrecht. Op 17 oktober wordt er een wandeltocht georganiseerd in en om Haastrecht. De afstanden zijn 5, 10 of 15 kilometer. Het startpunt is aan de provinciale weg Oost 127 in Haastrecht. De kosten bedragen €5. De opbrengst is voor de Europa Run 2027. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de nieuwe polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhoven zijn kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij een vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

Info. Het nieuwe seizoen van het Cultureel Café in Abbestol. Dag luisteraars, aankomende zondag 4 oktober is het weer zover. De start van het nieuwe seizoen van het Cultureel Café in Abbestol. Ditmaal met muziek van een hele leuke band. Het begint om 3:30 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €7,50 per persoon.

Info. Een zekere toekomst voor het Ooibos. Dag luisteraars, op vrijdag 16 oktober draagt Royal IHC officieel het Ooibos aan de Lek over. En dat gebeurt aan het Zuid-Hollands landschap. De officiële handeling wordt verricht door de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid krijgt een bijzonder deel van het voormalig IHC-terrein bij Krimpen aan de Lek hiermee een zekere toekomst. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Sla een bal, red een herinnering. Dag luisteraars, de Lions Clubs Domein des Dames... die organiseert op donderdagavond 29 oktober een golfevent. En dat gebeurt op de golfbaan in Krimp aan de Rek. Onder het motto Sla een bal, red een herinnering... komen golfers, maar ook niet-golfers... in actie voor mensen met dementie en hun naasten. Het golfevent op 29 oktober is vanwege het 75-jarig jubileum... van de Lions Clubs in Nederland. En tijdens het jubileumjaar zetten de lokale clubs zich in voor dementie. Het evenement op 29 oktober begint 6:30. Deelname is €57,50 per persoon. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Golfervaring, dat is niet nodig. Sla een bal, red een herinnering.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Vrijwilligers gezocht voor de buurtbus. Dag luisteraars, de buurtbus Berkenwouden is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij die op de bus willen rijden. Het gaat om een invulling van diensten één keer per week of één keer per twee weken. De buurtbus rijdt volgens een vaste dienstregeling tussen Berkenwouden, Stolwijk en Lekkerkerk. Geïnteresseerd? Heb je de tijd voor? Heb je er zin in? Bel voor meer informatie met B.N. Versluis 06-393-42660. Dat is 06-393-42660. En misschien zien we jou binnenkort wel op de buurtbus.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

regio-info. De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: De bibliotheek organiseert computercursussen. Dag dames en heren, binnenkort starten er weer een aantal gezellige en gratis computercursussen in verschillende vestigingen van de bibliotheek Krimpenerwaard. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Expo.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia Pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Beginnen we 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
5: Goedemorgen.
3: Wakker Worden met Juri en Arjan.
6: Een hele goede morgen op deze zaterdagmorgen. En Juri, daar zijn we weer.
7: Ja, goedemorgen Arjan.
6: Een beetje een dampig ochtendje, maar we hebben allebei de studio weer gevonden.
7: Langs de witte wieven op het land kom je er toch nog doorheen. En hier valt het in Begambach nog mee met de mist in het stedelijk gebied, zeg maar.
6: Het was wel mooi, moet ik zeggen. Ik reed natuurlijk zo een beetje door de Krimpenerwaard. En die is altijd mooi natuurlijk, maar vond het zo ook wel wat hebben.
7: Ja, dan ligt de mist op het land en dan komt de zon in de verte op. En dan moet je even goed de weilanden inkijken. En dan is het net alsof je een schilderij zit te bekijken.
6: Ja, zullen we eens beginnen met de muziek?
7: Dat kan.
6: Oké, Simple Mind.
3: Wakker worden.

0: Openingsplaat van de Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: En nog de groetjes van de Breakfast Club.
0: Ja, inderdaad. waar gaan we het over hebben?
1: Wij gaan het hebben over het Ooibos in Krimpen aan de Lek. Die krijgen na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid nu eindelijk een zekere toekomst voor. Want het gebied gaat overgedragen worden aan het Zuid-Hollands landschap. Gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland zal hier ook voor aanwezig zijn voor een officiële overdracht. Die is dan gepland voor ergens deze maand. Vrijdag 16 oktober. En dat zorgt dan dat het voormalige IHC-terrein, wat het Ooibos dan op ligt, nu voor natuur- en recreatieve functies behouden blijven en door Zuid-Hollands landschap onderhouden wordt. Dat is redelijk goed nieuws voor de stichting Mooi Krempenen en ook voor de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenenwaard, die alle twee al langer zeiden dat een meer natuurvriendelijke bestemming voor het Ooibos wel handig zou zijn vanuit hun perspectief. En er wordt nu zelfs gekeken of het Ooibos eventueel een NNN-status zou kunnen krijgen, waardoor het kan aansluiten bij het Natuurnetwerk Nederland en dan de gebieden in de Krimpenenwaard wat meer robuuster kan maken. En de overdracht van de ongeveer 4 hectare Ooibos aan het Zuid-Hollands landschap, die is dus over een aantal weken op 16 oktober, een vrijdag.
0: Ik ben er nog nooit geweest in het Ooibos, jij wel?
1: Ik ben er één keer, heb ik ernaast gestaan, want toen waren we bij het scoutingterrein op bezoek. En ja, die zitten naast het Ooibos, ergens.
0: Oké, dus over 4 weken dan wordt het overgedragen aan het Zuid-Hollands landschap.
1: 2 weken.
0: Oh, 2 weken. Oké, dat is sneller dan ik dacht.
1: Dat is sneller. Ja, er zit vaart in ineens. Ja. 40 jaar niks en nou ineens moet het gebeuren.
0: Dat is mooi. Wat niet zo mooi is, dat er weer nepagenten actief zijn en dus is het opletten geblazen. Want in de Krimpenenwaard zijn afgelopen week 3 mensen slachtoffer geworden van zogenaamde nepagenten. Dat gebeurde in Schoonhoven en ook in Bergambacht. Op 2 verschillende plekken waar een nepagent actief was. En die aan de deur uiteindelijk kwam en daar dus waardevolle spullen heeft meegenomen. Dus opletten geblazen voor nepagenten die actief zijn in de Krimpenenwaard.

0: Sommieu met Fields Part 2. We gaan het hebben over de Milieustraat.
1: Ja, de Milieustraat in Bergambacht wordt wat drukker bezocht de komende dagen. Want de inwoners van Schoonhoven die mogen daar nu ook gebruik van maken. Van Schoonhoven naar Lopik zijn er wegwerkzaamheden aan de N210... waardoor de Milieustraat in Lopik wat minder goed bereikbaar is voor de inwoners van Schoonhoven. En daarom heeft de gemeente besloten dat de inwoners van Schoonhoven dan voor de Milieustraat naar Bergambacht kunnen rijden om hier het grof huishoudelijk afval in te leveren. Dan moet nog wel allemaal geregeld worden via de gebruikelijke banen. Dus dan de Cyclus afval app of de website van Cyclus om een afspraak te maken. En als dat dan allemaal goed geregeld is, dan kunnen ze tot 6 november gebruik maken van de Milieustraat in Bergambacht. En vanaf dat punt is de weg naar Lopik weer open. Dan kunnen ze vanuit Schoonhoven dan weer richting Lopik. Maar zolang er dus nog wegwerkzaamheden zijn, zijn de inwoners van Schoonhoven van harte uitgenodigd om bij de Milieustraat van Bergambacht het huishoudelijk afval in te leveren.
0: Dus dat is mooi. De inwoners van Schoonhoven kunnen ook naar de Milieustraat in Bergambacht. Over Bergambacht gesproken. Volgende week dan is het natuurlijk 10 oktober. En dan geeft de muziekvereniging Excelsior 64 uit Amersfoort het jaarlijkse najaarsconcert. En tijdens het concert zijn de fanfare, de slagwerkgroep en de leerlingen van de vereniging te horen. Het programma bestaat uit gevarieerde, luchtige en aansprekende muziek. En daarbij komen ook bekende melodieën voorbij bij het najaarsconcert van Excelsior 64. Het begint allemaal om 2:00. Half 3 begint het, maar je kan om 2:00 al naar binnen, want dan gaat de zaal open. En het vindt allemaal plaats in het gebouw natuurlijk aan de Lekdijk 75 in Amersfoort. En de toegang is helemaal gratis. Gisteren hadden we bij ons op de zaak Hitster Bingo. Een van de platen waarvan we de groep moesten draaien, dat was deze. Dus even kijken of u hem thuis wel weet. Ik wist hem niet namelijk. Weet u het al?
1: Ik weet welk nummer het is, ik weet niet wie hem zingt.

0: Het nummer Dance Monkey. En weet jij de groep inmiddels, Juri?
1: Ik heb het verteld en toen ben ik het gelijk weer vergeten.
0: Tones and I.
1: Ja, wij doen ook wel eens hitster dan bij ons thuis. Maar dan gaat het echt uiteindelijk zwaarder dat je raadt van welk jaar het is. Ja. In plaats van dat je de artiest of de titel weet. Dus dan weet ik nog wel eens dan de titel of de artiest. Maar nooit het jaar.
0: Ja. Nou, weet je het jaar van deze plaat?
1: Niet precies, maar ik gok dan maar 2016.
0: Nou, ik denk dat je dat wel eens goed gegokt kan hebben. Als jij nou even het volgende bericht doet, dan zoek ik het even op.
1: Oké, terwijl we hier 2 voor 12 zoekopdrachten krijgen, kunnen we het nog even hebben over de driehoeksfeer. Wat normaal gesproken tussen Krimpen, Aandelijk, Ridderkerk en Molenlanden vaart. De huidige exploitant die heeft een contract dat loopt tot 1 januari 2027. En de gemeente aan het driehoeksveer die willen het veer nu behouden en onderzoeken daarom onder welke voorwaarden een veerverbinding mogelijk is. En welke uitvoerder deze dan zal gaan doen. Daarvoor is er nu een marktconsultatie en wordt gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid, de financiële gevolgen. Geschikt schip, geschikte exploitant, contractduur, aanlegvoorzieningen. De steiger bijvoorbeeld hier in Krimpen aan de Lek heeft wat onderhoud nodig. Maar op die manier wil de gemeente zich nu oriënteren op de voortzetting van driehoeksveer. En kijken in welke vorm het dan richting de toekomst gaat. Is ook wel redelijk belangrijk voor de fiets- en voetverbindingen tussen Krimpen aan de Lek en de omliggende gemeentes. Want ongeveer 60.000 reizigers maken gebruik per jaar van het veer. Een groot gedeelte hiervan zijn toeristen en recreanten. En in ieder geval in de gemeente Krimpenerwaard is er in het verleden grote steun uitgesproken voor driehoeksveer. Via een breed gesteund abonnement werd toen voorgenomen om niet te bezuinigen op deze veerdienst. Dus hopelijk kunnen we dat dan blijven voortzetten. En in januari, zodra het huidige contract verlopen is, dan overgaan naar een nieuwe regeling. Er is misschien een tijdelijke overgangsperiode en geen driehoeksveer, dus moeten we daar ook alvast op voorbereid zijn. Maar de gemeenten die gaan nu kijken van hoe kan het doorgaan en als het doorgaat op welke termijn.
0: Oké, je zat er 3 jaar naast.
1: 2013 of 2019, dan gok ik 19.
0: Ja, klopt. 2019 was dat. De gemeente Krimpenerwaard is weer op zoek naar vrijwilligers, projecten en initiatieven die een waardering verdienen. En u kunt daarvoor tot 2 november nominaties indienen voor de jaarlijkse waarderingstournee. Die zal plaatsvinden op 27 november. Wethouder Irma Bultman was vorige week in ons programma De Waard op de Kaart. En dan vertelde ze dat het belangrijk is om de vrijwilligers in de gemeente in het zonnetje te zetten. Ze zegt, het is voor mij een van de leukste dagen van het jaar. Je ziet enorm veel enthousiaste en blije gezichten. En het is mooi om te zien hoeveel mensen zich belangeloos inzetten voor elkaar, voor het dorp of voor de vereniging of initiatief. Ze noemde het ook het cement van de samenleving, de vrijwilligers. En er worden 11 waarderingsprijzen uitgereikt. En daarnaast ook een vrijwilliger van het jaar. Een nominatie en ook een buurtinitiatief kan ook genomineerd worden. Dus inzenden is mogelijk tot 2 november. En dat kan gewoon via de website van de gemeente Krimpenerwaard.
2: U leest vanaf 28 oktober nu ook het weerbericht op onze website rtvkrimpenerwaard.nl.
0: Nou, dat is nu al hoor. Vanaf nu al lees je het weerbericht op onze site. Het weerbericht van Gerald van der Stelt. Terug in de tijd naar 1970. Met Creedence Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain?

0: Doei Bob, zo gaat hij in Amerika door het leven met dit nummer, ook dus in Amerika bekend. Note to Self. Dat brengt de klok op 1 minuut over 8:30, dus hoog tijd voor de 80's Classic, Juri.
1: En dan moeten we weer jaartal en artiest raden natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Klein voorproefje dan.
1: Ja, ik ken hem wel, maar ik heb 10 jaar om te plaatsen, dus... Dan gaan we lekker in het midden voor 85 en artiest vraagteken.
0: Nou, je zit er 2 jaar naast in dit geval, want het was 1987 voor Mel en Kim met Respectable. Vandaag dus de 80's Classic.
2: 80's Classic.

0: Werd ook nog eens een nummer 1 hit in 1987. De 80s classic van vandaag van Mel & Kim en Respectable.
1: Zij maar zeggen dat ze niet respectable zouden zijn, hè?
0: Ja, dan stonden wel 3 weken op nummer 1 in de top 40. Wat hebben we straks in de waard op de kaart, Jori?
1: Genoeg. We beginnen met Wild- en Natuurbeheerdag in Berkenwoude. Die is vandaag uit mijn hoofd gezegd. Ook bespreken we het rondje kunst in Schoonhoven en hebben we aandacht voor de oktober restaurantmaand. We bespreken de bijeenkomst Weet u wat u wilt in Stolwijk. En ook de activiteiten van het Arthur Theater Schoonhoven hebben een plaatsje in de waard op de kaart. Het politieke debat van vandaag is tussen ChristenUnie, D66 en Leefbaar Krimpenerwaard. Maar er is nog wat stoelendans geweest, dus niet helemaal zeker wie erop komt dagen. Namens ChristenUnie zit er Jori Jansen. Namens D66 Jos Pel en Leon Baten van Leefbaar Krimpenerwaard. En als ik het dan allemaal goed heb doorgekregen, gaan die in debat. Ik ken er een van die drie volgens mij wel.
0: Ja, ik ook.
1: Ander hoedje, ander petje op. Verder nog Leon de Wit, oud-wethouder en columnist bij RTV Krimpenerwaard. Die ook eventjes zijn mening komt geven over de actualiteiten. We bespreken het G-festival en G-concert. Ook nog David Heuken, die helemaal vanuit België komt en exposeert in het Zilvermuseum. En ook de truckrun Loop ik er waard, die vandaag weer rondtoert, krijgt even van ons de aandacht in de waard op de kaart tussen 9 en 12. Ook weer de gebruikelijke onderwerpen, waaronder het weerbericht. Nu ook te vinden bij ons op de site met de header Rustig najaarsweer duurt voort. En wat dat dan helemaal inhoudt, dat hoort u dan later in de waard op de kaart. In de lunch- en brunch-expo tussen 12 en 1 uur te gast Alex van Blidderswijk en Martin van Duin. Twee bestuursleden van de Stichting Zilverstad. En die willen graag het verenigingsgebouw aan de nieuwe Singel in Schoonhoven promoten. Dus daar horen we dan meer over de Stichting Zilverstad vandaag in de lunch- en brunch-expo.
0: Oké, en dan zijn we weer helemaal bijgepraat om 1 uur over alles wat er gebeurt in de Krimpenerwaard. Komende week natuurlijk ook weer een nieuw televisieprogramma met een nieuwe aflevering van De Waard aan tafel. Woensdag 14 oktober, dan vindt het Vitaal Festival in Schoonhoven plaats. Daar gaan we het over hebben in De Waard aan tafel met Las en Jelle die enthousiast vertellen over hoe die dag van het Vitaal Festival eruit gaat zien. Een gratis evenement waarbij allerlei testen gedaan kunnen worden. Valpreventie en ook fiets je eigen smoothie. Nou, ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Fiets je eigen smoothie. Dat wordt dus allemaal verteld in De Waard aan tafel. Net als Molen den Arend hebben we het in dit programma ook wel eens over gehad. Kort geleden is hij gerestaureerd. En de molen wordt nog altijd gebruikt voor het malen van meel. Maar ook als dagbesteding voor mensen met een beperking. Piet Speksnijder en Sarah Schreer-Straven die vertellen vol passie over de toekomstplannen van de molen. En er komt onder andere ook een ruimte voor educatie en het historisch archief. Dat dus in De Waard aan tafel. Verder ook nog 2 losse onderwerpen. Je had het al over de dag van de wildbeheereenheid Krimpenerwaard. Daar gaan we ook met de camera naartoe. Daar zullen we mooie beelden maken van de dag van wild- en natuurbeheer. En er is ook een informatie- en streekmarkt bij cultureel centrum De Zwaan met jachthoornblaasconcerten. Mooi woord voor Scrabble, Jori.
1: Ja, maar het is vaker in de Nederlandse taal. We hebben er veel achter elkaar geplakt. Dus in dit geval jacht, hoorn en concerten.
0: Ja, blaasconcerten wel.
1: Blaasconcerten zelfs. Nog erger.
0: Ja, maar dat dus te zien vanaf komende woensdag. Net als de Haastrechtse Kring, want die organiseerde een G-festival. Speciaal opgezet voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Om die samen te brengen. En het werd een dag vol muziek, cultuur en bovenal pure vreugde en waarde. Volle ontmoetingen. En ook daar hebben we dus mooie beelden van die u vanaf komende woensdag kunt bekijken. Dat allemaal afgewisseld met muziek natuurlijk. Edelweiss Music, The Crossroads en Oranje Top 30. En op dinsdag 13 oktober, dinsdag over een week, dan is er weer politiek en rechtstreekse uitzending van de commissievergadering vanuit het nieuwe gemeentehuis hier in Bergambacht.
2: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Met de nieuwe single van Suzanne en Freek, Pijnstiller.

0: Mooi liedje, geschreven natuurlijk ook in een periode dat het niet allemaal mee zat voor Suzanne en Freek met de gezondheid van Freek. En ze konden hun ei kwijt, gelukkig in de muziek. Pijnstiller. Ik denk vanmiddag ook weer een nieuwe aflevering van Krimpenaar Sport, Jori.
1: Hopelijk hebben de voetballers niet de pijnstillers nodig. Dat komt natuurlijk wel eens voor, ernstige blessures, maar... Proberen we te voorkomen.
0: Ja, ik was vorige week bij een voetbalwedstrijd van Gouderak. En dat de mensen het wel gehoord hebben. Er werd dus een overtreding gemaakt. En volgens mij kreeg de verkeerde speler een rode kaart. Want degene op wie de overtreding werd gemaakt, die kreeg uiteindelijk een rode kaart. Dus, degene die de overtreding maakte...
1: Dat is een aparte constructie. Ik schop jou ten onder en dan krijg jij een rode kaart.
0: Ja, maar degene die de overtreding maakte, eigenlijk vlak voor mijn neus, ja, die had ook het meeste pijn. En in mijn ogen vergiste de scheidsrechter zich.
1: Mijn moeder zou dan zeggen, God straft onmiddellijk.
0: Ja. Ja. Dus,
1: hopelijk kunnen we dat soort praktijken voorkomen vandaag. Veel wedstrijden die gevolgd worden. 5. Daarnaast ook nog 6 wedstrijden van de Krimpenerwaardse clubs die dan op de achtergrond gebeuren. En waar we dan misschien de zijkant wat mee krijgen. Maar in ieder geval 3 met live verslaggeving. Om 2:30 de echte derby. Lekkerkerk tegen Haastrecht. Jon Jansen doet hier het verslag van lekker enthousiast. Om 2:30 ook nog Dilettant tegen RVC 33 met Arie den Otter die meekijkt. En dan de overige wedstrijden die starten om 3:00. Gambacht ontvangt FC IJsselmonde. Jan Ooms gaat daar kijken. Schoonhoven die moeten tegen Hardingsveld. Rick Winkel doet hier het verslag. En Spirit ontvangt de ploeg van Pelikaan met het verslag van Hans Paling. Even kijken. Ja, we weten ook wie hier in de studio de vertegenwoordiging heeft. Presentatie Nico Dullaert. De regie en techniek in de handen van Erik Rietveld. En met dus 5 wedstrijden en 6 Krimpenerwaardse clubs. Die meer de aandacht krijgen. In ieder geval genoeg te doen in Krimpenerwaard Sport vanmiddag.
0: Ja, zullen we eens even met een jingle reclame maken voor Krimpenerwaard Sport?
1: Waarom ook niet, hè?
2: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
0: Vanmiddag dus vanaf 2:00 hier op RTV Krimpenerwaard. En dit is UB40, Kingston Town.

0: deze plaat had je wel geweten, Juri.
1: Ja, maar dat is makkelijk zeggen achteraf natuurlijk.
0: Ja, weet je dan het jaartal ook?
1: Nee, jaartallen ben ik slecht. Titel is de makkelijkste, artiest gaat nog wel, jaartal niet te doen.
0: Nou, van welk jaar ben je zelf?
1: 97.
0: Oh nee, dat was hij voor tijd. Ja. Hij is namelijk van 1990.
1: Ja, maar ze zeggen ook aan UB40. Dat moet bij mij inderdaad nog gebeuren.
0: Ja, inderdaad. En 30 ook nog dan.
1: Ook dat nog. Niet te ver vooruit lopen. Laten we nog even genieten van 29.
0: Ja. Hey, de volgende plaat die kent nog niemand, denk ik. Of weinig, laat dat zo dan zeggen. Want die is gloedje nieuw. Jamie Miller.
1: Vers van de pers.
0: Vers van de pers, inderdaad. Jamie Miller met Baby Doll.

0: Jamie Miller dus met Baby Doll. Hij is van een goed bouwjaar, Jori. Hij is van 1997.
1: En dan is hij een nieuwe, zeg jij.
0: Maar wanneer ben jij jarig?
1: Augustus.
0: Oké, okay. Hij is 9 september. Dus dat scheelt niet veel.
1: Ik was eerder.
0: Ja, inderdaad. Straks dus de waard op de kaart. Ik zal eens even kijken. Het is aflevering 603 die straks op het programma staat. Met onder meer dus een politiek debat met Jori Jansen himself. Hij blijft gewoon zitten. Meestal blijf ik zitten, maar in dit geval blijft hij zitten. En zal dan in debat gaan met Jos Pel van D66 en Leo Baten, als ik het goed heb, van Leefbaar Krimpende Waard. We gaan er straks meer over horen, heb ik gehoord. Is Where the Streets Have No Name van U2.

0: Moet het nu eufemistisch genoeg dat het net kan?
1: Where the Streets Have No Name van U2 was alweer de laatste plaat in het programma. Of de ene laatste eigenlijk.
0: Een minuutje van een andere plaat nog. En dan overschakelen.
1: Want we gaan plaats maken voor De Waard op de Kaart. Straks dus met Jos Huizinga en Ronald Haanmaker. Veel plezier daarbij. En wat ons betreft een heel fijn weekend.
0: Dat was tot volgende keer. Doeg!

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Is het weekend van RTV Krimpener Waard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpener Waard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpener Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Jos Huizinga.
5: Oké, okay. Ja. Nee, kijk even Ronald aan mijn technicus, luisteraars. Goedemorgen. Heel blij dat u weer bent aangesloten en afgestemd hebt op RTV Krimpener Waard. Het belooft een heel mooi programma te worden van 9 tot 12. Aflevering 603 van De Waard op de Kaart. Maar ik had met Ronald afgesproken, we draaien eerst even een muziekje. Althans, dat begreep ik. Ronald, gaan we dat eerst even doen? Dan gaan we alles even in orde brengen voor een prachtige, mooie uitzending.

0: Ja, we hebben direct een heel mooi en leuk onderwerp te pakken. We starten met wild- en natuurbeheer. Ik heb een gesprek met de heer Burger uit Berkenwoude en hij zit in de organisatie alweer van de tweede editie van de Dag van Wild- en Natuurbeheer. Goedemorgen, meneer Burger.
1: Ja, goedemorgen. Dat is helemaal correct, inderdaad.
0: Ja. Nou, vertel. Wat staat er te gebeuren in Berkenwoude?
1: Nou, dus, we hebben een mooie dag voor de boeg in Berkenwoude. We hebben van 11 tot 5 een informatiemarkt. En dat initiatief hebben we genomen als Wilde Heereenheid Krimpende Waard. En wij doen dat samen met eigenlijk vrijwel alle gebiedsbeherende partijen in de Krimpende Waard. Moet je denken aan Staatsbosbeheer, Staatsbosland Landschap, LTO, de boerenorganisatie Weidehof en het Natuurbeheercollectief. En het doel is eigenlijk om het brede publiek te informeren over wat er allemaal gebeurt aan natuurbeheer in onze mooie Krimpende Waard.
0: En wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, we hebben vandaag een informatiemarkt waar al die partijen vertellen wat zij doen op een dagelijkse basis, hoe zij bezig zijn met dat natuurbeheer. Daarbij hebben we ook markten met streekproducten, met cranberries die hier worden verbouwd in Gouderak, honing uit de Krimpende Waard. En allerlei andere producten. Dus het is een mix van streekproducten en informatie. Het is een hele aangename dag. Er is ook veel te doen voor kinderen. We hebben allerlei activiteiten voor kinderen en demonstraties met honden. Maar er is ook een horenblaasgroep. We hebben ook in de kerk van Berkenwoude hebben we een aantal optredens van een horenblaasgroep die volgens de tradities van de jacht daar een aantal nummers ten gehoor gaat brengen. Dus er is van alles te doen.
0: Ja, ik stond even op het verkeerde been. Ik dacht natuurbeheer, dat is een stelletje jagers uit Berkenwoude. Maar dat is dus niet waar, want u doet niet aan jacht.
1: Ja, ik zelf doe aan jacht, maar het is nadrukkelijk de insteek van dit evenement om met elkaar te laten zien wat er allemaal gebeurt. En dat stelletje jagers, onder andere in Berkenwoude, dat is daar een integraal onderdeel van.
0: Oké. En waar dus wordt er dan op gejaagd?
1: Op het moment dat je weidevogels in de Krimpende Waard wil hebben, dan zul je moeten zorgen dat er wat minder vossen en kraaien komen. Dus dat is een balans die we met elkaar zoeken.
0: Oké. Hoe staat het met de balans in de Krimpende Waard tussen natuur en landbouw en woningbouw? Dat staat wel allemaal een beetje onder spanning, of vindt u van niet?
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk onderwerpen die altijd in spanning met elkaar zijn. Maar gelukkig zit ik niet in de politiek en hoef ik me daar niet mee te bemoeien.
0: U heeft in de politiek gezeten, heel vroeger, begrijp ik.
1: Nee hoor, nee. Ik heb niet in de politiek gezeten en die ambitie heb ik ook niet.
0: Nee.
1: Wat ik mooi vind is om mensen te laten zien die daar minder mee te maken hebben. Wat er allemaal gebeurt. Omdat het toch vaak wat onzichtbaarder is. Hè? Het vangen van de muskusratten, dat weet iedereen. Maar hoe gaat dat dan? Dat doen we. En dan hebben we in de avond vanaf 5:30 hebben we ook een wildbuffet hier in de Zwaan in Berkenwoude. Ja. Er zijn nog wat kaartjes voor beschikbaar. Dan kunnen mensen ook de smaken uit de Krimpende Waard proeven van het wild, maar ook van de cranberries en van andere producten. Wordt er een mooi buffet gekookt en dan kun je voor €32,50 daar nog wat kaarten voor kopen als je dat leuk vindt.
0: Nou ja, hoe laat begint dit?
1: Het begint om 11 uur, de markt duurt tot 5 en aansluitend is het wildbuffet.
0: En dan is wildbuffet in de Zwaan en Berkenwoude, neem ik aan.
1: De Zwaan en Berkenwoude, zo is het, ja.
0: Nou, iedereen die geïnteresseerd is in wild- en natuurbeheer, kom vandaag naar Berkenwoude, zou ik willen zeggen. Meneer Burger, heel hartelijk dank voor uw informatie.
1: Graag gedaan, fijne dag.
0: Tot ziens.

0: Er luisteraars, is een rondje kunst in Schoonhoven. Vandaag en morgen staat dat weer op het programma. In de binnenstad van Schoonhoven. Ik heb aan de lijn Femke Krol. En Femke kan ons meer vertellen over rondje kunst in Schoonhoven. Goedemorgen, Femke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, vertel. Waarom moeten wij allemaal en masse vanmiddag naar Schoonhoven? Of morgen?
1: Nou, het is een hele bijzondere dag, of een heel bijzonder weekend eigenlijk. Want er zijn 32 kunstenaars die hier hun kunst tentoonspreiden, zal ik maar zeggen. Op 18 locaties in de historische binnenstad van Schoonhoven. Dus ja, unieke kans om in historische panden te kijken en prachtige kunst te kijken.
0: Oké. Oh, dat is dus twee vliegen in één klap. Want het is ook bij particulieren thuis, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Die mooie grachtenpanden in de binnenstad. Ja. Die zijn een prachtig decor voor de kunst.
0: Oké. En hoeveel deelnemers hebben jullie dit jaar?
1: We hebben 32 deelnemers. Okay. Dat zijn edelsmeden en de beeldende kunstenaars.
0: Ja. Meestal deden vakscholen ook mee. Is dat nu ook het geval of doet de vakschool niet mee?
1: Nee, de vakschool die doet niet mee. Het is wel zo dat in het Zilvermuseum, waar de start is van het rondje kunst, daar liggen heel veel stukken van de vakscholieren. Dus die zijn goed te bewonderen daar tijdens in het Zilvermuseum.
0: Oké, maar als ik nu van buiten kom, waar moet ik me aanbellen?
1: Nou, je moet helemaal niks, maar je mag je auto parkeren in de binnenstad ergens.
0: Yeah.
1: Op het Doelenplein is genoeg plek. En dan loop je naar het Zilvermuseum, die ligt aan het Doelenplein. Yeah. En dan kun je je melden bij de dames die daar staan. Die staan in de op de begane grond van het Zilvermuseum. Dan krijg je een routekaart mee. Dan mag je het rondje kunst gaan lopen. En dan mag ik nog bijstellen dat daar de stempelroute. Je krijgt overal op iedere locatie een stempel. En als je de volle kaart inlevert, dan maak je kans op een paar mooie prijzen. Er zijn kunstenaars die hebben de prijzen mooie prijzen ingeleverd en die kan je dan winnen.
0: Ja, ik begrijp, dit is de 8e keer, hè?
1: Ja.
0: En neemt de belangstelling ieder jaar toe?
1: Zeker, ja, absoluut. Ik kom van heide naar verre, zien wij mensen voorbij komen die het in de kunstkrant hebben gelezen of op social media. Okay. Pardon. Ja, dus nee hoor, het komt vanuit het hele land.
0: Oké, ik neem aan dat er een bepaalde openingstijd is. Want als je bij particulieren binnenkomt, dan sta je niet 's ochtends om 8 uur al natuurlijk op de stoep.
1: Nee, liever niet.
0: Nee,
1: de openingstijden zijn van 11 tot 5, zaterdag en zondag.
0: Ja. En die panden, hoe herken ik die?
1: Nou, we hebben allemaal een... Ik doe zelf ook mee. Ik ben locatie 6, eventjes promo van mezelf.
0: Ja, en locatie 6 is...
1: Dat is aan de wal. Dus er hangen allemaal van die A-borden op de locatie. Mm. Met het nummer erop. En dat correspondeert dan weer met het nummer op de kaart. En overal staan vlaggen. Bij iedere locatie staan banners en vlaggen. Dus de hele binnenstad kleurt blauw en groen.
0: Oké. Nou, prachtig. Ja, nou, heel mooi initiatief. En dat al voor de 8e keer. Ja, Schoonhoven, Zilverstad, binnenstad, historische binnenstad en kunst. Dat ligt wel in elkaars verlengde.
1: Zeker, ja. Ja. Nou, het is een inspirerende omgeving.
0: Dat hoor ik graag, maar dat begrijp je.
1: Ja.
0: Ik woon er zelf ook namelijk. En het is af en toe geeft het inspiratie.
1: Goed zo.
0: Niet altijd hoor, want soms denk ik wel eens, moeten al die auto's nu in de binnenstad of op de Stenenbrug? Maar goed, daar krijg ik weer heel andere inspiratie door.
1: Ja, precies.
0: Nou, Femke, heel veel succes vandaag en morgen. En ik hoop dat ik hoop dat het hartstikke druk wordt morgen ook in Schoonhoven.
1: Ja, het is nog wel eventjes één dingetje.
0: Ja.
1: De N210 is dit weekend afgesloten. Of weekend, de komende maand afgesloten.
0: Komende maand. Ja.
1: En dus je moet iets meer moeite doen om vanuit IJsselstein en Utrecht deze kant op te komen. Er zijn omleidingsroutes. Maar goed, ik hoop
0: dat
1: daar
0: ben ik
1: de
0: met je
1: niet
0: eens.
1: Tegenhoudt.
0: Ja, er zijn omleidingsroutes. En er mag niemand ervan weerhouden om niet naar Schoonhoven te komen.
1: Nee,
0: je komt altijd
1: pontje,
0: uiteindelijk in Schoonhoven. Of
1: leuk,
0: via het pontje. Ja. Oké, Femke, bedankt en heel veel succes.
1: Goed zo, dankjewel hoor.
0: Yo.
1: Dag.

0: begonnen de uitzending met wild- en natuurbeheer en een wildmaaltijd vanavond in Berkenwoude. Nou, de rode draad een beetje door dit programma. We gaan van het ene restaurant naar het andere restaurant. Maar ik heb nu een gesprek met Teus Hogevaart van de stichting Promotie Krempende Waard. En Teus gaat ons iets vertellen over oktober restaurantmaan. Teus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oktober. De R is in de maand. De R van restaurant, begrijp ik.
1: Ja, bij ons wel, ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Nou, vertel meer over de restaurantmaan. Wat hebben jullie georganiseerd?
1: Ja, nou, er is sowieso is dit iets een landelijk iets waar wij bij aangesloten zijn. Het blijkt dat oktober altijd bij restaurants een beetje de rustigste maand van het jaar is. We gaan weer, mensen gaan alweer richting de feestdagen en dan is dat zo'n periode dat ze zeggen van nou, dat slaan we even over. Dus wij hebben de restaurants, proberen wij een beetje een impuls te geven door mensen hun bedrag terug te kunnen laten winnen. Dus ze kunnen gaan dineren bij een van de deelnemende restaurants en krijgen dan heel simpel een kanskaart om dus iets te winnen.
0: Maar waarom doet de stichting Promotie Krempende Waard zoiets? Moet dat niet?
1: Ja. Goeie vraag.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, wij zijn ooit ontstaan vanuit recreatie en toerisme. En inmiddels veel breder. Kunst en cultuur is daarbij gekomen. Horeca is daarbij gekomen. En wij opereren Krempende Waard breed. En wij kunnen dat dan wat makkelijker afstemmen met al die individuele ondernemers. En wij doen het in samenwerking met Horeca Krempende Waard. Waarbij wij de ondernemers eigenlijk ontlasten. Zij hoeven zelf alleen maar hun aanmelding door te sturen en wij regelen de rest.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een heel mooi gebaar dat jullie eigenlijk het werk overnemen van die restauranthouders. Dan hoeven ze zelf niet in te spannen om klanten te werven, begrijp ik een beetje.
1: Ja, nou ja, wij helpen ze daarbij. Kijk, ja. Het is natuurlijk, als hun zich niet aanmelden, ja, dan gaan ze ook niet mee in de promotie. Dus het is een beetje een wisselwerking. Ja. En we doen dit nu voor het derde jaar en we zien dat het aantal deelnemers toeneemt.
0: Hoeveel dus deelnemers zijn er dit jaar?
1: Er zijn er 24 restaurants dit jaar. En dan praten we over gemeente Krempende Waard en gemeente Krimpen aan de IJssel. Want onze stichting opereert gewoon eigenlijk op het gebied en niet zozeer op de gemeente.
0: Ja. Dus wat is jouw favoriete restaurant in de Krempende Waard?
1: Dat is een gevaarlijke natuurlijk. Ja. Hè? Ik ga graag naar de dijk. Aan de dijk.
0: Ja.
1: Sowieso vanwege het plekje. En dat vind ik, ja, Revero is ook zo'n plekje dat je zegt van ja, over dat water, dat zit gewoon altijd mooi. Ja. Maar ik vind het ook leuk om bij de Krimpenaar te gaan eten waar dan weer mensen met een beperking aan het werk zijn. Dus ja, echt een hele grote voorkeur heb ik niet.
0: Nee. Nou, heel verstandig. Ik zou me ook maar een beetje op de vlakte houden. Maar jouw favoriete restaurant is aan de dijk in Bergambacht.
1: Ja,
0: ik ben het een beetje eens hoor. Ook daar kun je lekker eten. Maar je kunt overal in de Krempende Waard heel lekker eten. Maken die restaurants nu ook nog gebruik van streekproducten, cranberries die we hier verbouwen? Ligt daar ook een beetje de nadruk op in de maand oktober?
1: Dat is iets wat wel altijd meespeelt. Het is ook wel iets wat lastig is voor de ondernemers. Omdat werken met streekproducten betekent soms ook dat je ook nog met het seizoen mee moet werken. En ja, dat is niet altijd even handig met het samenstellen van een kaart. Van is iets dan op voorraad, ja of nee? Kijk, een kaas is natuurlijk geen enkel probleem en zuivel lukt ook wel. Maar als we inderdaad naar de cranberries gaan of naar de groenten gaan, dan wordt dat wat ingewikkelder. Ik weet wel dat er restaurants zijn die het proberen. Ik moet ook wel heel eerlijk zijn dat de meeste restaurants toch elders hun producten vandaan halen.
0: Ja. Teus, als ik nu wil zien welke restaurants meedoen, moet ik naar een website?
1: Ja, we hebben op indekrimpendewaard.nl/restaurantmaand hebben we alle deelnemers staan. Daar kun je ook selecteren op plaatsnaam. En zo kunnen mensen dus zien wie er meedoet. En alle deelnemers hebben een grote poster aan de gevel hangen dat ze meedoen. Dus als je er voorbij wandelt, moet je dat ook kunnen zien.
0: Dan moet je dat zo kunnen zien. Nou, ja, ik zou iedereen willen oproepen. Ga ook in de maand oktober weer naar je favoriete restaurant. Of ga ook eens buiten je eigen kern kijken in de rest van de Krempende Waard. Hoeveel leuke en echt hele hoogstaande restaurants we hier hebben in de Krempende Waard. Teus, bedankt. En heel veel succes. En ja, eigenlijk hoop ik dan dat we in november elkaar weer treffen. Dat ik je kan vragen, joh, was het nu een succes of niet?
1: Kijk, nou, laten we die afspreken. Ik hou me aanbevolen.
0: Ja. Oké, Thijs, bedankt. Tot de volgende keer.
1: Jo, dag.

0: Ja, meestal rondom 9:30, dan hebben we iets met het weer en dan krijgen we het weerbericht van onze eigen weerman Gerald van der Stelt. Goedemorgen, Gerald.
1: Goedemorgen, Jos.
0: Ik had je vorige week zaterdag ook in de uitzending. Toen had je ook een lange termijnvisie. Is op het gebied van die lange termijnvisie in Katen iets veranderd of krijgen we nog steeds een witte kerst, denk je?
1: Ja, die kans die is ieder jaar aanwezig, Jos. Maar ik heb wel de laatste, long-term voorspellingen gezien waarbij het El Niño-effect is doorberekend.
0: Ja.
1: Die geven met name dat de eerste helft van de winter tot zeg maar medio januari veel hogere temperaturen verwacht mogen worden als dat gebruikelijk is. En daarna zie je vaak dat er hoge drukimpulsen ontstaan boven Scandinavië. En dat kan dan van die hele kortstondige, koudere periodes opleveren. Maar ja, ik vind het altijd heel algemeen hoor, dat het Europese Weerbureau ermee komt. We zullen kijken in november hoe de stroming zich echt gaat houden, want dan kan je zien hoe de straalstroom zich heeft ontwikkeld en in hoeverre dat effect heeft op ons weer.
0: Ja.
1: Maar daar hoeven we ons nu nog even niet druk over te maken. Hè,
0: wat dat betreft, ik ben even naar buiten aan het kijken hier. Zonnetje.
1: Ja.
0: Gewoon mooi weer vandaag en morgen, denk ik.
1: Nou, het is prima najaarsweer, hoewel er wel een klein addertje onder het gras zit, met name voor morgen. En dat heeft alles te maken met een kortstondige afkoeling in de bovenlucht. We leven nu onder hoge druk en dat houdt het weer erg rustig. Een langgerekt, zoals het zo mooi heet, hoge drukgebied, waardoor de isobaren, de plaatsen met verschillende luchtdruk, heel ver uit elkaar liggen. En als dat ver uit elkaar ligt, dan is er ook weinig beweging in de atmosfeer. Dat zie je ook wel, windkracht 1, windkracht 2, dat is zwakke wind. Nou, dat maken we in Nederland niet heel vaak mee, zeker niet in het najaar. Maar dat hebben we nu dus wel. En dat betekent dat we rustig weer hebben met wel in de ochtend wat nevel en mist wat kan ontstaan. Nou, vanmorgen was er ook wat vochtig, maar echt nevel boven de landerijen, maar niet veel. Inmiddels is het aardig opgeklaard. En als je kijkt naar de satellietbeelden, dan is het natuurlijk fantastisch. In zoverre, er komt wel wat hogere sluierbewolking voor, maar zonnetje schijnt er toch wel voldoende doorheen om een mooie temperatuur op de thermometer te krijgen van om en nabij de 21 graden. Nou, dat is een mooie temperatuur voor oktober. Daarbij is het, omdat er weinig wind is, voelt dat eigenlijk nog wel warmer aan dan dat het de werkelijkheid is. Vanavond, en met name aan het einde van de middag zie je dat eigenlijk al, dan gaat de sluierbewolking wat dikker worden. Vanavond gaat ook de bewolking zelf wat dikker worden. En dan, dat is op de nadering van een koude putje. Het ontstaat op dit moment over Groot-Brittannië. En als er een koude putje ontstaat, betekent dat extra condensatie, dus extra wolkenvorming. En die wolken die komen over ons land heen, ook over Midden-Holland. En of dat bij ons neerslag op gaat leveren morgen, het zou kunnen dat er in de ochtend een heel klein beetje gespetter is, maar dat stelt er niet zo heel veel voor hoor. Het meeste ligt voor het noorden van het land. Daar komen een aantal buitjes voorbij in de loop van vannacht en morgenochtend, maar morgenmiddag, dan zie je toch dat de overhand weer krijgt, de opklaringen. En dan kan de temperatuur toch ook weer oplopen naar zo'n graad of 18, iets koeler dan vandaag. En dat komt omdat de wind meer uit het noordwesten gaat waaien en dan komt er toch iets minder warme lucht naar ons toe. Het is maar een tijdelijke inzinking, als je het dan een inzinking mag noemen, want we krijgen onder de vleugels van een nieuw hoge drukgebied, althans wat zich meer versterkt naar onze omgeving, een wat strakkere zuidwestelijke stroming. Daar komt iets meer wind bij vrij, maar dat betekent wel dat de aanvoer nog steeds wordt gevormd door zachte lucht. Temperatuur zo maximaal 18, 19, misschien wel 20 graden op dinsdag. En dat is ook zo'n beetje de markeringsgrens van dat mooie weer, dat rustige voorjaarsweer. Dat duurt voor tot en met dinsdag. En daarna zakt het hoge drukgebied in elkaar, gaat naar het zuiden toe. En dat betekent dat de weg wordt vrijgemaakt voor met name depressies die onder de straalstroom vanuit het westen richting Europa worden aangevoerd. Die hebben een hele tijd een hele noordelijke koers gevolgd. Althans, die straalstroom die zakt dus nu ook wat uit. Ja, en dat betekent dat wij vanaf woensdag rekening moeten houden met een veel wisselvalliger weerbeeld. De wind gaat ook toenemen. En dan gaat de temperatuur onder die beweging zakken naar 15 tot 16 graden. En ik denk dat het donderdag niet veel warmer wordt dan een graad of 12 à 13. Dus dan zullen we even aan moeten wennen dat we flink teruggaan in de temperatuur. Dan komt het een ene keer onder de normale waarde voor de tijd van het jaar. Nou, dat gaat ook weer een tijdje duren. Ik denk dat we dat wel tot over het volgende week einde heen gaan tillen. Ja, en daarna dan lijkt zich toch opnieuw weer hoge druk te gaan ontwikkelen. En dan komen we opnieuw in een hele rustige fase terecht met weinig wind, weinig stroming. Ja, dan worden de miskansen vele malen groter, want dan zitten we al in de tweede helft van oktober. Maar goed, dat is ver weg. Geniet van het mooie weer, zou ik zeggen, tot en met dinsdag. En daarna, ja, dan hebben we toch een beetje de regenjas en de paraplu nodig.
0: Jongens. Nee, dat begrijp ik. Ik heb nog één vraag, Gerald. Dat is de temperatuur van het zeewater. Middellandse Zee, Atlantische Oceaan. Ik las vanochtend nog heel vroeg even een artikel in de NRC. Maar dat heeft behoorlijk effect ook voor Spanje en Frankrijk qua regenval. Is het niet?
1: Ja.
0: Kijk,
1: ja.
0: En ik vraag het. Ik ontmoet nu heel veel mensen in Schoonhoven die zeggen, ja, ik ga een paar maanden naar Spanje. Dan zeg ik, nou, heel veel succes, want je krijgt een plins water over je heen de komende maanden. Van heb ik jou daar. Is dat van mij nu een beetje prietpraat, grootpraat of...
1: Nou, kijk, de belangrijkste motor bij het weer, dus bij de weermachinerie, zoals het zo mooi heet, is het zeewater. En dat is of het nou de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan, de Middellandse Zee is. Iedere zee heeft met name invloed op het ontstaan van neerslag en de hoeveelheid en intensiteit. En hoe warmer dat het zeewater is, hoe meer energie dat er uit die zee verdampt, hè, met de verdamping van het water, dat er omhoog gaat in de atmosfeer. Hoe meer water er in die atmosfeer komt, hoe zwaarder die depressievorming is en hoe zwaarder de cyclus van het regenmaken ontstaat. Nou, boven de Middellandse Zee is een apart verhaal, want de zeewatertemperatuur is daar, ja, vele maal, het is een aantal graden soms hoger dan dat het normaal is. Het zit een beetje op de grens van het ontstaan van tropische stormen. Nou, zo erg gaat het niet worden, maar wat je wel nu al bijvoorbeeld ziet, is dat boven de Balearen er een continu onweersgebied hangt. En wat wordt continu ook gevoed door het warme zeewater. Nou, de komende weken is het nog wel redelijk stabiel, hoor, in de Middellandse Zee. Want als bij ons die straalstroom weer actief gaat worden, dan gaat over het algemeen hoge druk in het zuiden van Europa wat stabiliteit brengen. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar vanaf half oktober, als bij ons die straalstroom weer wat meer naar het zuiden gaat, dan is het wel zo dat het Middellandse Zeegebied met name veel meer kans krijgt op neerslag. Ik denk dat ze daar een heel nat najaar inderdaad tegemoet kunnen zien. En dat heeft alles te maken met de hoge zeewatertemperatuur in de Middellandse Zee. Er is één geluk bij en dat is dat het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan wil maar niet op gang komen. Die ontstaan altijd bij de Kaapverdische eilanden, worden in het passaatwinden meegevoerd naar het Caribisch gebied. En dat worden dan de grote, gigantische stormen die de oversteek maken over de Atlantische Oceaan, maar uiteindelijk bij West-Europa terecht gaan komen. Ja, het lijkt er allemaal op dat het een kaartenhuis in elkaar valt. Misschien dat er later nog wel wat ontstaat, want dat proces dat kan nog wel even voortduren. Het is meer dat het El Niño-effect, want dit is duidelijk wel een El Niño-effect, dat het later in het jaar de stormen juist geeft door het ontstaan van diepe depressies, door koude en warmtewisseling ten oosten van Canada. Dus dan krijg je een heel ander soort depressie. Ik weet niet, als je de film The Perfect Storm wel eens hebt gezien, nou, die ontstaat door met name dat soort invloeden, als er extreem koude lucht vanuit het noorden van Canada uitstroomt over de, zeg maar, de staten en dan op de Atlantische Oceaan tot botsing komt met veel warmere lucht. Maar dat is ook weer later in het seizoen. Dus wij kunnen onze borst nog nat maken voor later in het seizoen. En wat betreft de overwinteraars in het Middellandse Zeegebied, de kans op een veel nattere winter als normaal is daar toch behoorlijk groter.
0: Gerald, bedankt. En hopelijk tot volgende week zaterdag.
1: Oké, tot dan.
0: Tot ziens.
1: Hoi.

0: aantal luchtige onderwerpen behandeld. En het eerste uur van De Waard op de Kaart. Restaurants en wild en natuurbeheer en lekker eten. Maar nu hebben we een heel serieus onderwerp. Want in Stolwijk wordt op vrijdag 9 oktober... een bijeenkomst georganiseerd over wensen rond het levenseinde. Met de titel Weet u wat u wilt? Nou, ik praat erover met Ineke Weverling. Klopt dat, Ineke? Ben je aan de telefoon?
1: Ja, dat klopt. Ik ben hier. Ja.
0: En jij bent van Gedeelde Zorg Midden-Holland. Leg even Gedeelde Zorg Midden-Holland uit.
1: Gedeelde Zorg is een organisatie die alle zorgverleners aan elkaar verbindt. Dus het ziekenhuis, de huisarts, de thuiszorg, verpleeghuizen. Om zo betere zorg die beter op elkaar afgestemd is te kunnen verlenen.
0: Oké.
1: En ik ben daar de netwerkcoördinator palliatieve zorg. Want in de palliatieve fase is het juist ook heel erg belangrijk dat al die zorgverleners elkaar kennen, elkaar weten te vinden en weten wat er met de patiënt is afgesproken.
0: Ineke, is er zoveel behoefte aan meer informatie over levenseinde?
1: Nou, het is zo dat 70% van de mensen die overlijdt na een periode van ziekte. 30% overlijdt acuut. Ja, daar valt weinig over te bediscussiëren. Maar als je natuurlijk een periode van ziek zijn hebt, dan heb je daar best invloed op over hoe die periode verloopt. En het is natuurlijk mooi als die laatste levensfase, als die verloopt op een manier die bij je past. En het is dan zinvol om, ja, wat belangrijk voor jou is, wat jouw wensen zijn en vooral ook wat jouw grenzen zijn over die periode, dat je dat goed voor jezelf overdenkt en bespreekt met je naaste en met je huisarts bijvoorbeeld. En, nou ja, bijvoorbeeld, je huisarts is natuurlijk heel belangrijk, want ja, die moet die zorg gaan leveren. Of de arts in het verpleeghuis of in het ziekenhuis uiteraard. Maar juist die arts moet ook weten wat voor jou belangrijk is.
0: Ja.
1: En er zijn best wat keuzes te maken. En vaak realiseren mensen zich niet wat er dan te kiezen valt. Of wat voor wensen je uit kan spreken.
0: Nee, maar zou je eens een paar willen noemen als het gaat om keuzes?
1: Ja, bijvoorbeeld reanimeren. Wanneer is dat nog zinvol en wanneer niet? Want vaak als er gereanimeerd wordt, komen mensen helemaal niet meer zo terug als... je wordt nooit meer de oude, zeg maar. En als je al lang niet meer de oude was, omdat je al een levensbedreigende ziekte hebt en het gaat al niet goed met je, kan je je afvragen, wil je dan nog gereanimeerd worden als er ineens zich iets voordoet? Dan best goed als iemand daar dan even uitleg over geeft van hoe dat dan, wanneer het wel en wanneer het niet zinvol is bijvoorbeeld.
0: Maar zoals euthanasie, is dat een onderwerp wat ook ter sprake komt?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja, dat is, kijk, euthanasie is natuurlijk een wens die je kan uiten, maar dat is niet iets wat je kan eisen van een arts. Want niet alle artsen doen dat. Maar het is wel een mogelijkheid natuurlijk. Maar dat is wel de vraag die het meest opkomt, terwijl er nog zoveel andere dingen zijn waar je over na kan denken. Bijvoorbeeld ook waar wil je overlijden? Hè? Wil je dat thuis doen? Of vind je een hospice?

0: mooie oplossing. Jullie hebben natuurlijk in de Krempenermarkt een nieuw hospice gekregen.
1: Ja.
0: Dat is ook een hele mooie plek waar veel aandacht is, waar veel ondersteuning is. Maar ja, het is niet thuis. En sommige mensen hebben toch de voorkeur voor thuis. En ook thuis kan er van alles geregeld worden. Hè? Met een hoog laagbed in de kamer. Verpleging die langskomt. Verschillende keren op een dag. Als het nodig is, kan er nachtzorg geregeld worden. Dus vrijwilligers kunnen ook thuis ingezet worden. Om de mantelzorgers te ondersteunen. Dus er is veel mogelijk, maar ja, vaak weet je het niet.
1: Nee.
0: Als je er nog niet eerder mee te maken hebt.
1: Nee, dat klopt. En je wilt er eigenlijk ook nu nog niet mee te maken willen hebben. Dus, maar ja, ik denk dat het nooit geen kwaad kan om toch eens je goed te laten informeren wat er allemaal mogelijk is als het gaat om het laatste levenseinde en de wensen die je naar voren zou kunnen brengen.
0: Ja, zeker. En het is ook fijn om het te doen als het allemaal nog niet zo heel spannend is, zeg maar.
1: Ja.
0: Om gewoon, als je nog niet eens ziek bent, maar al wel op leeftijd komt dat je denkt, misschien moet weer eens over na gaan denken.
1: Ja.
0: Dat je naar zo'n bijeenkomst komt om eens goed te laten voorlichten en wat informatiematerialen mee te nemen, want die worden dan ook uitgereikt.
1: Ja.
0: En als het zich voordoet, dat je een beetje weet van de hoed en de rand, zeg maar.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Heel verstandig. Het is vrijdag 9 oktober. Waar vindt het plaats in Stolwijk?
0: In het kwartier.
1: In het kwartier. Hoe laat begint het?
0: Het begint inlopers vanaf 2:30.
1: Ja.
0: Kwart voor 3 denk ik dat de presentatie begint.
1: Ja.
0: En dan, dan tot 4:30. Maar dat waarschijnlijk is het al iets eerder afgelopen. Maar het is altijd fijn om nog wat tijd te hebben om na te praten. Dus 4:30 is het uiterlijk afgelopen.
1: Oké. Okay. Nou, Ineke, dank voor de uiteenzetting en de informatie die je hebt willen geven. Ik hoop nogmaals dat er zoveel mogelijk mensen komen. Want ja, dit zijn toch vraagstukken waar je vroeger laat toch mee in aanmerking of in aanraking komt. En dan moet je altijd goed laten informeren. Nou, dat doen jullie van Gedeelde Zorg Midden-Holland. Ineke, dank je wel.
0: Mag ik nou even vragen, want het is wel fijn als mensen zich aanmelden. Want we hebben graag een idee hoeveel mensen er komen.
1: Nou, waar moeten mensen zich aanmelden? Hebben jullie een website? Of?
0: Dat kan via de website, maar dat kan ook via info@gedeeldezorgmh.nl.
1: Ja. Nog één keer.
0: info@gedeeldezorgmh.nl. En die MH staat voor Midden-Holland.
1: Ja.
0: Dus Marinus Hendrik.
1: Ja, Gedeeld Zorg Midden-Holland. Ineke, dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Dag.

0: Ja, we gaan weer even terug naar Schoonhoven. Er staat natuurlijk veel meer te gebeuren in Schoonhoven. Ik heb aan de telefoon Petra Madlene van het Arto Theater uit Schoonhoven. Petra, hoe is het?
1: Goedemorgen. Ja, goed hoor.
0: Het is alweer een lange tijd geleden dat ik jou aan de lijn had.
1: Ja, dat is zeker een lange tijd geleden, inderdaad. Ja.
0: Petra, wat staat er allemaal op stapel?
1: Nou, er staat eigenlijk één ding op stapel de komende twee weken. En dat is vanavond, met de première van het stuk Doodgewoon. Deel 3 van een serie hilarische kluchten van schrijver Gerben Pijl uit Gouda. Dus in deel 3 komen we Wil en Ken niet meer, die ook in het stuk Wie heeft het nu weer gedaan hebben gespeeld. Die hebben 2 jaar lang de hele schenking van de vader van Ken er doorheen gejaagd. Nu rest er nog maar 1 straf: werken. Iets waar de 2 diva's totaal niet op zitten te wachten. Zonder het van elkaar te weten proberen ze allebei op hun eigen manier snel geld te verdienen, waarbij Ken zelfs de uitvaartwereld induikt. Vandaar de naam Doodgewoon. Ondertussen duiken oude bekende Joop en Jopie Bakker op, samen met Karin en haar zoon Karel. Het is niet wat je denkt. Iedereen heeft hetzelfde doel: geld, status en zekerheid. Maar geheime leugens en een verborgen agenda's verzorgen al snel voor complete chaos. En wanneer Ken een spirituele vriendin inschakelt om een grote fout recht te zetten, loopt alles echt volledig uit de hand. Nou, het is een klucht.
0: Ja.
1: Het is chaos. Ik heb hem gezien gisteravond. Het is een feest voor het oog met de zotste uitdossingen. Want dat past ook wel bij dit soort kluchten waar je het speelt in extravaganza en dergelijke. Chaos. Als je wil lachen, ontspannen, leuke avond wil hebben, zou ik zeggen, kom kijken. Vanavond is de première om 7:15.
0: Kwart over acht.
1: Ja, en morgenmiddag om 14:30. En dan komend weekend, dus het weekend van de 8e, 9e en 10e ook nog. Ja. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. Aanvangstijden 7:15 avonds, 14:30 middags. En kaarten kun je reserveren via de site van artotheater.nl. Daar kun je het hele programma op vinden en de foto's. En ik zou zeggen, kom gezellig genieten.
0: Ja. Nou ja, ik wil ook iedereen oproepen van, hou je van toneel? Volgens mij houdt iedereen van toneel. Want soms spelen we allemaal wel een beetje toneel, of niet?
1: Ja.
0: Petra.
1: Nou, een beetje toneel spelen is een... wat wij doen met toneel spelen in het dagelijks leven is anders dan toneel spelen, Koos. Ja.
0: Nee, dat klopt. Nee, ik heb nog even één vraag, want dat ontging mij een beetje. De klucht is geschreven door iemand uit Gouda, of niet?
1: Ja.
0: Oké, hoe heette die meneer, mevrouw?
1: Gerben Pijl.
0: Oké. Heeft hij meer van dit soort stukken geschreven?
1: Volgens mij heeft hij bij de Foutse Comedie speelt hij zelf ook, of heeft hij daarvoor geschreven. Dus vandaar.
0: Oh ja, dat is wel grappig. Nou, iedereen naar Arto Theater in Schoonhoven vanavond om 7:15. Kaarten zijn er nog voor deze hele mooie klucht, denk ik.
1: Ja.
0: Nou, Petra, bedankt.
1: Iedereen welkom. Ja, dankjewel.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag.

0: Het is 10:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey Jan, wakker worden.
3: Hè, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
5: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg.
6: Presentatie Jos Huizinga.

0: Ja, luisteraars. Nou, van 10 tot 11 hebben we altijd in onze uitzending het politieke debat met onze volksvertegenwoordigers. Nou, wie heb ik aan tafel vanochtend die mij en u vertegenwoordigt in de gemeenteraad van de Krimpende Waard? Links van mij, Astruis van Pro Krimpende Waard. Tegenover mij zit Juri Jansen. Hij is geen raadslid, maar toch mijn vertegenwoordiger ook. Hij is commissielid. Hij gaat straks uitleggen hoe belangrijk hij is als commissielid. En dan heb ik nog, voor de eerste keer. Op mijn lijstje staat Leo, maar het is Leon Baten, hè?
1: Klopt.
0: Van de dure tak een beetje, ja. Van Leefbaar Krimpende Waard. Ad.
2: Ja, joh, zeg.
0: Er moet mij iets van het hart. Ik was op zoek naar de begroting 2027, want de gemeente had mij lekker gemaakt met een persbericht. De begroting is uit, het college werkprogramma is uit. En ik kan nergens de begroting vinden op de site van www.krimpendewaard.nl. Willen ze hem niet laten zien aan de inwoners? Of is het zo geheimzinnig allemaal? Want nog even terugkomen op die begroting. Heb jij ook gezien dat de belastingen weer met 6,3% omhoog gaan?
2: Ik heb het niet gezien. Ik heb heel de begroting nog niet gezien. Maar het zou me niet verbazen.
0: Ja, want de inflatiecorrectie was 2,85, heb ik gelezen. Ja. En een heel kort overzichtje wat ze ons dan wel hebben willen laten zien. Maar de rest nog niet. Dus we moeten weer aan de bak als inwoner van de gemeente Krimpende Waard, Juri. Ja. Dat betekent ongeveer 60 tot 70 euro meer per jaar aan lasten. Dat gaat maar door, hè? Jaar in, jaar uit.
3: Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk bezuinigingsmaatregelen proberen te nemen om dan richting de komende jaren uiteindelijk positief op de begroting te eindigen. Dat heeft helaas niet het effect gehad wat we voor ogen hadden, ook vanwege kortingen weer vanuit het Rijk. Dus daarom moesten er voor dit jaar weer oplossingen worden gevonden om de begroting sluitend te maken. En we hebben natuurlijk nu een nieuw college zitten die ook allerlei nieuwe ambities hebben. En dat lijkt er nu toe te leiden dat voor de OZB dat toch een scherpe verhoging wordt. Nagenoeg het dubbele van wat we eigenlijk voor inflatiecorrectie hadden verwacht. En we hopen heel erg dan dat er een goed collegeprogramma tegenover komt, waar dan ook nieuwe ambities goed naar voren komen. Maar dat mag de buurman zo gaan verdedigen. Nou, en we hebben ook weer maandag,
0: je hebt het
3: waar we een heel goed vanuit college weer verdediging krijgen.
0: Je hebt het bruggetje al gemaakt, want nu deze week is ook gepresenteerd het collegewerkprogramma 2026-2030. Leon, ruimte voor elkaar. Met ambitie aan de slag. Ja. Dus ik heel enthousiast jullie college werkprogramma lezen. Ik dacht, nou kom ik hele concrete dingen tegen van dit gaan we de komende 4 jaar allemaal realiseren in de gemeente Krimpende Waard. Leon, jij hebt het ook gelezen. Wat was jouw eerste indruk van het college werkprogramma?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gistermiddag ook binnengekregen en ik was druk aan het werk gisteren. Dus ik heb hem nog niet gelezen, maar ik, of tenminste in grote lijnen wel gescand. Hij borduurt voort op het bestuursakkoord dat we met elkaar hebben gemaakt. Ruimte voor elkaar. Bouwen aan een nog mooiere Krimpende Waard. Er staan een hele hoop ambities in. En daar gaan we de komende jaren mee aan de slag. Tenminste, daar gaat het college mee aan de slag. Daar gaan wij vanuit de raad natuurlijk met elkaar op toezien. We hadden het net over de begroting. Ja, de ambities kosten natuurlijk uiteindelijk ook geld. En we zitten gewoon met een erfenis van het vorige college, waar we gewoon een fors tegenvaller hebben gekregen toen we begonnen.
0: Oké, dat moet je even benoemen. Maar dan ben ik even kwijt, hoor, die forse tegenvaller.
1: Nou, kijk, toen wij begonnen aan deze periode zaten we gewoon met 4,5 miljoen in de min. Die 4,5 miljoen moet je met elkaar gaan oplossen.
0: Hey, hoe kwam dat? Dat we 4,5 in de min zijn. Het vorige college heeft te veel uitgegeven.
1: Er zullen allerlei redenen voor zijn. Maar de vorige wethouder Financiën heeft het achtergelaten met een fors bedrag in de min. Daar werden we mee overvallen tijdens coalitieonderhandelingen. En we hebben met elkaar geprobeerd om die dicht te rekenen. Okay. En om uiteindelijk bij de OZB als laatste terecht te komen. Goed, we moeten hem natuurlijk. Ik ga de begroting ook volledig doornemen. Bespreken met mijn fractie. En op 10 november gaan we die met elkaar als raad bespreken. Het is een voorstel. Er kunnen natuurlijk allerlei wijzigingen nog vanuit de raad komen op die begroting via amendementen. Dus ik wil niet zeggen dat dit het definitief eindresultaat is. Maar natuurlijk doet het wel pijn dat die OZB wat omhoog moet.
0: Alweer. Ad, jij kijkt wat zorgelijk.
2: Nou, ik niet. Ik bedoel, dit was al bekend natuurlijk. De meerjarenbegroting was niet sluitend alleen, maar sluitend gemaakt het eerste jaar. Dus dat weet iedereen, het is geen verrassing. Maar jij stelt twee onderwerpen aan de orde en die hebben we onlangs pas ontvangen. Nou ja, je mag niet van ons verwachten dat we net al begroting hebben gelezen. Je mag niet van ons verwachten dat we het collegeprogramma hebben gelezen. Dus je bent eigenlijk te vroeg mee in vraag stellen.
0: Ja,
2: het had beter een weekje later kunnen zijn.
0: Nee, dat is een uitvluchtje.
2: Jij bent
0: gepakt en gemazeld in de politiek.
2: Absoluut.
0: Jij weet exact hoe je een collegewebprogramma moet lezen. Hoe je een collegewebprogramma even moet scannen. En jij hebt overal wel iets over te zeggen en de mening over. En nu plotseling niet, omdat je het college
2: werkt. Je moet zorgvuldig zijn, de zaak goed leren, inlezen.
0: Okay. Jori,
2: dan pas mijn mening komen.
0: Jori, je moet zorgvuldig zijn. Daar gaan we hem de komende jaren aan houden. Hè? Als we weer allerlei zaken lezen en allerlei dingen die worden verkondigd, dan mogen we Ad erop aanspreken.
2: Absoluut.
0: Dat hij heel zorgvuldig is geweest.
3: Als we dan toch zorgvuldig zijn, dan maakt de heer Struijs de opmerking: de begroting is sluitend gemaakt.
2: Ja.
3: Een beetje door trucage lijkt hij te impliceren. Technisch gezien correct, maar we proberen de voorgaande jaren de hele tijd de laatste jaarschijf dicht te maken. Sluitend te maken. Dat is een manier die legitiem is op de manier waarop je mag begroten. Dus dat betekende inderdaad dat je dan iets meer uit de eigen middelen en de algemene reserve moest halen voordat je op dat punt bent. En dat leek wel uiteindelijk tot een goed resultaat te komen, wat ook het meeste recht deed aan de wensen die de burgers hebben. Dat dat nu voor dit jaar uiteindelijk niet meer mogelijk is, omdat we vanuit het Rijk te veel tekort worden en onverwachte tegenslagen krijgen, dat is jammer en dan moeten we nu inderdaad op korte termijn heel veel ombuigen en bijen begroten. En ja, dat is inderdaad jammer dat we de begroting verder nog niet goed genoeg in detail hebben kunnen lezen wat dat er gaat. Maar er moet ergens gesneden worden of er moet ergens toch extra geld gevonden worden. Het college lijkt er nu dan voor te kiezen om dat vooral op OZB te gooien. Dat, ja, is een keuze die je kan maken. Zorgt ook wel dat je andere dingen weer kan laten. Dus bijvoorbeeld minder dat je niet hoeft te snijden in voorzieningen zoals zwembaden of bibliotheken. Het zijn keuzes die gemaakt worden. En de komende weken gaan we daar ook nog verder over praten. Omdat iedereen daar wel een verschillende mening heeft over waar we het geld toch nog het beste vandaan kunnen halen. En wij hebben er ook nog onze mening over, waar ik eigenlijk ook nog de heer Baten over verder wil vragen.
1: Ja, ik wil hem wel even nuanceren, want de heer Jansen zegt, nou, het college grijpt naar de OZB om het gat te dichten. Het gat was 4,8 miljoen, als ik het goed zeg. En de OZB gaat met 1 miljoen omhoog. Dus het is een kwart van uiteindelijk de oplossing. En de OZB, daar zit dus ook al dat percentage inflatiestijging in. Dus natuurlijk doet het pijn dat die OZB omhoog moet. Maar het is niet de eerste optie waar het college voor kiest. Het college heeft meer dan 3 miljoen gevonden op andere zaken. En als we nog verder zouden gaan om die OZB kunstmatig nog lager te houden, dan moeten we zwembaden sluiten, voorzieningen sluiten, dorpshuizen sluiten. Dus je moet keuzes op een gegeven moment gaan maken. Nou, we hebben als college of als coalitie hebben we ambities meegegeven aan het college, waaronder fors investeren in capaciteit om het woningbouwprobleem op te gaan lossen. Gaat fors meer FTE richting capaciteit op het projectteam, waardoor we meer projecten gelijktijdig kunnen gaan uitvoeren, waardoor we meer woningen kunnen bouwen op korte termijn om meer voor onze jongeren te gaan bouwen. Dan doet die OZB daarop absoluut pijn, maar het is wel de laatste optie die het college heeft gebruikt om de begroting te dekken en niet de eerste optie.
3: Maar uw partij heeft uiteindelijk wel campagne gevoerd op behouden de OZB volgens mij op het niveau dat het nu is. Dus in hoeverre is dan de leefbaar kiezer blij met het programma wat nu voor ligt?
1: Nou, kijk, we hebben gezegd in ons programma, we willen de lokale lasten laag houden. We zitten nog steeds onder het landelijk gemiddelde en onder het regionaal gemiddelde. Dus ja, we zijn nog steeds, hebben de laagste lasten van de regio.
0: Nee, dat klopt. Maar de opmerking is, u heeft een belofte gebroken.
1: Nou, ik zie het dus. De belofte, of nou, belofte.
0: Nou ja, wij in onze
1: wens in ons verkiezingsprogramma is om de lokale lasten laag te houden. Nou, wat ik zeg, we zijn de laagste van de regio. Dus we hebben ze laag gehouden. En we vinden het als leefbaar ontzettend vervelend dat de lokale lasten iets omhoog moeten gaan. Maar doordat we die lokale lasten iets laten stijgen, kunnen we daarmee de andere punten in ons verkiezingsprogramma ten uitvoering brengen.
3: Dit is wel eenzelfde politiek praatje waar u voor andere partijen voorgaande jaren heeft verweten dat ze het op die manier goed probeerden te praten. En dat u het eigenlijk met bestuurlijke vernieuwing een andere manier wil aanpakken. En dit is toch weer een geluid wat we vaker hebben gehoord. In hoeverre is die bestuurlijke vernieuwing er dan teruggekomen?
1: Nou, die bestuurlijke...
0: Dit was Jori Jansen van de ChristenUnie. Ja, ga verder, Leon.
1: Nou, kijk, die bestuurlijke vernieuwing die zit hem natuurlijk in dat wij gewoon ambities hebben die we waar willen maken. En als Leefbaar zijn we erbij gekomen in deze coalitie. We hebben een nieuwe coalitie als grootste partij in de Krimpenerwaard. En daar passen ambities bij. Op het woningdossier, op veiligheidsdossier. We hebben daar gewoon geld voor nodig.
0: En ja, maar wat nu eens concreet, Leon? Wat is nou die bestuurlijke vernieuwing? Wat is er zo nieuw aan? Want eerlijk gezegd, ik heb het collegewerkprogramma gelezen. Ik heb het ook gescand, niet regel voor regel. Maar ik heb geen concrete dingen ontdekt waarvan ik dacht... aha, dat is nou echt vernieuwing voor de komende jaren in de Krimpenerwaard.
1: Nou, ik heb voldoende punten gezien in het collegewerkprogramma... Ja, wat nieuw beleid is.
0: Nieuw beleid, weer meer participatie, noem alles maar op. Dat lezen we om de 4 jaar in alle collegewerkprogramma's.
1: Ah, nou, het is aan dit college, denk ik, om te gaan laten zien dat ze het ook waar gaan maken. En als het de afgelopen 10 jaar is het niet waar gemaakt... dus dan kan je wel de ambities hebben, maar het gebeurt niet. Nou, het is aan dit college om dat dan te gaan doen... en daarmee bestuurlijke vernieuwing te gaan realiseren. In combinatie met fors investeren om de woningbouwopgave aan te gaan pakken... met een wethouder die daar gewoon met veel ervaring vol gas mee bezig is.
2: Kijk, weet je wat nou het vervelende is? We hebben de verkiezingen achter de rug. De inwoners is van alles beloofd. Door enkele partijen, waaronder Leefbaar. Ook geen vluchtelingen, dus nemen we niet op. Ook dat wordt gebroken. Nu deze OZB-forse verhoging. Ik vind het een schande richting de kiezer. Naar de kiezer moet je altijd een eerlijk verhaal vertellen. En niet denken, de stemmen zijn binnen, over 4 jaar 6 het vergeten. En we gaan vrolijk verder. Ik vind het echt uiterst storend. Niet kunnen, niet eerlijk zijn, niet transparant zijn naar de kiezer. Punt.
1: Nou, ik denk dat we ontzettend veel punten uit ons verkiezingsprogramma op dit moment keihard mee bezig zijn om dat te gaan realiseren. Daar gaan we verandering op brengen. Er zijn een aantal punten natuurlijk doen die ons ook pijn. We zitten met 3 andere partijen in een coalitie. We hebben te maken met regelgeving uit Den Haag. We hebben te maken met tekorten van budgetten vanuit Den Haag.
2: Ja, dat wist je allemaal al. Dat is niks nieuws. Dat was al bekend.
1: Nou, ik denk dat we daarover van mening verschillen. Er zijn echt wel wat financiële tegenvallers gekomen de afgelopen maanden. Waardoor
2: bekend. Die waren allemaal bekend.
1: Ja, maar die waren nog niet bekend voor de verkiezingen. En nogmaals, ik heb geen belofte gebroken. Hè. Lage lokale lasten. En we zijn de laagste uit de regio.
2: Jullie hebben gezegd, er komt geen asielzoeker binnen in de gemeente. Jullie hebben gezegd, de lasten blijven gelijk. Dat hebben jullie allemaal gezegd.
1: Nou, als we...
2: En dan vertel je nu, we hebben niks gebroken.
1: Nou, als u ons verkiezingsprogramma erop naleest, staat er lagere... lage lokale lasten en geen grootschalige opvang in de Krimpenerwaard. Ja, geen grootschalige asielopvang. Zo staat hij in ons verkiezingsprogramma.
2: Ja, dat is prima. Je weet wat er tijdens de debat is gezegd door wethouder Groen. Hè? En die heeft een heel ander verhaal gehouden. Die wilde kost wat kost die stemmen hebben. Dat vond hij belangrijk. Voor pro-Krimpenerwaard is belangrijk eerlijkheid richting je kiezer.
0: Oké, nou... Ronald, ik heb even behoefte aan een stukje muziek. Dat we even dit kunnen laten landen.

0: Ja, de discussie gaat hier nog rustig verder.
1: Maar goed, ik wil even met de drie heren, want ik heb in mijn uitzending heb ik Ad Struis van Procurem Benoit, Juri Jansen van ChristenUnie en Leon Baten van Leefmaker in Benoit. Eigenlijk de grootste partij nu momenteel in onze gemeente Krim Benoit, want jullie hadden een klinkende verkiezingsoverwinning. Ad, dat weet jij nog, hè, de uitslag.
2: Dat weet ik, ja.
1: Maar jij bleef steken op drie zetels. Of?
2: Ja. En toch de vierde partij van het team.
1: En toch de vierde partij.
3: Ad had niet de slechtste avond, want het kan erger.
1: Ja, nee, Juri, dat vind ik niet eerlijk om juist die pijn weer naar boven te halen. Nee, maar ik heb... Nee, we hadden het even over het college werkprogramma. Ik heb iets concreets kunnen ontdekken. Heel vaag nog, hoor, maar dat is de versterking van de BOA's in de gemeente Krimp en de Waard. Dus meer nadruk leggen op handhaving. Dus Juri, ik zie de komende jaren meer BOA's op straat te controleren.
3: Dat is wel het plan van het college, maar wij zijn er toch wel wat kritisch over. Want ze schrijven nu ook in dat collegewerkprogramma: we verkennen op welke wijze de inzet, bereikbaarheid, terugkoppeling en beschikbare ondersteuning en effecten daarvan beter meetbaar gemaakt kunnen worden.
1: Ah,
3: maar dan denk
1: dat
3: ik
1: is
3: ook
1: al een uitvluchtje. Hè?
3: Dat is een uitvluchtje, maar dan gaat het inderdaad over meetbaarheid. Klaarblijkelijk hebben we nog niet genoeg data om goede beslissingen te maken. Maar dus dan gaan we op een soort vibes het BOA-team uitbreiden. En dat lijkt me een verkeerde volgorde. Ja. Meten is weten. En dan zeggen we eigenlijk, we hebben te weinig informatie om te meten. En dan zou ik graag wel de beargumentatie willen, waarom moet dan alsnog het BOA-team worden uitgebreid?
1: Oké, maar welke partij had dit ook alweer een speerpunt?
3: Leefbaar Krimp en de Waard.
4: Nee, dat zijn we zijn
1: Leon, vertel.
4: Ja, nou, we zijn er ontzettend blij mee dat we dit met elkaar afgesproken hebben. Dat we de BOA-capaciteit met 2 FTE gaan uitbreiden.
1: Oh, met 2? Ja, ja, dat staat niet in het programma.
4: Ja, die staat erin. Die, ja? qua financiële,
1: die wij nog niet mogen zien.
4: Nee, kijk, wij zijn van mening dat we hebben 11 kernen in de Krimp. Nou, u mag hem wel zien. Hij staat bij achter. Ergens eind oktober staat hij in IBAS. Maar de vindbaarheid, daar ben ik het mee eens. Die had zeker beter gekund. Nee, kijk, we zijn met 11 kernen in de Krimp de Waard. En we hebben een enorm gebied. En we hebben 2 politieauto's hier, dus we hebben te weinig politiecapaciteit. Op dit moment werken de BOA's meldingsgericht. Dus als mensen een melding maken, gaat een BOA daar naartoe. En die gaat kijken of iets er is. Maar als iemand een parkeermelding maakt en die komt de dag daarna, is die parkeermelding natuurlijk al opgelost. Dus gebruik je BOA-capaciteit effectief? Nou, wij vinden van niet, want als je alleen op meldingen, je hebt graag dat ze zichtbaar zijn op straat. Maar om zichtbaar te zijn op straat moet je dus proactief gaan werken. En niet reactief, maar proactief. Dat is dus die eerste stap die dit college gaat maken, dat BOA's proactief gaan werken.
3: Maar je kan toch ook proactief werken met de capaciteit die er nu al is? Dan heb je nog steeds geen argument gemaakt voor capaciteit uitbreiden.
4: Je ziet dat ook in de afgelopen veiligheidscijfers die mee zijn gestuurd met het, die zijn een aantal dagen geleden gestuurd, dat de zichtbaarheid van de BOA's een slecht cijfer krijgt. Dus we moeten zichtbaarder zijn op straat. Maar omdat we 11 kernen hebben, en we hebben nu 5 BOA's, als ik het goed zeg, dat kan je niet verdelen over al die kernen, want we hebben gewoon een te groot gebied uit elkaar. Dus als we de BOA-capaciteit uitbreiden, kunnen we beter gaan handhaven. Waardoor we dus ook, nou, we hebben het straks nog over regels voor iedereen, aangedragen door de heer Struis. Een grotere BOA-capaciteit betekent meer handhaven, betere zichtbaarheid, waardoor we dus de veiligheid in de kernen en de leefbaarheid in de kernen kunnen gaan uitbreiden en verbeteren. En dat is waarom wij al 4 jaar lang roepen wij dat we de capaciteit van de BOA's willen versterken. En ik ben ontzettend blij dat we dat hebben kunnen doen met deze coalitie.
1: Ad Struis, Procurem Benoit. Ja, dat betekent dat we de BOA's nu ook op zondag weer zien in Schoonland?
5: Ja, ik zit een beetje met verbazing te luisteren. Het team BOA's wordt slecht aangestuurd. Dus dan vraag 1 bij mij is dan degene die aangestuurd zit er nog. Wat doen we daar dan mee?
1: Ze worden toch aangestuurd door de burgemeester, want die heeft veiligheid in zijn portefeuille.
5: Dus daar scheelt aan de handhaving trouwens een heel groot probleem in de gemeente. Maar de BOA's is de burgemeester aangestuurd. Er wordt geconstateerd door Leefbaar en het collegeprogramma dat het daar aan ontbreekt. Een goede aansturing. Wat doen we dan richting burgemeester, zou ik willen zeggen? Word je nog gecorrigeerd? Of wat gaan we doen? Of is dat te ver?
4: Nou, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk niet de burgemeester die de dagelijkse operatie aanstuurt van de BOA's. Zij zijn verantwoordelijk, maar hij staat niet met de BOA's elke ochtend.
5: Nou, dat is een wekelijks gesprek in ieder geval.
4: Maar dus, kijk, wat ik net zeg, we gaan de manier van werken van de BOA's gaat van reactief naar proactief.
5: Ja, dat hebben we gehoord.
4: En doordat je het op die manier, in ieder geval de mentaliteit en de manier waarop ze op straat gaan omdraait, kan je veel efficiënter gaan werken. Kan je veel, veel meer zaken gaan oppakken en gaan zien in de wijken. Waardoor uiteindelijk het gevoel ook van mensen dat ze die BOA's zien op straat, in plaats van dat ze alleen maar naar meldingen toe rijden, dat geeft ook al een gevoel van oké, er wordt gehandhaafd. Dus ik let op, bijvoorbeeld met afval of met parkeren. Waardoor uiteindelijk in het geheel het gevoel omhoog gaat.
5: Ja, ik ben er niet gerust op, want nu komen we bij het derde breekpunt van Leefbaar. Die hebben beloofd bij de verkiezingen dat de BOA's op zondag gaan handhaven. Actief aanwezig zijn. Ik heb met wethouder Groen erover gesproken. En die zegt, ja, bij evenementen alleen. Dat was al zo. Dus er is niks nieuws onder de zon. Waar blijft Leefbaar met de toezeggingen?
4: Nou, tot op heden wordt er niet op zondag door BOA's gehandhaafd. Omdat BOA's niet op zondag mogen werken in deze gemeente.
5: Ja, zouden jullie voor zorgen dat dat het vervolg wel gaat gebeuren?
4: En we gaan met het nieuwe...
5: Dat is niet de bedoeling blijkbaar. Alleen bij evenementen. Ja, en nogmaals, dat is al het geval. Dat is geen nieuw beleid, dat is bestaand beleid.
4: Nee, want nu wordt er niet gehandhaafd door BOA's op zondag bij evenementen. Want BOA's mogen niet op zondag werken.
5: Bij evenementen,
4: dus we hebben met deze coalitie gezegd, we gaan bij evenementen, gaan we handhaven, we kunnen BOA's ingezet worden. En nu doet de politie dat.
5: En de BOA's ook, dat is gewoon een oude koek. En nu gaat het om nieuw beleid op zondag. En dat geven jullie niet thuis.
4: We gaan de BOA's inzetten bij evenementen op zondag. En dat is niet staand beleid.
5: Okay.
4: Dat is nieuw beleid.
5: Nou, dat is geen nieuw beleid.
1: Oké. Ja, als jij dat zo zegt had, dan denk ik, oké, dan ga ik even uitzoeken. Of
5: dat zou ik zeker doen.
3: Dat is wel een discussiepunt inderdaad geweest.
1: Maar Jori, jij moet het ook wel een beetje weten. Is het bestaand beleid? Was het bestaand beleid om BOA's wel in te zetten bij evenementen op zondag?
3: Er was in ieder geval vanuit de raad een vraag of de BOA's meer inzetbaar op zondag konden worden. Die vraag daar is uiteindelijk niet op ingegaan, omdat de meerderheid van de raad zei, daar gaan we het op dit moment niet over hebben. Dus uitbreiding op zondag is in theorie nog een optie die op tafel kan liggen. Daar hebben alle partijen verschillende meningen over. Ik hoop vooral dat wij een gemeente durven te zijn waarop een inzet van de BOA op zondag niet nodig is, omdat we ons allemaal aan de wet houden. Dus
4: dat zou mooi zijn.
3: Het wordt hier veel gezegd over de BOA moet zichtbaar zijn. En dat is heel fijn als je dat kan bereiken. Nou is zichtbaarheid van de BOA's niet het absoluut noodzakelijke voor de veiligheid. En je ziet ook wel dat de veiligheidscijfers voor de Krimpende Waard de goede kant op gaan. Dat we een veilige gemeente zijn. Dus juist dan om te impliceren dat we meer BOA's nodig hebben om alle problemen op te lossen, dan breek je juist af aan dat veiligheidsgevoel, lijkt me. Als we ook gewoon durven te zeggen van, het is hier redelijk goed bestaan, het is hier redelijk goed boeren en we zijn goed aardig voor elkaar, en dat kan je ook in de cijfers terugzien. Ja, dan lijkt mij het overbodig om dan te zeggen, en juist omdat het zo veilig is, gaan we meer surveilleren.
1: Ja. Hoe veilig is de Krimpende Waard? Hebben we hier veel minder criminaliteit dan in de rest van Nederland, Leon?
4: Ja, we zijn in ieder geval wel een veiligere gemeente dan bijvoorbeeld Rotterdam.
1: Ja,
4: dat is ook niet zo moeilijk, natuurlijk.
3: Ja, maar ook landelijk zijn alle gemeentes de veilige kant op aan het
4: gaan. Nee, absoluut. Maar we moeten natuurlijk altijd gewoon waakzaam blijven voor ondermijning, voor drugscriminaliteit. En we zien toch wel een landelijke trend dat we daar steeds meer problemen mee zien. We wonen in een landelijk gebied waarbij het dus ook minder zichtbaar is, zeker in het buitengebied, waardoor mensen meer hun gang kunnen gaan, als het ware. We hebben laatst ook een motie ingediend over de ANPR-camera's, dat die weer terug moeten komen in de Krimpende Waard.
1: Wat voor camera's
4: zijn
1: dat?
4: Dat zijn camera's van de politie, van het Openbaar Ministerie, en die controleren kentekens als je binnenkomt in de Krimpende Waard of weggaat. Ze hangen er nu niet in de Krimpende Waard, maar in de rest van Nederland. En die kentekens die worden gecheckt in een database. En als voertuigen gezocht worden, krijgt de politie een melding dat die auto op dat moment op die plek is. Dus het is eigenlijk een soort kentekencontrolesysteem door Nederland die ingezet kan worden voor opsporing vanuit de politie. Die is er op dit moment niet. Er is een pilot geweest in het verleden in de Krimpende Waard. Die was erg succesvol, heeft de politie en het Openbaar Ministerie ervaren en de gemeente ook. Maar uiteindelijk gaat het Openbaar Ministerie over de inzet van die camera's. En nou, het is niet verlengd toen die pilot. Dus we hebben nu samen of aan de burgemeester gevraagd. De burgemeester is daar enthousiast over. Om opnieuw bij het Openbaar Ministerie aan te dringen dat wij als Krimpenerwaard daar weer die camera's willen hebben. En in Krimpen aan de IJssel staat er een bij de Algabrug. Maar we zouden heel graag op de Provinciale Weg hier bij Schoonhoven en bij Bergambacht zouden we heel graag zo'n camera willen hebben. En ons raadslid Peter Ouwendijk is op zomerstage geweest bij de politie. De politie heeft dat ook aangegeven. Nou, we missen echt die opsporingscapaciteit hier in de Krimpenerwaard. Dat we die tool als het ware kunnen gebruiken in ons werk. En zodoende zijn we daarmee naar de raad gegaan. En die motie is aangenomen.
5: Okay. Maar heeft dat ook niet te maken dat het nog niet gerealiseerd is met de stroomproblemen?
4: Nee, de Krimpenerwaard stond niet op de rol bij het Openbaar Ministerie om permanent camera's te plaatsen.
5: Ik heb gelezen van het college in een raadsbrief dat het wel degelijk met dit energie te maken heeft.
4: Ja, uiteindelijk kan netcongestie een probleem zijn.
5: Ja.
4: Maar het is niet dat is niet de reden dat ze er nu niet staan.
5: Dat stond wel in de raadsbrief. Echt waar? Ja. Dat was het probleem.
4: Nou,
5: maar goed.
4: Wat wij hebben gehoord van de politie en van het Openbaar Ministerie is dat het niet op de rol staat om die camera's te plaatsen. En dat het opnieuw via een pilotfase opnieuw 3 jaar lang bijvoorbeeld getest moet worden. En aan het eind van de pilotfase moet je zeggen, ik wil ze houden of ik wil ze niet. De vorige keer is de pilot niet verlengd. Dus we zouden nu graag opnieuw die pilotfase weer starten, zodat we die camera's hier kunnen hebben om de veiligheid en de capaciteit van de politie verder uit te brengen.
1: Helder. Ja, je kunt heel veel camera's plaatsen, maar de komende maand kunnen we niet eens Schoonhoven meer uit richting Utrecht. Dus dan heb ik niet zoveel over camera's, maar dan heb ik direct een bruggetje gemaakt ook naar jouw onderwerp, Leon. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Nou, met de bereikbaarheid in de Krimpenerwaard is het nog altijd 3 keer niks. Hè? Want nu zijn we weer een maand lang afgesloten van, ik wil niet zeggen heel dramatisch, met de rest van Nederland, maar richting Utrecht wordt het weer een probleem. Jij kraakt heel
4: veel. Ik kraak ontzettend,
1: Dat heeft te maken.
4: Heeft iemand WD-40?
1: Nee, maar.
4: Ja.
1: Oh, oké, Leon.
4: Moeten we wisselen?
1: Ja, we gaan even van stoel wisselen, want dit is heel ergelijk voor de luisteraar. Dit is een soort stoelendans, ja, maar ik ben geen technicus, dus ik kan geen plaatje draaien.
3: Misschien dat Ad zijn onderwerp nog even stiekem voorgekrijgt.
1: Ja. Nee, volgens mij heeft Ad net het college webprogramma even heel snel gescand, dus daar gaan we hem straks nog even op vragen.
5: Dat is goed.
3: Het verkeer.
1: En bereikbaarheid Krimpenerwaard.
4: Ja, absoluut. Nou, kijk, we zien nu weer de N210 dicht. We hebben de Algabrug dicht gehad, natuurlijk 4 weken. We zien dat met project Kijk zien we veel afsluitingen.
1: Project Kijk, wat is
4: het? Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.
1: Oh.
4: Dus waarbij we de dijkversterking bij Gouderak helemaal door richting Krimpen aan de IJssel. Gaat nu ook tot en met volgend jaar zomer gaat een deel van de dijk dicht. Bij Gouderak is op dit moment de dijk dicht tussen Ouderkerk en Gouderak. Dus op een gegeven moment, ja, het wordt wel heel lastig om de Krimpenerwaard nog uit of in te komen. Dus daar moeten we wat mee.
1: Oké, maar goed, we hebben nu een wethouder van Leefbaar.
4: Die gaat daar voortvarend natuurlijk
1: dus
4: mee aan de slag.
1: Wij gaan de komende 4 jaar geen problemen meer krijgen met ontsluiting Krimpenerwaard of Algraanbrug. Want ja, jouw wethouder, of de huidige wethouder, was in de vorige periode nogal vrij kritisch op de toenmalige wethouder verkeer en vervoer. Waarvan ik dacht, mocht jij ooit nog eens wethouder worden, dan ga je dus de komende 4 jaar in de problemen komen. Maar goed,
4: nou,
1: we zullen het zien, Leon.
4: Hij mag het gaan doen. En kijk, het is natuurlijk zo, de dijk is van het Hoogheemraadschap en de Provinciale Weg van de provincie en de Algebrug van Rijkswaterstaat. Dat maakt het moeilijk. Het is natuurlijk wel de vraag, hoe ga je aan tafel zitten als gemeente? Ga je echt proactief? Nou, we hebben het weer over proactief. Ik hoor veel pro. Dus,
5: dankjewel.
4: Ja.
5: Ga verder.
4: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Kijk, het is ook de vraag, hoe ga je daar aan tafel zitten? En hoe ga je als gemeente bijsturen? En als je continu met ambtenaren gaat lobbyen in de regio en als wethouder aan tafel gaat zitten, de vuist op tafel slaat en zegt, dit is wat wij als gemeente willen.
1: Okay, dat heeft het vorige college niet gedaan.
4: Onvoldoende gedaan.
3: Nee, ik ben ook wel een klein visje in een vrij grote vijver wat dat er gaat. Want het is niet alleen onze gemeente die bij de meeste wegafsluitingen en brugonderhoud natuurlijk aan tafel zit. Dus ook in het geval van de Algarburg, gemeente Capelle, gemeente Krimpen aan de IJssel. In het geval van de N210 zit gemeente Loop ik er waarschijnlijk ook bij. Iedereen heeft andere ideeën. En er is niet ook altijd mogelijkheid of budget om zomaar een alternatieve aanreisroute op te zetten. Met de Algrabrug konden we niet zomaar een andere autobrug er natuurlijk naast zetten. Nee, was ook een duur geintje geworden.
4: Dat was een heel duur geintje geworden, natuurlijk. Maar het is ook de vraag, in het kader van de Algrabrug, hoe vaak zit je aan tafel? Je zit met meerdere gemeentes, maar zorg dat je bij ieder overleg aan tafel zit om de belangen van de Krimpende Waard te vertegenwoordigen. En als je dat niet doet, en dat heeft het vorige college gewoon niet gedaan, die heeft gewoon niet iedere keer aan tafel gezeten. En natuurlijk zit je met andere gemeenten, maar je kan jezelf zo groot maken als dat je zelf wil.
1: Oké. Okay. Heb jij wel eens met de Rijkswaterstaat aan tafel gezeten?
4: Rijkswaterstaat is een hele moeilijke partij.
1: Daar
4: ben ik het helemaal mee eens, maar het is een lang traject geweest. En in dat lange traject zijn er onvoldoende stappen genomen vanuit de gemeente Krimpende Waard om de belangen van de Krimpende Waard te behartigen.
3: Nou ja, het vervelende ook gewoon aan de...
1: dat vind ik nogal een behoorlijke beschuldiging richting het vorige college, maar goed.
3: Het vervelende is, wegen en bruggen en infrastructuur heeft onderhoud nodig. En gewoon dus ook landelijk fenomeen dat we dat allemaal vooruit hebben geschoven. En nou moet het ineens allemaal tegelijkertijd gebeuren, omdat het nou aan het eindje is. Dus dan valt het nu allemaal kort op elkaar. En dat is vervelend, maar ja, met alle respect, de weg moet ook een keer dicht. En er moet een keer weer opnieuw geasfalteerd worden, opnieuw gekeken worden, waar zitten de scheuren erin. En dat gaat de komende jaren nog wel vaker gebeuren. En hopen dat we er dan een tijd niet aan zitten. En dan vervolgens, zodra onderhoud weer nieuw nodig is, wat meer kunnen spreiden. Dat we niet van de ene sluiting naar de andere sluiting naar de andere sluiting, maand na maand na maand overgaan.
4: Zeker, maar kijk, en het nieuwe college gaat conform het bestuursakkoord aan de slag om te kijken wat zijn alternatieve vormen van vervoer, of hoe kunnen we nieuwe ontsluitingen creëren. Nou, ik zie een brug in Rotterdam. Er was natuurlijk sprake van een derde ontsluiting in de Krimpende Waard. Die is uiteindelijk niet doorgegaan omdat Rotterdam ermee aan de haal ging. Bij de Esch komt een brug. Maar die brug wordt 3 keer zo duur, als ik het goed zeg. Er zit een kuil in de rivier, waardoor ze nog moeilijker die brug kunnen realiseren. Dus in Rotterdam staat die brug volledig op losse schroeven. Nou, ik zou als Krimpende Waard...
1: Dus dat betekent, hij moet weer bij ons op de agenda.
4: Ik zou zeggen, Rotterdam, schrijf hem af en Krimpende Waard aan de slag.
1: Oké.
5: Ja, daar ben ik dus niet mee eens.
1: Kijk,
5: de ontsluiting kun je ook bij het openbaar vervoer doen. Dus die metrolijn kun je een stukje doortrekken naar de Krimpende Waard.
4: Dat zou een mooie
5: optie
4: zijn.
5: Dan heb je ook de ontsluiting op een vriendelijker en verantwoordelijke manier. Maar nou een ander punt. Want ik heb er 2 nog. 1 is de Algrabrug. Die ellende hebben we meegemaakt. Algemeen bekend is dat onze wethouder daar slecht in gefunctioneerd heeft. Rijkswaterstaat heeft dat ook publiekelijk kenbaar gemaakt. Ook aan de inwoners van de diverse buurtschappen.
1: Ik gewoon... bedoel de vorige wethouder.
5: Deze wethouder. Dus hoeven... Kijk, Leefbaar is een kritische partij geweest en terecht richting hoe de infrastructuur, de problemen die we hadden en dergelijke, hoe het is aangepakt. Maar als je dan zelf aan de knoppen draait, dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen en het goed doen. En dat is niet gebeurd. Je wethouder was niet bereikbaar voor de mensen. Ze zouden teruggebeld worden, is nooit gebeurd. Hij heeft een zwakke rol in dat geheel gehad.
4: Maar over welke zaak heeft u het dan?
5: Dan heb ik het over de Algrabrug.
4: Ja, en de sluiproutes specifiek
5: via de buurtschappen. En er waren diverse afspraken gemaakt.
4: Maar u weet toch ook dat de afspraken zijn van het OGM-raadschap?
5: Nee,
4: dat
5: de gemeente daar niet aan zet. Een grote rol in.
4: De gemeente zat daar aan tafel. Maar het vorige college heeft afspraken gemaakt over op welke manier sluiproutes afgesloten worden.
5: Ja.
4: Die afspraken zijn gemaakt met het OGM-raadschap.
5: Ja.
4: Nou, dat bleek voor een aantal buurtschappen ontzettend ver omrijden zijn.
5: Ja.
4: Maar daar heeft deze wethouder toch ook te dealen met oude afspraken?
5: Nee,
4: en die heeft zijn best gedaan om daar nog voor die mensen wat te kunnen betekenen.
5: Die wethouder moet ten eerste bereikbaar zijn voor de inwoners. Dat was hij niet. Ten tweede zat hij in die overlegconstructies. Zat hij bij Rijkswaterstaat aan tafel, bij de provincie, met het waterschap. Hij heeft daar een slechte rol vervuld, is mij verteld. Dat moet ook gezegd worden.
4: Ja, dat vind ik aardige insinuaties.
5: Dat is geen enkele insinuatie. Ja, vraag het maar ook aan de mensen in de buurtschappen zelf. Het heeft niet voor niets de pers toen gehaald. En nog is de wethouder dan niet bereikbaar.
3: Ja, een beetje
5: ik vind dat ernstig.
3: Ja, het is irritant aan de situatie. Of wil jij hem over?
4: Nou ja, er wordt nu gedaan alsof de wethouder de hele dag niets aan het doen is.
5: Dat heb ik niet gezegd.
4: Nou, blijkbaar wel. U zegt hij is niet bereikbaar. Maar het is een ontzettend druk.
5: Hij heeft onvoldoende gefunctioneerd. Op dit punt. En op dit punt was hij het aanspreekpunt van de inwoners. Dan moet je er staan. Dan moet je niet wegduiken.
4: Nou, we verschillen hier echt van mening. Nee. Ik denk dat deze wethouder heeft moeten dealen met oude afspraken die het vorige college heeft gemaakt. Vorige verkeerde wethouder verkeer.
5: Hij had bijgestuurd en uiteindelijk is hij bijgestuurd.
4: En hij heeft ontzettend zijn best gedaan om bij te sturen. Er is bijgestuurd uiteindelijk. Dus het is ontzettend mooi dat het voor die
5: inwoners, dankzij die buurtschappen.
4: Ja, dat is ontzettend mooi dat die mensen zich hebben opgesteld.
5: 3 kwartier omrijden was het, hè?
4: Ja, absurd.
5: Ja,
4: dat is absurd.
1: Oké, we sluiten dit onderwerp even af, want we hebben nog een heel belangrijk onderwerp. Dat heeft onder andere Ad Struijs aan de orde gesteld. En het gaat over de betrouwbare overheid en dat er regels zijn die voor iedereen moeten gelden. Ik wil eerst even naar Ad. Waarom wil jij dit onderwerp weer bespreken?
5: Nou, we hebben het er al langer over en we lopen er al langer tegenaan dat er in de gemeente niet wordt gehandhaafd. Behalve in kleine gevalletjes. Maar betreft het Broek Schep in dit geval, Zuidbroek, dan duikt de gemeente gewoon weg. En dat moet aan de orde komen. De regels
1: gelden voor iedereen. Ja, maar als u zegt, dan duikt de gemeente
5: geen precedentwerking.
1: Oké, maar wat bedoel je met dan duikt de gemeente weg?
5: Omdat de gemeente

0: af. En er wordt een algemene bestemmingsplan wordt in zijn geheel aangepast.
1: Jij hebt zo je twijfels, zie ik.
2: Ik ben het in grove lijnen wel eens met de constateringen van de heer Struijs. Alleen wat dan nu op wordt gebracht is dat er heel veel expres wordt gedaan. En dat er is gewacht tot de mogelijkheid tot legalisatie. Ik ben er niet de hele tijd bij geweest. Dus ik kan niet zeker weten dat het niet zo is gelopen. Ik vermoed van niet. Ik snap wel de frustratie erin. En ik snap ook dat je een gemeente wil zijn waarbij de ondernemer zodra die gaat bouwen liever om toestemming vraagt dan om vergevenis. We hebben nu iets te vaak de situatie gehad van we bouwen wat, daarna vragen we netjes alsof het nog alsnog gelegaliseerd mag worden. Het voortraject hoop ik dat de betreffende ondernemer wel genoeg beboet is. Want ik neem aan dat als je iets illegaals neerzet dat daar consequenties aan moeten hangen. Ook voordat er uiteindelijk legalisatie kan worden toegepast waar we door de wet toe verplicht zijn.
1: Heb ik nu goed begrepen dat dat wordt onderzocht? Of
2: wat wordt onderzocht?
1: Nou ja, of te beboet is in het verleden.
2: Zouden we nog kunnen navragen, inderdaad. Het lijkt me vrij logisch dat er zoiets zou zijn gebeurd. Als je de wet overtreedt, moet daar consequenties aan hangen. En
1: ja, dat is een hele lange procedure.
3: Volgens mij is er 9 jaar niet gehandhaafd. Daardoor zitten we nu in deze situatie. En wat je gewoon creëert, je bouwt iets zonder dat je het traject volgt. Je bouwt iets zonder vergunning. Dat is niet de bedoeling.
2: Maar is iedereen 9 jaar niet handhaven? Nee, is 9 jaar in de zin van 9 jaar wordt er niks aan gedaan? Of 9 jaar wordt er iedere keer een geldboete uit?
3: Nee, er wordt 9 jaar niets aan gedaan. En daardoor kom je in een situatie. En op dat vlak ben ik het eens met de Ad. Met de heer Struijs. Mat mag ook. Nou, kijk, we komen steeds dichter bij elkaar.
1: Ja, natuurlijk.
3: Nee, gezellig. Nee,
4: gaat iets bloeien hier. Dus,
3: ja, er bloeit iets.
0: Soms moeten dingen ook
2: een goed einde aan.
3: Nee, maar kijk, we moeten zorgen dat we niet in een soort precedentwerking komen. Dat iedereen nu in de toekomst denkt, nou, ik zet de schuur neer op mijn land zonder een vergunning. En de gemeente legaliseert toch wel.
1: Ja, maar hoe wil je dat aan de hand van deze casus en aan de hand van de besluitvorming nu in de gemeente, hoe wil je dat in de toekomst vermijden?
3: Nou, je moet gewoon
0: een motie ingediend die helaas niet is aangenomen om een algeheel onderzoek in te stellen naar de handhaving van de gemeente. Het slot was eigenlijk dat mijn gevoel is in ieder geval dat de Raad het er wel mee eens is als de Rekenkamer deze zaak eens gaat onderzoeken, of aan de hand van deze zaak de algehele handhaving eens gaat onderzoeken, zodat we echt stappen kunnen zetten en dat het echt afgelopen moet zijn. Die kun je niet verkopen naar de inwoners. Er liggen diverse handhavingszaken al jaren echt te vergelijken met Schep. En er wordt niets mee gedaan. We hebben nu weer raadsvragen gesteld. Geef ons volledige informatie hierover. In het kader van de horeca. Er zijn 140 illegale horecabedrijven. De gemeente doet niets. Wie is daar verantwoordelijk?
1: Dat overvalt mij even. 140
0: illegale
1: horecabedrijven.
0: Ja. En degene die
1: maar wat is dan in jouw ogen een horecabedrijf?
0: Ja? Wat de gemeente heeft gedaan, in het geval dat die persoon dat bedrijf het aanhangig heeft gemaakt en vasthoudend is geweest, hebben ze inmiddels al meer dan €150.000 genoegdoening aan het bedrijf betaald. Maar niet het probleem opgelost, niet gehandhaafd, nog steeds niet. En daar hebben we de raadsvraag over gesteld. We willen volledige openheid van zaken. We willen ook weten wat de gemeente in het verleden, het laatste jaar, al betaald heeft in deze zaak. Het zijn 140 horecabedrijven.
2: Bij zulke soort overtredingen is natuurlijk beboeten een lijkt me essentiële stap erin, omdat je wil inderdaad wil bestraffen dat mensen in de illegale tijd bezig zijn. Je moet op een gegeven moment ook wel je af gaan vragen van we zijn nu al voor een x-periode aan het beboeten. Dat is technisch gezien goedkeuring voor de mensen met een grote portemonnee. Welke manier, op welk moment is het klaar met mijn boete? Gaan we wat meer rigoureus optreden? En het lijkt me heel goed dat de Rekenkamer en de Raad daarin zijn geheel ook nog wat kritischer naar gaat kijken. Juist omdat we dan vervelende gevallen zoals Schep en ook in Berkenwoude waar zo'n procedure heeft plaatsgevonden, dat we die voor de toekomst kunnen voorkomen.
1: Ik bedoel, het gaat om de betrouwbare overheid. Hè? Jullie als vertegenwoordiger van het volk en de gemeenteraad, jullie moeten denk ik wel wekelijks horen dat de overheid niet betrouwbaar is. Maar daar werk je dan toch zelf ook een beetje in mee. Als ik de besluitvorming analyseer omtrent dit soort illegale bouwwerken. Ik ken een aantal mensen in Schoonhoven die al jarenlang, er wordt heel streng gehandhaafd, mag niet gelegaliseerd worden.
0: Behalve bij Schep.
1: En nou ja, oké.
2: Op deze manier is het inderdaad...

0: verhaal lijkt scheef en niet te kloppen en daar maak je geen vrienden mee.
1: Het verhaal klopt ook niet en dus snap ik niet dat de raad hiermee heeft ingestemd. Want je bent hier mede verantwoordelijk voor gemaakt, voor dit beleid dat niet kan.
0: Als het dossier nu op het tafeltje belandt en nu is die mogelijkheid voor legaliseren er. En als we in de huidige situatie kunnen zeggen, als die nu niks gebouwd had, maar wel nu had ingediend, kan ik onder deze voorwaarden het neerzetten en dat had gemogen, dan moet je die stap tot legalisatie maken. Waarom die stap niet 9 jaar eerder is gedaan, weet ik uit mijn hoofd ook niet.
1: Omdat het niet kon. Men kon niet legaliseren. En nu heeft het via bestemmingsplanwijziging alsnog gedaan wat absoluut niet kan. Om niet te hoeven handhaven. Dat is het enige. Een vluchtroute is het geweest. En dat weet de ChristenUnie ook.
2: Nou, goed, de besluitvorming is gebeurd. Ik ben blij dat jullie toch uitspreken dat we blijven moeten vechten voor een betrouwbare overheid. Dat willen jullie ook. Ja, af en toe hapert het hier en daar wel eens aan besluitvorming. En dat komt niet altijd goed over bij onze inwoners in de Krempende Waard. Want dan denk je, er wordt met twee maten gemeten. En dan moet je ten alle tijde, denk ik, moet je dat vermijden. Hey, mag ik jullie dank zeggen voor deze levendige discussie? Leon, prima gedaan.
1: Ja.
2: Juri ook.
1: Ja.
2: Nou, en Ad blijft Ad.
1: Ja, zo is dat gewoon. Ja. Oh, goed gedaan.
3: Okay. Ja, goed gedaan, Ad.
2: Goed gedaan. Luisteraars, tot de volgende keer.
0: Felicitaties van iedereen.

0: Nico, goedemorgen. Als ik naar buiten kijk, dan wordt het een heel mooi voetbalmiddagje.
1: Dat kan je wel stellen dat het inderdaad zo is.
0: Ja, gewoon weer lekker langs de lijn, hè?
1: Ja, maar ja, Nico zit in de studio vanmiddag.
0: Ja.
1: Dus,
0: oh ja,
1: maar,
0: dat is ook zo. Hey, ja, ben je het met me eens dat het wel weer leeft in de Krempenerwaard, voetbal?
1: Tuurlijk leeft dat. Ja,
0: en dat
1: zeker.
0: Jullie als RTV Krempenerwaard Sport daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Laatst had ik die discussie in Schoonhoven. Ja, luisterden er wel mensen. Ik zeg vanuit Frankrijk en het buitenland. Weet ik van heel veel inwoners, hè. Die gewoon ook vanuit Frankrijk willen weten. Wat doet mijn clubpie in de Krempenerwaard? En die zijn gewoon via internet afgestemd op RTV Krempenerwaard. Dus. Nou.
1: Nee, dat klopt helemaal, Joost. En dat zeker. En dat is natuurlijk het mooiste dat we dat af en toe een keer horen. Ja. Dat er heel veel mensen naar ons luisteren. Natuurlijk, daar zijn we wel blij mee.
0: Ja.
1: Dat we niet voor jammer tekort achteraan in onze studio zitten, zullen we maar zeggen.
0: Dus wat dat
1: gaat, heerlijk. Vanmiddag inderdaad een mooie wedstrijd weer, want we hebben er 5 op het programma staan. En alle 5 gaan we live staan naartoe natuurlijk. Keldervoetbal. Ja, wat heet keldervoetbal? Lekker Kerk tegen Haastrecht. Lekker heel slecht begonnen. Haastrecht daarentegen 100% scoren. Ja, dus dat is natuurlijk wat een lekkere derby vanmiddag. Want ja, dat kan je zo stellen natuurlijk. Om 2:30 gaan we daarin beginnen. Wedstrijd ook om 2:30. Dilettant tegen RFC 33. Gaat het nog om 2:30. Dilettant ook niet zo best. Want ja, heel wisselvallig ook. RFC daarentegen. Ja, ietsje beter, maar ook niet 100% natuurlijk. Bergamo tegen IJsselmonde. En dat zal dan de wedstrijd zijn die om 3:00 begint. Want de wordt in het sportpark van Bergambacht wordt het nieuwe bord wordt geopend. En wordt het nieuwe veld wordt gekeurd. En de derde helft zal wat langer duren. Misschien wordt het wel even 4e helft. Maar in ieder geval, de wedstrijd die begint dus om 3:00. En Jan die zal er ons alles van vertellen. Prachtig wedstrijd vanmiddag nog. Semi-derby zullen we maar zeggen. Ook om 3:00 beginnend. Schoonhoven. Goed doen het. Zeker prima. Maar ik ga ons daar van alles vertellen, want we spelen vanmiddag om 3:00 tegen Hanningsveld. Een leuke wedstrijd gaat dat in ieder geval worden. Spieren tegen Pelikaan. Ja, dat zijn 2 oud-gedienden die vorig jaar ook hetzelfde competitie speelden. Toen nog in de derde, nu in de tweede. Een wedstrijd die om 3:00 gaat beginnen. Hans Paling die gaat daar alles van vertellen natuurlijk. Hoe dat precies zit. Erik Rietveld komt de techniek doen en deze jongen die mag dan vanmiddag de stoel opzoeken om te gaan zitten om in de 652e uitzending van het RTV Krempenerwaard Sport om daar in ieder geval de prestatie te presenteren. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar goed, net wat je zegt, voor dit mooie weer die er nu is, zou het eigenlijk lekker zijn om gewoon op het veld te zijn. Maar goed, dat is even niet aan mij besteed. Dus even de studio opzoeken vanmiddag vanaf de klok van 2:00 tot aan 6:00 Krempenerwaard Sport.
0: Nico, bedankt.
1: Graag gedaan. Ja.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpenerwaard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Jos Huizinga.
5: Ja, nou, we gaan door met politiek. Ik heb in de studio Leon de Wit. Goedemorgen, Leon.
6: Goedemorgen allemaal.
5: Eigenlijk onze eigen politieke analist van RTV Krimpenerwaard. Dus wij zijn weer heel benieuwd, Leon, hoe jij de afgelopen dagen de zaak een beetje geanalyseerd hebt op politiek gebied. Want uitgekomen is het college werkprogramma en de begroting. Nou, ik ben altijd vanuit mijn achtergrond sterk geïnteresseerd in college werkprogramma's. Want dan denk ik, nou, dan wordt dus werkelijk opgeschreven wat we de komende 4 jaar gaan doen. En waar we over 4 jaar dit college op mogen afrekenen. Of ze het wel of niet gehaald hebben. Ja. Hoe heb jij nou zo'n college werkprogramma gelezen?
6: Nou, moet ik even vooraf zeggen, ik word tegenwoordig als politiek duider benoemd. Ik weet ook niet alles, maar ik heb er wel even naar gekeken. Want ik kreeg gisteren van onze meneer Kees de Haan kreeg de vraag om dat even te doen. Maar ja, toen had ik nog helemaal geen stukken gelezen, want die staan ook maar net gepubliceerd.
5: Net joh, volgens mij op vrijdagochtend werd het gepubliceerd.
6: Ja, en ze zijn bij voor degene die er echt in geïnteresseerd is, staan ze op de oordeelsvormende vergadering in oktober. Ik weet niet precies welke datum, maar ergens 18 of 20 oktober.
5: Daar staan volgens mij is het nu aanstaande dinsdag, nee, of maandag, hebben ze een commissievergadering over het college werkprogramma.
6: Ja, klopt, het is een beeldvormende vergadering.
5: Ja, beeldvormende
6: vergadering. Klopt, maar als mensen erin geïnteresseerd zijn en een paar uur over hebben als het een keer gaat regenen, dan kunnen ze die 190 pagina's van de begroting inzien en ongeveer 40 pagina's van het college werkprogramma. Dat heb ik getracht om even tot me te nemen. En dat zijn weer hele grote stukken papier, Jos, zoals wij allemaal gewend zijn.
5: Ik wou net zeggen, 40 pagina's voor een college werkprogramma.
6: Ja, 39 om precies te zijn.
5: My goodness, nou, dan staat er heel wat te gebeuren, neem ik aan.
6: Ja, dat zou je natuurlijk verwachten. Maar in het algemeen, als je het nou over een analyse hebt, dan zou ik zeggen, tegen dit stuk, tegen deze teksten, daar kan niemand tegen zijn. Dat is allemaal, zijn prachtige plannen. Er wordt gezegd, er zit veel ambitie in. Dat heb ik nog niet echt veel kunnen ontdekken, maar men gaat...
5: Nou, ik heb het net gehad met de drie heren. Het gaat om de boa's. Dat is de enige ambitie die we hebben kunnen ontdekken. Ja, dat we er twee boa's bij krijgen.
6: Ja, maar wat... Dat, ik heb die discussie net gevolgd in de auto hier op weg naartoe. Maar toen dacht ik ook van ja, jij stelde nog de vraag... Hoe veilig of hoe onveilig is nou Krimpenerwaard? Nou ja, laten we daar niet al te lang over hebben. Naar mijn idee gaat het prima in Krimpenerwaard, die veiligheid. Er is natuurlijk ondermijning. Je leest veel over die nepagenten. Maar daar is door de politie volgens mij al voldoende en veel aandacht voor. Er wordt veel voor gewaarschuwd. Maar het gebeurt nog steeds veel te veel. Ja, en boas wel of niet op zondag. En we moeten zichtbaar zijn. Ja, ik weet niet of je dat oplost met één of twee boas meer. Maar dat, zo ambitieus vind ik dat allemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel altijd het stokpaardje geweest van Leefbaar Krimpenerwaard de afgelopen jaren. Dus men moet daar op een of andere manier invulling aan geven, dat snap ik. Ja, en als je, wil je het eerst over het werkprogramma hebben? Ja,
5: ik wil eerst over het college werkprogramma.
6: Ja, nou, dan heb ik... als het gaat over nieuwe dingen... Sorry, ik moet even de kikker uit de keel halen. Er wordt natuurlijk ook door Leefbaar en ook door andere partijen... over participatie wordt er gesproken. Dat moet nog veel beter.
5: Nog beter?
6: Ja, nog beter, nog meer. Ja, ik vind het ook lastig om daar wat iets over te zeggen. Maar
5: nou,
6: men
5: dat
6: heeft
5: is toch
6: het
5: niet
6: ook...
5: lastig?
6: Nou, dat
5: je
6: heeft,
5: moet
6: men
5: gewoon
6: heeft
5: je
6: het...
5: mening geven.
6: Nou, men heeft het over gebiedsregisseurs.
5: Ja.
6: Dat vind ik ook weer een ingewikkelde, want hoe ga je dat nou doen? Men wil van tevoren vertellen waar men wel of niet over mag gaan als inwoner. Als er iets in je omgeving gebeurt. We gaan werken met gebiedsregisseurs. We gaan het veel beter doen dan in het verleden. Nou, ik kan me niet anders heugen als dat er heel veel geparticipeerd is in deze gemeente.
5: Ja, maar wat is een gebiedsregisseur, Leon?
6: Ja, nou, dat kan ik er nog niet helemaal uithalen. Nee. Die gaat dan op de plek waar het moet gebeuren... de verbindende rol spelen. Zo heb ik hem maar even vertaald. Maar ja, ik zie dat nu gewoon een projectleider van een project doen.
5: Ja, dat lijkt mij ook.
6: En ik vind prima dat je hem dan gebiedsregisseur noemt. Maar als je hem daarvoor gaat aanstellen, gaat het ook geld kosten. Dus ik zou als politieke partij daar wel een vraag over stellen... hoe men daar handjes en voetjes aan wil geven. Dan is ook, wat ik ook gezien heb... want er wordt een onderscheid gemaakt op de diverse taakvelden, thema's... van wat gaan we nieuw doen... En wat gaan we verkennen? Hè? Waar gaan we kijken wat we kunnen doen? Nou, dan staat er bijvoorbeeld, we gaan nieuw doen... een strategische lobbyagenda. Nou, als we even goed graven in ons geheugen, Jos... dan zijn er al een paar strategische agenda's... de afgelopen 6-7 jaar gemaakt. Die begon met het Riek Bakker-verhaal in 2018... Nou, we hebben de strategische agenda naar de provincie toe... van Ria Boeren een paar jaar geleden. Er is zoveel gelobbyd en gedaan en stukken geschreven.
5: En het is allemaal in een bureau laten verdwenen.
6: Nou, ik hoop het niet, maar om er nu weer eentje naast te leggen...
5: dat rapport van Riek Bakker, heel goed en mooi rapport... is veel opgestudeerd, staan hele waardevolle voorstellen in.
6: Ja.
5: Het is exit.
6: Ja.
5: Het is verdwenen.
6: Nou ja, er zijn een paar dingen wel eens aangehaald, zo hier en daar, maar het is... om dan nu een nieuwe strategische lobbyagenda... ik zie het nog niet, wat dat voor meerwaarde heeft.
5: Nou ja, volgens mij is het de bedoeling, als ik Leefbaar een beetje goed begrijp... dat er meer met de vuist op tafel moet worden geslagen.
6: Ja, er werd ook een vinger gestoken naar de voormalige wethouder verkeer. Ik ben hier bij al die gesprekken geweest van die wethouder... maar ik vond het nogal stevig wat er gezegd werd. Ook zij hebben niet bij die gesprekken gezeten... We hebben een verkorting gehad van de werkzaamheden bij de Algerabrug. Dat is ook niet uit de lucht komen vallen. Als je achteraf kijkt naar die Algerabrug-reparatie... dan hoor ik ook positieve verhalen. Dat het best wel meegevallen is.
5: Verhalen.
6: Heel veel.
5: Ze zijn binnen het budget gebleven. Ze zijn binnen de planning gebleven.
6: Binnen de tijd. Ja, en dat er nu nog eens af en toe wat moet gebeuren. Ja. En dat is aan de lopende kant precies hetzelfde met die 2-10. Dat weet ik ook wel dat lastig is. Maar we zitten op een eiland... En er werd terecht gezegd in de discussie net... dat je natuurlijk niet alleen als gemeente hier wat te vertellen hebt... maar je hebt natuurlijk met allerlei overheden te maken. Dus het zal mij benieuwen hoe dit college dat gaat doen. Dan heb ik nog wel een aardig wel meer gezegd. Als het gaat over wonen, ik vind wel dat ze heel stevig inzetten op wonen en bouwen. Dat is altijd al gebeurd, hè, de vorige wet.
5: Ik wou net zeggen, steviger dan het vorige college?
6: Ja, nou, dat zeg ik niet dat het stevig is. Maar
5: want
6: dat
5: ik
6: zegt
5: vond
6: men
5: dat Ria er behoorlijk stevig
6: zeker,
5: in zat.
6: Zeker, maar ik zeg wat er in het programma staat, hè, van het college. Dus men zegt dat men steviger gaat inzetten op bouwen. Men gaat strakker de projecten aansturen. Ze halen ook heel veel geld uit de begroting om nieuwe mensen aan te nemen. Nou, het zal mij benieuwen of ze dat lukt. Want ik weet, en jij ongetwijfeld ook, dat in de markt van projectleiders en bouwen en wonen is het buitengewoon mager om goede mensen binnen te halen. En als je ze binnenhaalt, moet je ze binnenhouden. En als je ze binnenhaalt, moet je ze ook fors betalen. Daar houdt men in de begroting overigens rekening mee. Maar er wordt genoemd de bouwmeester. Nou, ja. dat is de bouwmeester.
5: We hebben een rijksbouwmeester, ja. Maar krijgen we straks ook een gemeentelijke bouwmeester?
6: Nou, ik hoop dat die bouwmeester ingevuld wordt als dat het een oliemannetje zal worden die strak op zaken zitten die vertraging oplopen. Dus zo zou ik een bouwmeester willen zien. Er gebeurt ergens iets. Er moeten 10 huizen of 20 of 100 huizen gebouwd worden. Het stroopt maar op. En dat er iemand is, zegt, met een beetje bevoegdheden, jongens, hoe komt dat nou? Jongens en meisjes, waarom vertraagt dit? En kunnen we snelle slagen maken?
5: Je hebt gewoon een aanjager nodig.
6: Een aanjager, ja.
5: Die over de ambtelijke afdelingen raast. En ja. Zeggen, jongens, hoe staat het ermee?
6: Precies.
5: Hupsakee.
6: En ook de ontwikkelaars in hun macht zetten. En zorgen dat de boel geregeld wordt. Dat zou, als ik het zou mogen zeggen, zou voor mij de bouwmeester zijn. En die zou er ook wel zijn centen terug kunnen verdienen.
5: Is dat niks voor jou?
6: Nee.
5: Okay.
6: Nee.
5: Nee.
6: Nee.
5: Okay.
6: Nee. Maar er zijn goede mensen genoeg die dat kunnen. Dat zijn eigenlijk de punten die ik gezien heb. Je noemde net al de BOA's. Ja, en verder is het meer van hetzelfde. En we gaan het beter doen. En we gaan de inwoner betrekken. Nou ja, het is een prachtig stuk om te lezen. Je wordt er misschien wel blij van. Maar ik moet het moet allemaal gebeuren en gedaan worden. Dat wat betreft het collegewerkprogramma. Maar goed, ze zullen er ongetwijfeld op bevraagd worden door de diverse partijen. Ik weet niet of jij nog bijzondere dingen gezien hebt die
5: jou opvielen. Nou ja, kijk, ik heb het ook even heel vluchtig, maar toch wel goed gescand. En nou ja, net als jij zegt, ik heb geen nieuwe dingen kunnen ontdekken. Ik vind een college-werkprogramma altijd heel belangrijk. In die zin, oké, dit is heel concreet. Het moet een concreet stuk zijn waarvan de politiek kan zeggen, nou, wij gaan dat goed volgen de komende 4 jaar in jullie zin af te rekenen op deze uitgangspunten. Ja. Of wat jullie graag hebben willen gerealiseerd. Willen hebben. Kijk, en mijn probleem is altijd dat het altijd weer iets meer van hetzelfde altijd is. Na 4 jaar wil iedereen nog meer participeren met de bevolking, want er wordt niet naar geluisterd. Nou, Leon, jij en ik weten, er wordt ontzettend veel geluisterd. Alleen, het is vaak zo bij participatie dat je niet iedereen. Hè, je moet altijd mensen teleurstellen, want er moet een besluit worden genomen in het algemeen belang.
6: Precies.
5: En ik vind veel belangrijker dat overheden, maar ook de dames en heren politici gaan uitleggen, hè, dat zij er zitten om besluiten te nemen. Ja. En besluiten, dat is vaak zo dat je het algemeen belang voor ogen moet hebben. En dan moet je mensen teleurstellen.
6: Ja, we luisteren heel goed naar u, maar we doen niet altijd wat u zegt.
5: Nee.
6: En dat is.
5: Ja, maar dit is vaak een harde boodschap, maar je moet het wel zeggen.
6: Moet je eigenlijk aan het begin zeggen van de participatieprocessen?
5: Exact. Want dan kom je als overheid ook betrouwbaarder over. Want die discussie hadden we ook in het vorige uur, de betrouwbare overheid.
6: Ja.
5: Nou, de betrouwbare overheid, dat is wel die overheid die vaak besluiten moet nemen in het algemeen belang. Ja. En dan moet je altijd mensen teleurstellen.
6: Maar het is ook een containerbegrip geworden, hoor. Die betrouwbare overheid en onbetrouwbaar bestuur en onbehoorlijk bestuur. Er zijn vaak kreten die worden geroepen als mensen hun zin niet krijgen. En dat gebeurt, maar heel vaak is het zo, dat weten we allemaal, dat als op een gegeven moment een woningbouwproject gerealiseerd is, en het heeft heel lang geduurd, is eigenlijk iedereen er blij mee die er omheen woont, die er woont. Ik bedoel, het gaat ook met wegen en infra.
5: Ja, nee,
6: dus dat moeten we. Als we even naar die. Daar hebben we het nu over betrouwbare overheid. Wat ik wel heel matig vond in het college werkprogramma, of heel matig. Dat gaat over dienstverlening. Daar werd maar heel weinig tekst besteed aan regeltjes. En ik zou meer willen zien, persoonlijk... en ik weet dat meer mensen dat willen... dat er ook aan deregulering wordt gedaan. Want ik weet dat de inwoner en de initiatiefnemers... en de, iedereen die ermee te maken heeft, verenigingen en zo... heel veel last hebben van regeltjes. En we weten allemaal, als we minder regeltjes hebben... hebben we ook minder werk.
5: Want ja, maar Leon, met alle respect, die discussie hoor ik nu al jaren. Ja, minder maar... regelgeving. Ik zeg vaak, oké, dan moet je naar Den Haag gaan. Want de regelgeving komt vanuit Den Haag. Hè?
6: Ja, maar
5: en op gemeentelijk niveau heb je niet alle instrumenten voorhanden... om die regelgeving naar beneden te krijgen. En ik bedoel, om deze samenleving een beetje ordentelijk te laten verlopen... moet je afspraken met elkaar maken.
6: Ja, dat is waar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de ruimtelijke ordening... ben ik zelf ook een poosje werkzaam in geweest... en heb ik nu aan de andere kant een beetje mee te maken... dan zou het helpen als we wat meer vertrouwen in de burger en de inwoner... en de initiatiefnemer zouden hebben. En dan zal er best wel eens iets anders gaan... dan dat je zou willen als gemeente, maar dan gaat 90%... Want de zaken gaan gewoon goed. En wat dat betreft zou je best wel eens kritisch kunnen kijken... naar deregulering op gemeentelijk niveau. Want je weet ook, de staat, we hebben allemaal mensen tekort. We hebben ambtenaren tekort. We hebben geld tekort. Dus misschien moet je ook wel eens kijken... van hoe kunnen wij zelf iets doen aan het minder creëren van werk. Dat is het enige wat ik er eigenlijk een beetje matig in vond. Maar goed... We kunnen kijken hoe ze daar mee omgaan. Ja, en dan de begroting.
5: Ja. Het is weer een lastenverzwaring van meer dan 6%. En we moeten volgens mij een beetje jaarlijks... bijna 70 euro meer betalen voor de voorzieningen die we hebben hier.
6: Ja. Ja.
5: De OZB gaat weer omhoog. Ondanks de belofte van enkele politieke partijen... dat de OZB niet verhoogd zou worden, gaat die toch weer omhoog.
6: Ja, daar krijgen ze vragen over.
5: Leon... Je kunt er vergif op innemen. Aan het eind van het jaar 2027 hebben we weer een overschot op de jaarrekening. En hebben we heel lekker even die verhoging van OZB weer mooi meegenomen. Of ben ik weer nu te cynisch? Wat denk je?
6: Nou, iedereen mag cynisch zijn in het leven. Want dat helpt soms ook om dingen wat scherp te zetten. Het is inderdaad zo dat je... Want laten we dat eens algemeen net zeggen over zo'n gemeentelijke begroting. Er wordt veel papier en cijfers en teksten geproduceerd. Maar ja, de externe invloeden zijn mega. Als de overheid iets anders bedenkt, krijgen we meer of minder geld. En dat gaat ook gelijk met miljoenen. Hè? Het is niet zo dat je zegt, ik krijg 100 euro minder. Nee, er wordt gelijk flink met geld gesmeten of geknepen. Dus daar is lastig op te begroten. Dat is in het voorjaar of vorig jaar al een keer vastgesteld. Al jaren stelt men dat vast. Er wordt op dit moment 1,5 miljoen uitgetrokken voor het collegeprogramma in de begroting. Nou ja, kijk, de begroting is 212.
5: Die 1,5 miljoen collegeprogramma, dat betekent die extra BOA's?
6: Daar zit, als ik het goed gelezen heb, trekken ze 1,5 miljoen uit om het collegewerkprogramma uit te werken.
5: Dat is toch een schijntje op een begroting van meer dan 200 miljoen.
6: Dat wil ik nou net zeggen. Oh. We hebben 212 miljoen en dan gaan we 1,5 miljoen. En dus dat klinkt 1,5 miljoen wel veel. Ja. Maar in het perspectief is dat natuurlijk maar een schijntje. Ja. Daar heb je gelijk in. Maar goed, als je dat dan probeert te... Waar gaat het nou in zitten? Nou, de vijfde wethouder hebben we overeind gehouden. Hè? Dat weten we, die discussie.
5: Ja, dat was ook nog een discussie.
6: Dat was in het lijstje wat we, dames en heren, wilden bezuinigen vorig jaar. Was dat een punt, er gingen er 4 wethouders. Nou, doen we toch de vijfde erbij. Daar kan je van alles van vinden. Maar daar gaat de raad zich maar over uitlaten. Dat bouwen, dat gaat gewoon veel geld kosten. Daar gaat men een 500.000 meer voor uittrekken... om daar de bezetting voor te organiseren.
5: Ik bedoel, dat is die bouwmeester.
6: Nou, die bouwmeester, maar het zijn meer de projectleiders... die binnengehaald moeten worden. En wat ook wel misschien een saillant detail is in dit college... dat zijn natuurlijk de nieuwkomers. Asielzoekers, statushouders en de Oekraïners... Ik vind het wel bijzonder dat ze dat nu de Oekraïense ontheemden noemen in één keer.
5: Oh, staat dat zo
6: in? Ja, dat staat er zo in. In onze tijd noemden we dat altijd gewoon de vluchtelingen uit de Oekraïne. Ja. Maar goed, en waarom dan de andere vluchtelingen geen ontheemden zijn? Nou ja, dat misschien ook een detail. Maar ja, dat is ook wel iets wat geld gaat kosten in de komende periode. Want men wil daar handjes en voetjes aan geven. Er moeten...
5: Ja, hoe willen ze dat eigenlijk doen?
6: Kleinschalige locaties. Dat is wat ik ervan weet.
5: Ja, maar wat betekent dat? We hebben 11 kernen. De opdracht die we krijgen van de Rijksoverheid wordt verdeeld over die 11 kernen?
6: Nou, dat zal niet lukken, want COA wil geen kleine locaties van 25 of zoiets.
5: Nee.
6: Dus het zullen er ongetwijfeld zo'n 75 of 100 op één plek worden. Dus men is denk ik naastig op zoek naar locaties waar dat zou kunnen. En dat zal allemaal wel zijn vervolg krijgen. En dan moet je ook naar de spreidingswet kijken die natuurlijk over het land ligt. Dus dat moet gaan gebeuren. Dat kost ook geld. Nou, we hebben al gezegd de BOA's. Daar willen ze er één of twee bij. We kijken naar het sociale minimumverhoging, hè, van 120% naar 130%.
5: Nee, maar daar wil ik nog wel even... Dat was nou zo'n concreet punt waarvan ik dacht... oh ja, dat is ook zo. Dat is heel concreet. Van 120 naar 130 voor de minima. Ja.
6: Dat is duidelijk een punt van pro. En niet krimpen naar, maar die is er wel mee eens. Ja. Maar progressief Nederland, moeten we zeggen.
5: Dat is de inbreng van de oude Partij van de Arbeid nog.
6: En dat staat er ook goed in. Of je het ermee eens bent of niet, nou, dat gaan we ook horen van de politiek. Ja, en als men participatie, de bouwmeester en de gebiedsregisseur gaan ook geld kosten. Dus men wil wel geld uitgegeven, maar het is op zich fractioneel ten opzichte van de totale begroting. En wat er ook nog eventjes bij komt, dat is vorig jaar al besloten, dat viel mij ook op, dat de toeristenbelasting gaat fors omhoog.
5: Je meent het.
6: Nou ja, fors. Die gaat van €2,25... naar 2,56. Dat is 2,5% inflatiecorrectie. En een verhoging daarbovenop. Dus hij gaat 31 cent omhoog per dag. En dat is vorig jaar blijkbaar afgesproken in dat lijstje om de begroting sluitend te krijgen. In 26 is dat al afgesproken. Dus, en verder gaan er nog wat meer tarieven omhoog. Bijvoorbeeld ook... de standplaatsgelden, de marktgelden, die gaan met 10% omhoog. En dat gebeurt om de kostendekkendheid van die activiteiten te benaderen. Dat dekt nog niet helemaal het verhaal. En er gaan wel meerdere tarieven met meer dan de inflatie omhoog. 5-6% om de kostendekkendheid te halen. Soms zie ik zelfs afhogingen van 8%. Hè, dus... Zo incidenteel zullen inwoners en burgers en ondernemers, als ze iets gaan doen, wel merken dat er geld moet binnenkomen. En de tarieven van de paspoorten bijvoorbeeld, de rijbewijs, die zitten al op het landelijke maximum. Dat hanteert deze gemeente al. Ik heb daar geen mening over, want dat zal allemaal binnen die begroting passen. Maar de inwoners moeten er wel op rekenen dat niet zoveel dingen goedkoper worden in deze gemeente.
5: Nee. Leon, even afsluiten. Ik zoek altijd naar het verhaal. Wat is nou de toekomstvisie van dit college voor de gemeente Krimpenerwaard? Heb jij ergens een visie kunnen ontdekken waarvan je zegt... Goh, Jos, dat is nou voor mij ook een openbaring. Ze willen die richting op met deze gemeente. Wat willen ze eigenlijk met deze gemeente?
6: Nou, dat...
5: Hebben ze een visie?
6: Die heb ik niet kunnen ontdekken. Het is al vastgesteld toen de coalitiebesprekingen afgerond waren... dat ze eigenlijk door willen gaan op bestaand beleid. Dus je kan eigenlijk zeggen, de afgelopen colleges hebben het helemaal niet zo verkeerd gedaan. Men gaat daarop door. De grote thema's bouwen, dienstverlening. Kijk, het gemeentehuis staat er ook. Hè? Dat zal ook... zijn effecten gaan hebben.
5: Hoe bedoel je zijn effecten?
6: Nou ja, kijk.
5: We hebben toch een gemeentehuis nodig?
6: Ja, nee, maar ik wil meer zeggen. Als je kijkt naar de inwoner. Als je kijkt naar de inwoner, dan is het van belang. Wat ziet die. Daar vraag je naar. Wat ziet nou die inwoner gebeuren? En die inwoner die kijkt vaak naar het geld. wat kost het? En die kijkt wat de gemeente doet. Wordt me groen bijgehouden? Wordt er voldoende gebouwd? Wat is er zichtbaar? Nou, dat gemeentehuis is bijvoorbeeld zichtbaar. Je ziet nu al op sociale media dat de inwoner let, die gaat meer, moet straks meer gaan betalen. Dus die zegt heel plat, ja, dat gaat naar het gemeentehuis. Ik zou het college aanraden om beter te communiceren, nog beter te communiceren, want de vorige wethouder heeft dat gedaan, over dat gemeentehuis. Maak eens een plaatje van dit kost het nou. Mensen, jullie hebben er allemaal mening over, dat mag, want het is ons huis, hè. Maar maak nou eens een plaatje jaarlijks wat dit nu, wat de uitkomst is. Want anders dan blijft dat ruis en krijgt alles, de gemeentehuis krijgt altijd de schuld van. En dat moeten we zien te voorkomen, denk ik. Want ja, dat is niet de realiteit. Dus het gemeentehuis doe je vanuit zakelijke overwegingen.
5: Ja. Nou, Leon, een hele mooie afsluiting. Ook een beetje een oproep aan het college om toch meer op dit punt te doen aan informatievoorziening. Ja. Dat we dat geld wat we hebben besteed aan het gemeentehuis geen weggegooid geld is.
6: Ja. Laat zien
5: en
6: wat, je
5: wat ik zelf heel belangrijk vind, maak er ook een open ontmoetingsplek van. Dat absoluut. Maatschappelijke organisaties ook daar bijeen kunnen komen. Want ja, het gemeentehuis heeft heel veel ruimte en faciliteiten. Zeker. Om allerlei evenementen te organiseren voor ondernemers, voor winkeliers, ja, voor sportverenigingen, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus,
6: laat een bijeenkomst voor ondernemers die dat keer willen, laat die dat in dat gemeentehuis doen. Dat kan heel goed. De ruimte is groot genoeg, er is catering. En dan maken mensen ook meer kennis met de faciliteiten.
5: Ja.
6: En dan zien ze ook waar ze voor betalen, want zo ziet men dat toch, hè?
5: Exact.
6: Dus, nou, maar ik wens het college veel succes.
5: Leon, bedankt.
6: Nieuwe activiteit.
5: Leon, bedankt voor je politieke analyse. En we komen elkaar vast en zeker binnenkort weer tegen.
6: Ongetwijfeld. Dankjewel.

0: Ja.
1: Eventjes, ik moet even weer de overgang vanuit de politiek. Ik zeg net gedag aan Leon de Wit, onze politieke analist. En ik heb nu een gesprek, als het goed is, met Tony Hardenberg. Klopt dat, Tony?
2: Goedemorgen, dat klopt, ja.
1: Jij bent van de culturele stichting De Haastrechtse Kring.
2: Ja.
1: En jij wilt iets vertellen over het G-festival en het G-concert.
2: Ja.
1: Dat organiseren jullie vandaag, hè?
2: Dat is vandaag.
1: Oké.
2: Het G-festival, weet je wat dat betekent, G?
1: Nou, ik ben een beetje een voetbalfanaat. Ik weet wel iets van G-voetbal, maar
2: ja.
1: Is dit hetzelfde G-festival?
2: Nou ja, je hebt een G-voetbal en zo heb je een G-orkest, hè? Dat is Jossie Band, die kennen we allemaal wel. Hè? En dit is een G-festival, ook voor mensen met een verstandelijke beperking, wat heel gezellig en geluk en nou ja, dat soort dingen. Ja. En dat is vanmiddag van 4 tot 8 is dat. En dat doen we bij de schuren van Aantjes, van aannemersbedrijf Aantjes in Haastrecht.
1: Ja.
2: En we hebben een heel leuk programma voor. Nou ja, in eerste instantie mensen met een verstandelijke beperking. Dus we hebben Sophie, dat is iemand die komt optreden. We hebben een tekenwedstrijd waar mensen tekeningen hebben kunnen inleveren. Daar krijgen ze prijzen voor. We hebben karaoke. We gaan wat eten en wat drinken met elkaar. En dan 's avonds hebben we de Vliste Zangers. We hebben Adje, die ken je misschien wel van Paul de Leeuw.
1: Ja.
2: En we hebben het G-orkest uit Lekkerkerk en die komen allemaal optreden.
1: En hebben we we hebben ook ons eigen G-orkest in de Krimpende Waard.
2: Jazeker.
1: Dat is voor mij helemaal nieuw.
2: Ja, werk je bij de radio?
1: Ja, ik werk af en toe bij de radio. Maar...
2: Ja, heb je dat weer. Ja. Nee, we hebben in Lekkerkerk hebben wij een G-orkest.
1: Oh.
2: En dat is dus net zo'n soort orkest als de Jossie Band.
1: Ja.
2: En die komen hier optreden vanavond. En dat is fantastisch om te zien.
1: Ja.
2: Dus ze dus hebben eigenlijk de dag voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar vanavond is het G-concert.
1: Mm-hmm.
2: Waar dus ook het G-orkest optreedt. En daar mag iedereen komen om een inclusief feest te organiseren.
1: Oké. Okay. Nou, je moet nog even vertellen waar en wanneer. Want jullie beginnen nu vanmiddag, hè?
2: Wij beginnen om 4:00.
1: Ja.
2: Het handigste is dat ze even kijken op onze website www.haastrechtsekring.nl.
1: Ja.
2: En daar kun je ook kaartjes bestellen. Dan weten we ook hoeveel mensen er komen voor het eten en zo. Dat is wel handig om te weten.
1: Ja.
2: En als ze toch nog op het laatste moment willen komen, dan is het bij Aantjes aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. Okay.
1: En het is vandaag, begrijp ik het goed?
2: Het is vanmiddag.
1: Oh, vanmiddag. Ja. Dus we moeten er snel bij zijn.
2: Snel erbij zijn, ja.
1: Nou, Tony, ik wens jullie heel veel succes. Ik vind het een prachtig mooi initiatief. En eigenlijk zouden we dit jaarlijks moeten organiseren, hè, zo'n G-festival.
2: Of om de 2 jaar, maar...
1: Of om de 2 jaar, maar er moet wel enige regelmaat in komen.
2: Nou, we hebben het 6 jaar geleden ook gedaan, hè.
1: Oh, okay.
2: In Concordia, dus het is niet de eerste keer. Toen was het een enorm succes.
1: Ja.
2: En we krijgen nu al meer dan 200 mensen, dus het was een hele leuke middag.
1: Dat wordt zeker. Nou, hey Tony, dank en heel veel succes vandaag met jullie festivals.
2: Dank je wel.
1: Oké.
2: Okay. Joep, dag.

0: Ja, we zijn RTV Krimpende Water, regionale omroep. Maar af en toe zijn we ook internationaal bezig. Volgens mij hebben we nu contact met David Huyken. Klopt dat, David?
1: Dat klopt, ja. David Huyken, dat ben ik.
0: Dat bent u. En u woont in België, maar u gaat exposeren in het Zilvermuseum in Schoonhoven. Dat is ook juist, hè?
1: Dat klopt. Die opening is deze namiddag.
0: Deze namiddag.
1: Ja.
0: Huyken, meneer Huyken, zou u iets meer willen vertellen waarom u zo'n internationaal geprezen zilversmid bent uit België?
1: Nu, als Belg ben ik natuurlijk tamelijk bescheiden. Ja. Maar wat moet ik zeggen? Ik werk ongeveer 35 jaar met zilver. En ik heb daar eigenlijk een groot deel van mijn leven aan gewijd. Het is dus een constante in mijn artistieke werk.
0: Ja.
1: Dus ik heb een enorme productie over die 35 jaar. En daar word ik wel door voor gewaardeerd. Ja.
0: Ja. Heeft u opleiding ook genoten in Schoonhoven? Of was er ook een opleiding in België voor zilversmeden?
1: Wel, ik heb mijn hoofdopleiding in België in Antwerpen gekregen. Aha. aan Sint-Lucas.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel daar in contact gekomen met een docent destijds uit Schoonhoven. En ik heb de school dan wel nog een jaar bezocht zoals vrije student, één dag per week. Dus ik ken de stad wel een beetje.
0: Oh, oké. Okay. Nou, en nu heeft u een solo-tentoonstelling. Uh-huh. En dat wordt vandaag geopend.
1: Klopt, maar, ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat kan ik zien op uw tentoonstelling?
1: Wel, er zijn in totaal 45 objecten te zien. En ik spreek eigenlijk heel graag over objecten, omdat het niet gaat over functioneel zilverwerk. Het gaat dus niet over bestekken of zout- en pepervaatjes of koffiekannen. Nee, het gaat meer over artistieke, autonome objecten. Aha. Decoratieve objecten.
0: Okay. Ik neem aan dat dit niet de eerste tentoonstelling is, solo tentoonstelling. U heeft er denk ik al meerdere gegeven, klopt dat?
1: Dus eigenlijk, ja, heel mijn carrière ben ik aan het tentoonstellen. Ja. In het begin waren dat kleinere dingen, maar ja, naarmate dat je dan wat ouder wordt en het uiveren wordt groter, zijn het meestal grotere tentoonstellingen, klopt, ja.
0: En is dit wel de eerste keer in Schoonhoven, in het Zilvermuseum?
1: Absoluut, het is de eerste keer in Schoonhoven, de eerste keer museale tentoonstelling in Nederland ook. Hoewel ik regelmatig in Galerie Marzé in Nijmegen tentoongesteld heb.
0: Hoe laat is vanmiddag de opening?
1: Die begint om 16 uur, pardon.
0: Ja?
1: En er is inloop van 15:30.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En is er nog een speciale gebeurtenis? Houdt er nog iemand een inleiding? Of is het gewoon
1: de tentoonstelling? Ja, toch wel. Er zijn drie sprekers. Uiteraard Hans November,
0: de directeur van het Zilvermuseum.
1: Ja, klopt. Thibaut de Bok. Dat is een diplomatieke vertegenwoordiger van Vlaanderen in Nederland. Dus iemand met een diplomatieke achtergrond.
0: Ja.
1: Dus we zijn zeer blij dat hij hier komt.
0: Ja.
1: En dan is er een interview en een inleiding van professor Vlad Ionescu. En daar ga ik mee in gesprek over de werken, over de inspiratie, over het materiaal.
0: Ja. Nou, heel interessant. Vanaf 4:00. Ik roep iedereen op die geïnteresseerd is in zilver, maar ook in uw werk, om deze tentoonstelling te bezoeken. Hoe lang duurt die trouwens?
1: Wel, die tentoonstelling loopt tot april van volgend jaar.
0: Okay.
1: Dus die is nog even te zien.
0: Dan is die nog even te zien. Nou,
1: ja.
0: Meneer Huyken, ik wens u heel veel succes. En ik hoop dat heel veel mensen op uw tentoonstelling afgaan.
1: Want zouden wij ook heel fijn vinden, ja.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Mag ik u dan zeggen dat u even aan de lijn hebt willen komen?
1: Ja, okay. En bedankt voor het interview.
0: Ja.
1: Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens.
1: Dag.

krijgen geen wij krijgen geen contact met Tony Borst van Truckrun Krimpende Waard. Want we hebben vanmiddag weer een truckrun door... ook een beetje volgens mij door Schoonhoven. Maar goed, ik kan er niet iets meer over vertellen... want daar had ik graag meer over willen weten. Maar mocht je luisteren, Tony Borst, neem nog even op... Daar gaan we nu nog, volgens mij, Ronald, toch maar even over op muziek. Want we hebben straks nog even een onderwerp. En dat is samen met Ilja Bakker gaan we even...

0: Ja, ik was even in felle discussie met Dirk Molenaar, die straks het programma gaat presenteren. Lunchprogramma. Maar goed, ik heb nu aan de lijn, als het goed is, collega Ilja Bakker. Klopt dat, Ilja? Ja.
1: Goedemorgen, Jos. Goedemorgen, luisteraars.
0: Ja, en ook luisteraars. Maar jij gaat ons iets vertellen, ook richting de luisteraars, wat ze deze week kunnen zien op RTV Krimpende Waar. Dus met name voor de tv.
1: Klopt.
0: Vertel.
1: Vanaf woensdag weer nieuwe uitzendingen. Een nieuwe editie van De Waard aan tafel. En daarin zitten onder andere Lars en Jelle aan tafel. Zij zijn van Team Sportservice Krimpende Waard. En zij vertellen over een dag die georganiseerd gaat worden op 14 oktober in Schoonhoven. En dat is een vitaal festival. En daar kan je onder andere je eigen smoothie bij elkaar fietsen. Dus nou, vooral kijken wat dat allemaal inhoudt. En dan 14 oktober daar natuurlijk naartoe met z'n allen. Verder zitten ook aan tafel Piet Speksnijder en Sarah Scheer-Straver. En zij vertellen over Molen den Arend in Bergambacht. Vorige week of 2 weken terug natuurlijk al een mooie reportage te zien geweest bij ons over de restauratie van de molenwieken. Maar Piet en Sarah vertellen over hun plannen eigenlijk met Molen den Arend. Dat het niet alleen dagbesteding wordt voor mensen met een beperking, maar het wordt ook nog steeds gebruikt voor het malen van meel. En binnenkort ook een educatief programma en een historisch archief. Dus veel mooie plannen met de molen. Verder, ja, 2 activiteiten die ook door jou natuurlijk al behandeld zijn deze ochtend. Ja. Waar, als het goed is, collega's van tv aanwezig zijn vandaag. Dat is de dag van wild- en natuurbeheer vandaag.
0: Oh ja.
1: Die plaatsvindt in Berkenwoude. Daar proberen we een mooie samenvatting van te maken. En ook het G-festival vandaag in Haastrecht. Daar zullen collega's van ons aanwezig zijn om dat mooi in beeld te brengen. En dat is vanaf woensdag dus ook allemaal te zien.
0: Oké, dat vind ik wel leuk trouwens, Ilja, want ik was verbaasd dat we zoiets hadden. Dat we ook een G... nee. Maar dat zijn activiteiten die, waarvan ik vind, ja, die moeten we veel meer... die moeten meer bekend worden in de Krimpende Waard. Zo zie je maar weer. Als je alleen maar op sport gefixeerd bent, dan gaat er heel veel langs je heen. Dus dat is ook voor mij weer een waarschuwing. Mijn blik moet weer breder worden.
1: Ja, nou, dat is altijd goed. En een dag niets nieuws geleerd is een dag niet geleefd. Dat is mijn motto.
0: Ja.
1: Dus dat. En natuurlijk ook nog wel weer nieuwe muziek. Vanaf woensdag een nieuwe aflevering van Crossroads. De meest recente Edelweiss. En natuurlijk ook de Oranje Top 30. Die komt weer voorbij.
0: Ja. Nou, mooi programma. Ik zou zeggen, zeker, ook allemaal gaan kijken. Beste luisteraars, beste mensen. Nou, ik ga afsluiten, Ronald. Dit was aflevering 603. Het was weer een... ik vond het weer een hele mooie uitzending. Er is veel besproken. Er ging wel heel veel over politiek trouwens. Maar we hadden ook een aantal serieuze onderwerpen. Waar ik heel blij ben dat we dat u hebben kunnen meedelen. Ik hoop een volgende keer weer aanwezig te zijn. Ik... ik ben invallen voor Kees de Haan. Kees moest wegens ziekte afzeggen. Kees Beterschap. En mensen, blijf luisteren ook vanmiddag naar Sportstudio Krimpende Waard. Veel voetbal. En het wordt een heel mooi weekend. En gaan ook naar Schoonhoven. Rondje kunst hebben we ook weer behandeld. Ik wens u het allerbeste. Prettig weekend. En tot een volgende keer.

0: 2000 naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
7: Zijn jullie er klaar voor?
8: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
9: Laatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
10: Staat als kort aan het programma Lunch & Brunch Expo.

Willem met zijn grote handen en zijn gouden tanden. Hij blikte terug op zijn eigen leven, Willem Duin. We kennen hem nog wel als de markante helft van het succesvolle duo Mouten McNeil in de jaren 70. En natuurlijk meegedaan op het Eurovisie Songfestival van 1974. Ja, ze hadden zomaar nummer 1 kunnen worden. Was Abba er niet bij geweest. En was er nog eentje voor, want ze zijn 30 geworden toen de tijd. Willem Duin. En Willem was openingsplaats van een nieuwe aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag. We zitten in de maand oktober. Maar als we naar buiten kijken, dan denken we, ja, zou ook zo half mei kunnen zijn, want een schitterend weer is het. Ik weet niet wat de temperatuur is op dit moment, maar gevoelsmatig zitten we dik boven de 18 graden. Ik was er straks op de fiets gekomen vanuit Schoonhoven hier naar Bergambacht en ik had een jas aan, maar het was toch eigenlijk nog een beetje een soort zweten geblazen. Maar goed, we gaan niet zweten tussen nu en 1 uur vanmiddag. We gaan het rustig aan doen en we gaan u meenemen in een verhaal over het verenigingsgebouw Zilverstad aan de nieuwe single nummer 39 in Schoonhoven. Een tijdje geleden benaderd door Martin van Duin. Hij is vroeger de voorzitter geweest van het Rode Kruis. Ik ken hem goed. Hij zegt, ik wil een beetje reclame maken voor ons verenigingsgebouw. Want we zoeken wat nieuwe huurders. Kunnen we daar een keer een afspraak over maken? Nou, dat hebben we afgelopen week ook gedaan. Samen met de voorzitter Alex van Blitterswijk. Ik wist helemaal niet dat hij voorzitter was. Ik ken Alex. Maar ik wist helemaal niet dat hij in het verleden het een en ander deelgenoot was van de pluimveevereniging Zilverschoon. Want dat is zeg maar de officiële eigenaar van dat gebouwtje. En we praten erover. Maak u er ook deelgenoot van eventjes na half 1. Dus blijf luisteren.

0: klok staat op 1969. De Suspicious Mind van Elvis Presley. Altijd heerlijk muziek om naar te luisteren. Alleen als je hem dan hoort op de landelijke radio's, dan zitten natuurlijk allemaal compressies onder. Want nu hoor je de plaat zachtjes gaan, maar ik heb de schuif niet naar beneden gehaald. En dat duurt dan eventjes en dan komt hij weer terug. Alleen bij de grote landelijke zenders zit het zo op te pompen dat je dat verschil niet meer hoort. Goed, eventjes voor 12 hadden wij geprobeerd om Tony Borst van de organisatie Truckrun Lopen Kwaad aan de telefoon te krijgen. Maar het is inmiddels gelukt, we hebben hem aan de telefoon. Want vandaag worden er weer een 40-tal trucks hier in de regio verwacht. En die doen een klein stukje de krimpende waard aan. Tony hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Tony.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, hartstikke leuk, joh. Ik sta hier waar de trucks aankomen. En ik mag ze parkeren, dus je staat... als ik nu een beeld mag geven, ik ben nu achteruit dus de auto aan het inparkeren. Mm-hmm. En ik denk dat er nu ongeveer op 39 auto's zitten, dus was er nog een stuk of 8-19.
0: Oh, die zit hoger dan 40.
1: Als goed, ik hoor hem op de achtergrond.
0: Ja, ik hoor het allemaal. We zijn op het Koning Willem-Alexanderplein in Lopik. Daar ben je gesteld. Daar is het allemaal hartstikke druk. En ik hoor het al. Het getoet begint alweer te komen. Hey Tony, het is vandaag een prachtige dag. Maar ik fietste vanmorgen eventjes in Schoonhoven-Oost. En ja, ik wist het al, maar toen zag ik het daadwerkelijk ook dat gebeurd is. De N210, de weg, de provinciale weg tussen Schoonhoven en Lopik, is afgesloten voor de komende 4 weken. Heeft dat nog invloed voor jullie vandaag?
1: Ja, we hebben daar wel flink wat voorwerk moeten doen. Maar met de gemeente en de veiligheidsregio en ook onze verkeersregelaars en degene die het verkeer regelen voor de N210. Hebben we afgesproken dat we toch over kabouw kunnen rijden. We hebben 10 motorrijders die ons daar ook bij gaan helpen.
0: Oké, want stel voor dat degene die vanuit Schoonhoven inderdaad richting Montfoort willen en die denken, nou, we rijden wel even binnendoor via kabouw. Die komen dus vanmiddag van een koude kermis thuis.
1: Ja, dan moet je misschien wel even wachten op de smalle kant, zeg maar. Dus al het verkeer wat we tegenkomen, dirigeren we naar de smalle kant in Kabouw.
0: Oké. Hey, het is allemaal wel, wat dat er gaat, een geoliede machine, hè? Inmiddels voor het 7e jaar, zo'n beetje, of 5e jaar?
1: Ja, 7e jaar inderdaad. Ja, en 2 jaar hebben we gemist door corona.
0: Ja, dus dit is eigenlijk, om het even een beetje plat te zeggen, poepen zonder douwen bij jullie.
1: Ja, het is bijna geen uitdaging meer, maar dat maakt het extra leuk, want dan kun je lekker genieten ook.
0: En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik zag de verwijsborden, hè, met de tijdsblokken, zag ik alweer overal her en der staan. Voor onze luisteraars hier in de Krimpende Waard, jullie doen natuurlijk Schoonhoven aan. Hoe laat moeten we klaarstaan om te zwaaien?
1: Ja, ik denk zo'n beetje tussen 2:15 en 2:30 komen we door Schoonhoven heen. En we gaan zeg maar de lopelijke weg vanaf Kabouw bij Schoonhoven. En aan het eind gaan we rechtsaf. En dan gaan we waar vroeger de Ford Dealer Schakel zat, linksaf. En dan komen we over de, wat is dat, de Spoorstraat.
0: Ja.
1: Ja, en dan gaan we weer aan bij de andere rotonde van Lopik via de Benelux-laan rijden we zeg maar Schoonhoven door. En dan gaan we richting de Vlist. En daar krijgen alle chauffeurs en bijrijders ook een bitterbal bij Café de Vlist.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Dat hebben ze goed voor elkaar.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort drive-in.
0: Oké, maar dat betekent wel een stukje oponthoud natuurlijk, hè? Want die vrachtwagen moet even stilstaan, bitterballetje in ontvangst nemen, dan weer verder rijden.
1: Dan laten we alles aanvijden. Wacht even, ik help even je terug verder.
0: Ja, doe maar.
1: Hey, leuk dat je er bent. Je kan het plein oprijden. Dick geeft aan waar je kan parkeren. Geef even toe dat je het plein oprijdt. Hé, bedankt hè. Je bent in de uitzending. Hey.
0: We maken het allemaal mee. Tony, ik ga je heel veel succes toe wensen. En dank je wel.
1: Ja, en we hebben trouwens nog even één dingetje. We hebben straks de draadnagels, dan hebben we Fons Geurts als zanger. En we hebben vanmiddag nog het Kabouwse Weteringkoor.
0: Het wordt gewoon een heel leuk feestje daar op het Willem-Alexanderplein in Lopik.
1: Ja, nee, het was zeker gezellig.
0: Hartstikke goed, doe je best, dankjewel.

wel leuk. Begin jaren 80, Vanessa Paradis in is een van haar hits. The Be My Baby uit 1992. Het is 12 minuten voor 12:30 hier bij RTV Krimpenerwaard. 14:45, 14:30 dus de doorgang van de truckrun. De 7e editie vanuit de truckrun Lopikerwaard door Schoonhoven. Dan komen ze vanaf de Lopikerweg bij Kabouw. En houd dat ook even in de gaten, hè, want de N210 is dus afgesloten. Dus als je denkt, oh, ik ga even via Kabouw zo richting Montfoort. Dat gaat dus vanmiddag niet, want de hele stoet van zo'n 50 vrachtwagens moet daar doorheen. En dan kan het natuurlijk niet gaan gebeuren dat er een hele stoet van personenauto's in tegengestelde richting komt. Dus hou daar in ieder geval even rekening mee. En dan gaan ze zo via de Spoorstraat, Rotterdamseweg, Benelux aan richting Vlist, waar ze dus lekker een bitterbal krijgen. Nou, dat is in ieder geval mooi meegenomen. U zult ongetwijfeld ook weten, ondanks dat het nu prachtig weer is vandaag, maar dat we wel in oktober zitten. En dat betekent dat we nog maar een kleine 3 maanden verwijderd zijn van het nieuwe jaar. En daarvoor hebben we natuurlijk kerst. Als je het precies op de dagen telt, hè? André Jonker doet het ook altijd op donderdagavond. Nu is het nog maar 83 dagen. En op de een of andere manier, ja, dan zit je wel eens een filmpje te kijken. Een oud filmpje van kerst van vroeger. Een beetje nostalgie. En wat gebeurt er dan natuurlijk op social media? Dan word je natuurlijk helemaal de komende dagen doodgegooid met allemaal van dat soort filmpjes. Of je nou op TikTok zit, of op Facebook, of op Instagram. Maakt allemaal niet uit. En dat had ik dus gisteravond ook. Ik had een of andere filmpje zitten kijken. En continu daarna. En dan moet ik zeggen, ja, weet je, het is toch wel heel erg leuk als je dan, ook al is het door AI gemaakt, van die leuke filmpjes ziet uit de jaren 60, uit de jaren 50, uit de jaren 70. Kerstavond zoals het vroeger was. Ja, dan krijg je toch een beetje

Uiteraard gaan we natuurlijk voor het origineel, maar deze uitvoering van de Fransman David Guetta is natuurlijk ook niet te versmaden. En bracht de hit van de jaren 80 van Alphaville weer terug in heden ten dagen. Forever Young sloot mooi aan op de heimwee naar een tijd van vroeger van Guus Meeuwers. Omdat we het eventjes hadden over de kerst die eraan zit te komen. En als je op TikTok dus bepaalde filmpjes aanklikt over kerst van vroeger, ja, dan blijven ze je om de oren slaan daarmee. En dan ben je er voorlopig nog even niet vanaf. Even een stukje instrumentaal, waarom ook niet. 1977, de serie op televisie, misschien ook wel nagekeken. Opeens de Ferryman, een Britse televisieserie die zich afspeelt op Kreta, waar je nu even niet moet vertoeven. Heel veel slecht weer geweest de afgelopen dagen. Maar goed, tijdens de opname was het mooi weer. Typische Griekse sfeer, groeide uit tot de geliefde instrumentale klassieker. Ook hier in Nederland. Hier is Opeens de Ferryman.

1 minuut voor 12:30. We gaan zo dadelijk overschakelen naar het Verenigingsgebouw. En de nieuwe single nummer 39 is Schoon over het Verenigingsgebouw Zilverstad, waar vroeger de pluimveevereniging zat. Pluimveevereniging Zilverschoon bestaat nog officieel op papier, maar is inmiddels een beetje opgegaan in de stichting Zilverstad. En daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben met Martin van Duin, bestuurslid, en Alex van Blitterswijk, de voorzitter van desbetreffende stichting. Maar eerst ABBA.

0: heerlijke klank uit 76. Beetje folklore, warme melodieën. Over de strijd die vroeger gaande was. Fernando, formatie ABBA. 18 graden in de Kribbenwaard, zonnig, genieten met volle teugen van. En wij gaan overschakelen naar het gebouw aan de nieuwe single nummer 39 in Schoonhoven. Het verenigingsgebouw Zilfstad, waar ik jarenlang EHBO-les heb gekregen. Alleen de EHBO-vereniging Schoonhoven is vorig jaar te zielen gegaan. Dus dat hebben we niet meer. Dus we moeten nog even over nadenken of we naar een andere plaats gaan of dat we het maar gewoon laten zitten. We weten wel aardig hoe we ons moeten redden in geval van. En anders bellen we gewoon 112, zo is het natuurlijk ook weer. Maar goed, we gaan naar het verenigingsgebouw. Ik was erover benaderd, zoals ik in het begin zei, door Martin van Duin. Hij is bestuurslid. En ik had de afspraak afgelopen week samen met de voorzitter Alex van Britterswijk. Nou, beide bekend voor mij. En ze wilden eigenlijk gewoon het gebouw eens even weer in de belangstelling zetten. Want ja, er zijn best wel dagen dat het verhuurd wordt, maar ook dagen dat het eigenlijk stil is in het gebouw. En daar willen ze graag verandering in brengen. We gaan erover praten, maar laten we eerst maar eventjes met Alex beginnen met een stukje historie van dit gebouw.
1: Dit gebouw is ooit door de leden van de pluimveevereniging is dat hier neergezet. Dat is in de loop van de jaren is dat uitgebreid. Er werden hier tentoonstellingen gehouden voor de kleindieren.
0: Hoe lang is dat overigens geleden dat het gebouw hier is neergezet?
1: De pluimveevereniging is van 1967 en een x-aantal jaren later, ik heb dat niet exact, maar ergens rond de jaren 80 is dat hier neergezet. En het gebouw is van ons en de grond is nog van de gemeente, zeg maar.
0: Jij zegt ons, dan hebben we het over de Stichting Zilfstad. Ik zou heel eerlijk zijn, er zijn natuurlijk stichtingen die met een beetje soortgelijke naam. Ik ken jullie eigenlijk helemaal niet. Wat is de Stichting Zilfstad?
1: De Stichting Zilfstad is uiteindelijk... het was eerst van de pluimveevereniging. Nou, dat gebouw werd steeds minder gebruikt. Dus het, ja, de kosten daarvoor die stegen, maar de inkomsten waren er niet. Toen is dat op een gegeven moment is dat overgezet in een stichting. Samen toen nog met de aquariumvereniging. Met Willem Marelis en Kees Huizer destijds. En die hebben toen het beheer op zich genomen. Dus toen is het gebouwtje continu verhuurd aan verenigingen die dat wilden gebruiken. Toen was Willem Marelis was destijds ook nog de beheerder. Op een gegeven moment heeft Willem aangegeven, joh, ik wil daarmee mee stoppen over een aantal jaar. Toen dachten wij van, dat duurt nog zo lang, dat gaat niet zomaar gebeuren. Maar hij hield voet bij stuk. En ja, toen hadden wij op zich wel een uitdaging. De aquariumvereniging is inmiddels ook opgeheven. En toen hebben we het in een stichting Zilfstad gedaan. Die zorgt voor het beheer van het gebouw en voor de verhuur van het gebouw.
0: De pluimveevereniging waar het over had, die bestaat ook niet meer.
1: Die bestaat nog op papier, omdat het gebouw eraan hangt, zeg maar. Maar qua aantal leden, hè, waar we vroeger echt veel leden hadden, hebben we nu nog op papier nog een stuk of 20. Waarvan er nog 2, 3 echt daadwerkelijk kleindieren fokken, zeg maar. Dus hij heeft eigenlijk geen bestaansrecht, maar door het gebouw eraan hangt, kunnen we ons ook niet opheffen en bij een andere vereniging aansluiten, zeg maar.

0: Lang geleden, 1973, Olivia Newton-John en de Banks of Ohio. We zijn in gesprek met Alex van Blitterswijk, die we zojuist horen, de voorzitter van de Stichting Zilverstad, en Martin van Duin, ander bestuurslid, spreken we zo dadelijk. We gaan het hebben over het gebouw en de nieuwe single nummer 39 is Schoonhoven. We hadden al even een stukje historie te pakken. Vanuit de pluimveevereniging Zilverschoon is dat gebouw in de tijd neergezet in de jaren 80. En nog even doornemen hoe dat allemaal ging met dat verhuren in het verleden tot aan het heden.
1: Destijds gebruikte de pluimveevereniging het inderdaad 1 à 2 keer per jaar voor een show. De aquariumvereniging hield hier nog wel eens een beurs of een avond. We hebben het over de postzegelvereniging, die zit er nog steeds. We hebben een damclub gehad, hierin zit Cherio, een koor, Zeemanskoor, Stormvrouwen als koor. De Spomusa gebruikt het voor de avondvierdaagse en gaat nu ook voor ons hier weer een stukje wat dat uitbreiden, zeg maar. Ja, zulke soort verenigingen zijn het. En we zoeken eigenlijk op dit moment wat extra huurders, zeg maar. Omdat, nou ja, je ziet de kostenkant gaat omhoog. Er zijn wel, de EHBO heeft gehuurd, die is gestopt. Er valt af en toe wel eens iemand weg. En ik denk dat er een hele hoop mensen niet weten dat we hier zitten. Het is wel zo dat degenen die het bij ons huren, die moeten wel eens zelfvoorzienend zijn. We hebben geen beheerder meer, zeg maar. Dus die vereniging krijgt een sleutel. We zeggen waar de koelkast staat en hoe het allemaal werkt en wat we van elkaar verwachten. En dan moeten ze zichzelf kunnen bedruipen op zo'n dagdeel, zeg maar.
2: Want als we nu, anno 2026, hoe vaak wordt nu, zeg maar, per maand dit gebouw verhuurd?
1: Nou, we hebben voor dit jaar ongeveer 220 verhuren eenheden voor het hele jaar staan. Dus gemiddeld, zeg maar, 4, 5 keer in de week, zeg maar.
2: Oké, dat is toch best wel wat.
1: Ja, dat is, ja, zeker, ja. Ja. Nee, dus dat is ook prima. En, maar we hebben best ook nog dagen dat er gewoon helemaal niemand in zit, zeg maar. En dat zouden we graag opvullen.
2: Martin, wat kun je zeggen over de staat van het gebouw?
3: Nou ja, we hebben pas een nieuwe gijzer weer gemonteerd. Want die was echt aan vervangen toe. Er is een stuk techniek staan vervangen. We hebben ook nog vorige week zijn er nog nieuwe brandblussers zijn er geïnstalleerd. Allemaal PFAS-vrij. En voor de rest, ja, het is een oud pand. Dus af en toe moet wat onderhoud gebeuren. Ja. Binnenkort gaan we nog hier nog ruit vervangen. En dat is allemaal kosten die moeten worden gemaakt. Dus vandaar dat we toch niet weer wat extra verdediging willen hebben om die kosten te kunnen dekken.
2: Ja. Als mensen hier nadoen, heb je natuurlijk ook een beetje alle tijd van de wereld. Ben je nou vaak te vinden hier?
3: Nou, ik ben hier 1 keer per week te vinden voor het Zeemanskoor. Dan gaan we er lustig op loszingen. En voor de rest af en toe zegt de kroegers bijvullen met drank enzovoort. En even controleren of alles nog relatief en werkt.
2: Ja. Dan hebben jullie ruimte, zeg maar, die jullie graag nog weer aan de man willen brengen. Daar zijn er best wel eens wat geluiden hier in Schoonhoven dat ze naar ruimte zoeken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan muziekvereniging Tavenu. Hebben de Braasband natuurlijk hiernaast zitten. We hebben in de tijd het cultuurstation gehad, dat eigenlijk te zielig is gegaan omdat ze geen ruimte hadden. Ja. Is deze ruimte dan overgeslagen of is die gewoon niet voor iedereen geschikt?
3: Ja, iedereen geschikt. Hij is bijvoorbeeld een blazband. Dat zou misschien net niet kunnen. Dat ligt toch een beetje aan Augustus woord.
2: Maar die hebben al een gebouwtje hiernaast, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar ik heb het over bijvoorbeeld Tavenu.
3: Ja, Tavenu. Die repeteert momenteel nog in het Bastion. En ik heb begrepen dat ze er ook op een gegeven moment uit moeten. En misschien dat jullie ook er op een gegeven moment interesse in kunnen krijgen.
2: Ja. Wat voor verenigingen ga je nog meer, zeg maar, je pijlen richten? Of wordt het misschien een locatie om feestjes te organiseren?
3: Nee, we hebben ook in onze statuten staan dat de feestjes eigenlijk zijn niet toegestaan. Nee, het mag puur alleen verhuurd worden aan verenigingen en instellingen. En feestjes, dat wil de gemeente niet.

0: Isabelle Boulay. Ik zie op Spotify dat het desbetreffende nummer van het album Le Grand Espace al meer dan 1,2 miljoen is afgespeeld. Nou, dat is ook een aantal keren gebeurd in dit radioprogramma, want ieder jaar in de maand oktober of november draaien we deze plaat. Al moet ik zeggen dat die eigenlijk nu net te vroeg is. Want ik vind het een beetje een plaat in de herfst, in de maand oktober, november, als de blaadjes beginnen te vallen, als het heel erg hard heeft geregend en het is net weer een beetje droog geworden en de stormwind zit eraan te komen. Dat is het de plaat die daarbij hoort. Maar goed, we gaan een weersomschakeling krijgen de komende tijd. Dus misschien komt hij nog wel een keertje voorbij. We gaan voor de laatste maal terug naar Martin van Duin en Alex van Blitterswijk over het gebouwtje aan de nieuwe single nummer 39 in Schoonhoven. Het grens overigens aan de voetbalvereniging. En daarnaast, dat hoorde u ook in het gesprek al eventjes vallen, zit het gebouwtje van de Braasband. De Toverdoos, die zit daarnaast. Maar er zijn in ieder geval ideeën, en dat hebben we dan verder niet in dit gesprek opgenomen, maar er zijn wel ideeën om dat verder uit te werken, om te kijken van, hey, er zijn een aantal verenigingen, waaronder de tafeltennisvereniging en straks ook muziekvereniging Tavernu, die naast zich op zoek zijn naar een nieuwe ruimte. En zo zijn er meer verenigingen en instellingen. Ja, wanneer komt er nou eens een multicultureel gebouw waar al die verenigingen een plaats gaan krijgen? Nou, dat gaat misschien wel op die locatie gebeuren. Er zijn wat ideeën om daarin verder te gaan. Maar goed, voor nu staat het gebouw er nog, hè, vanaf de jaren 80. Het relatief oude gebouwtje van Zilverstad, het verenigingsgebouw Zilverstad. En ik dacht, nou ben ik er toch. Nou, Martin, vertel mij nou eens eventjes. Maak eens een beetje reclame voor dit gebouw. En maak mij maar eens even enthousiast wat we hier allemaal kunnen vinden.
1: Nou, we hebben hier zeg alle voorzieningen. We hebben ook een barretje, we hebben een koelkast, we hebben een keukentje. Ja, er is een schitterend ruimte hier met bergruimte. En ja, de verhuurprijs, de eenheidprijs, die is vrij laagdrempelig gestart. 45 euro per dagdeel, maar er is het wel een prijs, ja, waar je dus voor uitgaat dat je dus elke week dat huurt. Laat me zeggen, ga je dat dit straks huren voor een paar keer, dan ligt de prijs natuurlijk aanzienlijk hoger.
2: Krijgen jullie subsidie van de gemeente?
1: Wij krijgen geen subsidie van de gemeente, nee.
2: Hebben jullie de gemeente ook wel eens benaderd voor misschien activiteiten die de gemeente hier bijvoorbeeld kan doen?
1: Nou, dat hebben wij nog niet gedaan, maar dat zouden we zeker kunnen doen.
2: Hoe gaan jullie het aanpakken? Nou hebben we dit gesprek, Alex, maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien verenigingen gaan aanschrijven, mensen gaan mobiliseren. Hoe heb jij het in gedachten?
3: Ja, dat is wel een beetje lastig. We hebben een website. Daar worden we best wel eens benaderd. Maar dan worden we vooral benaderd door mensen die zeggen, joh, ik wil een kinderfeestje geven, ik wil dit geven. Ja, dat is voor ons niet interessant, want dan hebben we gewoon te veel arbeid eraan om te zorgen dat dat kan plaatsvinden. Nou, hebben we ook nog een horecawet waar we aan moeten voldoen, hè? Dus dat is, bepaalde dingen mogen hier gewoon niet, dus dat is heel simpel.
2: En wat mag er bijvoorbeeld niet?
3: Nou, wij mogen bijvoorbeeld geen sterke drank schenken, zeg maar.
2: Dan gaat het zeemanscore helemaal lallen.
3: Ja, dan komt het helemaal niet goed. Nee, kijk, dus we mogen wel een pilsje drinken na afloop, zeg maar, maar daar houdt het ook bij op, zeg maar.
2: Ja, moeten ze dan zelf regelen? Moet je jezelf je voorzieningen meenemen?
3: Nee, wij hebben de drank staat in de koelkast. En de verenigingen hebben allemaal kunnen via de app doorgeven wat ze verbruikt hebben. Komt bij de penningmeester. En die maakt één keer in de zoveel tijd, zorgt hij dat de facturen de deur uitgaan.
2: Het feit dat jullie dus nieuwe leden en of verenigingen zoeken, zeg maar, om invulling te geven aan de tijden die openstaan hier nog, hè? Of welke avonden hebben we het bijvoorbeeld, of welke dagdelen, dat je zegt van, nou, daar kunnen we nog wel wat invulling in gebruiken. Neem ons eens even mee in een gemiddelde week.
3: Ja, vooral de dinsdag is bij ons altijd een hele drukke dag. Dan hebben we soms 's ochtends, 's middags en 's avonds een club die erin zit. Maar als ik globaal kijk, zie ik op de maandagen, zeg maar, om de week en de woensdagen sowieso, ja, zit er praktisch eigenlijk niemand in het gebouw. En ook op zaterdagen is die eigenlijk altijd beschikbaar.

0: Nou, ze zaterdag met de voetbal voor de deur, met de parkeerplaats, misschien niet meest ideaal. Maar het zijn wel, er zijn daar zeker wel mogelijkheden in.
1: Ja. Dan komt de winterperiode eraan. Dat is natuurlijk wel dé periode voor de verenigingen. Stoken we hier voor de gemeente of is het toch wel een redelijk geïsoleerd gebouw?
0: Nou, het is wel een ouderwets gebouw. En ik moet ook wel zeggen, ik weet nog dat we echt een aantal jaren geleden aan de huurders nog geen 20 euro per dagdeel vroegen. Ja, dat Martin zei 45, maar voor mij is 47,50 per dagdeel. Dat is wel echt mede ook doordat we een nieuw contract hebben moeten tekenen met de energieleverancier, waar we echt fors meer zijn gaan betalen. Ja. En we moeten er ook gewoon scherp op letten. Hangt een briefje bij de thermostaat. Als je weggaat, zet hem even wat lager. Ja, als dat een keer vergeten wordt, dan gaat het best hard.
1: Je noemde net even de website. Wat is die website? Kun je die noemen?
0: Stichtingzilverstad.nl. Daar staat wat informatie over ons op, wat we zijn. Er staat ook een agenda op. Kan je zien wanneer het nog beschikbaar is. Er staat een e-mailadres. Heb je interesse, stuur me zeker een mailtje. Dan kunnen we kijken of we daar met elkaar wat voor elkaar kunnen betekenen.

Het wel een beetje een apart sfeertje bij deze plaat. The End of the Show in 1980, de formatie The Cats. Paling sound van de bovenste plank. Afscheid nemen in een weemoedige sfeer. Het doek is gevallen, de voorstelling is voorbij. En dat geldt dan eigenlijk ook een beetje voor dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Iedere week weer de Runs & Bruns Expo met vandaag de gast Martin van Duin en Alex van Blitterswijk. Zij zijn twee bestuursleden nauw betrokken bij Stichting Zilverstad en beheren het gebouw aan de nieuwe single nummer 39 in Schoonhoven en zoeken daarvoor nog enkele huurders die van het gebouw gebruik willen maken. Kijk maar eens op de website voor alle informatie. En wat de toekomst gaat brengen, ja, dat is dan nog even de grote vraag. Want het kan zomaar zijn dat misschien over een tijdje, even vooruitdenkende, het hele spul er plat wordt gegooid en dat er een geheel nieuw gebouw daar wordt neergezet. Zou zomaar kunnen. Maar dat is dan allemaal nog een beetje ver in de toekomst. Dan moeten er nog heel wat hobbels genomen worden en heel veel water door de lek stromen. Nou, door de lek gaat heel veel water. Dus een klein beetje kan er dan ook nog wel bij. Vandaag rondje kunst in Schoonhoven. Ik ga vanmiddag nog even kijken aan de oude haven nummer 17. Bij een fotograaf uit Gouda. Daar heb ik vorige week kennis mee gemaakt. Cerise Tersteeg. Zij is de vrouw van Hein Otterspeer. Misschien ken je die wel als schaatsen. En Cerise heeft vroeger zelf ook professioneel geschaatst. Die gaan we binnenkort ook interviewen. Want ze heeft nog een heel verhaal te vertellen. Want van schaatsen is ze uiteindelijk nu naar professioneel fotograaf. En daar zit een verhaal tussen. En daar gaan we zeker in de aankomende periode daar een keer uitgebreid over doorpraten. We gaan ook u van binnenkort kennis laten maken met de Atlas van Schoonhoven. En volgende week een afspraak over met Hans Fokker. En zo staat er nog altijd wel wat te gebeuren. Dus als u nog informatie heeft, dat u zegt van nou, dat is leuk dat het in dit radioprogramma langskomt. Mag over de alle hoeken van de Krimpen de Waard zijn. redactie@rtvkrimpendewaard.nl. Dan kunt u het altijd naartoe sturen. En dan wordt dat in dank aanvaard. Vergeet niet de telefoonnummer erbij te zetten. Dan kunnen we eventjes bellen, contact opnemen en afstemmen van hoe of wat.

0: jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
0: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
3: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Frank Peters te gast, auteur van Het meisje bij het venster en Drenkman. Zijn verhalen zijn spiegels, geen antwoorden. Hij observeert wat mensen doen wanneer zekerheden schuiven. Spanning ontstaat bij niet door actie, maar door wat blijft liggen wanneer woorden ophouden. De ruimte doet de rest. Zijn verhalen nemen hun tijd. Welkom.
1: Ja, goedemiddag Nicole. Ja. Leuk om, om hier weer te zijn.
0: Ja, ja.
1: Voor de tweede keer.
0: Voor de tweede keer, zeker. Maar ik heb het idee dat we nog best een heleboel te bespreken hebben.
1: Ja, ja, hartstikke leuk.
0: Dus
1: ja.
0: Dat komt hartstikke mooi uit.
1: Ja.
0: Kun je voor de luisteraars die de vorige keer niet hebben geluisterd, vertellen wie je bent?
1: Ja, zeker. Ik ben Frank Peters. Ik ben auteur van thrillers. Thrillers, eigenlijk schrijf ik op het snijvlak van roman en romans en thrillers. Ik ben geboren in 1962 en ik woon mijn hele leven al in Babberich. Ik zeg altijd, het klinkt een beetje als een plaatsje uit een Harry Potter boek, maar het bestaat echt.
0: Ja.
1: Het ligt tegen de Duitse grens. En ja, ook de streek waar ik woon, die speelt een belangrijke rol ook in mijn boeken.
0: En wat betekent schrijven voor jou?
1: Schrijven voor mij? Ja, ik ben pas laat begonnen, in ieder geval met het schrijven van boeken, hè, van thrillers. En schrijven, dat is voor mij een uitlaatklep. En vooral, ik kreeg een aantal jaren geleden problemen met mijn zicht. En ik kon op dat moment moeilijk werken. Op aanraden van mijn broer kocht ik een grote computerscherm, zo'n 34 inch, waarmee ik tekst kon opblazen tot 400%. En daarmee kon ik in principe goed zien. Maar ik kon niet naar mijn werk toe, kon ook niet rijden. En op dat moment besloot ik eigenlijk om een boek dat ik al heel lang in mijn hoofd had. Ik had een verhaal al misschien wel 20 jaar in mijn hoofd. Dus ik besloot dat op te schrijven. Ik had wel ervaring met het schrijven van songteksten. Ik schrijf songteksten voor onze band.
0: Wat leuk.
1: Dus die ervaring had ik wel. Ik heb wel eens wat geschreven voor een historisch tijdschrift. En voor mijn werk natuurlijk heel veel geschreven. Maar ja, dat is technisch proza, hè, zeg maar. Dus dat is totaal anders. Maar toen ben ik eigenlijk op die manier aan het schrijven geraakt.
0: Ja.
1: En sindsdien niet meer losgelaten.
0: Niet meer losgelaten, want hoeveel boeken heb je inmiddels geschreven?
1: Ja, ik heb er twee uitgebracht. Mijn derde boek is af en dat verschijnt 13 november.
0: Oh, spannend.
1: Dus dat is al snel. Ja, ik heb vandaag de cover teruggekregen van de drukker. En de corrector is op dit moment de tekst aan het nakijken. Die verwacht ik volgende week terug, de definitieve tekst. En moet ik het zelf nog een keer nakijken. En dan gaat het naar de drukker en 13 november komt mijn derde boek uit.
0: Jeetje, kan je al een beetje een tipje van de sluier oplichten of is het nog top secret?
1: Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Hè. We gaan een beetje van de haak op de tak, maar dat geeft op zich niks. Ik heb een aantal boeken geschreven. Ik heb twee boeken geschreven over hetzelfde duo. Het is in feite een trilogie geworden, alhoewel het verhaal... De verhalen zijn wel individueel per boek. Het gaat de hele tijd om een ander verhaal. Maar het gaat meer om de ontwikkeling van de hoofdpersoon. Dat vind ik ook veel belangrijker dan waar het plot brengt.
0: Ja.
1: En in de eerste twee boeken, tussen die hoofdpersonen is het altijd een beetje duwen en trekken. Hè. Soms dan trekken ze naar elkaar en dan duwen ze elkaar weer een beetje weg. En in mijn derde boek, daar krijgt de hoofdpersoon last van... van wat problemen, mentale problemen, waardoor het niet meer helemaal zeker is van... hij is zelf ook niet helemaal zeker meer of wat hij vertelt en wat hij denkt, of dat waar is of niet waar is.
0: Okay.
1: En dat leidt ook weer een beetje tot verwijdering, tot afstand. Maar dat is niet helemaal duidelijk. En dat is voor hemzelf al niet helemaal duidelijk. Voor zijn partner, mijn hoofdpersoon heet Rick Wolters, zijn partner is Sandra Molenaars. Voor haar is het niet helemaal duidelijk, maar voor de lezer zeker ook niet.
0: Nee, nee. En dit boek staat dan op zichzelf of is dit een vervolg van een van je andere boeken?
1: Nou, het staat op zichzelf, want ik schrijf al mijn boeken zo dat ze afzonderlijk kunnen worden gelezen.
0: Ja.
1: Maar er spelen wel dingen door die al in de vorige boeken genoemd zijn. Dus lezers zeggen wel eens van ja, je kunt de boeken echt goed afzonderlijk lezen. Maar om ze in de juiste volgorde te lezen, dat geeft dan net iets meer waarde omdat je dan iets weet wat je anders misschien gemist hebt.
0: Ja, is dat een bewuste keuze om het een soort van door te laten lopen, je boeken?
1: Ja, dat is een bewuste keuze. En ik ben onafhankelijke schrijver, maar niet zo commercieel, dus mijn vreemd natuurlijk. Maar ik heb wel gedacht toen ik mijn eerste boek uitgaf van als daar een soort cliffhanger in zit en daar zit een hint naar een vervolg in. Ja, dan willen mensen wel graag weten van ja, hoe gaat het dan verder met die personen.
0: Ja.
1: Dus daarom heb ik het in eerste instantie gedaan. En ook in mijn derde boek weer, daar zitten wel wat links naar het vorige boek in. Dus voor mensen die ze allemaal gelezen hebben, is het zeker leuk om die ontwikkeling te zien.
0: Ja.
1: Maar mocht je dat niet gedaan hebben, dan kun je rustig met boek 3 beginnen. En dan denken van nou wil ik ook weten.
0: Ja.
1: Hoe het in boek 1 en 2 is gegaan.
0: Ja, ja, ja. En houdt het dan op bij boek 3?
1: Met mijn hoofdpersoon houdt het in principe op. Voor mij is het belangrijk hoe die personen zich ontwikkelen. Mm-hmm. De karakterontwikkeling. En ik had echt het idee na het derde boek. Ja, dan is dat verhaal verteld.
0: Ja.
1: En ik wil mezelf niet herhalen. Niet hetzelfde boek nog een keer vertellen. Ja, weet je, Baantje, dat zijn hele mooie boeken, maar ja, de structuur is bijna in ieder boek hetzelfde.
0: Ja.
1: En dat wil ik niet. En mijn eerste boek, dat gaat over de zoektocht naar een schilderij van Vermeer.
0: Ja.
1: Ja, ik wil niet in mijn vierde boek een schilderij van Rembrandt gaan zoeken.
0: Nee. En je noemt jezelf een auteur van het introspectieve noir. Wat bedoel je precies daarmee?
1: Nou, het is zo dat mijn boeken die gaan heel erg over de beleveniswereld van de hoofdpersonen. Vooral van Rick Wolters. Die zit heel dicht in zijn hoofd. Dus het gaat heel veel over wat hij voelt bij de verhalen. En het plot, dat is voor mijn hoofdpersoon maar zelden heel erg belangrijk. Dat gaat een beetje langzaam op. En hij onttrekt zich vaak ook aan de plotontwikkelingen. Dus wat dat betreft is het wel introspectief. En het noir, dat zit echt in de donkere gelaagdheid. Kelders, donkere werelden, grensgebieden. Daar hou ik van om daarover te schrijven. Dus er zit een donkere laag in die boeken.
0: Ja, ja. Want je zegt dat, hè? Je schrijft over wat mensen meedragen. Wat precies fascineert je daaraan om dieper te gaan?
1: Ja, voor mij is het altijd belangrijker van wat mensen voelen dan wat mensen meemaken. En valt mij altijd op van die wereld die is zoals die is. En die zou eigenlijk objectief moeten zijn voor iedereen. Maar toch ervaart iedereen dezelfde wereld op een andere manier.
0: Mm-hmm.
1: En datzelfde geldt voor ruimtes. Hè. Ik schrijf heel veel net wat ik zeg over ondergrondse kelders en over kastelen. En die ruimtes, die zijn nooit neutraal. Ik gebruik vaak dezelfde ruimte. Bijvoorbeeld in mijn eerste boek, daar komt een kasteel voor in Duitsland. En dat kasteel, daar kom je in 3 verschillende tijdvakken. Je komt daar rond 1660. Je komt daar rond 1780 ongeveer. En je komt daar in deze tijd. En in principe, neutraal zou die ruimte hetzelfde zijn. Maar toch is voor de personen die daarin bewegen, betekent die ruimte steeds iets anders. En dat fascineert mij een beetje. Hè? Dat plekken eigenlijk op zich onveranderlijk zijn. Maar dat het voor iedereen net iets anders betekent.
0: Ja, ja. En ga je dan ook op onderzoek uit op die plekken?
1: Ja, ik doe heel veel research. Voor al mijn boeken en op verschillende manieren. Ik lees me natuurlijk in. Hè. Mijn eerste boek dat ging over, net wat ik zeg, de zoektocht naar een schilderij van Vermeer. Dus ja, dan lees ik me echt in de 17e eeuw, omdat ik voor mezelf die wereld goed wil schetsen.
0: Ja.
1: En dan moet ik in mijn hoofd de hele wereld kennen. En daar eigenlijk moet je je verhaal uithalen. En om een verhaal eruit te halen, ja, moet je wereld veel groter zijn. Ja, uiteindelijk blijft er maar een klein gedeelte blijft daarvan over. Dus dat is eigenlijk het onderzoek dat ik uit thuis kan doen. Maar daarnaast is het onderzoek ter plaatse is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want je kunt een plaats, mijn eerste boek gaat over een plaatsje in Duitsland. En je kunt online kun je natuurlijk die plaats opzoeken. Je kunt op YouTube kun je filmpjes kijken, hoe ziet dat eruit. En je kunt foto's kijken. Maar de ervaring, die krijg je pas op het moment dat je daar loopt.
0: Ja.
1: Op het moment dat ik daar was in dat plaatsje. Ik had het eigenlijk opgezocht. Ik wist dat het aan een rivier moest liggen. Ik wist dat het ergens in de buurt van Dillenburg moest zijn. Omdat er een relatie moest zijn naar het huis van Nassau. Er moest een kasteel zijn. Dus ik heb net zo lang gegoogeld tot ik een plaatje vond dat daaraan voldeed. Toen dacht ik van ja, maar dan moet ik er eerst wel zelf gaan kijken van is dat dan ook de plaats die ik bedoel en hoe ziet dat eruit?
0: Ja.
1: Ja, en als je daarna komt, dan blijkt het zo'n heel klein ingeslapen stadje te zijn.
0: Ja.
1: En door die sfeer, door dat ingeslapen en wat aftandse centrum dat daar is, krijg je een beter gevoel bij hoe je verhaal dan moet lopen.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat vond ik heel belangrijk.
0: Ja, dus dat neemt eigenlijk ook een heel groot deel van je tijd in beslag voordat je misschien überhaupt gaat schrijven.
1: Ja, we hebben het geluk dat ik voor mijn boeken altijd dicht bij huis blijf.
0: Oh ja.
1: Ik zei al, ik moet een keer een boek schrijven over de Canarische eilanden,
0: ja,
1: of de Bahama's.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat is er nog niet van gekomen.
0: Nee.
1: Dus mijn boeken spelen ook voor een groot gedeelte in de omgeving af. En daarvoor heb ik dan weer het geluk. Ik ga iedere zondag, ik heb 3 kinderen. Ik heb 2 zoons, een tweeling en ik heb een dochter. En met mijn zoons ga ik iedere zondagochtend, bijna iedere zondagochtend, gaan we lopen hier in de buurt.
0: Ja.
1: En tijdens die wandelingen bespreken we ook vaak mijn verhalen.
0: Oh, wat goed.
1: Dus dan vertel ik wat ik aan het schrijven ben en ze geven input en we komen dingen tegen. Dus heel veel van die dingen die we tegenkomen tijdens die wandelingen, die komen terug in mijn boeken.
0: Ja, ja.
1: Locaties en plaatsen en gesprekken die we hebben tijdens die wandelingen, die komen soms letterlijk terug in mijn boeken.
0: Ja, want kijk je ook anders naar de wereld sinds je boeken bent gaan schrijven, of had je altijd al zo'n observerende blik?
1: Ja, die heb ik altijd al wel gehad. Hè. Ik zeg altijd, ik ben meer observator dan deelnemer. Hè. Als er dan iets aan de hand is, dan merk je dat je sneller zit te kijken van wat er allemaal gebeurt, dan dat je zelf meedoet in wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: En ik denk dat heel veel auteurs dat wel herkennen, hoor. Dat je altijd wat aan de zijlijn aan het observeren bent.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar je tijd voor neemt.
0: Ja, want u vertelde net aan het begin van het gesprek dat je last kreeg van je zicht.
1: Ja.
0: Merk je dan dat je andere zintuigen het soort van gaan overnemen?
1: Nou, echt overnemen niet, hè. Want nee. Volgens mij kan dat niet helemaal. Met mijn zicht op zich, ik kan wel zien.
0: Ja.
1: Alleen heel moeilijk in details, hè. Want
0: ik
1: hoef niet helemaal in detail te
0: gaan.
1: Nee. Ik heb daar in principe nog steeds last van. Maar ja, goed, met iedere handicap is het zo. Een poosje heb je daar last van.
0: Mm-hmm.
1: Als je een duim mist, dan heb je daar waarschijnlijk 2 jaar last van. En dan is het gewoon deel geworden van je leven. Hè? Zo kijk ik daar ook maar naar. Dus ik merk wel, niet zozeer dat andere zintuigen het overnemen, maar wel dat je handiger wordt in een heel groot scherm te gebruiken.
0: Ja.
1: En op die manier toch te schrijven.
0: Ja, het is niet zo dat je op een andere manier gaat observeren.
1: Nee, daar heb ik nog geen. Weet je, ik kan wel een voorbeeld opnoemen. Je gaat beter letten als je bij een koffieautomaat staat.
0: Ja.
1: Dan merk je ineens dat hij geluiden maakt.
0: Ja, ja, dat
1: op het moment dat
0: hij
1: klaar is. En heb je daar nooit op gelet.
0: Nee,
1: hè? Dus ook dat, dan merk je wel dat de wereld dan iets anders draait.
0: Ja.
1: Maar dat is echt maar op klein niveau, hoor. Daar ben ik niet mee bezig.
0: Nee. Je hebt bijzondere nummers meegenomen. En het eerste lied wat we gaan draaien is Windfall. Kun je iets vertellen over het nummer en wie het zingt?
1: Ja, nou dat nummer, ik heb een familieband. Samen met mijn twee zoons en met mijn broer spelen we in een band. En daar hebben we dat nummer mee gemaakt. Windfall heb ik geschreven. Ik heb het gezongen, ik heb gitaar gespeeld en gedrumd. Het nummer hebben we geschreven omdat we iets wilden doen voor het Kika-fonds.
0: Okay.
1: Dus de opbrengst die we voor dat nummer hebben gekregen, volgens mij was van 1.000 euro hebben we uiteindelijk opgehaald, die hebben we geschonken aan het Kika-fonds. En dat is ook eigenlijk een beetje het thema van het nummer. Het nummer gaat over vallen en weer opstaan.
0: Okay.
1: Op je knieën vallen, toch weer overeind komen. Want je merkt vaak dat mensen in zo'n situatie, dat je denkt van nou, die hebben het heel erg moeilijk. Dat ze toch vechten, toch doorgaan. En om die mensen een beetje, vooral de kinderen, want het, daar ging de opbrengst ook naartoe. Je merkt vaak dat daar gewoon die levenslust in zit en die kracht om toch door te gaan. En die wilden we een beetje het hart onder de riem steken met dit nummer.
0: Mooi, we gaan hem draaien.
1: Is goed.
0: Ja.

0: Dat was Crescent Moon. Volgens mij had ik niet eens de naam genoemd van de band.
1: Maar nu wel.
0: Nu wel, ja. Treden jullie veel op?
1: Nou, we zijn echt een studioband.
0: Oké. Okay.
1: Dus wij oefenen iedere zaterdag en we steken heel veel tijd in het opnemen van nummers. We hebben 3 albums uitgegeven. Maar we vinden het eigenlijk veel leuker om gewoon in de studio bezig te zijn en die nummers goed op te nemen.
0: Ja.
1: Optreden, dat zit er niet in.
0: Nee,
1: en nu helemaal niet meer, want nu ben ik veel te druk met mijn boeken.
0: Met de boeken, ja. Nou ja, het klinkt in ieder geval klinkt goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja. En je vertelde net van dat je eigenlijk de ontwikkeling van de hoofdpersoon eigenlijk belangrijker vindt dan het plot. Ja. Is wel heel opmerkelijk dat je wel een prijs hebt gewonnen voor het plot van Drenkman.
1: Ja, dat is dan weer, staat een beetje in tegenstelling op zich.
0: Ja.
1: Maar weet je misschien ook wel niet helemaal, hè, want... je kunt een plot natuurlijk op 2 manieren definiëren. Je kunt zeggen van nou, het plot dat is het verhaaltje, hoe ga je van A naar Z. Maar ik denk dat de jury wel heel goed gekeken heeft naar de gelaagdheid van het verhaal. En gezien heeft dat het verhaal dat ik vertelde, dat op verschillende niveaus zich afspeelt. Er is een algemeen plot in mijn tweede boek. Het ging over Drenkman. En dat gaat over misstanden in de farmaceutische industrie. Waarbij er komt een klokkenluider van een bedrijf in België. Die komt bij Rick en Sandra met een verhaal dat er iets fout is gegaan met de ontwikkeling van het medicijn. Of dat het fout gaat en of ze willen helpen om dat probleem aan de kaak te stellen. Dus dat gaan ze doen. Maar daaronder speelt eigenlijk een jeugdtrauma van Rick heel erg mee. En gaandeweg het boek... gaat voor hem in ieder geval steeds meer de focus naar zijn jeugdtrauma. En te kijken van wat is er precies gebeurd. Want zijn broer is namelijk verdwenen toen hij 12 was. En zijn broer was 17. En zijn broer verdween spoorloos. En tijdens het onderzoek krijgt hij steeds meer grip op wat daar misschien gebeurd is in die tijd. Dus, en dan kantelt het verhaal heel langzaam aan het eind. Dan wordt afscheid genomen van het hoofdplot en ga je eigenlijk terug naar Rick om te kijken van wat is er met die broer gebeurd.
0: Ja.
1: Dus en ik denk dat vooral die switch van het boek, dat de jury heel erg aansprak, dat het verhaal ineens gewoon een andere lading, een andere wending krijgt.
0: Ja, want hoe ga je als schrijver in het hoofd zitten van een personage?
1: Voor mijn hoofdpersoon was het niet zo moeilijk, vooral in mijn eerste boek niet. Omdat die hoofdpersoon zat wel dicht bij hoe ik zelf in elkaar zat. En dat was misschien een beetje, dat is ook wel een beetje gemakzucht. Als je een persoon kiest die qua leeftijd bij je past en qua gezinssituatie, dan hoef je over dat soort dingen hoef je niet zo na te denken. Dan kun je daar vrij makkelijk in inleven. Maar je merkt wel dat die persoon dat die steeds meer een eigen leven krijgt. En dat klinkt raar, omdat jij natuurlijk als auteur zou jij hem aansturen.
0: Mm-hmm.
1: Maar jij schrijft zelf ook. En dan weet je dan misschien wel dat je personen, je hoofdpersoon, dat die ineens dingen gaan doen of een richting op gaan. Dat je zelf denkt van waar gaan we nu naartoe?
0: Yeah.
1: En dat vind ik zelf het mooiste van schrijven. Hè? Op het moment dat je bezig bent en je gaat door dat proces heen. En dan wordt het net als droom en dan komt er iets op papier te staan waarvan je zelf niet weet waar dat nou precies vandaan komt.
0: Nee.
1: Want dan staat iets heel anders ineens dan dat jij gedacht had dat je zou gaan schrijven.
0: Ja, ja.
1: En die persoon die ging zijn eigen leven leiden. En daarom is die Rick Wolters, de hoofdpersoon uit het boek. Ja, die is, ik denk zelf dat ik vriendelijker ben dan mijn hoofdpersoon.
0: Ja.
1: Want die gaat af en toe, en misschien zoek je ook zelf wel ook een beetje je donkere rand van je karakter op. Hè, om dat wat meer naar voren te laten komen. Maar mijn hoofdpersoon is niet altijd ook de vriendelijkste of de aardigste man voor zijn omgeving.
0: Nee. Want kun je dan nog wel als schrijver van zo'n personage houden als je weet dat iemand slechte dingen doet?
1: Ja, ik denk ook dat schrijvers wel herkennen. Ik heb wel de antagonisten geschreven, hè? De bad guys. En ja, ook van die hou ik. Hè? Want dan denk ik van, wat een heerlijk gemeen iemand is dat dan toch. Hè? Dus ook daar leef je je in. Want ik denk van, wat je ook schrijft, of welk persoon je ook schrijft, er moet iets van die persoon moet in je zitten. Anders kun je dat nooit, kun je dat nooit opschrijven.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat je echt met schrijven naar alle uithoeken van je geest gaat, wat dat betreft.
0: Ja, het schrikt dat je de mensen in je omgeving ook wel eens af. Dat ze denken, wat gaat...
1: Wat ze tegen mij vertellen.
0: Nee, wat gaat er in je hoofd om?
1: Nee, maar ik denk wel dat ze af en toe wel denken van, hij is wel heel erg stil bij de koffie. Hè?
0: Ja.
1: Want dan, dan ben je toch, je bent toch vaak aan het denken of met iets anders bezig. Dus ik denk wel dat ik vaak, dat je wat stil bent in de omgeving. Ook op, misschien herken je dat ook op feestjes of wat
0: Zeker.
1: Dan ook. Dat is nou eenmaal met wat introverte schrijvers. Die zitten toch vaak in hun eigen, of vaak. Geregeld in hun eigen wereld.
0: Ja, zeker. En wat ik dan zelf wel eens meegemaakt heb, als mensen dan mijn boek lezen, hebben ze zoiets van, wat? Komt dat uit jouw hoofd? En dat hadden we helemaal niet achter je gezocht.
1: Ja,
0: en,
1: dat hoor ik ook wel. Ja.
0: Ja.
1: Nou, waar komt dat vandaan?
0: Waar komt dat vandaan, inderdaad? Van, moeten we vrezen? Of,
1: dus er zitten diepe krochten zitten er. Achter.
0: Want wat maakt voor jou een personage interessant? Is dat de kwetsbaarheid of juist die duistere kant?
1: Nou, voor mij is het vaak een beetje onvoorspelbaarheid. Want ik geloof niet zo dat mensen heel erg in een hokje zijn te plaatsen. Dus af en toe moet een persoon iets doen dat een beetje afwijkt van wat je eigenlijk verwacht. Dus dat spreekt me wel aan. Kwetsbaarheid ook. Dat spreekt me ook heel erg aan. Dat komt ook gewoon terug bij mijn hoofdpersonen. Hun eigen kwetsbaarheid. Of dat ze iets doen wat een ander kwetst. Hè. Dat kan natuurlijk ook. En dat vind ik ook wel belangrijk. Dus hoe werken relaties? Hè? Als je iets roept tegen iemand, ben je dan bewust wat dat doet met een andere persoon.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus dat gebeurt ook wel in mijn boek. Hè? Dat ze iets roepen en dan daar later spijt van hebben.
0: En het zit hem dan ook bij jou juist ook in het kleine. In het eigenlijk ook wat er eigenlijk niet verteld wordt.
1: Ja, zeker. Ook dat is dat speelt zeker mee in mijn boek. Hè? Ik merk ook wel dat ik, wat dat betreft, je groeit natuurlijk wel als auteur, dat merk ik wel. En dat je, vooral in je eerste boek, daar wil je nog heel veel dingen uitspellen en heel veel dingen vertellen die eigenlijk niet nodig zijn om te vertellen. Hè? En, hoe langer dat je schrijft, hoe minder woorden dat je nodig hebt, of hoe meer je de situaties laat spreken en de handelingen laat spreken, zonder daar een verklaring bij te zetten.
0: Ja,
1: zonder nog eens even uit te leggen wat die lezer daar dan precies van moet vinden.
0: Ja, ja.
1: Ik denk vooral in mijn derde boek, daar is dat nog duidelijker. Daar laat ik daar altijd interpretatie en de bedoeling laat ik aan de lezer over. En die probeer ik niet uit te leggen. Ik probeer ook moreel om gewoon objectieve verhaal neer te zetten. En ik weet wel heel goed wat een lezer daarvan zal vinden. Maar ik stuur hem niet bewust in die richting.
0: Nee, want wat denk je dat de lezer daarvan gaat vinden?
1: Nou, in mijn derde boek, daar zitten wel personen in dat je denkt als lezer van... beseffen die personen echt hoe ze in elkaar zitten. Mm-hmm. En ook in mijn derde boek, ik kan nog een tipje van de sluier oplichten... Het heeft te maken met roofkunst en met Russische avant-garde kunst van voor de Tweede Wereldoorlog, die in de Tweede Wereldoorlog wordt gestolen.
0: Ja.
1: Maar je ziet heel veel van die moraal van net voor de Tweede Wereldoorlog, die moet herkenbaar zijn bij mensen als ze dat projecteren op wat hoe de wereld tegenwoordig in elkaar zit.
0: Mm-hmm.
1: En dan blijkt eigenlijk, voor mij in ieder geval, dat je altijd gedacht heb dat dat een hele afgescheiden wereld is. En dat dat een andere wereld was. En dat dat andere mensen waren.
0: Ja.
1: Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk.
0: Nee.
1: Mensen zijn mensen. Daar zit niet zoveel verschil in. Je kunt niet zeggen, de Duitsers in 1932 of de Japanners in 1930, dat waren andere mensen dan dat wij zijn.
0: Nee. Het zijn dezelfde mensen met dezelfde verlangens en wensen.
1: En dat is van de ene kant is natuurlijk een beetje beangstigend.
0: Ja.
1: Van de andere kant is dat ook wel een, denk ik ook wel weer een waarschuwing. Dat je het verleden niet kunt zien als iets wat afgesloten is.
0: Nee.
1: En wat niet meer terugkomt.
0: Nee. Ik luister best wel veel podcast. Ook over keuzes die mensen in de oorlog gemaakt hebben.
1: Ja.
0: En dan wordt er inderdaad ook gezegd, hè, van nou, dat is iets wat we nooit meer willen. Maar wat je zegt, hè, van het speelt natuurlijk nog steeds. Keuzes die mensen maken, een kant die mensen kiezen.
1: Ja.
0: En dat blijft natuurlijk. Dat blijft natuurlijk gewoon actueel.
1: Ja, ja, en wat ook in mijn boeken speelt is van heel vaak een glijdende schaal. Op welk moment beslis je tot hier en niet verder?
0: Ja.
1: Op welk moment ga je niet meer mee?
0: In
1: twee van mijn boeken, daar komt iets van een Milgram-experiment naar voren. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee.
1: Maar het Milgram-experiment, dat is op een gegeven moment werden mensen gevraagd om mensen te beoordelen en te zeggen van als die mensen een verkeerd antwoord gaven op een vraag, dan moesten ze op een knop drukken om die mensen een stroomstoot toe te dienen.
0: Ja.
1: En zolang daar iemand in een witte jas bij in de kamer stond en die zegt van u kunt gewoon op die knop drukken, dan drukt gewoon 80% van de mensen die drukt op die knop omdat ze denken van er staat hier iemand die er verstand van heeft,
0: ja.
1: Iemand met gezag,
0: mm-hmm.
1: Dus ik ga mee.
0: En, ja.
1: Bijna niemand durft op zo'n glijdende schaal te zeggen van je stopt het.
0: Ja.
1: Dus, en dat is gewoon hartstikke lastig. En die moeilijkheid heb je zelf iedere dag. Zeg je van wanneer neem ik stelling en wanneer zeg ik van dit gaat voor mij te ver of dit wil ik niet meer.
0: Ja.
1: Of haal je je schouders op en denk je van niemand neemt stelling, dus dat doe ik het ook maar niet.
0: Nee. En dat is heel menselijk natuurlijk.
1: Dat is heel menselijk, ja. Maar dat speelt wel heel erg in mijn boeken. Dat thema, dat speelt veel door in mijn boeken.
0: Ja, interessant hoor. je zei net al, je derde boek komt uit.
1: Ja.
0: Schrijf jij snel of neem jij echt de tijd voor je boeken?
1: Ik neem echt de tijd, ja, want ik zeg al... Ik heb dus vanwege de oogprobleem kan ik niet heel erg lang achter elkaar schrijven. Maar ik heb wel een hele goede discipline. In de zin dat ik iedere ochtend vroeg opsta. Ik ben altijd tegen 6:30 ben ik wel op. En ik neem dan altijd eerst een uur, anderhalf uur, dat ik schrijf. En weet je, als je 100 woorden schrijft per dag, dan is het toch 365 keer 100 die je per jaar schrijft. Hè? En 200 woorden, dan is dat het dubbele. Dus je hoeft niet zoveel te schrijven op een dag om toch heel veel te schrijven in een jaar. Dus en die discipline die is voor mij wel heel belangrijk om gewoon naar iedere dag mee bezig te zijn. En niet alleen woorden tikken hoor, ook wel research doen, dingen opzoeken. Dus het is niet alleen maar de woorden neerzetten.
0: Nee.
1: Maar met die discipline kom ik een heel eind. Ik heb dus het derde boek, dat is nu klaar. En mijn vierde boek, daar ben ik ook alweer een eind op weg.
0: Oké, mooi.
1: Maar dat heeft een heel ander thema. Daar kan ik ook nog niks over, over zeggen.
0: En dat is nog
1: mijn derde boek afwachten.
0: Ja.
1: Maar dat heeft dus andere personen. En dan vind ik ook wel weer prettig om gewoon weer met een schone lei te beginnen. En iets anders te verzinnen.
0: Ja. Want soms heb je ook gewoon tijd nodig, hè, om afscheid te nemen van een boek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we hadden daar tijdens het nummer, spraken wij natuurlijk nog even door.
0: Ja.
1: Maar dat gaf ik dat ook al aan. Dan, daar heb ik gewoon ook tijd voor nodig. Op het moment dat je een boek heel lang met personen bezig bent en die personen kent... dan is het niet zo makkelijk om dat boek weer aan de kant te schuiven en ergens anders aan te beginnen.
0: Nee.
1: Omdat dat verhaal zit nog in je hoofd, de personen zitten nog in je hoofd. Dus dat heeft echt wel tijd nodig om die knop om te zetten.
0: Ja.
1: Maar wat mensen ook vaak niet weten, is dat op het moment dat jij een boek uitgeeft, dan heb je het zelf, heb je het een half jaar daarvoor, ben je er al bijna klaar mee.
0: Ja, ja, dan kan je alweer gaan schrijven.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, dat is ook zo. We gaan naar

0: Lighthouse, het gaat eigenlijk over over een vuurtoren, meer als baken voor mensen van er is altijd een lichtpunt waar je naartoe kunt trekken en een lichtpunt waar je aan op kunt trekken. En daar gaat dit nummer eigenlijk over.
1: Mooi, we gaan luisteren.
0: Ja.

0: Dat was Lighthouse. Leuk hoor. Echt, ja, even heel andere muziek.
1: Ja, dus ja. Met plezier gemaakt.
0: Ja, dat hoor je ook wel. Ja, we hadden het tijdens het beluisteren van het nummer even over hoe belangrijk muziek is. Ook eigenlijk voor jou en voor je personages. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou goed, we hadden het daar net ook al even over. Hè. Met muziek geldt ook weer hetzelfde als met de ruimte en met de omgeving. Hetzelfde nummer betekent voor iemand anders betekent het iets totaal anders. Omdat het altijd met emotie gepaard gaat. Dus muziek is wat dat betreft ook voor iedereen op een andere manier in te vullen.
0: Ja.
1: In mijn boeken speelt muziek een grote rol. Omdat muziek vaak een onderdeel is van hoe de hoofdpersonen op elkaar reageren. Dat wordt meegenomen. Ik maak eigenlijk voor ieder boek maak ik voor mezelf een nieuwe playlist. Ik luister naar bepaalde nummers. En die nummers die ik op dat moment luister, die komen terug in mijn boeken. In Drenkman luister ik op dat moment heel veel naar dingen als Deep Purple. Pink Floyd was ik aan het luisteren, Black Sabbath. Dus die nummers die komen ook dan weer terug in het boek. Die zitten verweven in het verhaal. Hè? Want die luister je en dan neem je dat mee in het verhaal. Dus wat dat betreft is muziek belangrijk, maar ook voor de verhaalstructuur. Ik vind het mooi als muziek dat daar dynamiek in zit. Rustige stukken, snelle stukken, hard, zacht. Compositie. En ik probeer ook in mijn boeken die muzikaal compositie, die probeer ik wel een beetje vast te houden. Ik denk dat ook dat voor lezers misschien wel herkenbaar is.
0: Mm-hmm.
1: Nummers hebben een bepaalde structuur, muziek heeft een bepaalde structuur. En een boek heeft natuurlijk ook een structuur nodig.
0: Ja.
1: Ik kreeg dat eens terug ook van een recensent die zegt van ja. Het voelt als een compositie. En dat vond ik wel een mooi compliment.
0: Ja, mooi is dat. Ja. Ik vertelde ook al tijdens de muziek dat in mijn eerste boek ik elk personage een eigen nummer gaf. Of in ieder geval dat ik op zoek ging naar welk nummer het beste bij het personage paste.
1: Ja.
0: Om die diepgang te geven aan een personage.
1: Ja, en Je leert ook je personages kennen.
0: Ja.
1: Als je weet van welke muziek ze houden. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan ook dat, daarvoor is dat belangrijk. En daarbij, kijk, de albums die we gemaakt hebben, dat zijn eigenlijk conceptalbums. En dat waren al muziekalbums die rond een bepaald thema waren geschreven. Dus die teksten, ook daarvoor heb ik heel veel research eerst gedaan. Omdat de teksten van de verschillende nummers over hetzelfde thema moesten gaan.
0: Ja.
1: Dus ook die albums, de teksten zijn daarvan eigenlijk al als een soort verhaalvorm geschreven. En toen ik het tweede album had uitgebracht, toen zei mijn moeder van misschien moet je nu eens een boek gaan schrijven.
0: Ja, ja. En dat heb je gedaan.
1: Ja.
0: Wat zou je je lezers graag willen meegeven? Of wat zou je graag willen achterlaten aan jouw lezers als ze jouw boek hebben gelezen?
1: Ik zou graag, wat ik liefste wil, is dat mijn lezers wat kritischer worden naar de wereld toe.
0: Ja.
1: Dus dat ze beseffen dat alles wat ze zien, dat je dat op verschillende manieren kunt interpreteren. En dat je altijd dat je eigen keuzes tot iets leiden. En dat klinkt een beetje, ja, misschien een beetje hoogdravend, maar er zit wel iets achter dat. Ja, dat keuzes, dat die iets betekenen.
0: Ja.
1: Dus, en dat vind ik belangrijk. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat mensen het boek dichtslaan en denken van, ik heb een heerlijk verhaal gelezen.
0: Ja,
1: dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
0: Ja, want,
1: met alle lessen.
0: Ja, en stel dat mensen denken, hey, ik ben toch echt wel geïnteresseerd in het lezen van jouw boeken. Waar kunnen ze jouw boeken vinden?
1: Nou, mijn boeken zijn, we hebben het niet over gehad, maar ik ben een zelfuitgevende auteur. Hè? Dus ik heb een eigen uitgeverij. Maar mijn boeken zijn in alle bibliotheken te vinden. Op Kobo, Dus iemand die een Kobo-abonnement heeft, kan mijn boeken lezen. En daarnaast zijn ze online bij iedere boekhandel te verkrijgen. En bol.com, ook nog op mijn eigen site. Maar overal waar je boeken kunt kopen, online, daar kun je mijn boeken ook kopen.
0: En dan binnenkort je derde boek.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Ja, dus kijk er naar uit. Ik vind het zelf voor mezelf mijn beste boek. Dus dat is altijd fijn om in ieder geval te weten voor jezelf. Dat je denkt van wat ik nu heb geschreven, dat vind ik beter dan mijn andere boeken.
0: Ja, het wordt natuurlijk alleen maar beter. Je wordt als schrijver beter.
1: Absoluut, ja.
0: Dus uiteindelijk ga je natuurlijk altijd nog betere boeken schrijven.
1: Ja. Hopen dat de lezers dat ook vinden.
0: Ja.
1: Dat blijken,
0: nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek. En heel veel succes wensen met je derde boek.
1: Ja, dankjewel. Nou, heel leuk om hier te zijn in de uitzending. Ook heel fijn dat ik uitgenodigd was.
0: Ja.
1: Veel succes met je uitzendingen, natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: Tot een volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer als het vierde boek uitkomt.
1: Is goed.
0: Fijne middag.
1: Fijne middag.
0: Doei doei.
1: Doei.

Ik ben alweer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gast bedanken. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik wil mijn luisteraars bedanken. Een fijn weekend en tot snel bij de volgende aflevering.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
3: Volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: Nico, je moet het even zonder doen, want ik krijg... Hè?
1: Ja, ik doe het voor het eerst, maar ik zie... kijk, hier heb je... Ja, nu we toch... goedemiddag, luisteraars. Even een onder onsje voordat we beginnen, hoor. Oh, wacht, het is helemaal verplaatst. Het hier. Sorry, ik zit het nou.
2: Zit dat daar?
1: Ja. Ze hebben het verhuisd. Ze hebben de schijven verhuisd.
2: Oh, serieus?
1: Ja, nee, ik zit de verkeerde kant op te kijken.
2: Ah, joh. Jee. Nee, toch?
1: Ja.
2: Nee, ik heb het donderdag helemaal niks gemerkt dat het op de andere kant zit.
1: Lucie zit nu hier.
2: Ja, Lucie zit daar, maar Lucie zat daar al, hoor.
1: Maar waarom krijg ik nou nog steeds niks te horen?
2: Ja, moet je niet die dingen zien aanzetten, die knopjes. Voor die, want zie je op dat, schuifje met al die cijfertjes?
1: Hoe bedoel je?
2: Nou, hier zitten allemaal cijfertjes. Deze.
1: Ja, klopt.
2: Zit je daarop?
1: Nee.
2: Oh, zie je gewoon
1: dat moet daar of zo.
2: Nee, dat moet niet. Zit op de meerlijst. Zit op de meer.
1: Nee. Ja, daarom. Je moet het me straks maar even uitleggen. Nee, goedemorgen, goedemiddag mensen. Ik doe even de muziekje, doe jij even het intro praatje.
2: Een hele goedemiddag, dames en heren, op deze zaterdag 3 oktober van het jaar 2026. Wat gaan we vandaag doen? Nou, het sport natuurlijk en voetbal geeft ons in ieder geval een hoofdmoot vanavond weer. Deze dag. We gaan ook kijken hoe het zit op het EK op de weg. We hebben wat Münsterland Giro, we hebben Ronde van Emily, we hebben de Grote Prijs van Bahrein. En we hebben ook nog wat andere dingen die misschien wel belangrijk zijn om aan u te melden wat er vandaag te melden valt. Voetbal geeft onze hoofdmoot, zeggen we dan. En dan hebben we, wat hebben we vanmiddag? Nou, we hebben vanmiddag in ieder geval een derby, want GSV Ona, die om twee uur is begonnen, zijn ze al bezig. 7 over ASW, Rijnstreek Gouda, WDS Gouderak, Sportief Kamerik, CVC Reewijk tegen SPV en Stolwijk tegen VEB. ASW staat in ieder geval bovenaan met 6 punten, maar ook Gouda en ook VEB, maar ook WDS. 6 punten verzameld uit 2 wedstrijden natuurlijk. Gouderak 4 punten, 7 over 4. En dan hebben we ONA 3, SPV 3, Stolwijk 3, CVC Reewijk 0. Rijnstreek 0. GSV 0, Sportief 0 en ook Kamerik 0 punten verzameld in die vijfde klasse tot aan de dag van vandaag. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk ook de standen en rangen en wat er vandaag te doen is. Zwervers IJsselmonde tegen Bondes, Lekkerkerk Haastrecht, Moordrecht Swift Boys, SVS tegen Lopik, Kabouw tegen LMO, Bergambacht IJsselmonde en Dilettant tegen RFC 33. Dilettant RFC 33, die hebben we live van Arie de Rotter natuurlijk. En Bergambacht IJsselmonde van Jan Ooms. En die wedstrijden die gaan pas om 5 uur beginnen. Sorry, 15 uur beginnen. Bergambacht dus om 15 uur beginnend. Kabouw bovenaan, prachtig nu al. LMO, Kabouw 6, LMO 6 en Haastrecht ook 6. Haastrecht die we vanmiddag ook live in onze uitzending hebben. Want die voelt tegen Lekkerkerk en dat gaan we dan ook horen. Bondes 4 punten en ook Lopik 4. En dan Zwervers, Moordrecht en Swiftboys 3. Dilettant, Bergambacht, IJsselmonde en RFC 33 1. En Lekkerkerk en SVS gewoon in die twee wedstrijden nog 0 punten. En met de aantekening dat SVS al 10 doelpunten in de min staat en Lekkerk 4, dus vandaar. We gaan ook nog naar de derde klas. Ja, derde klas. Arkel tegen GSC ODS. Herovina tegen Dalblas. Streefkerk Perkouw, daar krijgt u de tussenstanden van. Drechtstreeks tegen Sleewijk. Heukelum tegen Altena. Schoonhoven tegen Hardingsveld. En ook VVAC tegen Rotterdam. Schoonhoven in ieder geval vanmiddag ook live in ons programma. En Rick Winkel die zal ons daarvan op de hoogte houden. Wat gaan we nog meer doen? We hebben nou de rangen en de standen. Perkouw, Sleewijk en VVAC. Na 2 wedstrijden 6 punten. Schoonhoven 4. GSC ODS. Hardingsveld 4 punten. Arkel 3, Grootammers 2 en dan Drechtstreek, Leek, Streefkerk en Heukelum 1. En Herovina, de Alblas, Altena 0 punten verzameld uit die twee wedstrijden. En dan hebben we natuurlijk nog uiteraard de tweede klasse F. Met Tricht tegen DCV, Sliedrecht tegen SVW, Teole tegen Papendrecht, EBOH tegen Binnenmaas, Zwerver tegen Unitas, GSC tegen VVGZ, VVGZ en Spirit tegen de Pelikaan. Spirit begint het om 3:00. En die wedstrijd die gaat Hans Spaning voor ons bekijken. En natuurlijk ook live op de radio brengen. Tricht staat met 100% scoren bovenaan. Dus DCV, stroop je mouwen op vanmiddag daar, op het, daar bij dat Tricht. En probeer wat punten mee te brengen. VVGZ, 4 punten. TCW, ook 4 uit 2 wedstrijden. En dan Sliedrecht, GSC, Unitas, Spirit, Pelikaan en Papendrecht. En Binnenmaas, allen 3 punten uit 2 wedstrijden. Triolen heeft 2 punten. De Zwerver, EBH, 1 punten. En SVW heeft nog uit Gorkum nog 0 punten. Van al die wedstrijden gaan we natuurlijk ook proberen zo goed mogelijk op de hoogte houden wat betreft rangen en standen, maar natuurlijk ook de doelpuntenmakers. We hebben muziek natuurlijk bij ons en dat gaan we natuurlijk regelmatig aan u laten horen. En natuurlijk hopen we dat de mensen die bij ons voor ons aan de lijn zitten, of het die zo spoedig mogelijk komen met opstelling bij de elftallen. Maar nu Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nico.
2: Hoe is die?
1: Ja, goed. Fijn dat ik er weer ben en dat ik jou weer eens een keertje zie. Want,
2: ja, dat is wel een ik denk dat het de laatste keer geweest is op een zondag.
1: Ja, precies. Ja, bij Radio Centraal. Toen de tijd. Ja, nou, dat is, dat is meer dan een decennia terug.
2: Ja, 12 jaar geleden. Ja, ik stond altijd op veld. Jij is altijd hier binnen.
1: Ja,
2: maar goed.
1: Ja. De cirkel is rond, zullen we zeggen.
2: Dankjewel dat je er ben.
1: Ja, ik mag weer plaatjes draaien. Dus we gaan. De openingsplaat was voor jou, Bruce Springsteen. Tougher Than Love. En we gaan verder met Madness. Nightbite to Cairo.
3: Sport, sport. En nog eens sport. Dit is Krimpeneuwaard Sport. Krimpeneuwaard Sport. Sport.

0: De wegwedstrijden voor de belofte van de dames. Die is al gereden bij het EK op de weg in Ljubljana. Slovenië dus. Wegwedstrijd voor beloftes dames. Mara Winter, de Zwitserse, die was 1. Nienke Vinken, die was 2 in dezelfde tijd. En ook Victoria Gladodonova. Juist, die. Uit Slowakije, die was 3. En Mega Arends, Nederlandse, die was op 4 seconden 4. Hadden we ook nog de wegwedstrijd voor de belofte van de mannen. Die hebben 141 kilometer moeten afleggen op zo'n dun zadeltje. Waarin Nederland niet echt bij was. Want Daan Dijkman, die was met 49 seconden, was hij 6. En die Hector Alvarez, die heeft vorige week op de EK heeft hij het zilver gehad. Ja, en nu heeft hij het goud te pakken, hoor. Hector Alvarez had Spanje 3 uur, 2 minuten, 22 seconden. Met Jan Jakoviak, die was 22 seconden. En Neil Driessen, de Belg, 32 seconden, was hij iets verder weg. Dus wat dat te gaan, is het wel zo dat er hard gereden is daar bij dat EK op de weg. En vandaag dan in ieder geval ook nog de dames die dan ook nog zijn. De ronde van Emilie, dat is dan de dames hebben die gereden. Alicia deed 111 kilometer. Alicia Vigalia, die was de Italiaanse, was 1. En Sarah van Dam uit Canada, 2. Laura Dickinson, 3. En Malu Eisen, die was daar in 4. Dus wat dat er gaat, ook allemaal weer lekker gereden. We hebben wat berichtgeving vanuit het land. We zijn bijzonder nieuwsgierig naar de opstelling van beide elftallen. Arie de Notter, goedemiddag, dilettant.
1: Goedemiddag, Nico. Nou, ik heb nog geen opstellingen. Oh. Want de scheidsrechter die is wat zojuist net binnengekomen. Dus die wedstrijd begint gewoon een kwartier à 20 minuten later. Dus voorlopig over een minuut of 20 zo ga ik mij gaan melden. En dan krijg je bij mij de opstellingen, Nico.
0: Oké, dat is helemaal goed, Arie. Maar ja, weer op het, nog steeds op het kunstgras?
1: Nee, wij spelen, we gaan vandaag voor het eerst eigenlijk op het gewone gras spelen, Nico. En dat geeft de burger waarschijnlijk wel weer moed.
0: Ja, plus het lekkere zonnetje. Ja, lekker een zonnetje. Ja,
1: en ik moet tevens, ik weet dat wij geen bezoekprogramma zijn, Nico, maar Huig Rook.
0: Ja.
1: Daar moet ik jou de route van doen.
0: Dank je.
1: En dus bij deze, als je die klem naast me zit te wachten met smacht op de opstellingen voor de manieren. En die komen dadelijk dus.
0: Helemaal goed.
1: Die komen binnen. Nou, ja.
0: We wensen hem nog steeds even succes natuurlijk met alles wat hij doet. En hopen dat hij nog accordeon blijft spelen en voor de rest ook muziek blijft maken.
1: Ik beloof dat wij dat doen, Nico.
0: Oké, jongens. Ik hoor je straks. Jongen. Dankjewel. Goed, dan is het er misschien nu even tijd voor een stukje Erik.
2: Ja, de sportartiest deze week is Jerry Rafferty. We gaan van zijn gelijknamige album City to City draaien. City to City.
0: City to City.
3: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: eerste keer dan onze artiest van de week gedraaid bij ons sportprogramma wat wij iedere zaterdag doen van 2 tot 6. Even een prachtig bericht natuurlijk. De eerste pole positie voor Max Verstappen in 2026. Hij heeft namelijk voor het eerste seizoen een pole positie veroverd. De viervoudig wereldkampioen was duidelijk snelst op het circuit van Sepang, waar de grote prijs van Bahrein gehouden wordt. De grote prijs van Bahrein ging in april niet door vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en vindt nu alsnog plaats, maar dan in Maleisië. Red Bull-coureur was in de kwalificatiesessies de snelste, pakte zijn 49ste pole. Verstappen stond in december in Abu Dhabi voor het laatste pole en dit jaar won hij nog geen enkele race. Hamilton met zijn Ferrari start op de tweede plek voor de leider Kimi Antonelli met zijn Mercedes. De laatste race op Sepang in 2017... Kijk, dat is in 2017 is dat gebeurd. En toen werd het gewonnen door, inderdaad, Verstappen. Hebben we nog geen berichtgeving vanuit het land, Erik? Nee. Zonde. De wedstrijd begint natuurlijk. Want Jan met zijn Bergamo begint ook om 3 uur. Lekker Kerk. Dat begint zo meteen. Dus als jij na de volgende plaat zou willen proberen om contact te zoeken met John, zou we daar bijzonder op blijven zijn. Maar jij eerst muziek.
1: Oké, prima. Plaatje van de Beatles. I'm looking through you.
2: Fotografen.

0: Did I make a mistake there, not do two solos?
1: Kom maar, ja. Voor de eerste keer deze middag gaan we naar een voetbalveld. En een voetbalveld waar een tribune omheen staat. En waarin ook John Jans eventueel die tribune zou kunnen bezichtigen. Want we gaan naar Lekkerkerk tegen Haastrecht. Waarin Haastrecht 6 en Lekkerkerk nog 0 punten heeft verzameld. En dat, daarom zeggen wij John Jans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag mensen in de studio. En natuurlijk de mensen die aan de radio gekluisterd zitten. Lekkerkerk Haastrecht, ja, het is overal 3:30, maar er staat nog geen voetbal op het veld. Ik denk dat ze er zelf wel aankomen, maar het is heerlijke zomerse temperaturen. Het is eigenlijk ideaal voetbalweer. Weinig wind en heerlijk zonnetje erbij. Dus we verwachten dat dat natuurlijk een mooie match zou kunnen worden. Lekkerkerk 0 punten, LMO verloren met 2-0. En 2-0 verloren vorige week bij Lopik. Nou, dat zijn natuurlijk twee behoorlijke tegenstanders. Dus het zal vanmiddag zeker nog wel een lastig duel kunnen worden voor Haastrecht. Dan natuurlijk van Bergham mag worden met 1-0 en met 2-0. Dus vorige week won van de Rotterdamse IJsselmonde. En dat betekent dus dat we vanmiddag hopen dat Haastrecht vanmiddag weer die 3 punten kan behalen. Maar dat is allemaal afwachten natuurlijk wat er gaat gebeuren. In ieder geval heb ik hier de opstelling van Lekker. Willen jullie de opstelling hebben?
1: Ja, doe maar joh. Maar waarom staat er nog niemand op voetbalveld? Dan moet toch half 3 beginnen?
2: Ja, dat klopt. Het komt.
1: Wat?
2: Ja, ik weet niet. 3 overal 3. Nee, het is wel 3 beginnen de kop. Maar we hebben een Griekse scheidsrechter. Paar glas kookkast of niet.
3: Oh, nou ligt het daar weer aan.
1: Verschrikkelijk, hè.
3: Ja, goed. Ja,
2: maar goed, we gaan dus iets later beginnen. Maar ik denk dat we zometeen, over 2 minuten, dat het begonnen is hier.
1: Ah, okay.
2: En dan gaan we denk ik wel genieten in deze vierde kwart van de derde wedstrijd hier in deze competitie. En dan, lekker kijken het als volgt. Dylan Heijnen, Erwin de Groot, Floyd Versluis, Ferry de Roet, Patrick Prevo, Mike van Gent, Rutger Korba, Tim Boksman, Dan Genoeglijk en Mike Hoordijk en Pin van Koten, Kevin de Gent, Ryan Koolwijk, Montel Jordan, Reze en Jeffrey Altheer. En dan hebben we dus Bart van Muijer, de trainer, Dennis Burger, assistent-trainer, Arjan van den Berg, de leider, André de Jong, de grensrechter en verzorger Rien Poel. Haastrecht is dus vanmiddag zonder Joeri Touthamer. Hij heeft een blessure gelopen, zit wel op de bank. En ook Kevin Quint is geblesseerd, maar niet inzetbaar. Die heeft ook een bovenbeenblessure opgelopen. Nou, Marco Oostkamer is natuurlijk nog steeds geblesseerd. Maar wel weer Sam de Bruin in de basis is dit. Die vandaag erin staat samen met Lucie van der Plispo in. En we hebben gewoon Thomas Groenendijk achterin. En dan hebben we Tigo Vianen. En Tigo Bos op het middenveld. En de Boer als libero, Lucie de Boer. En dan hebben we Tom Zentveld als linksback. Kelvin Poten erin staan en Björn van Leeuwen. En natuurlijk Tijmen Straven staat erin. De man die elke wedstrijd nog gescoord heeft. Dus dan moet het toch wel kunnen gaan. En Björn van Leeuwen. En dan met Koos de Soest aan het roer. En met Bernard Oudsdorff op de bank. Dan moet het toch wel te doen zijn vanmiddag. Denk ik hier bij Lekkerkerk het open op een tussen de 0 weer kunnen houden.
1: Nou, we zullen het zien, we zullen het horen. Want we willen wel heel graag dat je gaat beginnen zo. Want we hebben nog 4 wedstrijden die dan om 3 uur gaan beginnen.
2: Ja, nee, de pupil van de week. En dat is een meisje die gaat nu op de titel van Haastrecht. Dat gaat eerst nog gebeuren.
1: Okay.
2: En die gaat er nu in de deur. Dus het is nog niet begonnen. Ik weet niet of al andere wedstrijden al begonnen.
1: Dus Haastrecht staat in ieder geval voor achter met 1-0 in de grond.
2: Ja, ik ben er 1-0 achter.
1: Ja, gelukkig. Ja, nee, als lekker kerk maar weer. Nee, joh.
2: Ja, Haastrecht gaat de FC nemen.
1: Ja.
2: En dat gaat nu beginnen als Sam de Bruin gaat dat doen. En dan gaan we zo starten. Zullen we gelijk even meenemen dan de eerste minuut, als jullie dat goed vinden.
1: Nou, vooruit dan maar.
2: Ja, oké. Nou, dan gaat Sam de Bruin, er wordt op de klok gekeken. Precies 3:55 is het nu. En dan wordt nu gekeken of het allemaal gaat lukken. Beide teams zijn compleet. Scheidsrechter blaast nog niet, hij wacht nog eventjes. En dan gaat nu kijken, nee, nog gaat wacht nog even. En dan gaat, ja, nu gaat het starten. En dan Sam de Bruin speelt de bal terug naar Luc de Boer. Luc de Boer heeft de bal in de voeten. Dus kijk, het in de linkerkant Thomas Zentveld in de voeten. Kerstbeel, dat doet hij. Thomas Zentveld wil hem al rustig naar Kelvin Poot, die gewoon weer links half staat. Op de plaats waar Kevin King de man staat. Wordt de bal teruggekeerd naar in de verdediging. En dan wordt hij helemaal naar deze kant. Nee, wordt hij niet ingespeeld, wordt hij teruggekeerd naar Luc de Boer. Luc de Boer die dan rustig naar voren gaat langs de spits van Lekkerkerk, gaat over de middenlijn heen. En Lichtenboer kan die de bal plaatsen. Ja, dat doet hij heel goed. De Tom kent dat. En die vorige week een paar goede voorzetten had aan die linkerkant. Plaatst de bal dan terug naar Kelvin Poot. Kelvin Poot die weer terug gaat hier naar de Lichtenboer. En Lichtenboer plaatst de bal dan aan de rechterkant. En dan kan Tiger Vianen die de bal goed breed houdt. Om het al nu ontvangen. Aan de rechterkant. Dat kan hij omhoog in het strafgebied gooien. Maar dat niet iemand van Aardert in type standen komt. Van Lekkerkerk en de Vreemde. Dus Lekkerkerk opnieuw in aanval ingezet. Rustig begin gelopen tussen Lekkerkerk en Aardert. En 0-0 op de borden.
1: Oké, dankjewel Gilles, tot zover. Ploegleider Steven de Jong neemt na 10 jaar afscheid van de Lidl Trek. De 52-jarige oud-sprinter vertrekt daarna dit seizoen bij de Duitse ploeg omdat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Vorig jaar hebben we de meeste zegens gehaald uit de geschiedenis, zei hij, met dit team. Een mooi moment om te gaan, zei de Jong. De ploeg won in 2025 46 koersen en dit jaar staat de teller op 30. Onder zijn leiding won Bauke Mollema de Ronde van Lombardije. Maar dat was in 2019.
3: Muziek, doe de dijk. Laat het vanavond gebeuren.
1: Oh, de dijk.
3: Ja, als die wil.
1: Ja, natuurlijk wil hij toch?
3: Ja, joh. Knopjes.

0: De dijk gedraaid om, wat is het, even kijken, want jongen, ik zie overal licht, duisternis en 11 minuten over de klok van 2:30. De wielrennen bij de vrouwen, liggen twee rensters liggen vooraan op het circuit daar in Ljubljana. Het is een Belgische van de Pachterbekken en Carina Schrimp. En dat is een, maar dat schijnt een Australische. Nee, het is een, volgens mij een meisje uit Oostenrijk. Een meisje uit België en een meisje uit Oostenrijk. En het hebben om en nabij 2 minuten voorsprong. Dus dat is bijna voor die twee dames weinig of niks. Die Hans hangt ook. Dus daarom zeggen wij in ieder geval tegen onze leider Hans Paling een hele goede middag bij Spirit tegen Pelikaan.
1: Ja, een hele goede middag, Nico. En luisteraars natuurlijk vanaf het sportpark hier in Ouderkerk. Waar we vanmiddag gaan kijken naar de wedstrijd tussen Spirit en Pelikaan. Twee ploegen die elkaar heel goed kennen. Want die eigenlijk al vanaf 2020 zo'n beetje bijna elk jaar tegen elkaar spelen. Vorig jaar, of eigenlijk in 2024, degradeerden beide ploegen uit de tweede klasse. Vorig seizoen keerden ze alweer terug naar dit niveau. Pelikaan werd vorig jaar afgelopen seizoen kampioen van de derde klasse H. Terwijl Spirit via de na-competitie promotie afdwong. Nou, dan gaan we even kijken naar dit seizoen. Waar beide ploegen nog wel even aan de bak moeten. Want Pelikaan en Spirit die vandaag tegen elkaar moeten. Ik zei het al, die kennen elkaar heel goed. Maar ja, voor Spirit, dat is een beetje twijfelend begonnen, zou je kunnen zeggen. De openingswedstrijd tegen SVW hier thuis werd makkelijk gewonnen met 3-0. Maar vorige week kregen ze een oorwassing met dezelfde cijfers bij VVGZ. En dat, dat is dus wat minder. Ook Pelikaan is 1 keer te winnen en 1 keer te verliezen. En dus staan beide ploegen met 2 wedstrijden gespeeld en 3 punten gebroedelijk ergens in de middenmoot. Nou, dan kijken we even naar de opstellingen van de beide teams. Kijken we eerst naar Pelikaan. Daar staat in het doel Delano Kortstam. Achterin Koen de Jong, Jeffrey Nocent, Jesse de Raad, Achraf El Hadjouti, Duc Schierek, Sibren Bakker, Ties Huiberts, Timo Nocent, Gerben Kasten Groep en Jordi Zwart. Aanvoerder bij Pelikaan is Jesse de Raad. De reserves van de mannen uit Zwijndrecht zijn Ruben de Raad, Bora Okzak, Kasten Bakker, Rutger Brink, Jelmer Baas en Adagino Junior Carlson Pedro. Nou, dat, ik hoop niet dat hij invalt, want dan wordt het af en toe je tong breken, denk ik. De trainer van Pelikaan is Juri van der Waal.

0: Spirit, uiteraard Ruben Sloof. Trainer van Spirit, zoals bekend mag worden verondersteld, is Wout Ooms. En de assistent scheidsrechter bij Spirit is Marco Leipold. Dan de scheidsrechter, die is van Turkse afkomst en luistert naar de naam Nihat Babat. Nou, we hebben hem in de bestuurskamer niet gezien, dus ik heb geen idee waar die man vandaan komt. Misschien dat we dat straks nog kunnen achterhalen, maar aan de andere kant is dat ook op zich niet zo belangrijk. De ploegen lopen op het veld, die zijn warm aan het lopen. En het is de wedstrijd hiervoor liep iets uit, dus het is even de vraag of dat het lukt om 3 uur te beginnen. Maar zo gauw we gaan beginnen, dan meld ik me weer voor een hopelijk leuk verslag van deze wedstrijd.
1: Oké, dankjewel tot zover. Even een tussenstand uit die competitie waar Tricht tegen DCV speelt. En Tricht leidt op dit moment 2-0. Ze zijn pas 16 minuten bezig. Wij gaan naar Arie de Notter. Die spreekt, althans gaat spreken, over Dilettant die het vanmiddag opneemt tegen RVC 33. En Arie, opstellingen bij de teams?
2: Ja, zeker, Nico. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag vanuit de studio. Ja, het is inderdaad, de wedstrijd is zo juist. Ja, 52 seconden zijn we nu onderweg in die wedstrijd. En de opstellingen, ja, ik vind het eigenlijk zonde, want ik gebruik die namen, die komen we zelf wel een keer eten in de rollen. En het is nu bij Dilettant is het gewoon laatste man, Colin de Rotter, die de bal weer keurig afspeelt natuurlijk naar Noorland terug naar Colin de Rotter weer naar Noorland. En ja, zo blijft Dilettant wel in balbezit. En ja, ik kan zeggen dat Dennis de Kijker, trainer Dilettant, de opstelling wel een beetje gewijzigd heeft. Want zo is Rutger Esmeijer is naar het middenveld gegaan. En dat betekent ook dat in de voorroute Maxime van de Akker. Ja, en daar ben ik eigenlijk wel een beetje blij mee. Want dat vind ik wel een spits, een jonge jongen. En aan de andere kant staat Dennis Koedoot. Dat is ook een jonge jongen. Dus dat geeft misschien de burger een klein beetje moed. Maar we gaan het zien. RVC, het is een ploeg die nog weinig punten heeft, maar dat neemt niet weg. Dat Dilettant heeft er ook nog maar heel erg weinig. Dus er zit alles aan te komen. En in deze zware competitie, dat kan ik je wel vertellen, Nico. Dit onderste twee, die degraderen direct. En de andere twee, dus vier ploegen van onderuit, die gaan strijden om de prijzen. Ik kan zeggen, ja, zo vroeg al beginnen. Inderdaad, je moet gewoon nu al punten pakken, want je hebt ze dadelijk hard en hard nodig. Inworpen voor Dilettant door Lelyveld, die bal neemt. Hij gooit die bal. Waar gooit hij die bal heen? Gooit hij die bal diep? Hij gooit hem diep richting Koedot. Maar die kan er niet bij. Die laat die bal weer lopen. En zo is het andermaal Lelyveld die de bal weer in het veld mag gaan brengen. Even kijken wat hij doet. Hij gooit die bal heel diep weer naar Koedot. Koedot die kan die bal niet belopen. En dat betekent dat het de eerste cornerbal is voor Dilettant. Die wil ik toch nog even meenemen, Nico. Die ene cornerbal. Het is Colin de Rotter als laatste man die cornerbal helemaal gaat nemen. En dat vind ik wel een merkwaardige situatie. Maar dat neemt niet weg dat de middenvelder Ayoub El Kassimi helemaal weer teruggaat naar de laatste man. En dat alles weer goed bezet is aan die verdedigende taken. Rutger Esmeijer die staat ook weer terug. En dan is het natuurlijk een 4-3 situatie. Prima. Daar komt die cornerbal van Colin Nolder. Wordt hoog ingebracht. Wordt die gekopt. Ja hoor. Oeh, dat scheelde maar weinig. Of het was Noorland die de bal in het doel depareerde. Maar hij ging net naast. Hoe dan ook. We hebben hier gespeeld 3 minuten. En de stand 0-0, Nico.
1: Oké, dank je, Arie. Even een tussenstand in de derde klasse C. Waar Herovina tegen de Alblas 1-0 is. En Drechtstreeks tegen Sleewijk ook gewoon 1-0. Waarin Tricht met 2-0 vol staat tegen de DCW uit Krimpenijssel. En dat is voor ons Krimpenaar natuurlijk wat minder om te zeggen van jongen, dat is even jammer. Goed, Erik, jij hebt wat muziek, denk ik.
3: Ja, en heb je die tussenstand doorgekregen? Streefkerk Pekau?
1: Nee, zeg maar.
3: 1-0.
1: Okidoki.
3: Jammer. Goed, we gaan verder met Alice Cooper. How you gonna see me now?

0: Lekker Kerk tegen Haastrecht. 0 tegen 0 nog, althans. Daar verliet jij ons mee. John Jansen.
1: Ja, lekker op 20 minuten gespeeld. Een beetje tussen Lekkerk en Haastrecht. Ja, Haastrecht dicteert de wedstrijd wel een beetje. Hij kreeg ook een keer een aardige kant. Toen Tycho Vianen er aan de rechterkant vandoor ging. En de bal volgaf. En toen kwam hij bij Tijn Staven. Die schoot van... ja, van een randje strafgebied op doel. En Heijn had daar de nodige problemen mee om die bal te pareren. En Luc van der Vlis was er bijna, was de keeper bij om de bal in te tikken. Maar was net te laat dat Heijn dus in tweede instantie de bal goed kon pareren. Nu kan Kuurlijk de bal terugspelen op Thomas Groenendijk. En we hebben ook gele kaart van Altheer gezien die een behoorlijke overtreding maakte. Hier halverwege de helft op een speler van Haastad. En dat, die werd dus gelijk genoteerd door de Griekse scheidsrechter. En dan komt nu, Lekkerk probeert ook wel een beetje weer uit te komen. En dan nu aan de rechterkant nemen ze de bal over. Dan kan Lekkerk voorgooien. Dat kan niet aangenomen worden, maar gaat de bal over het doel ook en over het hek heen van Groenendijk. Ja, Lekkerk heeft ook heel veel moeite om te scoren. Ik heb dus later verder verloren. Dus de Spoorweg 2-0, LMO 2-0 en 2-0 bij Lopik. Dus ze scoren niet zo heel veel. Maar ja, dat ze zeggen natuurlijk niet altijd. Want een doelpunt is natuurlijk zo gescoord. Maar dat zal denk ik ook wel een beetje het probleem van Lekkerk zijn. Maar in ieder geval moet Thomas Groenendijk de doeltrap gaan nemen. Helemaal in het rood vandaag gekleed en haast in het blauw overigens. Het zwarte van Lekkerk. Komt die bal helemaal naar voren toe. Kan Sam de Bruin erbij komen. Die ook een keer op doel schoot. Maar niet krachtig genoeg was het schot wat hij deed. En ook een keer ging Tycho Vianen de vandoor. En had Kelvin Poot ook in één keer willen uithalen. Maar er zat ook niet heel veel kracht achter. Nu gaat Lekkerk eraan door. Vandoor aan de linkerkant van het veld. En dan gaat dan weer via de nummer 8 van Lekkerk. En dat is Tim Bouwman. En dan kan hij nog een keer voorgeven. Kan hij hem niet voor krijgen bij Mike Hoordijk. Hij kan haast dus wegwerken via Tom Zentveld. Dat was al een kleine kans voor Lekkerk. En dan nog een keer aan de rechterkant. Finn van de Koot. En dan die kan goed gepareerd worden. Wordt de bal weggetrapt aan de linkerkant. En dan kan die overgenomen worden daardoor Mike van Gent. En die neemt dan de inworp snel om bij zijn medespeler te krijgen. En dat is Erwin de Groot. Maar die wordt goed gepareerd daar door aan de linkerkant door Tijmen Traveren. Maar dat gaat via een overtreding volgens PG Kos. En dan mag Lekkerk dus een vrije trap gaan nemen. Die zullen we nog even meenemen. Ja. Op die vrije trap aan de rechterkant van de veld. Dat hij ingetrapt. Wordt hij niet in één keer in de klasse gepot. Want die misschien nee, wordt hij in de voet gespeeld van Kelvin Poot. Kelvin Poot kan overnemen. Maar dan komt hij weer bij Lekkerk uit en dan maakt Kelvin Poot een overtraining. Mag Lekkerk een vrije trap gaan nemen. Maar voorlopig gaat dus gelijk op Haastrecht iets meer mogelijkheden misschien om te scoren. Maar 0-0 voorlopig op te borden. 21 minuten gespeeld.
0: Oké, dankjewel John. Wij gaan direct door naar Schoonhoven. Schoonhoven tegen Radderswald. Want dat begint ook om 3 uur. En Schoonhoven doet het redelijk, zeg maar, goed. 4 punten verzameld uit die 2 wedstrijden. En Haddingsveld die heeft ook 4 punten. En Schoonhoven heeft een beter doelgemiddelde. En daarom zeggen wij Rick Winkel een goede goeiemiddag.
2: Goedemiddag, ik heb hier de opstelling van Schoonhoven.
0: Laat maar horen.
2: Rowan Reichold staat op doel. Tim van Hoven is de rechtsback. Tom Kruiper en Brent Reichold staat centraal achterin. En Ismael Aitzi Mhand is de linksback. Op het middenveld starten Martijn Neven, Karsten Boringa en Walter van Maurik. En voorin starten Jordi Hak, Jaden Randoet en Tony van Ieperen. En op de bank zit vandaag Rick Karsdorp. Die is weer terug van een blessure. Die gaat waarschijnlijk de tweede helft spelen.
0: Rick, hoe dat dan precies gaat. We wensen jullie gewoon een prettige middag daar. Lekker in het zonnetje in dat Schoonhovense. Dan kunnen wij gelijk door naar Bergambacht. Waar Bergambacht vanmiddag het nieuwe voetbalveld, maar ook een nieuw bord en alles wat erbij zit, heeft geopend. En daarom zeggen wij Jan een hele goede middag. Vanuit Bergambacht tegen IJsselmonde. Wat gaat het vanmiddag worden, Jan? Jan?
3: Goedemiddag. Ja?
0: Ja, zeg maar. We willen een beetje dichter bij je moeder. Sorry. Bij je microfoon praten, Jan. Jan, wij horen jou helemaal niet. Nee, wij horen jou niet, Jan.
4: Hoe dan ook. Dit heeft geen zin. We hadden het graag anders gewild, ja. Maar... Ach, even kijken. Dan moet ik even anticiperen.
0: Anticiperen?
4: Ja. We gaan zo'n beetje bijna alweer naar het nieuws toe. Inderdaad.
0: Ik heb een slagschop.
4: Oh, dan ga ik even bellen. Vertel jij even mop.
0: Ik vertel even een mop, want in de derde klasse C staat Heroïne 1-0 tegen de Alblas. Streefkerk tegen Pekau ook 1-0. En Drechtstreeks tegen Sleewijk ook 1-0. Dat allemaal in die eerste. In de derde klas. In de tweede klasse F is Tricht tegen DCW 2-0. Sliedrecht SVW 0-0. Triolen tegen Papendrecht 0-0. En EBH tegen Binnenmaas gewoon al 0-1. Goed begin dus voor Binnenmaas. En uiteraard ook voor Tricht. Gaan we even kijken of we nog wat meer tussenstanden kunnen versieren. Ja, GSV tegen ONA. Ja, dat is natuurlijk een Goudse derby die om 2:00 is begonnen. Is het 0-0. En dat geeft een in ieder geval lekker dat dat zo is. Kunnen wij gelijk door even naar Dilettant, want daar zijn ontwikkelingen. Arie.
5: Ja, Nico, hier is het inmiddels geworden 1-0. Een minuut of vijf geleden is het dus Maxime van der Akker, de spits van Dilettant, die werd echt onderuit getrapt en zei dat kon natuurlijk niet anders geven als de strafschop. En die strafschop werd benut door Rutger Eschmeijer en zodoende staat Dilettant voor met 1-0.
0: Oké, dankjewel Arie, dat is prima dan dat jij dat weer al heeft in ieder geval. Dat geeft de burger moed, want wij gaan even kijken of dat we het nieuws nog hebben. Of, nee, we gaan het nieuws niet. Arie heeft opgehangen, hoor je het? Ik hoor in ieder geval een heel eind dat het daar is. En wij gaan proberen om wat andere mensen in ieder geval in onze lijn te krijgen. Want Jan Ooms, die was niet te horen. En dat is het zo even kijken of dat hij daar toe kan komen. Want ja, Erik is druk bezig met de telefoon. En wie hebben we nu, zeg jij? Jan. Jan Ooms, goedemiddag.
6: Goedemiddag, collega's in de studio.
0: zeg maar tegen Nico, hoor. Zeg maar tegen Nico, hallo.
6: Nico en
0: Erik.
6: Ja, hier vanaf het veld van de Handbal op Sportpark de Hofkamp is het de wedstrijd, derde wedstrijd in deze competitie. De Handbal tegen IJsselmonde. Die onder leiding staat van Stef Stanwijk uit Berkel en Rode Reis. En geassisteerd wordt door Lichtvoet van de Handbal. En de man van IJsselmonde staat hier ingevuld. Maar goed, de trainers tot thuis wat hebben het onder de 11 het veld ingestuurd. Van de Waals op doel. En Treuren, Hoordijk, die ook aanvoerder is, Verkleij, Rijswijk in de achterhoede. Op middenveld Joppe Veerman, Thijs Zeeuw, Jelle Heren. En in de voorhoede Michel van Houssel, Stefan de Man en Luc Botter. Wisselspelers bij Bergambacht zijn Bellado, Bouwman, Barendrecht, Luit, Roest en Speld. Nou, ik zou het de namen van IJsselmonde niet doormelden, want daar heeft niemand wat van. Maar de trainer heeft uiteraard goede hoop na een 2-0 verlies van tegen Haastrecht en een 3-3 gelijkspel. Hebben ze alle puntjes net als Bergambacht, dus wie weet hier als winnaar uit de bus komt.
0: Ja, wie zal het zeggen natuurlijk, Jan. Was het nog een leuke gebeurtenis, het openen van het bord en zo?
6: Ja, het was leuk. Aanvoerders van alle elftallen die stonden opgesteld. Ze hadden een bepaald parcours uitgesteld met pilonnen. En achter die pilonnen moest dan een aanvoerder gaan staan. Wethouder Bultman, die liep daar tussendoor, moest dan van de ene kant naar slalom spelen. Dus de bal eerst naar degene die op links stond, dan krijgt ze weer terug naar rechts. En zo ging dat totdat ze dus bij de laatste was, het doelgebied inging en mocht scoren, wat ze ook deed. Dus het was origineel gevonden. En de belangstelling had beter gekend, maar het mooie weer vergoedt alles.
0: Oké, dankjewel Jan. Tot zover daar vanuit Bergambacht. Wij gaan direct door naar Arie de Nodder. Ontwikkelingen daar bij Dilettant. Arie.
5: Ja, Nico. En hier is geworden 2-0. Een uitstekende paas van Rutger Eschmeijer die op Ryan Kudo deponeerde. Hij speelde die bal fantastisch. Speelde die bal breed uit. richting Maxime Mazaker. En die twijfelde niet, die haalde uit als een echte spits. En daarvoor dus, heb ik ook gezegd in het begin van de uitzending, dat is de spits van Dilly Dan die er hoort te zijn. En hij haalde ook uit en hij knalde de bal achter de touwen bij de keeper van RBC. En zodoende staat Dilly Dan voor met 2-0.
0: Oké, goede berichten dus vanuit Krimpende Lek. Ook goede berichten althans voor die Binnenmaas. Want EBOH staat tegen Binnenmaas, staat inmiddels 0-2. En telefoon.
7: Wat?
0: Ik hoor een telefoon. Ik hoor een telefoon. Het is het mengpaneel denk ik nog. Het is allemaal... Ja, dames en heren, wij doen ons stinkende best natuurlijk om iedereen weer aan het woord te laten. En dat komt natuurlijk ook zo. We gaan misschien even kijken bij Hans of zo. Of
7: John.
0: John Jansen met Lekker Kerk. Haastrecht 0-0.
8: Ja, tegen het half uur aan zitten we hier nog steeds 0-0. En met een goede actie, Tiger Piana aan de rechterkant van voor. En dan kwam Tijmer Staver, die komt met links en schiet alleen. De bal ging naast de goal langs mij heen. Dus de feit, een inworp voor Lekkerk. En dan gaat oud-ectotische Ryan Koolwijk gaan dat doen. Kijken of hij een van de voorwaarden kan bereiken. En dat gooit hij in de voeten. En dan komt hij terug in de voeten. Zit hij in de Leeuwarden goed tussen. Had hij over de zijlijn heen. En dan weet de grens niet aan de inworp heen moet. En dan ook pas aan op Lekkerk. En die inworp wordt dus vlak voor deze positie genomen waar ik sta. En dan eens kijken wie wat er kan gebeuren. Dat is Kevin van Gent. Gooit die bal voor en dan komt hij in de handen van Thomas Groenendijk. En dan kan Thomas Groenendijk de bal naar voren gooien, naar Tom Zentveld. Tom Zentveld de plaatsbal. Dat is een Thomas Groenendijk. Dan in de voeten te weer spelen bij Kelvin Koop. En dat gaat dan niet goed. En dan neem Lekker Kerk over en dan kan Lekker Kerk in. Gevianen overnemen. Björn van Leeuwen in de voeten. Björn van Leeuwen naar Tigo Vianen. Tigo Vianen naar Twan Kulik. Twan Kulik naar Luc de Boer. Luc de Boer plaatst de bal aan de linkerkant en dan naar Tom Zentveld. En dan Tom Zentveld die gaat dan richting de middenlijn toe. Dan kan hij daar wat leuks mee gaan doen. Plaatst hem in de voeten daar bij Christ. Krijgt hem niet terug daar bij Tom Zentveld. En dan kan die bal in tweede stand genomen. Wordt een hens gemaakt daar aan de rechterkant van het veld door een aanvaller van Lekker Kerk. En dat is de nummer 11 Pim van Koten. De haast dat is een rijdt opgenomen, wordt snel genomen. Luc de Boer naar Tigran Bosch. En Tigran Bosch plaatst de bal in de voeten van Twan Kulik. Twan Kulik gaat hem over de binnenlijn heen plaatsen en naar Tigran Piana. Tigran Piana terug in de Twan Kulik. Er is bijna iedereen op de helft van Lekkerk. Behalve Twan Kulik en Thomas Groenendijk. En dan plaatst Tijmen Straven de bal terug naar Twan Kulik. Twan Kulik naar Tigran Piana. Tigran Piana terug naar Twan Kulik. En dan proberen ze een gaatje te vinden in de tent van Lekkerk. En dan moeten ze natuurlijk voor posities gedaan worden. En dat wordt een continu bij Björn Verleeuwen. Björn Verleeuwen in de voeten van Tigran Piana. Tigran Piana terug natuurlijk. En dan proberen ze dus een aanval op te zoeken. Omdat wordt hij naar Thomas Groenendijk gesloten. Die dan helemaal bij het strafgebied komt. Om de bal terug te krijgen naar Twan Kulik. Twan Kulik heeft ruimte dat niet op de jaak naar de middenlijn komen. Dan is een opening in de voeten van Björn Verleeuwen. Björn Verleeuwen naar de... Kan die aan de linkerkant iemand vinden. Hij probeert toch naar de rechterkant te spelen. Hij probeert niet de bal naar Tigran Piana aan te spelen. Dan Kulik terug naar Thomas Groenendijk. En zo gaat het dus in de 32e minuut nog steeds een beetje heen en weer. We lopen nog steeds 0-0 op te worden. Echt riante mogelijkheden. Niet twee kleine kansen van Haastrecht. Eén misschien voor Lekkerk. Maar 0-0 nog op te worden hier.
0: Oké, okay, dankjewel. We gaan naar Ouwekerk aan IJssel, volgens mijn berichtgeving. Want Spirit zal onderhand beginnen. Is het niet, maar ik hoor op de achtergrond nog muziek. Dus ik denk het nog niet, Hans. Is het wel zo?
9: Nee, dat klopt inderdaad, Nico. De spelers staan inmiddels wel op het veld. Er wordt nu getost. En dan krijgen we natuurlijk nog eventjes het ritueel van de pupil van de Wek, die nog een doelpuntje mag maken. En dan gaat de wedstrijd hier beginnen. Dus dat zal denk ik met een minuutje of twee zijn.
0: Oké, dank. Dankjewel daar, Hans, in ieder geval.
4: Ja, maar een plaatje van twee minuten.
0: Plaatje bedoel je? Ja, we zijn er toch. Ja, best een goede plaatje.
4: De Rolling Stones, Jumping Jack Flash.
0: Oké.

0: 11 minuten over de klok van 3 uur alweer. Wat gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt? EBWA Binnenmaas geeft een tussenstand van 0-3. Volgens de mensen die er verstand van hebben. Pekau staat nog steeds achter met 1-0. Wij gaan naar Hans Paling, die het ons kan vertellen hoe het in Oudekerk Spierig gaat. Hans.
1: Ja, sorry Nico. Ik moest eventjes mijn telefoon oprapen, want die was bij wat capriolen op de grond gegaan. Maar het, de wedstrijd is hier een minuutje of 3 bezig. En, direct eigenlijk vanaf de aftrap werd de Spirit gevaarlijk door Kevin de Redelijkheid. Die direct op rechts werd weggestuurd en de bal voor de goal gooide. Maar gelukkig voor de mannen van Pelikaan was de doelman Delano kortstam op zijn post om die bal uit de lucht te halen. En we hebben ook al een gevaarlijke tegenstoot gezien van Pelikaan. In de tweede minuut was het middels heel veel combinatiewerk. Uiteindelijk de nummer 2 van Pelikaan, Koen de Jong, die op de 16 opdook. En probeerde daar om de doelman van Spirit te verschalken. Maar die bal ging over het doel van Spirit heen. En zo kijken we dus naar een bijzonder levendige eerste fase van die eerste helft. Waar Spirit nu weer gaat proberen om de aanval te zoeken. Maar die paas van, of eigenlijk de uittrap van de doelman, is zodanig dat daar verder helemaal niemand bij kan. Nu wordt de bal over de verdediging van Spirit heen gelift. Maar daar loopt iemand buitenspel. En die laat de bal rustig lopen, zodat de scheidsrechter niet hoeft te fluiten. En Spirit weer verder kan. Gaat de bal hier vlak voor onze neus over de zijlijn. En is het daar met nummer 6, Olaf Visser, die die bal laat lopen. Voor zijn maatje Ricardo Noordegraaf, die dan gaat ingooien. Hij heeft hij inmiddels gedaan. Nou, een leuk technisch hoogstandje hadden ze in gedachten, maar dat ging de mis in, want de bal wordt compleet gemist. En dan kan Pelikaan overnemen en dan wordt hij daar fel op de huid gezeten aan de linkerkant. Maar nu kan Pelikaan er wel uit. Hier op links. Met de nummer 7, Duc Schierek. Die de bal via een spiritbeen over de zijlijn ziet gaan. En dan is het een ingooi. En die wordt door de scheidsrechter de andere kant opgegeven. Oké, dat zal dan wel. Duidelijk is in ieder geval dat Spirit in balbezit is. En de bal meteen diep probeert te gooien richting de Redelijkheid. Maar die kan niet aan die bal komen. Het is Koen de Jong, de man die bal daarnet overschoot, die nu de bal over de zijlijn kopt en dan Spirit weer aan de bal helpt. En zo is het Christian de Jong. Die probeert dan nu met een kopballetje daar Olaf Visser te bereiken. Dat lukt niet. En zo gloft het spel momenteel op en neer in die eerste 5 minuten. Maar hebben we uiteraard nog geen doelpunten gezien. 0-0.
0: In Oudekerk. Hans, wij gaan naar Jan Ooms. Jan, hoe vergaat het op dit moment Bergambacht?
2: Dan gaat nog steeds 0-0. 4-5 minuten nu op de klok. En Bergambacht had eigenlijk het eerste kansje. Mooie aanval via Van Houssel in het centrum met de bal doorgespeeld. Diep gegeven naar de man. Die kwam in het strafschopgebied en schoot net naast. En nu is het op de middenlijn. Is het Bergambacht die de aanval opzet. En het is Zeeuw die via een been van de speler van IJsselmonde de bal uit ziet gaan. Inworp is inmiddels al genomen en diezelfde Zeeuw ontvangt de bal. Die speelt we naar Veerman. Sorry. Naar Verkleij in de middencirkel. En die probeert hem diep te geven op Botter. Maar die pas gaat niet goed. En is het IJsselmonde in balbezit. En zo is het dat hier men elkaar driftig aan het aftasten zijn. En de stand bij 6 minuten spelen nog steeds 0-0 is.
0: Ricky. Hallo Rick, ben je er ook, jongen?
3: Hallo, daar ben ik weer.
0: Hoe gaat het bij jou daar eens gewoon over?
3: De beginfase was eigenlijk verhardingsveld met een paar corners. Ik heb voorafgaande aan de wedstrijd ook even opgezocht van wat Hardingsveld voor een ploeg is. Ja. Ze hebben top 10 jaar geleden eigenlijk was de vaste tweede klasse. En de laatste 8-9 jaar is de vaste derde klasse. En ze hebben 1 keer tussendoor nog tweede klasse gespeeld. Dus, okay. ik ben wel benieuwd hoe dit zich tot elkaar gaat verhouden. Hardingsveld is nu weer in de aanval. Een goede redding van Rijgold. De bal gaat naast via de spits van Hardingsveld en het is nu een doeltrap voor Schoonhoven.
4: Ik ga je doorverbinding.
0: Oké. Okay.
3: We zijn nu 8 minuten bezig en het staat nog 0-0.
0: Okido, dankjewel Rick. Dan gaan wij naar Krimpendelk. Waar Arie tegen de rust aan zit. Arie de Notter met 0, nou, met 2 tegen 0.
5: Ja, maar we hebben nog steeds 15 minuten te spelen, Nico.
0: Okay.
5: We zijn natuurlijk wat later begonnen.
0: Ja, ik weet het.
5: Ja, je weet het, maar goed, ik denk, ik zeg het nog een keer.
0: Ja, nee, oké. Okay.
5: Nee, maar goed.
6: Jullie worden allebei een dagje ouder, hè? Het is goed dat jullie elkaar helpen.
5: Ja, nee, is goed, Erik. Ik ben 80, hè. Dat mag iedereen weten, hoor. Ik ben er trots op. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het is zo dat zojuist zat uit de 3 tegen 0, zat er eigenlijk aan te komen. Een goede cornerbal van Jimmy Konings. Die kwam op de voeten van Rutger Esmeijer. En hij haalde uit bij de keeper die... kon er nou een ook die bal uit het doel ranselen. En dilettant is die is gewoon de betere ploeg vandaag. Dat moet gewoon gezegd worden. Want ze hebben 2 zwakke wedstrijden gespeeld. Maar ze spelen vandaag weer eindelijk een keer leuk voetbal. Dat moet ik echt toegeven. Nou, dan komt Colin Holter, de laatste man van dilettant, die bal wegwerkt. Geeft de bal daar, probeert die bal daar te geven als Jimmy Koning. Maar die bal die gaat over de zijlijn heen. En dat betekent dus dat Tigo Gabriels, dat hij de bal nu weer in gaat werpen namens de FVC. Hij gooit die bal daar richting Van Leeuwen. Van Leeuwen die speelt die bal daar weer richting Lakens. Lakens die bal weer richting Van der Werf. Van der Werf gooit die bal over de hele heen. Maar die wordt opgevangen daar door Lelyveld. En dat betekent dat die bal over de zijlijn wordt gedeponeerd. Dat er aan de andere kant een inworp is voor RWC. En dat gaat gebeuren. Die inworp gaat genomen worden door Rens van der Werf. Rens van der Werf die de alle tijd neemt. Hij gooit die bal naar de nummer 8. Weet de meest Leukens. Het meest Leukens gooit die bal hoog voor de pot. Moet weggewerkt. En oh, uitstekende redding. Maar dat zet er op de doellijn. Goed gepakt daardoor de keeper van dilettant, Robin Sidon. Want dat zullen maar een haakje op de bank had in het kooltje gelegen achter Robin Sidon. En dan had het 1-2 tegen 1 geweest. Maar zover is het gelukkig niet. Nu is het dilettant, wordt er een diepe bal gegeven door Rick van der Sands. Rick van der Sands geeft de bal aan Maxime van Akker. Maar die kan die bal niet belopen. En dan komt er een diepe bal. En die wordt door de nummer 11. Milan Heemskerk van RWC over de zijlijn gedeponeerd. Rick van der Sands mag die inworp gaan nemen. Hoe dan ook, we hebben hier gespeeld 33 minuten, stand 2 tegen 0.
0: Oké, Arie, dankjewel. Tot zover dan vanuit Krimpendelk. Wat hebben wij?
6: Dan gaan we draaien. Spandau Ballet, Only When You Leave.
0: Spandau Ballet, oké. Okay.

0: Terwijl Pacau 1 tegen 1 is, Stefan Bitter heeft 1 tegen 1 gescoord. Heeft Arie de Rotter ook een doelpunt en daarom... John, we gaan eerst even naar doelpunt voor John Jansen in Lekkerkerk. John.
1: Ja, dat klopt. 44e minuut. En een corner voor Haaster dat Paul met Traveren neemt. En bij de eerste paal wordt hij prima ingekopt door Sam de Bruin. En die komt de bal in de zijkant van het net en de andere kant van het doel. En dat betekent dus een mooi doelpunt. En daarvoor was het ook nog een hele goede kans. Luc de Boer die zet heel goed op. Er ging 2-3 man voorbij plaatsen naar Tijmen Straven. Tijmen Straven naar Luc van het Mist en die oog en oog met Heine. Komt hij alleen tegen Heine op en dat eigenlijk de 1-0 ook moeten zijn. En ja, nou, je verdient de voortgang van Haas sowieso. We hebben ook nog een geel kaart van Tico Bos gezien. Die een overtraining begint en ja, dan en Kool is erbij gekapt, maar die kwam in de muur terecht.
0: Okay,
1: en nu tijd voor de rust. 0-1-0 voor Haas dus. We gaan rusten hier in Lekkerkerk.
0: Oké, okay, en wij gaan ook rusten, denk ik, in Dilettant. In Knippendijk, want maar Arie heeft nog een doelpunt. Dilettant, RWC. Arie?
2: Ja, ben ik aan de beurt, Nico?
0: Ja, ja, zeker, jongen.
2: Oh, ja, het is hier geworden 3-0, Nico. Het was Jimmy Konings die de bal aangespeeld krijgt. Hij lopte die bal heel ver over de keeper heen van RWC. En zodoende staat dat hij 3-0. En Dilettant is nu echt aan het aanvallen. En daar komt Rutger Esmeij die haal uit. Oh, de nauwe nood, want daar had de 4 tegen 0 er wel in kunnen zitten. Maar die keeper die rukt die bal uitstekend. Hoe dan ook, hier staat het 3 tegen 0, Nico.
0: Oké, okay, Dari, dankjewel. Daar in Knippendijk. En dan gaan we naar Hans. We gaan naar Hans Maling, want daar is het ook spannend bij jou, Hans.
3: Ja, Hans? Zeker wel, want... ja, hoor je mij?
0: Ja, zeker, jongen, ja, zeker.
3: Nico?
0: Ah, ja, okay. Ja, ja, ja.
3: Nee, ja, ik zeg zeker wel. Het is absoluut een wedstrijd die heen en weer gaat. Waar ja, de eerste 5 à 10 minuten misschien het balletje aan de kant van Pelikaan viel. Maar Spirit is langzamerhand bezig om dat overwicht weer terug te halen. En ook richting het doel te gaan. Alhoewel ze wel moeten oppassen, hoor. Want daarstraks kreeg Pelikaan een levens grote kans op de 1-0 voorsprong. Het was een prima aanval over links, waar de nummer 7 van Pelikaan, Duke Schlierik, werd weggestuurd. Hij bracht de bal voor de goal en Karsten Bakker die haalde maar 1 uit. Maar doelman Luthard kon er nog net een vuist tussen krijgen. Anders had dat de 1-0 geweest of de 0-1 voor Pelikaan. Nu de Spirit weer in balbezit. De bal had de bal hier over de zijlijn gaat, hier vlak voor onze neus. Mag Spirit dan gaan ingooien? Is de bal teruggegaan naar... de bal overgegaan naar Spirit. En gaat de bal nu over de verdediging heen van Pelikaan. Maar die loopt waarschijnlijk over de zijlijn. En dat gebeurt inderdaad. En rest alleen nog een ingooi voor de ploeg van Spirit. Die pak ik nog even mee, want we zitten tegen de achterlijn aan. Misschien dat voor enig gevaar kan zorgen voor dat doel. Waar wel wat geelhemden zijn opgedoken inmiddels. Bal aangenomen op de borst. En dan haalt met nummer 15 daar Tico Addix uit. Maar die bal die gaat ruim naast het doel van Pelikaan. En zo kijk ik even naar het scorebord. Zijn we bijna 16 minuten onderweg. En hebben we nog steeds die stand van 0-0 op het bord.
0: Oké, okay, dankjewel daar in Ouwekerk en IJssel. Hans? Jan. Jan, jij bent er ook nog bij Bergambacht. Hoe is het op dit moment daar bij jou?
4: Hier is het een leuke wedstrijd om naar te kijken. Beide ploegen tasten elkaar nog af. En allebei hebben ze kleine kansjes gespeeld. Maar geen doelpunten. Zo was het een cornerbal bij Bergambacht. Die bij de man kwam. Die schoot en die schoot over. En aan de andere kant was het Zeeuw op middenveld. Die de bal Pardoes eigenlijk inleverde. Uit een kluts aan IJsselmonde. En de bal die kwam bij Zuidam. De nummer 7 van IJsselmonde. Die ging ermee aan de haal. Die heeft een 10 meter de bal aan zijn schoen. Maar de hele snelle middenvelder, alerte middenvelder, Joppe Veerman, had dat in de smiezen. Kon nog net een punt van zijn schoen voor die bal krijgen. Zodat ook de uitgekomen van de Waals in het strafgebied van Mohammed geen moeilijke bal had. En de bal onschadelijk kan maken. En even kijken hoor. Even daarna was het ook die Zeeuw die op middenveld speelt. Thijs Zeeuw. Die prima de man aanspeelde in combinatie. Die ging met de techniek die hij heeft. Die we ook allemaal kennen van...
0: Jan? Ja, we gaan jou even onderbreken, ja. Want we gaan even naar Dilettant, want daar is weer een doelpunt. Krimpendruk, Arie de Notter.
2: Ja, Nico, en hier is het voor de 4-0. De doelpunt te maken is wederom Jimmy Konings. Een waanzinnige goal. In ieder geval, hier is het 4-0. Jan, kom maar.
4: En het was Zeeuw, even kijken hoor, die de bal prima gaf aan, met de techniek van de man markeerde niks. Alleen hij liep net een mannetje te veel, kwam die tegen in het strafschopgebied. En de bal liep die zelf over de achterlijn. Het is een leuk, fris potje om te kijken. Twee ploegen die willen voetballen en ook de bal heel snel spelen. Zoals nu ook weer die Zuidam, voorhoedenspeler, die de bal in het midden aanspeelt. Maar er is het... geen goede paas van een compaan van de IJsselmonde. En de bal die wordt heel rustig door aanvoerder Hoordijk teruggespeeld naar de keeper om daar de rust te bewaren. Hier 17,5 minuut gevoetbald. En de stand 0-0.
0: De tuin. We gaan nog even, wat wou je zeggen? Dat de Richter is of niet? Nee. Sliedrecht tegen SVW, een tussenstand van 1-0. Tricht tegen TCW, 2-0. Tiole tegen Papendrecht, 0-0. EBWA tegen Binnenmaas, 1-3. De Zwerver, 0-0. Spirit ook 0-0. En GS is wat later begonnen. Rick die hangt en daarom gaan we vragen hoe het is in Schoonhoven. Bij Schoonhoven tegen Hallingsveld. Rick, vertel het eens.
5: Ja. Op het moment krijgt Schoonhoven een corner, dus hij wordt nu genomen. Maar hij wordt weggebokst door de keeper. Ik heb net een kansje gezien voor Hardingsveld. Nou ja, een kans. Die kon hem gewoon vanaf een meter of 11, 12 in alle vrijheid inschieten. Maar deed gelukkig voor Schoonhoven voorlangs.
0: Okay,
5: dus vandaar dat het nog 0-0 staat. Maar waar ik nou benieuwd naar was, waar Schoonhoven voetballend stond. Dat komt wel aardig uit. Schoonhoven is nogal de laatste 10 minuten heeft heel veel de bal gehad. Hij is helaas nog niet gevaarlijk geweest. Maar in de omschakeling is Hardingsveld wel heel gevaarlijk.
0: Kijk. Oké, dus het gaat wel lekker daar in Schoonhoven. Komt het helemaal goed daar, denk je, Rick?
5: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Oké, dat is helemaal mooi, man. Dan gaan wij kijken of we nog wat andere mensen bij ons in de lijn kunnen krijgen. Terwijl het in Lekkerk Haastrecht 0-1 is, gaan wij nu kijken hoe het is ergens in het land. En dan is het misschien om zo te melden dat Drechtstreek 1-0 tegen Sleewijk. En bij Arie de Notter, daar gaan we bijna aan de twee. 4-0, Arie.
2: Ja, dat klopt, Nico. En het was in de 43 minuten. Dus ja, het is een lust om te zien op dit moment hoe Dilettant loopt te spelen. En ik kan je vertellen dat vierde doelpunt, dat was een waanzinnige mooie goal. Die bal die kwam wederom bij Rutger Esmeijer op het middenveld. Hij hoppelde die bal over die verdediger. En Jimmy Konings, die ging erachteraan. De rest bleef staan. En nu weer, kijk, uitstekend wordt er weer gespeeld. Maar hij loppelde die bal over de keeper heen. Dat was onbegrijpelijk dat die bal er overheen ging. Maar in ieder geval, hij ging er keurig overheen. Dat was zo hoog in het hoekje. Dat was werkelijk een waanzinnige mooie goal. Als die sport s'avonds gezien wordt, dan gaan we 4, 5, 6 keer gaan we hem zien. Maar ja, we hebben hier geen studio sport, Nico. Dus we hebben hier RTV Krimpenerwaard. En dat is niet anders. Nou, het is elke samen die de bal afhandig maakt. En geeft die bal nu weer af. En hij waarschijnlijk wilde die bal over de hele gooien. Maar de mislukt geeft de bal nu aan Noorland. Aan Lelyveld. Lelyveld die paast die bal verkeerd. En wordt die opgevangen daar door Kramer van... Van RWC die de bal nu geeft aan zijn medespeler Van der Werf. En Van der Werf die raakt die bal, die geeft die bal wel diep richting zijn voorwaartse. Maar dat is in buitenspelpositie. En dat betekent dus dat het dus nu dus dit weer een bal is voor Dilettant. Terwijl dat er nu op het klokje staat 45 minuten. Dat betekent dat de scheids er elk moment kan afsluiten. En ik wil met jou afspreken, Nico, als je niks meer van mij hoort, is de ruststand hier dus bij Dilettant tegen RWC 33. 4-0.
0: Oké, okay, mooie Rusland in ieder geval voor dat DCW. En voor die dilettant. Voor DCW is het niet zo heel erg best, want die staat met 0-2 achter. Hebben ze iets teruggedaan? Geen idee, maar dat gaan we straks zien. We gaan eerst even kijken of er nog wat muziek is. Heb jij nog wat muziek, Erik?
6: Zeker, sport het is van de week. Jerry Rafferty, ja, ook zijn band driver, dus Steelers Wheel, stuck in the middle with you.
7: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Het zak in de middel met you. We gaan voor een doelpunt. Gaan we naar Schoonhoven. Rick Winkel, 1 tegen 0 of 0 tegen 1?
1: 0 tegen 1 helaas. Danny van der Bout heeft hem gemaakt in de 21ste minuut. Maar er ging gestuntel in de Schoonhovenverdediging aan vooraf. Het begon al met balverlies op het middenveld. En daarna verdween een houdbaar schot in de goal. Dus helaas was Schoonhoven na 25 minuten nog steeds met 1-0 achter.
0: Oké, dat is helemaal jammer. In ieder geval, dan gaan wij naar Ouwekerk. Wij gaan naar Hans Paling. Ontwikkeling in Ouwekerk. Hans.
2: Ja, en geen positieve ontwikkelingen voor de Ouwekerkers, want ze komen op achterstand. Een bal die uit een hoekschop voor de goal langskomt en iedereen die staat te kijken en doet verder niks. En de aanvaller van Pelikaan, die hoeft alleen zijn voeten maar tegenaan te zetten om de bal in de korte hoek te laten verdwijnen en Spirit op achterstand te zetten. En misschien is dat ook wel een terechte tussenstand, want alhoewel Spirit wel wat vaker in het balbezit is de ploeg van Pelikaan wel gevaarlijker middels de uitvallen die er regelmatig en dan ook vooral aan de linkerkant zijn. Dat is dus iets om naar te kijken voor Spirit. Voorlopig hier na bijna 27 minuten spelen 0 tegen 1.
0: Oké, dank je Hans. Jan en Bergambacht. Jan, hoe gaat het daar, Bergambacht? Of gaat het
3: nou wel? Even niet goed voor Bergambacht, want Job en Veerman zijn ze al een enkele minuut al bezig. Die kwam in een scrimmage-duel. Kwam die ongelukkig terecht op de grond. En die wordt nou heel voorzichtig omhoog geholpen. Zelfs de spelers... Zelfs de spelers van IJsselmonde riepen gelijk met handgebaren naar de kant. Kom. Dus ga maar eventjes naar een ander. Ik blijf je op de hoogte houden.
0: Jan, hoor je graag zo terug. Nu even. Hans. 0 tegen 1.
2: Ja, inderdaad 0 tegen 1. En Pelikaan weer in balbezit. En is het weer oppassen voor Spirit. Want daar komen toch regelmatig wat kansjes voor het doel van Spirit. Waar ze niet echt een antwoord op weten. Nu dan misschien een steekpaasje. Maar die bal die wordt dit keer goed onderschept door Thijs Loeven. Die de bal met een streep over de zijlijn jaagt. En dat betekent dan een ingooi voor de ploeg van Pelikaan. Een metertje of 15 vanaf de achterlijn. En die bal is al genomen ook. Wordt daar meteen doorgespeeld. En zo gaan ze weer een strafschopgebied in. Dat is weer een gevaarlijke mogelijkheid. Maar die bal die wordt nu door de verdediging van Spirit wel goed afgeblokt. En dat was dit keer Wesley Valk. De bal over de achterlijn. En dat betekent de derde hoekschop voor de ploeg van Pelikaan. Die pakken we dan nog even mee voor we teruggaan. Het is Spirit heeft er inmiddels 2 gehad. En dus mag Pelikaan nu vanaf de linkerkant die hoekschop gaan nemen. Nou, eens even kijken. Dat komt die bal voor de goal. En dan is het Luthard die bal wegbokst. Maar bijna in de voeten van een Pelikaan-verdediger. Maar dan kan Spirit hem toch wegwerken. Over de linkerkant kunnen ze zelf aan een aanval gaan werken. Terwijl Sean Luthard daar geblesseerd in het strafschopgebied achterblijft. En dat is ook de reden voor de scheidsrechter om het spel even stil te leggen. En een verzorging toe te staan. We kijken naar het scorebord, 29,5 minuut, bijna gespeeld. En de stand 0-1.
0: Oké, dankjewel Jan. Wij gaan nog even kijken. Jan. Jan, hoe zit het daar met die blessure? Jan.
3: Nou, dat is nog steeds, er wordt om elkaar gevraagd. Dat is even een triest moment voor Bergambacht op dit nieuwe kunstgrasveld. Dat dus Joppe Veerman is de persoon. Spelers die in de nabijheid van deze blessure stonden, hoorden een knak. Nou, dan weten we het al. En het heeft iets met de knie te maken. Doodzonde dat je zo van het veld moet. Maar ja, dat is wel realiteit. Nico, neem maar over.
0: Oké, dankjewel Jan. We horen je dan strakjes wel weer als het allemaal gevoetbald wordt. Volgens de berichtgeving is hier dat Kebouw tegen LMO een tussenstand geeft van 0 tegen 2. Nou, dan zal Kebouw dan de vaartje moeten getappen. Moordrecht, Swiftboys 0-1. Lekkerk Haastig ook 0-1. En Zwerver IJsselmonde 2 tegen 0. Wij hebben muziek.
4: Ja, van 10cc, The Wall Street Shuffle.

0: stil.
1: Helemaal stil. Ik heb wel wat ruststanden, Erik. Uit de vijfde klas is het ruststanden. GSV tegen ONA, een derby natuurlijk in het Goudse. 1 tegen 3 ruststand, 7 over ASW 0-0. Rijnstreek Gouden niet en WJDS tegen Gouwerk ook niet. Maar sportief tegen Kamerik 0-1. CWC Reewijk tegen SPV 81, 1 tegen 0. En Stolwijk VEP ook 0 tegen 1. Dan Pekau 1-1 tegen Streefsterkerk. Zo. Streefkerk Pekau 1-1. Herofine Alblas 1 tegen 0. Drechtstreek Sleewijk ook 1 tegen 0. En Schoonhoven Hardingsveld geeft 0 tegen 1. Vierde klasse is natuurlijk Dilettant tegen RVC 4 tegen 0. Kabau LMO 0 tegen 2. SVS tegen Lopik 0 tegen 2. Moordrecht Swipboys 1 tegen 0. Nee, Noordrecht Swipboys 0 tegen 1. Lekkerk Haastrecht ook 0 tegen 1. En Zwervers IJsselmonden tegen Bondes 2 tegen 0 inmiddels. En dan wat tussenstanden in de tweede klasse F. Even kijken of dat daar nog wat meer bij gekomen is. Tricht. DCV heb ik 2 tegen 1. Sliedrecht, SVW 1 tegen 0. Tiole tegen Papendrecht 0-0. EBH tegen Binnenmaas 1 tegen 3. Zwerver Unitas 0-0. Spirit Pelikaan 0 tegen 1. Maar daar is nog geen rust. Evenals bij GJS tegen VVV.

0: Alleen voorgeven wordt hij weggekoten door Tycho Bos. En dan kan hij Björn Verleeuwen proberen in te houden. Maar gaat hij over de zijlijn heen. En dan mag de inworp dus genomen gaan worden door Lekkerkerk hier aan de linkerkant van het veld. Dan gaat Ryan Koolwijk dat doen. En die plaatst het naar voren toe. Kan hij bij Tijmen Straven komen. Tijmen Straven die hem dan in de voeten bij Sam de Bruin speelde. En dan Kelvin Poot gelijk goed diep naar Tijmen Straven. En dan kan Tijmen Straven alleen doorgaan. En dan heeft hij dan de mogelijkheid. Misschien Tijmen Straven schiet in de korthoek. Ja, schiet hem langs Heijn in de korthoek erin. En dan is het weer 1 tegen 2. En dan tellen we weer 52e minuut. Lekkerk en Haastel. Dus dan heeft Lekkerk 2 minuten genoten van de gelijkmaker. En staat Haastel weer op voorsprong. Dus een doelpuntrijke tweede helft. En ja, als het zo doorgaat, dan meld ik me nog wel een paar keer zo.
1: Is goed, maar wie heeft het doelpunt bij Lekkerk gemaakt? Weet je dat toevallig, John?
0: Erwin de Groot.
1: Is goed, dankjewel. Tot zover.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Oké, hoi. Erik.
2: Hans.
1: We gaan Hans, 0 tegen 1 Hans, daar bij Spierend Pelikaan.
3: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn een minuutje of 38 bezig in die eerste helft. Met nog steeds die 0-1 op het bord. Spirit kreeg daar straks wel een klein kansje met Juri Geneugelen. Maar die moest te ver uitwijken naar de zijkant om zijn schot nog echt gevaarlijk te laten zijn. Misschien dat Spirit er dan nu uit kan aan de linkerkant van het veld. Juri Geneugelen wordt daar weggestuurd. Maar die bal die wordt daar makkelijk onderschept door Pelikaan, zodat dat gevaar geweken is. En kan Spirit de bal wederom opvakken rond de middenlijn. Gaat hij eventjes terug naar, dat is, moet ik even kijken, Christian de Jong. En dan de bal meteen naar de spitsen waar Sloof daar loopt. Die inderdaad, Ruben Sloof, die hoort het misschien op de achtergrond. Ruben Sloof die de bal via de doelman in het doel werkt. En dat betekent dat Spirit na 39,5 minuut op 1 tegen 1 staat.
1: Oké, live in de uitzending. Een doelpunt erbij in de Oude Kerkers. Mooi gedaan, Hans. Goed uitgekozen in ieder geval. Of hebben wij het uitgekozen? Wie zal het zeggen? In ieder geval, we gaan naar Jan toe. Jan is de blessure alweer over, jongen. Want nee, de blessure zal niet over zijn, maar voetballen we weer.
4: Ja, hier voetballen we weer. En het heeft allemaal zo'n 7, kleine 8 minuten geduurd. En ja, daar moet je geen dingen op plakken. Want ik bedoel, het is erg genoeg voor die jongen. Waarschijnlijk kniebanden of iets van die naad. Maar ja, dat er geen brancard te vinden was, dat is eigenlijk een beetje triest. En kijk gelijk even hoe het hier verder gaat. Maar via een spelersbank uit de kleedkamer is die het veld afgedragen. De jongen kon echt niet lopen. Heeft het een paar keer geprobeerd, maar zeeg ten aarde, maar pijn. Hier is het actueel dat Begalmacht toch probeert de draad weer op te pakken. En voor Joppe Veerman was van de Luit ingekomen. Bas van Luit, ja. Die nou die plek inneemt. En Begalmacht die probeert weer gevaarlijk te worden. Waren net een paar keer, zeker in die persoon van Thijs Zeeuw, die op rechts mooi vrijgespeeld werd. Een scheidtrap deed, maar toch een bepaalde lop op het doel speelde. Omdat de doelman iets wat voor zijn kans stond. Maar de boogbal kon de grote keeper van IJsselmonde toch nog pakken. En zo is het nu nog steeds met een 40 minuten hier op de klok. Maar dat zal best nog langer worden. 0-0.
1: Oké, dankjewel Jan. Wat hebben we nog meer? Erik?
2: Rick.
1: 0 tegen 1 daar nog een schoon op. Of is dat allemaal anders?
5: Het is zojuist 1-2 geworden.
1: 1-2.
5: Ik heb in eerste instantie een schitterende vrije trap gezien van Walter van Maurik.
1: Ja.
5: En net een luttele seconde geleden is het 1-2 geworden. De maker van die goal hou ik nog even voor me. Dat heb ik nog.
2: Geen geheim op de radio.
5: Nee, daarvoor moet ik even het lijstje erbij pakken. Die namen van hun weet ik niet.
1: Maar Schoonhoven stond wel op een gegeven moment met 1 tegen 1 dan, Rick.
5: Ja, ja.
1: Maar dat hebben
5: ze niet. In de 36e minuut.
1: Dat hebben we dus niet lang vol kunnen houden?
5: Nee, zeker niet. Want de aanval daarna was eigenlijk alweer gelijk 1-2.

0: Nou, ja, dat is jammer dan natuurlijk. Maar straks horen we wel meer van jou. En dan gaan we er zeker betere tijden horen. Toch?
1: We zitten hier nu in de 41ste minuut. Dus het is bijna rust.
0: Ja, nog een minuut of twee zeker? Nee, vijf.
1: Nog een minuutje of vijf, ja.
0: Oké, dokie. Hey, dankjewel. Tot zover.
1: Tot zo.
2: Yes, Arie, geen
0: doel meer.
2: Die komt
0: er zo in. Wat zeg je? Arie heeft 4-0. Arie zit niet meer aan de koffie. Dus die kan ons nu horen. Arie de Rotter, wat een ruststand. 4-0.
3: Ja, Nico, het is gewoon verdiend, hoor. Ik bedoel, er niks op af te denken. Dat is gewoon echt een eerlijke feit. En als het aan de anderen zeg ik het ook natuurlijk. Maar bij de dilettant is J. Pijnmans in de kleedkamer gebleven. Voor hem is Mike Kootkar in het veld gekomen. En dat betekent dus dat ja, de rest is allemaal blijven staan. En ik zou ook geen reden gezien hebben. En nu komt er weer een schot van. En we zijn op dit moment zijn we net 3 minuten bezig in die tweede helft. En dilettant hebben alweer 3 mogelijkheden gehad om tot voren te komen. Want het verdedigen van RBC uit is toch wel wat aan de zwakkere kant, moet ik zeggen. Alhoewel dilettant wel op dit moment leuk loopt te voetballen. Het is nu, even kijken, het is Lelyveld. Die de bal namens RWC opbrengt, geeft de bal aan Klein, die moet die bal, die gaat het strafgebied van dilettant in en wordt onderuit gehaald. En, maar het mag gewoon doorgaan. En dat betekent dat de Lelyveld van dilettant die bal ver over de zijlijn depareert en dat er een inworp komt voor de zijde van RWC. En die genomen gaat worden, moet ik eventjes kijken. Ja, die jongen, Gabriel die bal nu weer in gaat werpen. Hij gooit die bal richting de nummer 10, te weten Santingen. Santingen die raakt die bal kwijt en dan gaat dilettant. Die gaan weer een aanval proberen op te bouwen. Via de laatste man van dilettant, Colin de Rotter. Nou, Colin de Rotter geeft de bal aan Elke Samu. Die raakt die bal kwijt en daar komt er uitstekend tussen gekomen daardoor door Lelyveld van dilettant. En zo zijn we op dit moment 49, of zal zeggen bijna 50 minuten zijn we dus in die tweede helft beter. Of wel het hele westen gezien natuurlijk 5 minuten in die tweede helft. De stand is dus nog steeds 4-0.
0: Oké, dank je Arie. De goede berichten dus daar vandaan. Arie zei, we hebben gehoord, bij Jan wordt dat natuurlijk de jongen nou, niet best. In ieder geval, bij Spira, dat weten we wel. Tricht de DCW is het niet meer een tussenstand, let wel, tussenstand van 2-2. En dat is natuurlijk heel erg goed voor de Krimpenaren. Die Tricht, die tot heden alles heeft gewonnen, gewoon goed is in ieder geval. Gaan we nu even kijken hoe het zit met de muziek of zo? Of gaan we even wat... wat wil jij, man van de radio?
4: Nou, plaatje van Chicago dan maar doen, denk ik. Ja, als er iemand... Oké. Feeling stronger every day, Chicago.

0: kijken naar de achtergrond. We gaan kijken of Hans Paling nog bij de 1 tegen 1 bij Spirits is. Hans?
1: Nee.
0: Nee, Hans is ook rusten. Want die had nog enkele minuutjes voor. Maar goed, 1 tegen 1 dus daar, Spirit Pelikaan. Ik heb bericht even gekregen dat Streefkerk Pekau 1 tegen 2 is. Maar of dat allemaal zo is, hebben we geen idee van. De Italiaan Davide Pignazzoli van Visma heeft de 190ste editie van de Ronde van Emily gewonnen. Hij sprong kort voor de vijfde en laatste beklimming van San Luca weg. En bij 4 vluchtpogingen en mede door het afstoppen van zijn ploegmaat Jurgensen hield hij stand. De San Luca klim die aan het einde van het najaarsklassieke 5 keer opduikt, stond ook dit keer garant voor hele reeks aanvallen. De beslissing viel bij de vierde passage van de 2,5 kilometer lange klim. 10% dus. Toen Jurgensen en Hiddy en Pidcock zich afscheiden. Pidcock perste er in de slotkilometer nog een tegenaanval uit, maar kwam 3 tellen tekort. Only eindigde als derde. Goed gedaan dus weer voor die ploeg met die Nederlandse licentie. Bij Jan zal het onderhand rust kunnen zijn. Jan?
2: Nee, Nico, nog niet. Nee, Nico, nog niet. We zitten hier bijna al 5 minuten. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook al wat geduurd. En het is een bal van Joey op de lat van Bergambacht. Prima bal van Hausholt. Die op de punt van de 16e bal bij de tweede paal inspeelde. Daar kwam Luc Botter en die kopte de bal op de lat. En zo is Bergambacht toch wel een paar keer eerder gevaarlijk geweest. Want zo was het ook, even kijken hoor, uit de corner van die van Hausholt was het aanvoer. Nee. Aanvoerder Hoordijk, die de bal ook op het hoofd nam. Maar via de handen van keeper, ja, en nou komt hij, da Graça dos Santos over zag gaan. Uit de volgende corner gebeurde er niks. Dus het Bergambacht weer die in balbezit is. Om de achterkant is het Herens die op de rechterkant de bal inspeelt. Niet goed doet, want dan is het Roei van de verdediger van IJsselmonde die de bal op de helft van Bergambacht speelt. Keeper van de Waals, rustig uit zijn doel. Speelt er naar Van Rijswijk op links. Die speelt er weer door naar Hoordijk. Hoordijk die speelt hem diep op. Kijken wie is dat? Dat is Bas Valluit. Bas Valluit die gaat aan de armpje getrokken worden. En die krijgt op een mooie plek, laten we die nog even meenemen, een vrije trap. Bergambacht krijgt een vrije trap mee. En het is op de hoek van de 16 meter aan de linkerkant voor de kijkers dat de bal getrapt gaat worden. En wie anders kan daarachter gaan staan dan Stefan de Man. Stefan de Man die kijkt waar zijn voorwaarden te staan en het is een beetje geduw getrek, maar die speelt de bal mooi bij de tweede paal en daar is het. Even kijken, verdediger 20 is dat Santos Ribeiro de Heli die de bal over de achterlijn kopt en wederom een corner. Kan ik die nog meenemen, Nico?
0: Ja, hoor, jongen.
2: En is het even kijken hoor, de man die nu achter de bal staat. De man die de bal bij de eerste paal speelt. En oei, dat was een goede kopbal van Treuren. Maar een katachtige reflex van, daar komt hij weer. De Graça dos Santos die de bal door tikte. En dat brengt geen gevaar. En met een lange uittrap probeert hij nou Zuidam in balbezit te brengen. Maar die gaat op de bol. Nee, die Zuidam niet. Maar wel Herens die de onreglementair Zuidam van Assemond op de grond werkte. Ja, en daar de gele kaart voor krijgt.
3: We gaan jou onderbreken, want bij Arie zijn ontwikkelingen. Arie.
4: Ja, en hier is het geworden 5 tegen 0. Het was een uitstekende aanval die over de linkerkant ging via Ryan Kudo. Hij tikte die bal naar Maxime van der Akker. Maar Maxime van der Akker is direct ging die achter die bal aan. Hij ontspeelde zijn directe tegenstander. En ik, inclusief de keeper, en betekent dat het nu tussen staat 5 tegen 0.
3: Ja, prachtige stand voor dilettant. Terug.
2: Vrije trap op de helft van Bergambacht voor IJsselmonde. strak bij de tweede paal neergelegd. Maar is het de verdediger van Bergambacht die daar de bal uitverdedigt. En is het Zeeuw die daar probeert de bal te blokken en dat ook half doet. Maar de bal is alweer in het bezit van IJsselmonde. En die wordt hoog ingebracht. En er is het Zuidom die daar net te klein voor is. En is het, als ik het goed zag, Verkleij van Bergambacht die de bal heel hard naar voren speelt. Maar de bal kwam bij de verdediging van IJsselmonde. Die de bal naar links speelde. En vanuit die kant wordt de voorzet gegeven. Kwam op het hoofd van Van Rijswijk. Die hem over de achterlijn komt. En nu is het de cornerbal voor IJsselmonde. IJsselmonde die als een duveltje uit een doosje eruit kan komen. Even kijken, nummer 17 gaat hem trappen. Dat is Lopez da Silva. En wat gaat hij doen? Ja, natuurlijk voor de kal brengen. En dat gaat hij ook doen. En er wordt oppassen voor Bergambacht. Want er wordt bepaalde spelers aan het shirt getrokken. Maar scheidsrechter zegt van, het was van twee kanten. Dus over de achterlijn. Dus Bergambacht neemt de achterbal maar.
0: Oké, hoe lang heb jij nog tot rust?
2: Ik kan het niet. Ik denk nog een minuutje of twee, drie.
0: Oké, dan
2: denk
0: ik. Gaan we naar Arie. Sun, lekker kerk tegen Haastrecht. 1 tegen 2.
1: Ja, lekker kerk tegen Haastrecht. We zitten inmiddels in de 64e minuut. En er is heel veel gebeurd hier in die tweede helft. Want er was op een gegeven moment, dacht lekker kerk aan een overtreding. En Haastrecht speelde de bal naar de rechterkant. En begon de vlag omhoog. En laat Haastrecht heel veel ruimte om naar uiteen te komen. En dat was voor buitenspel al. Maar dan werd er ineens een rode kaart getrokken. Omdat Rijn Koolwijk appelleerde op de scheidsrechter. En die was gedecideerd om daar een rode kaart voor te geven. En dat betekende dus dat Lekkerk met 10 man kwam. En ook Van Gent van Lekkerk kreeg een gele kaart. En ook Kelvin Potenhaas zei een gele kaart. Maar toen waren er ook de beste kansen toen Luc de Boer de bal van de knie af liet spelen. Gaan, zeg maar, dan kwam de bal bij Finn. Die had een mogelijkheid voor Lekkerk, de stoel van de Koten. En die schoot de bal maar net voor langs Thomas Groenendijk, anders had het bijna 2-2 geweest. Want Lekkerk ligt wel op de loer met 10 man. Die kunnen natuurlijk elke keer toestaan. En we haastig ook twee keer gewisseld. Heeft Jeremy Vreugdehilde ingebracht voor Sam de Bruin. En Joeri Stouthamer voor Luc de Boer. En dat betekent dus dat dat moet proberen op 1-3 te komen. En die mogelijkheden zijn er wel geweest. Maar het is nog steeds 1 tegen 2. En zo blijft het dus altijd het gevaar voor die gelijkmaker in de buurt. Komt Björn Verleeuwen de bal in de voeten. Björn Verleeuwen plaatst naar buiten toe naar Tigel Vianen. Hij is dan ruimte om daar wat mee te doen. Komt de bal terug naar Björn Verleeuwen. Komt Björn Verleeuwen hoog voorgooien. Dat ging in de tweede paal. Kan hij niet bij Kelvin Poot komen. Kan lekker uitruimen. Maar dan wordt hij opgehangen door Tom Zentveld. En die heeft daar zeker van tijd om er wat goed mee te doen. Plaatst in de voeten van Tigo Bosch. Tigo Bosch naar de rechterkant naar Tigel Vianen. Tigo Vianen plaatst de bal weer terug naar Tigo Bosch. En die gaat Bos naar de linkerkant, opnieuw naar Tom Zentveld. En dan wacht Haastrecht rustig af of er een stoorzender op een volle kerk, maar dat gebeurt niet. Zelf in poot van de bal inspelen op Björn Verleeuwen. Dan die bal terug naar Vreugdeel. Vreugdeel schiet 1 tegen 3 binnen en dan is het terugwijd. Denk ik wel gespeeld hier in de, om precies te zijn, in de 72 minuten inmiddels, om op de klok te kijken. En dat betekent dus 1 tegen 3 tussen Lekkerkerk en Haastrecht. En dan wordt het dus heel moeilijk voor 10 man van Lekkerkerk. Maar in ieder geval kijken we wel naar een leuk duel. Waar beide teams in ieder geval wel strijd leveren. Maar voorlopig staat Haastrecht in het goed met 1 tegen 3 voor. Met nog zo'n 20 minuten te spelen.
0: Oké, dankjewel John. Tot zover vanuit een Lekkerkerk waar ze het niet helemaal blij mee zullen zijn. Want ja, Lekkerkerk staat nog maar op 0 puntjes. En dat is natuurlijk heel erg.
3: Ja.
0: Sorry,
3: mag je best een traantje blazen.
0: Ja, we hebben de zakdoek bij de hand.
3: Oké. Nou, dan gaan we maar een treurig muziekje draaien. Van Otis. Ja. Dreams to Remember. Ja.

0: I got dreams to remember. Dromen doen we allemaal wel eens, maar 5-0 is toch wel een prachtige tussenstand daar in de Notter.
1: Ja, dat is zeker geen droom, Nico. Want nee. Dat staat echt op het scorebord.
0: Ja, ja.
1: Dan had ik ervan uit dat het wel zo is. Nee, inderdaad, Dilettant die speelt vandaag gewoon een goede wedstrijd. En dat is buiten kijf. Is niks op af van dingen. Op dit moment is het RBC weer wat in balbezit is. RBC die doet het uitstekend daar via de nummer 4 te weten van de Werf. Rens van de Werf gooit die bal hoog voor. Maar daar wordt gevlagd door de grensrechter van Dilettant, Marco Mekker. En dat betekent dat het scheidsrechter, die een uitstekende indruk op mij maakt, scheidsrechter Jacques Kleinkramer uit Heinenoord, die vandaag gewoon een goede wedstrijd loopt te fluiten. Dat is niet omdat Dilettant voor staat, maar gewoon om die man heeft het gewoon lekker in de hand. Hij doet geen gekke dingen, terwijl maakt hij een foutje. Hij wil onschuldig zijn eigen bij de trainer van Dilettant. En dat zijn dingen, die, ja, daar hou ik wel van. Gewoon je foutje toegeven en klaar zijn. Nou, Dilettant weer via een foutieve paas daarvan van Noorland weer. Ja, die Noorland geeft de bal daar aan. Kranendonk te gooien. Een diepe bal gooit hij daar richting Lelieveld. Lelieveld die, even kijken, die probeert die bal te geven aan Rijn Koeldok. Rijn Koeldok gooit die bal hoog in het strafgebied. Wordt er weggewerkt door de verdediger. Dat is de bal Gabriel van RBC. Wordt opgevangen door het Westmeer. Dus Westmeer gooit hem aan de rechterkant richting. En daar gaat Turkije. Daar gaat een 6-0. Een schitterende goal van Mikey Koetkar. Ja, ook een wel van mijn lievelingsvoetballers. Dat is zo een geweldige goal. Hoe dan ook, Dilettant staat voor met 6-0.
0: Nou, dat zijn hier gewoon goede berichten vanuit Krimpen de Lek. En ook goede berichten vanuit Goudrak. Nee, vanuit bij WDS vandaan. Want Goudrak staat voor met 0-4 in de vijfde klas. Dus dat is natuurlijk nogal prachtig. En de einduitslag van de GSV tegen ONA is 2-3. Dat is een einduitslag. ONA dus weer 3 punten rijker. Nadat ze het vorige week niet zo heel best hebben gedaan. Maar goed, dat is einde. De eerste week wonnen ze met 7-0. Gewonnen ze met 7-0. En vorige week ja, was het net niet. Nee, nou ja, jammer dus. De tussenstand bij Cabau LMO 0-2. Moordrecht Zwibbers 1-3. Lekkerk 1-3. En Zwerver tegen Bonnes 2-0. In ieder geval, voor het wielrennen zijn er nu een groep met 7 rijdsters. Die dus hoeveel kilometer hebben gereden? 100 kilometer hebben gereden. En dan moeten er nog een stuk of 30. Puk Pieters en Vollerink als Nederlandse vertegenwoordiging. Borgina van Italië, Niwodono, ja, die Poolse, ja, die. Marijn Reuzer, Juliette Bertolt en Annemarie Niemeyer. Dat zijn dus de 7 dames die het op dit moment uitmaken. Wie dan de achtervolgende groep komt op 15 seconden. Dus ja, het is in ieder geval reeds spannend daar bij dat EK Nederland. Nou, bij het EK wielrennen van de dames.
2: Ah, nou, als we het toch over dames hebben.
0: Ja.
2: Ja, de Spirit Vrouwen, daar staat het 0-1 in de 30ste minuut.
0: Oh, ja, is je best.
3: Jammer.
0: Die doet ook niet goed trouwens, de meisjes.
2: Oké, nou ja, voor tijd dat je ze weer eens gaat aanmoedigen, ja,
0: ja,
2: Nico.
0: Ja, maar dat zal nog even duren, denk ik.
2: Okay.
0: Bij Jan Oom zal het...
2: Ik heb 1 iemand onder de knop.
0: En dat is?
2: Dat is John Jansen.
4: Ja,
2: toch, dat bent u toch?
4: Ja, dat ben ik zeker. Ik ben zo
2: Okay. Ja, we waren even bang.
4: 79e minuut. Nog steeds 1-3 hier op het sportpark van Lekkerkerk. En we hebben nog wat kansen te zien. Verhaastigd, een vrije trap verhaastigd van Tijmen Straver. Schoot hem al langs de muur. Maar Heijnen die ging gestrekt aan de hoek. Om de bal met de gestrekte arm uit die hoek te kunnen halen. En net was Björn Verleeuwen er ook heel kort bij. Alleen voor de keeper. En dan krammelde de bal tegen de keeper aan. En net voorbij de paal. En die, er wordt nog geen 1-4. Maar Haastad hebben dus wel de mogelijkheden. Kan hij nu aan de linkerkant geopend worden. via Tigo Bosch daar, Tom Zentveld. Tom Zentveld gaat dan over de middenlijn 1. Plaatst de bal in de voeten daar aan de linkerkant bij Kelvin Poot. Kelvin Poot in de voeten van Luc van der Vlist. En Luc van der Vlist kan dan openen naar Tigo Viana aan de rechterkant. Na aanvoerder van vandaag. Tigo Viana die de bal terugplaatst in de voeten daar van Juri Stouthamer. Juri Stouthamer naar Tigo Bosch. Tigo Bosch naar de linkerkant naar Tom Zentveld. Tom Zentveld die neemt hem dan over aan de linkerkant. Kan de bal terugplaatsen naar Tijmen Straver. Tijmen Straver opent dan naar Tigo Viana. En zo speelt laatst de bal goed rond. Ook met die man meer situatie in om een Vlekkerk kan openlopen. En dat is natuurlijk een heel gebeuren om dat allemaal dicht te kunnen lopen voor die mannen met een man minder. Dus dan plaatsen de bal terug naar Juri Stouthamer. Juri Stouthamer in de voeten daar van Tijmen Straver. Tijmen Straver kan de bal dan naar de rechterkant. Naar Tigo Viana. Tigo Viana in de voet van Juri Stouthamer. Terug naar Tigo Viana. Viana weer terug daar. Juri Stouthamer. En zo blijft het een beetje over en weer spelen. Komt hij bij Tijn Stubbe. Die net het veld ingekomen. Tijn Stubbe die de bal wel verspeeld. En dan kan de kerk overnemen. Dan wordt hij opgevangen. En dan wordt er ook een... dan krijgen we nog een gele kaart voor Juri Stouthamer hier. En dan... een blokkeren. En dan wordt er een vrije trap dus genomen voor Lekkerkerk. En die gaat genomen worden. En dan, terwijl ook de tijdstippen erin gekomen is trouwens voor Björn Pleeuw om dat helemaal goed te doen, wordt die vrije trap zo meteen genomen voor Lekkerkerk. En dus kijk wie zich daarmee gaat belasten. En dat wordt een ongetwijfeld de nummer 25. En dat is natuurlijk Jeffrey Altier. Die ook bij Excelsior komt die bal in gedraaid. Maar wordt in de handen gepakt daardoor Thomas Groenendijk. Dan kan Thomas Groenendijk de voorwaarts opnieuw aangooien. Dat doet hij naar Thomas Hensveld aan de linkerkant. Kan hij naar de lochte. En ook doelpunt te maken hebben in de grote mop bij Excelsior. En dat zijn wat ik gehoord heb van Lekkerk mensen. De mannen die het moeten gaan dragen dit jaar om Lekkerk dus in die vierde klas te houden. Na dit promotende, als ze gepromoteerd zijn voor een jaar te buitenkant. Dan plantieren de bal wel. Dan Piana die hem dan terugplaatsen in de voeten van Tijn Stubbe. Tijn Stubbe terug naar Plantuurlijk. En zo gaat het dus rustig verder. Je hebt in de 83 minuut 1 tegen 3 voorlopig op te worden. Lekkerk en Haasten.
0: Oké, dankjewel. En in Ouwekerk zijn ze weer begonnen. 1-1, daar verliet jij ons mee, Hans, bij Spieren tegen Pelikaan.
3: Dat klopt helemaal, Nico. En de ploegen zijn alweer een minuutje of 4 bezig in die tweede helft. En dus moet Spirit gaan proberen die punten te pakken natuurlijk vanmiddag. 1 wissel hebben we gezien in de rust. Het is met nummer 17, Ricardo Noordegraaf, die aan de kant gebleven is in de rust. En voor hem in de plaats is met nummer 4 Marijn Advocaat gekomen. Ja, in de bestuurskamer waren ze het er al over eens dat Noordegraaf absoluut niet in de wedstrijd zat, regelmatig mistasten. En de mannen die dan altijd aan de zijlijn staan, die zeiden al van nou wisselen maar. Nou, dat heeft de trainer dus dit keer ook gedaan. En nu eens even kijken, Marijn Advocaat was meteen al in de tweede minuut redelijk gevaarlijk. Kwam die door aan de rechterkant met een bal voor de goal. Maar het leverde helaas voor de thuisploeg niks op. Nu even oppassen op Pelikaan, die gaan er weer uit aan de linkerkant. Met een balletje even terug naar de midden. Kunnen ze hem dan opzij leggen? Ja, dat lukt dan wel. Maar echt lekker weg komen ze er toch niet mee. En dan is het Ruben Sloof die de bal over de zijlijn werkt voor de mannen van Spirit. En de rest alleen nog een ingooien. Metertje of 5-6 vanaf de hoekvlag van de helft van Spirit. Komt die bal in het strafgebied gegooid. Wordt weggekopt, maar dan niet echt lekker weggetrapt. En dan is het kan het toch wel weer gevaarlijk zijn. Maar nu dan met een verre bal is het Spirit dat opruimt uit de eigen verdediging. En kan gaan proberen om zelf weer eens aan een aanval te denken. Ik kijk naar het bord. Bijna 51 minuten onderweg. En die stand van 1-1 die staat uiteraard nog op het bord.
0: Oké, dankjewel. Tot zover, Hans. Even nog wat tussenstanden. Want ik zag dus dat bij... even kijken, wat wil ik nou zeggen? Ik zag net dus dat bij Pekau... bij Pekau is het zo dat daar op dit moment Streefkerk Pekau 2-3 is. Arkel GSC ODS 1-0. Herovina tegen de Alblas 3-2. Streefkerk tegen Pekau 2-3 dus. Drechtstreek Sleewijk 1-1. Schoonhoven Hardingsveld 1-3. En VVAC 2-0. Hebben we nog wat hangen? Niks. Oké, dan gaan we even we hebben ook nog GIS tegen VVGZ. Was 0-0 met de rust en Tricht DCW 2-2. Sliedrecht SVW 2-1. Triole tegen Papendrecht 0-0. EBA Binnenmaas 1-3. En de Zwerver tegen Unitas 0-1. En Spirit was gewoon 1-1. En dan is nu kijkend of dat er wat berichtgeving kan komen vanuit het land. Want Erik zit weer proberen wat dingen die er zijn. Om die in ieder geval voor ons in ieder geval te melden. Maar of dat allemaal gaat lukken, daar zijn we niet helemaal van overtuigd. Want het is op dit moment erg druk bij de spelers en bij overal waar we zitten dan zo'n beetje. Kunnen we nog even kijken naar de vierde klasse? Jazeker, Cabau LMO 0-2. Moldrecht tegen Zweeboys 2-3, Likkerk 1-3. En Zwerver IJsselmonde tegen Bolnes 3-0. GSV zeg maar is afgelast en daar hebben we het net al over gehad. Gouwendrak doet hele goede zaken in ieder geval waar we het over hebben. 0-4.
5: Rick
0: die heeft het ziet niet zo'n prettige wedstrijd volgens mijn bescheiden mening, Rick. Want 1-3, daar verliet jij ons mee tegen Schoonhoven Hardingsveld.
6: Doe er maar een goaltje af voor Hardingsveld. Het is 1-2.
0: Oh.
6: Ja, ik had alleen de doelpunt te maken van de 1-2 nog niet. Dat is de spits met nummer 16 Visser. En bij Schoonhoven is in de rust Rick Karsdorp in het veld gekomen.
0: Oké, dus nu moet het gebeuren.
6: Ja, nu gaat het gebeuren waarschijnlijk, ja. Ik hoop dat het nu gaat gebeuren.
0: Ja, maar je hoopt het. Je bent er ook nog niet zo van overtuigd, als.
6: Ik ben niet overtuigd van zijn fitheid, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, oké.
6: Vorige week is hij geblesseerd geweest. Die week daarvoor heeft hij meegedaan. Die week daarvoor was hij geblesseerd. Dus is maar even afwachten.
0: Ja, nou, dan wachten wij het ook af. En dan wachten we het af op jou. Totdat jij zegt, het is 2-2. Want er komt erop neer dat het geen 1-2 is. Maar dat het geen 1-3 is, maar 1-2.
6: Klopt, ja.
0: Oké. Dat staat ook op het scorebord?
6: Ja, dat staat zeker op
0: scoren. Oké, daar zijn we blij mee. Oké. We horen jou heel graag terug, maar dan met positieve berichtgeving vanuit Schoonhoven. Dank u wel, tot zover, Rick. Oké, en dan gaan we nu naar muziek.

0: Goodbye. En we gaan gelijk door naar Dilettant, RWC 33, Arie de Notter.
1: Ja, en daar is de ere is gered voor RWC.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, gelukkig. een beetje klootzak in die verdediging van Dilettant. En toen was Bram van Leeuwen, die kon er makkelijk die bal voor gooien. Ja, die zit eigenlijk, zitten we met z'n allen te wachten op die zevende goal van Dilettant. Maar ja, die zit er eigenlijk nog niet, misschien wel niet, helemaal niet aan te komen. Het is een Dilettant wat ja, gewoon herenmeester is in deze wedstrijd. En ze hebben er eigenlijk gewoon een makkie aan RBC. Maar goed, volgende week is het weer een andere. Kijk, komt de bal daar, komt bij Michael. Ze kan die bal binnenhouden. Die kan die bal niet binnenhouden. Want de grensrechter van Dilettant, Marco Becker, die vlacht. En dat betekent dat die bal over de zijlijn is geweest. En dat, even kijken, Peter Klink, die mag die bal weer in gaan werpen namens RBC. En zodoende, we hebben hier in de auto 84 minuten op de klok. Het is nog 6 minuten te spelen, Nico. De stand is dus 6-1.
0: Oké, dankjewel Arie. Bij Hans is er nog wel wat langer te doen. En die heeft ziek tot op heden nog niet zoveel doelpunten. Maar wel ontwikkelingen, Hans.
2: Ja, want we moeten even kijken nu. Want Spirit gaat er nu uit met een paar man. En dan valt de bal achter, Tico Addix. Die hem net niet mee kan nemen. Anders had dat misschien wel een gevaarlijke situatie kunnen zijn voor het doel. Spirit nog wel steeds in balbezit. Brengt de bal nu eventjes terug naar Thijs Loeven. Die hem meteen transporteert naar rechts waar advocaat staat. En dan de paas richting de 16. Maar die is voor de doelman van Pelikaan en levert dus geen probleem op. Ja, waar jij op doelde, Nico. Er is een doelman gewisseld bij Spirit. Sean Luthard moest in de eerste helft al een keer opgelapt worden. Nou, schijnbaar heeft hij toch zoveel last gehad van die blessure dat hij niet verder kon. En een minuutje of 2-3 geleden is hij dus gewisseld door Bastiaan Haasnoot. Ook geen onbekende bij ons. En die zal dus het vervolg van deze wedstrijd keeper. Terwijl Spirit weer in balbezit is. En de bal nu via een van de spelers van Pelikaan dreigde over de zijlijn te gaan, wilde ik zeggen. Maar die wordt nog net binnengehouden. En dan kan Spirit hem weer overnemen. Christian de Jong oppassen met tussen drie man in. Weet hij de bal toch terug te brengen bij Wesley Valk. En zo blijft Spirit in balbezit. Bal naar de rechterkant toe. Waar dan advocaat natuurlijk daar wat mee moet doen. Maar die speelt de bal in de voeten van een Pelikaanspeler die de bal nu voor alle zekerheid maar even teruglegt naar zijn doelman. En dan kan Pelikaan het weer proberen. Verder bal richting de verdediging van Spirit. Maar die is kansloos, want kan niemand aankomen. En zo golft het spel hier echt op en neer in deze wedstrijd. En is het nog maar de vraag wie er mogelijk als winnaar uit de bus gaat komen.
0: Oké, dankjewel Hans. Tot zover dan. Vanuit het Oude Kerkse, waar 1-1 op het scorebord staat. Spirit tegen Pelikaan. Wat hebben wij? Wij hebben nog een paar minuutjes bij Jan. We gaan even naar Jan Ooms. Jan Berambacht.
3: Inderdaad, uit de kleedkamer gekomen. En daar is Van Rijswijk binnengebleven. En daar is nieuw op het veld gekomen. Bellado, de linksback. En die moet dan voor meer drang en stuwing zorgen van achteruit. Maar het is nu nog steeds 0-0 op het reclamebord.
0: Oké, dankjewel Jan. Tot zover bij jou dus. Arie de Notter schiet lekker op, maar wie hebben wat anders? We gaan met John. John, hoe lang heb jij nog daar in Lekkerkerk? John Jansen.
4: Ja, we hebben dat gewoon gesloten en het afgelopen door de Griekenrijk nog eens. Maar we hadden nog wel wat mogelijkheden hoor. Een Kaan de Graven willen voorzetten en zelfs een groot stuk in. Maar hij net goed pakken. En dan nog een vrije trap van Kaan de Graven die over het doel ging. En er was nog wel mogelijkheden voor 1-4. Maar het is 1-3 gebleven. Een verdiende overwinning voor Haastrecht. En dat betekent dus 3 wedstrijden en 9 punten. En volgende week dan komen Zwervers op bezoek. En dan gaan we eens kijken wat Haastrecht daar tegen kan gaan doen.
0: Ja, nou ja, in ieder geval...
5: Kan je soep schenken?
4: Ja, misschien wel.
5: Ja, dus, ik denk het ook wel. Ik denk, want ze hebben natuurlijk geen huis, die mensen.
0: Ja, want Zwerver IJsselmonde staat op dit moment met tegenbonden is met 3-0 voor. Dus
5: ja, hoor,
0: die doen het wel goed hoor ook, maar goed.
5: Ja, nee, dat klopt, ja.
0: 100% scoren dus voor Haastrecht. Gefeliciteerd in ieder geval en dank voor jouw bijdrage weer. En we horen je heel graag nog een keer terug. Maar dan in de volgende week. Tot
5: ziens.
0: Hoi, hoi. We gaan voor de laatste minuten gaan wij naar Arie de Rotte, denk ik. Ja. En van daar, want dilettant tegen RFC 33, horen we dan natuurlijk dat Rick zegt... Erik zegt, joh, Nico, we hebben Arie te pakken. Maar nog even niet, maar ik heb wel eindstanden. GSV Ona in de vijfde klas, 2-3. Zevenhoven ASW 1-1. Sportief Kamerik 1-2. In de vierde klasse ook einduitslagen. SVS tegen Lopik 2-3. Samoordrecht Swipboys 3-3. Lekkerkerk Haastrecht 1-3. Dat zijn dan einduitslagen. En straks komt Arie de Rotter met nog meer einduitslagen. Want die weet precies wat het goed staat in Knippendrek met de laatste enkele minuten. Arie.
1: Ja, nog anderhalve minuut, Nico. En er staat nog steeds 6-1 op het scorebord. Nu is er aan de linkerkant van mijn commentaarpositie vandaan... is er een cornerbal voor RWC die genomen gaat worden door Lakens. Die bal waarschijnlijk weer hoog in het strafgebied van Dilettant gaat deponeren. En misschien komt daar dan een 6-2 wel uit. Maar Dilettant speelt gewoon een gewone wedstrijd. Weggewerkt weer, komt die bal bij Mike Koker. Mike Koker, Maxime van de Akker, die tikt die bal... Maar hij gaat over het lijntje heen. En betekent dat die bal het laatst is aangeraakt door een van de verdedigers van RWC. En nu legt de keeper van Dilettant op de grond. En de scheidsrechter die zegt, ja, we gaan daar eventjes naar kijken. En hij laat toch de keeper komen weer overeind. En dat betekent dat die bal dus nu wel weer gegooid mag worden door Dion Terlouw. Dion Terlouw die bal weer terug. Dion Terlouw, waar gaat hij met die bal heen? Want ja, het is toch de bal aan Maxime van de Akker, weer de Dion Terlouw naar Rijmers. Ja, dus gooit die bal diep, helemaal diep. Maar daar kan Jimmy Konings niet bij. Maar Jimmy Konings komt nu toch wel aan de bal. En dat betekent dat hij de bal dus nu wel heeft. En dat betekent dat die bal nu aan de linkerkant gegeven wordt naar... Mike Koker, wat gaat hij met die bal doen? Dan legt die bal daar weer breed. En dat betekent dat die bal nu breed gelegd wordt en in het strafgebied. En dat wordt wel gedaan, maar dat die bal die gaat over de zijlijn weggewerkt weer door, door een van de verdedigers van RWC. En de scheidsrechter loopt ook op zijn klokje te kijken, want 6-1 is een mooie uitslag. En Dion Terlouw mag nu die inworp gaan nemen. Waar gaat die bal heen gooien? Die gooit die bal richting Maxime van de Akker. Maxime van de Akker die moet die bal weer aan Mike Koker geven. Mike Koker geeft hem weer aan Maxime van de Akker. Maxime van de Akker gooit die bal in het strafgebied. En dan komt de keeper die komt er wel uit zijn kool. Maar het is de laatste man daar van RWC die de bal nu weer wegwerken. Dan wordt het weer een duel van op het middenveld. Wat weer gewonnen wordt door Dilettant. En nu staat de nummer 5 van... Gabriel Tigo. Gabriel die staat buitenspel. En die zegt de scheidsrechter, ik ga er een einde aan maken. Of nee, hij gaat er geen einde aan maken. Hij laat er gewoon nog eventjes komen. Misschien komt die zevende wel. In ieder geval, ik denk dat ik het hier even bij moet laten, Nico. En als er veranderingen komen, kom ik uiteraard bij je terug. Of zeg jij, ga maar door. Dan ga ik gewoon even door. Want die scheidsrechter moet elk moment moet die afluiten, Nico.
0: Ja, nou, laat maar horen als die scheidsrechter fluit, Arie.
6: Ja, okay. Ja, je kan hem ook een beetje aansporen, hè. Van scheids...
1: Ja, oké, daar heb je helemaal gelijk in. De Dilettant die probeert nu wel. En daar wordt er weer een vrije trap genomen. En die vrije trap die genomen gaat worden door de Rutger Eschmeijer. De man die van de laatste positie man is gedeponeerd naar het middenveld. En nogmaals, ik ben met de voorhoede zoals Dilettant vandaag speelde, ben ik eigenlijk wel een beetje te spreken. Want dat is voor mij de voorhoede. Zoals die moet zijn, nou, we kijken of dit er nog een kolen opgeleverd. Of dat de zevenklapper, of die eraan zit te komen. We gaan even kijken. Komt die bal van Rutger Eschmeijer. Hij gooit die bal hoog in het strafgebied. Wordt weggewerkt. Het is aan de andere kant een cornerbal. En die cornerbal, ja, die neem ik natuurlijk ook nog even mee. Als dat mag, Nico.
0: Ja, natuurlijk.
1: Oké, dan nemen we die cornerbal op. Dus gemakkelijk nog even mee. Terwijl dat er 90 minuten op de klokken staan. En nog steeds is het ja, wachten tot hij zei dat we gaan ermee kappen. En dan is het 3 punten in de knip. En dat is natuurlijk leuk voor de ploeg uit Knipper aan de Lee. Die cornerbal genomen door Jimmy Koning. Komt die bal. Hoog ingebracht. Gekopt. Oh, dat scheelde maar weinig. Dat scheelde heel weinig. En nu zit de sidesetter. Ik ga er een einde aan maken. Okay. Militant wint hier in Knipper aan de Lee met 6-1 van RWC.
0: Arie Magger, wij jou heel hartelijk danken voor de bijdrage die je deze dag weer geleverd heeft. We willen je een hele gezellige avond toewensen. Dank voor nu. En zeker tot een volgende keer en tot horens.
1: Hoi, hoi.
0: Arie de Notte, dames en heren, uit het dilettant, uit Krimpendelek. 6-1. Je zal het maar hebben. Mooi in ieder geval, dat wel.
6: Jan.
0: We gaan over naar Jan Ooms. Die heeft in ieder geval nog wel voetbal. Bergambacht, 0 tegen 0, Jan.
3: Ja, dat was het. Maar net dat een enkele minuut geleden was de prima aanval van Bergambacht. En dat was Van Houselt op links. Die op snelheid de linkerhoek in ging. Opeens stilstond. Daarmee de verdedigers van IJsselmonde het bos insturen. Ook zo Luc Botter vrij speelde. De bal aan hem gaf. En Luc die met een droge knal brengt de Ambacht op voorsprong. 1-0.
0: Kijk, dat zijn in ieder geval berichten waar je mee thuis mag komen, in ieder geval, Jan. Lekker in ieder geval waar. We zijn kijken of bij Rick ook nog spannend is, heb ik een donkerbruin vermoeden. En dan gaan we zo meteen even naar Schoonhoven. En dan na Schoonhoven kunnen we natuurlijk naar Ouwekerk gaan, waar het natuurlijk ook spannend is met 1 tegen 1. En waar ook natuurlijk de verandering van keeper ook natuurlijk nog even besproken worden. Maar we gaan eerst even naar Hans Maling. Hans, is 1 tegen 1 nog steeds?
2: Ja, die 1-1 staat nog steeds op het bord, Nico. En Pelikaan is ja, toch wel wat sterker momenteel. Weer veel voor het doel van Spirit te vinden. Maar die kunnen er nu misschien wel uit. Heel snel aan de linkerkant. Maar Sam Hacking, die zojuist is ingevallen voor Tico Addix, brengt de bal langs zijn man. Probeert hij hem voor de goal te spelen. En dan gaat hij via zijn eigen voet over de achterlijn. En levert dat dus helaas voor Spirit niets op. Is het gewoon een doeltrap voor de bezoekers. Spirit had zojuist nog wel even geluk hoor, want er was een rare bal voor de eigen goal die via een aantal stations opeens op de lat bij het Spirit-doel belandde. Maar dat was dus gelukkig voor de thuisploeg geen doelpunt. Nu Pelikaan er weer uit aan de linkerkant en dan moet Spirit alle zeilen bijzetten om die bal weer uit het eigen 16 meter gebied te krijgen. Nou, dat lukt dan inderdaad nu wel. En eens eventjes oppassen wat daar gebeurt. Komt de bal voor de goal, maar er kan helemaal niemand bij. Die rolt, stuitert over de achterlijn. En dat betekent dan gewoon een achterbal voor de nieuwe doelman van Spirit, Bastiaan Haasnoot. Die meteen na zijn aantreden bijna de mist in ging. Maar gelukkig voor de thuisploeg vloot de scheidsrechter voor een overtreding. Want hij gooide de bal uit naar de zijkant, maar dacht hij een van zijn eigen mensen. Maar Pelikaan kon die bal onderscheppen en bracht hem meteen richting het doel waar Bastiaan Haasnoot verdwenen was. Maar daar had de scheidsrechter iets gezien wat niet door de beugel kon. Anders had dat best wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Speelt het weer in balbezit nu hier aan de linkerkant met Sam Hacking, die daar in een duel gaat met zijn directe tegenstander en dat duel wint. Christian de Jong die dan wordt aangespeeld. En zo is het toch een wedstrijd. Een echte vechtwedstrijd waar twee ploegen om de winst strijden. En het echt nog alle kanten op kan gaan. Dus even kijken. Jury Geneugelen die de bal nu naar voren plaatst. Maar daar kan helemaal niemand bij komen. Die gaat rustig terug naar de doelman van Pelikaan. En zo kunnen zij weer gaan bouwen aan een aanval. Zijn we inmiddels bijna 27 minuten onderweg in die tweede helft. En staat de stand nog steeds 1 tegen 1.
0: Helemaal Schoonhoven. Rick, doelpunt.
7: Ja, het is 1-3 geworden helaas. Bart de Nees schoot de bal. Hij werd van richting veranderd en hij ging erin. Helaas staat het dus nu 1-3.
0: Ja, nou,
7: we zijn hier 24 minuten bezig nu in de tweede helft.
0: Zo kort nog maar.
7: Dus het gaat niet echt een goede kant op.
0: Nee, ik heb
7: De wissels hebben nog niet echt een positieve draai aan de wedstrijd kunnen geven, helaas.
0: Dat is helemaal jammer, man. Nou, maar misschien dat het dan nog gaat komen. En dan horen we jou heel graag weer wanneer het daar is om dat te melden. Dankjewel, tot zover. 1 tegen 3, niet zo heel erg lekker, Ricky. Nee. Bij de wielrennen liggen drie dames liggen daar vooraan. Ja, je gaat even lekker leggen, joh.
6: Ze liggen ook letterlijk. Vooraan. Dat is nog best knap.
0: Naast Danielle Demi Vollering is in de aanval gegaan. En die heeft 20 minuten nog te doen van deze wiel. Nou ja, lig op de kop. En ze moet nu, na een sterke inleiding van Puk Pieters, lijkt Demi Vollering, het knap af te maken. Nieuwij Via Doma moet achter volgers. En Pieters zal haar zeker in het wiel blijven. Dus Demi Vollering in aanval. Op 20 seconden gevolgd door Puk Pieters, Nederlandse. Geen probleem. En door op 35 seconden is dat inmiddels. Want daar hebben meerdere dames hebben zich daaraan gemeld. Onder andere Niemeyer, Reuzel en Longo. Maar goed, Vollering heeft gewoon nog 35 seconden voorsprong op die dames. Kebouw tegen LMO is een afgelopen. En daar is het 0 tegen 4 geworden. Nou, daar sta je toch wel even van te kijken. Maar ja, goed, Kebouw en LMO stonden beide bovenaan. Hadden beide 6 punten. Maar nu is dan Kebouw in ieder geval, of althans LMO, Kebouw in ieder geval goed voorbij. Met 4 doelpunten daar gegeven. We gaan maar eerst maar even naar een stukje muziek, denk ik, of niet? Ja, Erik doet zijn...
6: Ja, ik vind alles goed, baas. Zeker wel. En we gaan naar de sportarties van deze week.
0: Oh, ja.
6: En dat is Jerry Rafferty. We gaan van zijn bandje Steelers Wheel gaan we draaien. Everyone's agreed that everything will turn out fine. We draaien hem straks.
0: Ja. Straks draaien we eerst even naar Bergambacht voor een strafschop. Jan Ooms.
3: Ja, het is IJsselmonde dat een strafschop kreeg. Ja, hij mag gegeven worden. Het wordt ook gedaan door scheidsrechter Van Wijk. En uit Berkel Roderijs. En de nummer 24, dat is Halden van IJsselmonde, staat erachter. En er wordt nu even wat gewisseld daar op de scheidsrechter heen naar de dugout van IJsselmonde. En er komen er daar een stuk of 2, 3 tegelijk in. Maar de pingelnemer die staat bij Van der Waals. Van der Waals probeert nog een beetje wat te ontregelen. Maar de scheidsrechter heeft zijn huiswerk gedaan en zijn administratie ingevuld. En loopt nu naar het stafsgebied van Bergambacht waar de pingel genomen gaat worden door IJsselmonde. En het was blokkade net in het strafgebied van Bergambacht door een verdediger van Bergambacht. En die speler van IJsselmonde maakte er handig gebruik van. En ja, die al op de grond. De trap gaat nu genomen worden. Halden van IJsselmonde staat achter de bal en die schiet. En het is midden door 1-1 in de 67ste minuut.
0: 67ste minuut, oké. Okay. Ja, jammer Jan, maar misschien, we hebben nog even. En misschien geeft de burger moed om te zeggen van, we halen nog even de schouders op en we gaan nog een keertje ons eigen opmaken. En dan kunnen wij naar Stille Wiel. Of hebben die al weggehaald?
6: Nee, maar ik wou nog eventjes melden over Spirit. Dat niet alleen de mannen spelen, maar ook de vrouwen. Ja, vandaag tegen Buitenveldert. Ja, scoren verlopen ze dat ze eerst op 0-1 kwamen. Daarna maakten ze gelijk 1-1. En daarna werden ze weer op een achterstand getrakteerd 1-2. En inmiddels staat het al een tijdje gelijk. Stand is daar de Spirit Dames 1 tegen Buitenveldert 2-2. Steelers Wheel.

0: Hans Spaling.
1: Loopt het allemaal als een trein?
2: Nou, Hans Spaling. Ja, sorry, je eerste zin viel weg. Nico, kan je hem nog een keer herhalen voor de luisteraars thuis?
1: Wij vroegen ons eigenlijk af of het daar nog heel spannend was. Daar in Oudekerk en Luister met de 1 tegen 1, Hans Spaling.
3: Ja, absoluut, Nico. Nog een minuutje of 9 officiële speeltijd. En uiteraard wat blessuretijd die dan bijgetrokken gaat worden door de scheidsrechter. Dus het kan nog steeds alle kanten op. Alhoewel, ik wel moet zeggen dat Pelikaan meer en meer richting de helft van Spieren speelt. Dus ja, als dat een voorbode is, dan moeten ze erg oppassen. En dan gaat de bal nu de goal in, wilde ik zeggen. Maar nee, want er wordt een verdediger van Spieren. Gewoon het doel ingelopen en wordt daar de bal gewoon in het 16 meter gebied gelegd. En mag Spirit een vrije trap gaan nemen. Maar ja, ze moeten toch wel oppassen, want Pelikaan is dreigender en dreigender. En komen toch regelmatig richting dat doel van Spirit. Dat er nu weer uitgaat aan de rechterkant. Even kijken. Een hoop mensen nu vooruit voor Spirit. Dan gaat de bal heel lang naar Sam Hacking, die de bal nu in zijn voeten heeft, probeert dan zijn mannetje te passeren. Kan die dan die bal voor de goal krijgen? Nee, want die gaat via een voetje van een verdediger van Pelikaan. En dat is, dan moet ik even kijken, Ties Huibers over de achterlijn. En dan mag Spirit een hoekschop gaan nemen. De tweede in de tweede helft. En ook Pelikaan kreeg er 2. Nou, we gaan eens eventjes kijken wat dat dan gaat worden. Dan komt die bal voor de goal. Een heel eind weg wordt wel weggekopt door de verdediging van Pelikaan. Maar Spirit neemt over met Kevin de Redelijkheid. Die die bal had. Dan gaat hij over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Waar Marijn Advocaat die bal mag gaan ingooien. Nou, pakken we nog even mee dan. Voordat we weer teruggaan naar de studio. Daar komt die bal. Nee, hij wordt helemaal teruggegooid. En dan is de paas zo zwak. En dan is het oppassen voor de uitval van Pelikaan. Maar nee, dat wordt wederom onderschept door de verdediging van Spirit. Sam Hacking weer aangespeeld aan de linkerkant. Die al 2 keer zijn mannetje voorbij gegaan is. Nou, dat lukt hem dit keer niet. Olaf. Dan moet ik even kijken. Olaf Visser, die de bal voor de goal brengt. Maar daar gaat hij over de achterlijn. Dat is dus gewoon een doeltrap voor de doelman van Pelikaan. Nou, officieel hebben wij nog iets meer dan 6,5 minuut plus wat blessuretijd bij die stand van 1 tegen 1.
1: Oké, dankjewel Hans. Tot zover dus daar vanuit Oudekerk. Terwijl de Demi Vollering...

0: bezig is om haar titel te prolongeren. Want vorig jaar was ze ook de sterkste in het EK gebeuren. Daar. En dan is het misschien nog wel even interessant om te kijken of we dan met Rick nog even een praatje kunnen maken. Want hier, daar gaat het ook niet zo lekker daar ook bij Scholen Waddingsveld. 1-3, Rick.
1: Nee, dat gaat helemaal niet lekker. Het is zojuist 1-4 geworden.
0: Joh.
1: Van der Bout met zijn tweede van de middag. Dus ik denk dat het dat hier wel beslist is. Dat is Bout, ja.
0: Ja.
1: Nee, maar ja, meer kan ik er ook niet van maken.
0: Nee. Ja, dan zitten wij hier wel een beetje met appels en peren die opgedroogd zijn, Rick.
1: Ja, ik... waar ik vooraf... het nieuwsgierig was vooral naar hoe Schoonhoven zich zou houden.
0: Ja.
1: Is wordt Schoonhoven gewoon in principe uitgecounterd.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En dit is een scherpere ploeg als Amers vorige week. Dus ja, dan kan je zomaar eens 4-1 achterstaan zoals nu.
0: Ja, dat blijft me weer. Ja. Jongen, jongen. Nou ja, het is niet anders. Hoe lang heb je nog, vriend?
1: Er zijn nog 8 minuten te gaan.
0: 8 minuten, oké.
1: Okay.
0: Dus, sorry, wat wou je zeggen?
1: Ja, ik denk niet dat er heel veel meer mogelijk is. Maar ik hoop dat Schoonhoven nog de stand verdraaglijker kan maken.
0: Ja. Dat hopen wij ook. Dank je wel, tot zover.
1: Maar na 65 minuten ongeveer had Karsdorp ook nog wel een momentje. Hij kreeg de geel voor, maar... het zag er zwaar uit. Dus daar kwam Schoonhoven nog goed weg ook.
0: Oké, nou goed dan. Dus wat dat er gaat, hebben we nog een beetje mazzel ook met. Althans, Karsdorp had eigenlijk misschien wel rood kunnen krijgen. Rood? Dus.
1: Ja, zeker weten.
0: Oh ja, nou ja, jammer. Jammer in ieder geval dat het zo gelopen is dat we niet meer hebben als wat jij wil zeggen natuurlijk. Even kijken hoor, want Jan Ooms heeft een pingel. Jan Ooms heeft nog een pingel. Jan Ooms.
2: Ja.
0: Ja, zeg maar.
2: Ja, en je hoort het waarschijnlijk al op de achtergrond. Die is erin gegaan voor Bergambacht. Het was een scrimmage in het doelgebied van IJsselmonde. En de bal die kwam bij Botter. En Botter die werd ruksugloos onderuit gelopen. En ja, scheidsrechter van Wijk wees resoluut, gedecideerd en oprecht naar de pingelstip. En daar ging Damian Verkleij achterstaan en die schoot hem onberispelijk in, zodat hij nu de stand in de 75ste minuut 2-1 staat.
0: Moet jij nog een kwartier, Jan?
2: Ja, dat is allemaal met die blessurebehandeling en dat er geen braka was en bla bla bla. Ja, dus ja, inderdaad. We moeten hier nog officieel 13 minuten.
0: Oké, dan komen we straks geheel graag bij jou terug. En dan gaan we nu even naar Oude Kerk kijken hoe het is bij Spirit tegen Pelikaan. Hans Paling.
3: Ja, waar Spirit net de kans op de 2-1 kreeg. Een hele vrije schietkans voor Christian was het. Die compleet naast de bal schoot. En dat had dus absoluut misschien wel de 2-1 moeten zijn voor Spirit. Maar dat werd het niet. Nu ligt het spel even stil vanwege een blessure bij een van de verdedigers van Pelikaan. Maar absoluut had Christian de Jong daar de 2-1 op zijn schoenen. Na een prima doorzetten van Sam Hacking. Die goed in is gevallen, moet ik zeggen. Die een paar keer zijn mensen heeft uitgespeeld. Maar de bal ook goed voor de goal bracht bij Christian de Jong. En die had hem eigenlijk voor het inschieten. Maar die maaide compleet naast de bal. En zo gebeurt dat ook wel eens in het voetbal. Nu is het eventjes wisseltijd bij de ploegen. En dan gaan we even kijken wie er in het veld gaat komen. We hebben nog een minuutje of 2 officieel. En wat blessuretijd.
0: Oké, dan hopen we jou zo meteen terug te vinden. En terug te horen in ieder geval.
4: Ik wil nog wat zeggen over de andere team van Spirit. De dames, die zijn net weer achtergekomen. 2-3.
0: Ai, dat is niet zo fijn.
4: In de 61ste minuut. Dus.
0: Ja, jammer, toch?
4: Ja, maar ja, ze hebben nog een tijdje, dus ik zou zeggen, kom op, Spirit.
0: Kom op, meiden, doe het even je best nog.
4: Juist.
0: Dan is het misschien tijd om gewoon bij Hans te blijven.
4: Ja.
0: Om de wedstrijd af te maken. Hans Paling, maak jij de wedstrijd voor, alsjeblieft?
3: Iets meer als een minuutje, terwijl er zojuist twee nieuwe spelers bij Spirit zijn ingekomen. Joran van der Ploeg en Daniel van der Zwam zijn in het veld gekomen. Spirit mag er weer uit aan de rechterkant. Wordt die bal binnengehouden? Kan die dan voor de goal komen? Nou, dat is een hele slechte paas. Die wordt bijna teruggespeeld naar de verdediging van Spirit vanaf de achterlijn van Pelikaan. En dan is het oppassen voor de ploeg van Spirit. Maar gelukkig is Bastiaan Haafnoot op zijn post om die bal tegen te houden. En mag Spirit, wilde ik gaan zeggen, proberen om die bal over te nemen. Maar daar wordt een overtreding begaan door Ruben Sloof. En mag Pelikaan rond de middellijn een vrije trap gaan nemen. Nou, ze leggen die bal zelfs een metertje of 10 terug. We hebben ook niet zoveel haast om naar de voorkant te gaan nu. Want de verdedigers lopen allemaal weg. En de doelman van Pelikaan komt naar die bal rond de middellijn om die vrije trap te nemen. Dat heeft hij inmiddels gedaan naar de linkerkant. En dan kan misschien Spirit nog een keer proberen om middels de twee verse krachten nog wat gevaar te gaan stichten. Terwijl de bal daar rustig rondgaat bij Pelikaan. En nu een steekballetje in de verdediging van Spirit. Maar die rolt over de achterlijn van het doel van de Oude Kerkers. Zodat doelman Bastiaan Haasnoot een achterbal mag gaan trappen. En ook die heeft zo te zien niet zo heel veel haast. Ik denk dat beide ploegen wellicht met die 1-1 wel tevreden zijn. Alhoewel, gezien het spelbeeld had Pelikaan toch misschien wel recht op iets meer. En Spirit had de 2-1 daar straks moeten maken, maar dat gebeurde ook niet. Dus ja, zo is die 1-1 dan misschien toch wel terecht. Nu dan weer de verre bal naar Ruben Sloof. Kan die dan nog aan die bal komen? Nou, ja en nee. Ja, hij heeft hem nog wel. Brengt de bal dan terug. En dan, dan moet hij worden gestopt. En dan nog een keertje naar de redelijkheid. Die kan niet aan de bal komen. En dan is het dus een Spirit dat probeert nog een keer richting dat doel van Pelikaan te gaan. Die leggen de bal nu terug naar de doelman. Die hem dan meteen weglegt. En zo kan Pelikaan eruit. Of is Christian de Jong daar nog die de bal weet te onderscheppen? Ja, dat lukt inderdaad. Christian de Jong die de bal onderschept. En dan daar met nummer 10 is het Daniel van der Zwam. Die de bal goed in het bezit houdt van de Oude Kerk. En dan, het paasje, dat is niet lekker. En dan oppassen voor de tegenstoot van Pelikaan. Want die vliegen eruit aan de linkerkant. En dan misschien nu dan dat schot. En nee, dat schot, ja, het is wel een goed schot. Maar dat gaat toch wel een metertje of 2-3 naast de goal van Spirit. En zo gaat die kans voor Pelikaan verloren. En mag Spirit het nog een keer gaan proberen. Bastiaan Haasnoot legt die bal nog een keer neer. En die zal ongetwijfeld dan een verre uittrap gaan plegen. En, terwijl de scheidsrechter zegt opschieten. Ja, daar komt die bal dan. Wordt weggekopt door Pelikaan. De Jong kan niet aan die bal komen. En dan is het nu dan misschien eens eventjes kijken. Daar met Olaf Visser die niet aan die bal komt. Is er een overtreding begaan op Olaf Visser. En mag Spirit toch een keer een vrije trap nemen. Een meter of 10 over de middellijn op de helft van Pelikaan. Nou, dat zou wel eens een van de laatste mogelijkheden van deze wedstrijd kunnen gaan worden. Pakken we dan maar even mee, terwijl Christian de Jong nu die bal even teruglegt naar Olaf Visser. Olaf Visser, terwijl er een stukje of 4-5 mensen van Spirit richting de 16 zijn, kan daar dan nog worden gekopt. Nee, ja, dat kan wel, maar door Pelikaan, die er dan nu nog een keer uitgaan. Maar de verdediging van Spirit is op zijn post. En die hebben de bal alweer onderschept. En dan Spirit misschien nog een keertje. Terwijl de doelman nu uit zijn goal moet om die bal meteen een zaaier te geven. En dan eens even oppassen. Maar gelukkig is Spirit ook in de verdediging weer bij de les. En is de bal inmiddels alweer meegenomen door Spirit hier richting de middenlijn. Steekpaasje, maar die komt gewoon in de voeten van een speler van Pelikaan terecht. Terwijl die nu de vrije trap, of de trap mogen gaan doen. Maar die bal die wordt rechtstreeks in de voeten van Bastiaan Haasnoot geplaatst. Die even kijkt waar de vrije man staat van Spirit. Nou ja, die staat niet echt dichtbij. Dus dan maar de lange bal richting een van de nieuwkomers. Dat lukt dan niet helemaal, want die kunnen de bal niet meenemen. Of lukt dat daar wel? Nee, het is Pelikaan dat de bal alweer overneemt. En zo zijn er drie mensen van Spirit die dat dan, weten te klaren. Maar de scheidsrechter heeft gelijk een overtreding gezien. Dus mag Spirit nog een keer een vrije trap gaan nemen rond de middenlijn. Terwijl er nu heel veel mensen naar, een mannetje of vijf naar voren wordt gestuurd. Om te kijken voor Spirit of ze misschien dan toch nog het gevaar kunnen zichten. Maar achterin staat denk ik wel 7-8 man in de verdediging van Pelikaan. Dus dat zal niet meevallen. Dan komt die bal hoog richting Sam Hacking. Die de bal dan op zijn borst opvangt. En dan is het Spirit dat de bal toch weer weet te onderscheppen. Christian de Jong, die een steekpaasje probeert. Maar die wordt onderschept door een van de verdedigers met het hoofd. En zo weet Christian de Jong dan toch die bal weer te onderscheppen. En is het hier op rechts, op links, Thijs Loeven. Sam Hacking, die wordt weggestuurd door Thijs Loeven. Heeft de bal nog steeds in zijn voeten. Is het daar met nummer 9, Jordan van der Ploeg. Maar die kan niet aan de bal komen. En dan moet het toch bijna afgelopen zijn, zou ik zeggen. Want we zitten al bijna 5 minuten in de blessuretijd. Zo lang is er toch niet gestopt. Of we moeten de wissels die er geweest zijn allemaal ook nog eens een keer een minuut geven. Maar dat is zeker niet het geval. Maar Spirit is nog steeds in balbezit. Rond de 16 van Pelikaan. Terwijl de bal weer even terug gaat nu. En dan zegt de scheidsrechter na precies 95 minuten. Jongens, ik vind het geweldig. En dat betekent dat toch wel vermakelijke wedstrijd tussen Spirit en Pelikaan in 1-1 eindigt. En dat is misschien gezien alle omstandigheden wel de juiste uitslag.
0: Oké, Hans, mogen we jou hartelijk danken voor je bijdrage weer uit Ouderkerk. En we wensen je een goede thuisreis toe.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: Oké, Horens. 1-1 dus. De rest van de uitslagen krijgen we natuurlijk strakjes. Maar misschien dat Jan nog ergens hangt. En Rick misschien altijd wel. Want Jan Ooms die heeft 2-1. Jan.
2: Inderdaad. En het is een inworp aan eigen helft voor IJsselmonde. En Behal mag proberen het wel te verruimen. Zo was het net ook een schot die dus door... even kijken hoe de Engelhard van de doellijn gehaald werd. En nu is het IJsselmonde die het strafgebied ingaat. En dan moet Bellado toch alle zeilen bijzetten. En de bal voor de aanvaller van IJsselmonde over de zijlijn trappen. En zo is het dat IJsselmonde daar een inworp mag nemen. Jawel, een inworp mag nemen. En dat gaat ze ook doen. En ondertussen is er lustig op los gewisseld. Ik zal u de details even besparen, maar het is IJsselmonde dat de bal inbrengt. En Luc Botter die gaat verdedigen in het eigen strafgebied. Een beetje link, maar daar is het Heiden, de manker van de pingel, die daar handig wegdraait. En nu doet voorkomen dat hij heel erg geraakt is. Maar scheidsrechter Verwijk trapt daarin in. En het is een inworp voor Bergambacht die genomen gaat worden ingegooid gaat worden door Treuren. En zo is dat hier 87 minuten op de klok, Nico. En ik weet niet of er nog iets anders is, maar 2-1 op het bord.
0: We gaan eerst even naar Rick. Schoonover, Rick.
1: Ja, het staat nog steeds 1-4. Ik denk dat hier ieder moment afgelopen kan zijn. Maar op het moment is Hardik zelf weer in de aanval. En het wordt... Ten nauwe nood nog verdedigd door Schoonhoven. Alle de aanvallen van Hardingsveld loopt de bal over de achterlijn. Dus het is nu een doeltrap voor Schoonhoven. En ik denk als die genomen wordt dat de scheidsrechter af gaat fluiten hier.
0: Oké.
1: Wat mij op is gevallen vandaag, Schoonhoven heeft wel vaak de bal gehad. Maar iedere keer dat ze hem verloren, kwam Hardingsveld er gevaarlijk uit. En maakte er ook gewoon hun kans af. Dus dat was wel effectief.
0: Oké. Ja, dat is natuurlijk met dat voetbal zoals Hardingsveld al speelt. Ja, is het natuurlijk gevaarlijk om een mannetje meer in de aanval te zetten. En dan krijg je problemen. In ieder geval, dankjewel Rick. Maar het is nog niet, hoe lang heb je nog?
1: Ik denk nog 1 of 2 minuten hooguit.
0: Okay,
1: Schoonhoven probeert nu wel aan te vallen, maar... Nou, ze krijgen... de rechtsback levert de bal in, de Schoonhoven die gaat via Bilal proberen... Bilal Oualou maakt 2-4.
0: Kijk, kijk, kijk.
1: Dus dat staat nog net iets netter.
0: Ja, daarom. Kan allemaal nog gebeuren. Maar in ieder geval, dank tot zover. We gaan even naar Jan Ooms, want die heeft het ook nog spannend. Jan Ooms.
2: Ja, officieel nog 1 minuut speeltijd. Maar het is IJsselmonde dat nu ook de lange bal probeert te hanteren. Maar Behammacht in de persoon van Verkleij is alert op. En die speelt de bal door. En het is nu dat hij probeert bij Valuit terecht te komen. Maar de verdediger van IJsselmonde staat goed opgesteld. Geeft nu de bal in 1 tijd door. Maar er is het Verkleij die in het eigen strafgebied de bal net voor... voor de aanvallen wegtikt en naar de buitenkant speelt en naar Treuren. Maar die ziet dan via de been van een IJsselmonde-speler de bal over de zijlijn gaan. En Behammacht heeft natuurlijk geen haast om die bal te nemen. Treuren die wijst al van, nou gaat daar maar even heen, ongeveer naar Stolwijk. Maar dat zou hij nooit kunnen bereiken met zijn worp. En nu is het in de achterhoede van IJsselmonde dat de bal in 1 tijd naar voren gespeeld wordt naar de rechterkant. Maar onzuiver en de bal gaat over de zijlijn. Behammacht gooit. En zo probeert Behammacht toch met in blessuretijd al een 17-tal seconden die 3 punten over de streep te trekken. En haast hebben ze niet, want scheidsrechter die doet ook nog niet zijn handje omhoog van ik tel tot 5. De bal is inmiddels gegooid naar Valuit. Maar die wordt door de grote rechtback van IJsselmonde goed in bedwang gehouden. Dat de bal alweer over de zijlijn gaat. Maar deze gaat sneller genomen worden. Want het is IJsselmonde die dat mag doen. En IJsselmonde wil toch die 2-2 maken. Maar officieel nu 1 minuut blessuretijd. En is het, de bal wordt in het strafgebied van de Behammacht gepompt. Maar Verkleij die geeft hem aan. Maar dat is een schot van aanvallen van IJsselmonde. En een prima reactie van de Waalse keeper die de bal buiten de palen bokst en over de achterlijn ziet gaan. Corner voor IJsselmonde. Nou, het is heel druk in dat strafschopgebied. Maar alleen de keeper staat op zijn eigen helft van IJsselmonde. En een verdediger in de middencirkel. De rest staat allemaal in het strafschopgebied. En natuurlijk wordt er een beetje aan een shirtje ruilen gedaan. Maar dat is nog niet goed. En dat is een open kans voor IJsselmonde. Bij de tweede paal staat een aanvaller helemaal vrij, maar kopt hem naast. En ja, dan kan je erop wachten. We zitten hier al 1 minuut 50. Dat is mooi nu. Dat telt mee op dat nieuwe scorebord in het blessuretijd. En ik weet niet of er nog iemand anders hangt, Nico?
0: Nee, op het moment niet. Rick is alleen nog bezig, maar die hangt niet.
2: Oké, dan is het bal, achterbal gespeeld in de middencirkel. En dan is het de man die daar prima de nummer 16 van Behammacht, die is ingevallen, Tim Roest wegstuurt. Die probeert de bal voor te geven op Bas Valuit. Maar de keeper, laat hem nog even noemen, de Graça dos Santos, die is eerder bij de bal. En die roeit hem over de zijlijn. Zodat in... even kijken hoor, 2 minuten 30 blessuretijd. Treuren mag gooien op de helft van IJsselmonde. Dat eigenlijk niet goed doet. En de bal die gaat nog. Ja! Doelpunt, zegt de scheidsrechter. Door Luc Botter. Misverstand in die achterhoede. 3-1 op het scorebord. We komen er dadelijk even mee op terug. En de keeper die staat met een hand omhoog. De scheidsrechter was gedecideerd. En die zegt van, nee, ik heb al gewezen. De bal was niet over de achterlijn geweest. Dan had je grensrechter maar moeten vlaggen. Dat deed hij niet. En de scheidsrechter stond er goed genoeg voor om te zien dat dat niet zo was. Botter maakt zijn tweede van de middag. En brengt Behammacht daarmee op 3-1.
0: Oké, dat is in ieder geval wel mooi dan daar.
4: Ja, de dames van Spirit, die stonden met 2-3 achter.
0: Ja.
4: Maar
0: 3-3.
4: Ja, ik hoef er maar niet meer in te vullen.
0: Nee.
4: Goed. Dus fijn. Ik weet eigenlijk niet hoe lang ze nog moeten. Maar...
0: Ik kan nooit lang meer zijn, Erik.
4: Dat bedoel ik. Want de snackbar die gaat al bijna open, toch?
0: Dat bedoel ik.
4: Ja, ik weet niet of dat nou enorme liefhebbers zijn van... of dat ze daar dagelijks zitten, of... Maar goed.
0: Nee.
4: Bij de etenstijd
0: al. Davy Vollering, hij heeft na een week geleden ook het WK goud... nu ook de Europese titel op de weg opgeleverd. Ze is de eerste renner die in één seizoen beide wegtitels bemachtigde. Puk Pietersen greep zilver in Slovenië. De Zwitserse Marlene Reuser die pakte brons. De strijd in de 130 kilometer wedstrijd... barstte na 90 vlakke kilometers pas los en in de tweede lokale ronde. Met daarin de 2,5 kilometer lange klim a 10.4%. De top 6 van de WK, volgens Pieters Longo, Nuado, Bertiet en Reuser reden weg met Niemeyer, maar in het later troep alles weer Benjamin. Toen Vollering dit jaar ook de Giro en de Tour won... bergop de snelste met 14 kilometer te gaan... kon niemand aan bijbenen. Goed gedaan voor die Nederlandse dames in ieder geval. 1 en 2. Prima. Zullen we wat op drinken, Erik?
4: Ja.
0: Dame, hebben we nog wat?
4: Ja, misschien zit er nog bij Jan wat in de waterzak.
0: Jan.
2: Hier zijn we nog steeds bezig. 5 minuten blessuretijd. En Bellado aan de linkerkant in balbezit. En het is de scheidsrechter die affluit. En zegt van, ik vind het mooi geweest. Verdiende overwinning voor Bahamacht. We komen er dadelijk even op terug. Met trainer Jordi Potuit van Bahamacht. Dus Nico, voor nu aan jou.
0: Tot zo meteen dan, Jan. Dank u wel. 1-3 of 3-1 was het toch?
2: 3-1.
0: Oké, dankjewel. Horens, eerst met muziek.
4: Ja, en inmiddels is het inderdaad ook afgelopen bij Spirit Dames. Dus hebben ze mooi de wedstrijd gered. Oké, nou, droge mond, even verfrissen. Een lekker lang plaatje van de Cult. Vanwege het mooie weer draaien we van hun Here Comes the Rain.
0: Ja, daar ben je lekker mee, zeg.

0: We hebben de einduitslagen van het voetbal van deze middag. We beginnen met de vijfde klas natuurlijk van West 2. GSV tegen ONA, 2 tegen 3, wedstrijd om 2 uur op Hoorn. 7-over tegen ASW, 1-1. Rijnstreek Gouda, 1-4. WDS tegen Geldrak, 0-5. Sportief Kamerik, 1-2. Reewijk tegen SPV 81, 4-0. En Stolwijk tegen VEP, 2 tegen 2. Gouda is de trotse lijstaanvoerder met 9 punten. 7 voor ASW, 7 voor VEP en ook 7 punten voor Goudrak. 6 punten voor ONA en dan 7 over met 5. Stolwijk 4, SPV 3 en ook CVC Reewijk 3, maar ook Kamerik 3. Maar dan Rijnstreek, GSV en Sportief nog 0 punten. Dat wordt dan niet zo fijn in ieder geval. Einduitslagen van de vierde klas. Dilettant, RWC 33, alles vernomen van Arie Dotter, 6 tegen 1. Bergambacht, IJsselmonde, 3-1. Alles vernomen van Jan, die komt straks nog terug. Cabau LMO, nou verbazingwekkend, 0-4. Terwijl Cabau vorige week zo volgens mij 7 doelpunten scoorde daar. En nu geen 1, 0-4 dus. GSV loop ik, 3-2. Moordrecht, Swipboys, 3-3. Lekkerk, Haastrecht, 1-3. En Zwervers IJsselmonde Bolnes 5 tegen 2. LMO's, trotse lijstervoerder, evenals Haastrecht. 9 punten uit die twee wedstrijden. Cabau 6 punten, maar ook Zwervers 6 punten. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ploegen met 4 punten. Onder andere Bolnes, Lopik, Moordrecht, Swiftboys, Dilettant en Bergambacht. IJsselmonde en RFC blijven op 1. Lekkerk op 0. En SVS op 3 punten.
1: Ja, steek even je sigaartje op. Dat helpt, Nico. Ja, lekker. Die grote Friese bolknak. Dat rookt, die slaat zo lekker op je keel, hè?
0: Ja, joh, verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Maar ja, dan komt, jij zit te roken natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Arkel, uitslagen de derde klas C. Arkel, GSC, ODS 2-1. Horevina, de Albers 3-2. Streefkerk, Perkouw 2-4. Drechtsleek, Sleewijk 1-1. Heukelum, Altena 3-5. Schoonhoven, Hanningsveld 2-4. En VVAC tegen Groot-Ammers 2-0. Perkouw en VVAC 100% scoren met 9. Sleewijk 7, maar ook Hanningsveld 7. 4 punten voor Schoonhoven en ook 4 punten voor GS ODS. En dan 3 punten Herovina, 3 punten voor Altena. 2 voor Groot-Ammers, 2 voor Drechtstreeks. 1 voor Streefkerk, eentje voor Heukelum. En 0 punten voor de Alblas. Zelfs niet 1 puntje voor de moeite, Erik. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Maar ja, je doet er niks aan. Trig DCV, 2 tegen 2. Na 0-2 achterstand. In ieder geval 2-0 achterstand. Toch niet heel goed gedaan, DCV. 2 punten verzameld. Sliedrecht SVW 3-1. Theole tegen Papendrecht 1-3. EBUH tegen Binnenmaas 1-4. Zwervers Unitas 1-1. Evenals Spirit tegen Pelikaan 1-1 is. En GIS tegen VVGZ 0 tegen 2. Tricht, nee. Ja, Tricht staat bovenaan 7 punten. Evenals VVGZ 7 punten. 6 punten voor Sliedrecht. 6 punten ook voor Papendrecht. 6 punten ook voor Binnenmaas. En dan 5 punten voor DCV. 4 voor Unitas, 4 voor Spirit, 4 voor Pelikaan. 2 voor Theole, 2 voor de Zwerver en 1 voor EBA. En 0 punten, ook niet, zelfs niet voor de moeite, tegen SVW. Straks krijgt u natuurlijk wat er volgende week allemaal te doen is. Maar nu eerst maar even music.
1: Nee, we gaan naar Jan inderdaad.
0: Oké, nou Jan.
1: Jan.
2: Ja, hier weer terug bij Sportpark de Hofkamp in Bergambacht. Met winnende trainer van dienst, Jordi Potuit. Jordi, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel, deze hadden we nodig, hè?
2: Die had je nodig, maar het was ook een teamprestatie. Zeker in de tweede helft.
3: Nou ja, omdat je de tweede helft in doelpunten uitdrukt, ja. Maar de eerste helft ja, speelden wij ook gewoon een goede partij. Maar we lopen al 2,5 week tegen hetzelfde aan. Dus dat je je kans niet afmaakt. En dat was vandaag wederom het geval.
2: Wat dacht je toen op een gegeven moment, ik dacht Botter weer de lat raakte. We gaan het oude liedje repeteren.
3: Nou ja, dat gaat wel door je hoofd, maar een wedstrijd duurt 90 minuten. Dus je wil niet te voorbarig zijn, maar we hebben wel grote kansen gemist. En dit was een van die kansen. Ja, je kan er als trainer eigenlijk weinig aan doen om het, als je ze wel creëert. Je moest er alleen nog binnenlopen.
2: Laten we even kijken. De eerste helft had iets beter gekund. Het was een beetje ook weer slordig. Maar als je dat dan ziet en repeteer je dan hetgeen wat je altijd in de rust zegt, in de rust?
3: Nee, ja, nee, want ieder rustpraatje is anders. Maar over het voetbal konden we weinig aanmerken. Ja, de ruimtes waren heel groot, maar dat had ook met de tegenstander te maken. En de belangrijkste feit was gewoon, je moet je kansen. Je moet in de afronding moet je gewoon koelbloediger zijn. En dat waren we niet. En dat probeer je dan in de rust te zeggen. Maar ja, ze zijn zelf niet dom, hè? Dus ze weten zelf ook wel dat die ballen erin moeten.
2: Dan de tweede helft. Er werden meer steekballen gegeven. Er werd wat meer gecombineerd. Maar er was ook wel eens soms met ogen dicht de bal weggegeven. Doodzonde.
3: Ja, nee, ja, kijk, je bent met een proces bezig, Jan. We hebben best wel een vernieuwd team. Vandaag waren er twee jongens ook niet die vorige week in de basis speelden. En de afgelopen week in de basis met Twan en Rodi. Die jongens moet je anders invullen. Daarnaast, heel spijtig, en dat vind ik misschien nog wel het meest beladen van deze wedstrijd. Is dat afgelopen dinsdag valt Jordi de Graven met een knieblessure. Die waarschijnlijk gewoon het seizoen klaar is met zijn kruisband. En vandaag Joppe Veerman die na 25 minuten uitvalt met een kruisband. Ja, 2-1 weten gaan niet in je koude kleren zitten. Want ik had net ook tranen in mijn ogen. En zeker als iedereen hem na afloop een hand gaat geven en deze was voor jou. Dan zie je wat voor team er staat. En ik had het daar moeilijk mee, maar daar hebben ook de spelers het moeilijk mee. Dus het zijn best wel wat gebeurtenissen die gebeuren. Maar wat wel zijn weerslag heeft op het team. En daarom is deze overwinning, of je nou goed of slecht voetbalt, gewoon, die was al heel belangrijk en die maakt deze alleen nog maar belangrijker.
2: Een pleister op de algehele wond?
3: Nee, want kijk, wonden zijn er om geheeld te worden, zeggen ze altijd. Maar ja, het is gewoon ontzettend sneu voor de jongens zelf en voor ons natuurlijk, omdat we twee goede voetballers kwijtraken dit seizoen. Mogelijk, Job is natuurlijk is heel vers, dus kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar ja, het is gewoon echt wel sneu voor de jongens zelf. En ja, hele doet het nooit.
2: Oké, dan gaan we even terug naar de wedstrijd. Weer wederom een pingel tegen.
3: Ja, door wederom een actie van mijn aanvoerder die, ja, dat ik denk dat het niet nodig is. Hij gaf zelf aan dat hij hem niet beetpakte. Maar vanaf de zijkant leek het wel degelijk, net als vorige keer, een pingel. Dus ja.
2: Terecht?
3: In mijn ogen wel, in zijn ogen niet.
2: Mooi. Dan kom je op 1-1. Want daarvoor had Luc Botter al... Luc Botter al 1-0 gemaakt. 1-1. En dan 73ste minuut kreeg je zelf een pingel mee.
3: Ook terecht.
2: Althans, Bergambacht.
3: Ja, ook terecht, denk ik. De overtreding was er. Of die er binnen buiten was, kon ik niet goed zien. Want
2: binnen?
3: Nou, dan is het een pingel.
2: En scheidsrechter, beide gevallen gedecideerd. En dan mag ik het nog afmaken met het twijfelgeval in de achterhoede. Van bal over de lijn, bal niet over de lijn. Maar Hausselt die hem dan nog lepelt voor daarvoor in. En dan is er toch weer die Botter die het laatste tikkie geeft.
3: Ja.
2: 3-1.
3: Het was overigens Bas Verluijt die bal nog binnen hield. Die ging goed door. En dan is het lekker als je een slotfase de laatste 3 minuten ingaat met 3-1 in plaats van 2-1.
2: Dan, gezien de omstandigheden, ik begreep net vanuit de studio toen Nico al eindstand oplas, dat er nou een heel kolonne met 4 punten staat. Je had natuurlijk meer punten in huis willen hebben. Vorige week gelijk gespeeld tegen RVC. Thuis, nipt verloren van Haastrecht. Nu 3 punten gepakt tegen IJsselmonde. 3-1. De weg omhoog ingeslagen of is dat toch een koop, de vraag?
3: Nee, ik vind dat we dat hele seizoen al laten zien. Ik vond ons thuis tegen Haastrecht thuis absoluut niet onderdoen. Integendeel, dat hebben we toen ook besproken.
2: Dat zei Koos Verzoest ook.
3: Ja, daarom. En kijk, vorige week... maar ook vorige week moet je het gewoon zelf eerder beslissen. En dan weet je... daar is denk ik al een hoop over gezegd. Je komt daarachter, net naar rust, op gras... waar wij gewoon niet comfortabel genoeg zijn, net als op kunstgras. Nou, en zij komen heen of voor, ze stropen de mouwen op. Dan zit het, de arbitrage, die overigens vandaag heel goed floot... en ook de tegenpartij, die er gewoon heel, een hele sportieve wedstrijd van maakte. Dat zat vorige week dan ook niet mee. En dan loop je achter de feiten aan. Dan maak je gelukkig nog 1-1. Maar ook daarin moet je zelf, jezelf belonen. En ik vond vandaag doen we dat uiteindelijk wel met 3 goals... weg omhoog. De 3 punten zijn heel belangrijk, dat is een feit. Maar ik vind dat wij sowieso 3 wedstrijden de bovenliggende partij waren. En dat is, ja, dat is helaas in punten nog niet uit te drukken. En daarom ben ik blij dat ze er vandaag zijn.
2: Het ontbreekt aan scorend vermogen en een beetje gochme in het strafschopgebied. Maar goed, hier toch euforie. Een mooie opening hier vandaag met het kunstgrasveld. Door de voorzitter bij CQ, ook de wethouder van sport en onderwijs, Irma Bultman. En hier dat je dan ook nog officieel die eerste wedstrijd wint. Chapeau. Hier vanaf Sportpark De Hofkamp. Jordi, bedankt.
3: Graag gedaan, Jan. En we zien je... Nou, er zit nog een herfstvakantie tussen. Hè? Dus ik denk dat het een weekje langer duurt. Maar daarna zien we je weer.
2: Oké, okay, hier vanaf Sportpark De Hofkamp. Tot horens. Tot Jan.
4: Dank je wel.
3: Jantje, bedankt.
1: Ja, bedankt allemaal.
0: Ja, bedankt allemaal.
1: Ja, je kan bedankt worden hier ook.
0: Ja, kom maar, kijk, ja. Zullen we even een stukje muziek gaan doen, Jan?
1: Ja, dan gaan we dat maar eventjes doen aan deze dankbare taak.
0: Ja, zeker, man.
1: The Highwayman.

0: Die country zanger is afgelopen. Was toch een soort country plaat?
1: Ja, dat was een country supergroep. En ik denk dat alleen één ervan die leeft nog. Dus Willy Nelson, maar die anderen die zijn er allemaal niet meer.
0: Oké. We gaan kijken natuurlijk naar wat er volgende week te doen is, Erik. Want volgende week is er gewoon een nieuw programma. Oh ja. Ja, en dan gaan we kijken naar de pool in de vijfde klas op 10 oktober. Krijgen we VEP tegen Zevenhoven. We hebben SPV 81 tegen Stolwijk. Dat is een beetje toch wel een derby natuurlijk. SPV 81, Polsbroek-Vlist. We hebben Kamerik VDS, we hebben ONA Sportief, we hebben Goudrak tegen Reewijk. Gouda GSV, weer een, dat is echt weer een derby natuurlijk. En we hebben ASW tegen Rijnstreek. Dat is dus op 10 oktober allemaal te doen bij. We moeten natuurlijk maar kijken hoe we dat aan kunnen kleden wat betreft wie wat waar en hoe natuurlijk. Hè. Dat begrijp je wel. Vierde klas, zaterdag 10 oktober. Jazeker. 10 oktober hebben we Haastrecht tegen Zwervers. We hebben RVC 33 Lekkerkerk. We hebben Lopik Cabau. Dat is wel echt een derby natuurlijk. Swift Boys tegen SVS. Bolnes gaat Bergambacht ontmoeten. LMO, Dilettant. Zo, dat kan nog een potje worden. En we hebben IJsselmonde tegen Moordrecht. LMO, die het heel erg goed doet in die klasse natuurlijk. In die vierde klasse, want die staat met 9 punten. Vier bovenaan, samen met Haastrecht. Dus ja, dat kan volgende week wat mooi worden. Haastrecht tegen Zwerver. Dat is ook nog niet gewonnen, want Zwervers doet ook goed. En dan zeiden we ook nog dat LMO Dilettant. Ja, dat wordt natuurlijk een prachtige wedstrijd op 10 oktober. Gaan we nog even verder natuurlijk, want we gaan ook nog naar de derde klasse. Dat is Perkouw, die een thuiswedstrijd krijgt aankomende zaterdag. Maar we doen eerst Perkouw tegen Herovina. Nou, Perkouw staat bovenaan en Herovina, dat staat met 3 punten op de, ja, zeg maar, bij een onderste plaatsen, nou ja, halverwege. Want er staan er nog 2 met 1 punt en eentje met 0 punt staan er nog boven. En Groot Amersfoort rechtstreeks met 2 punten. Maar goed, kijk ook nog even natuurlijk. Altena Groot Amersfoort, Hardingsveld tegen Arkel, GSC tegen LDS tegen Drechtstreek, de Alblas tegen Heukelum, Sleewijk tegen Streefkerk, VVAC tegen Schoonhoven. Dat zal voor Schoonhoven volgende week een klapper moeten worden. VVAC staat met een 100% score, evenals Perkouw, 4 bovenaan. Zo, dus dat wordt nog wat volgende week voor dat Schoonhoven. Goed, hebben we nog Spieren natuurlijk. De tweede klasse hebben we nog. DCV tegen EBOH. Nou, DCV en EBOH. Moeten we even kijken, want dan zit ik in een verkeerd plaatje te koekeloeren. Ja, dat kan je natuurlijk nooit vinden. Oh nee, jong. EBOH heeft nog maar 1 punt. En DCV heeft er gelukkig al een stuk of 4, had ik gedacht dat het was. Deze 5 punten zelfs verzameld. Dus dat is dan DCW EBOA. Binnenmaas tegen Theole. We hebben Papendrecht tegen GJS. We hebben Unitas tegen Spirit. En we hebben Pelikaan Tricht. VV gezet tegen Slinkeveer. En SVW tegen de Zwerver. Ja, SVW is nog maar 0 punten. Dus een Unitas, wat Spirit dan gaat ontmoeten, die doet 4 punten, evenals Spirit, 4 punten verzameld. Dus ja, dat wordt natuurlijk nog een wat kijkend hoe dat zit natuurlijk. En dan hebben we zoals gezegd DCV hebben we dan ook nog. En die staat dan hierboven. Die moeten dan tegen EBOA. En EBOA heeft nog maar 1 punten. Dus ja, dat moet voor DCV in ieder geval kunnen worden wat ze graag willen. Maar we zien het wel allemaal wat er staat te gebeuren volgende week. Eerst misschien maar even een stukje muziek.
1: Dat is goed. Van de sportartiest deze week, de laatste. Jerry Rafferty met zijn bekendste hit Baker Street.
0: Baker Street, Jerry Rafferty.

0: Cameron Rafferty als makend van onze act van de Sportweek. Act van de week. Voelen nog keukenkampioenschap, de divisie, keukenkampioenschap divisie, ja ja. Vrijdag is gespeeld Helmond Sport tegen Heracles Almelo 2-2. Top Os tegen MVV Maastricht is bezig met 3-1. Vitesse tegen NAC Breda is een 1-2. Strakjes om 8 uur gaat Waalwijk nog tegen Emmen. Gaat FC Den Bosch tegen Dordrecht. Eindhoven de Graafschap. Almere City tegen Volendam. En een zondag om 2:30 hebben we VVV Velo tegen Roda JC. Dat allemaal dus aankomende weekend nog. We hebben nog dat Finland won met 2-1 van Albanië. En kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan. Morgenavond hebben we natuurlijk Nederland weer, wat dan gaat spelen. En tegen Servië, toch? Servië? Nee? Nou ja, in ieder geval Nederland gaat spelen. Thuis tegen in het Eindhovenstadion, oftewel dat wil zeggen in het PSV-stadion. Ja, ja. Dus, we zien wel wat het gaat worden. Toch? Of denk jij dat het meevalt, Erik?
1: Winnen of verliezen? Nee, ik denk dat... ze speelden vorige keer tegen Servië ook. Ik heb de wedstrijd er niet gezien tegen Griekenland. Ja. Daar ging het in de eerste helft falikant mis.
0: Zo.
1: Maar ja, goed. Het is ook natuurlijk een beetje proberen voor zo'n nieuwe trainer. Ja, met het middenveld en zo moet werken. Dus ik denk dat ze daar ook wel van hebben geleerd. En uit tegen Servië hebben ze ook een goede uitslag neergezet.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel positieve hoop.
0: Vanavond om 8:00. Nee, vanavond om 6:00 heb ik Kroatië-Engeland. Belarus tegen San Marino. IJsland-Bulgarije en Estland tegen Luxemburg. Dat is om 6:00. En om 9:15 Spanje-Tsjechië. Noord-Macedonië-Schotland en Zwitserland tegen Slovenië. Dan is het zondag... is het Griekenland-Duitsland. Nou, waar Duitsland natuurlijk zo verrassend verloren had van Griekenland. En vanavond en morgen is het ook Nederland-Servië. We gaan het volgen natuurlijk allemaal. Dus wat dat gaat, we zien toch wat het gaat worden. Toch? Jazeker. Terwijl Frankrijk en België... Frankrijk

0: 7, België 6 punten hebben. En die maandagavond tegen elkaar spelen. Frankrijk tegen België. En Italië-Turkije. Hebben we nog wat muziek? Ja, denk het wel.
1: Zeker. Mooi. Boston, more than a feeling.

0: Ja, lekker nummer van Boston om daarmee als een en laatste plaat te eindigen. Terwijl Olaf Kooijen, die heeft nog een wielerronde gewonnen. De ronde van Münsterland. De renner was met als 190 kilometer was hij veruit de snelste in de sprint. Frit Biesterbos werd achter Jordi Meurs knap derde. Jasper Philipsen zegen weer in 24 en 25 en ging dit jaar van hat-trick. Maar met Melier, Groenewegen, Meurs, Breham, De Klein en Fretien in het peloton had de koers alles in zich voor een mooie, spannende massasprint. Dat laatste werd het niet, want ploeggenoot Kees Bol hield het tempo heel hoog, waardoor Kooi met gemak zijn 7e overwinning van het seizoen en zijn 54ste in zijn loopbaan boekte. Goed gedaan, Olaf Kooi, met je overwinning daar in Münsterland. Toch?
1: Geweldig. Ja, gefeliciteerd. De bloemen komen je tegemoet.
0: Ja, absoluut, zeker weten.
1: En een handgeschreven kaartje van Nico.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Goed, wij gaan... Erik, dankjewel dat het was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik vond het heel spannend om met je vandaag hier te zijn.
1: Ja, het is toch gelukt. En het was gezellig. Ja, en het bleef gezellig.
0: Dat is maar... Kenny Reffert die als... dit is wat... Maar goed. We gaan zeggen dat we heel graag gedaan hebben. Dan volgende week in ieder geval met het team weer op pad kunnen gaan. Voor weer een goede sportuitzending te maken. Wat er allemaal precies staat te gebeuren. Maar dat hoort natuurlijk vrijdag bij. En donderdag een klein beetje. En zeker de vrijdag natuurlijk in het programma van Gert van den Berg. En natuurlijk op zaterdagmorgen rond de klok van 10:50. Dan hoort u weer wat er allemaal staat te gebeuren. Als voetbal live in onze sportuitzending. Voor nu zeggen wij tot horens. Dag.
1: Dag. En dit is Queen met One Vision.

0: Deze week zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
4: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics. Just your play.

0: Alleen maar de beste discoparos hier op RTV Krimpenwaard in The Sound of Disco. Deze plaat heb ik voor het eerst gehoord in de discotheken in Benendorm. Een nummer uit 1977. Evelien Champagne King met het nummer Shame. Jawel, het is weer zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Dit is de start van de zinderde zaterdagavond. Natuurlijk beginnen we hier elke zaterdagavond met de Sound of Disco. Hier in het programma Vrolijk Weekend. Tot 8 uur. Na 8 uur hebben we de Powdance Hits. Alleen maar de beste muziek tot 12 uur in de zinderde zaterdagavond hier op RTV Krimpenwaard. Tot 8 uur alleen maar de beste disco-klassiekers. Zoals onder andere Sharon, Odyssey, Kyle Douglas, Herbie Hancock, The BT Express. En deze plaat even terug naar het jaar 1977. Dit is Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood. Welkom bij de zinderde zaterdagavond.

Music hier in The Sound of Disco met Love and Seminar van de Franse producer Chiron. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Terug naar het jaar 1977. Destijds de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het was ook de grote doorbraak van de Capstan Brothers. Dit is de Non-Stop Dance. Als je net bent ingeschakeld, we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur hier op RTV Krimpermaart.

tijd naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer en The King of Pop.

zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Pophistorie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

Uit de discotheken van Waleer uit 1973. First Choice met Armed and Extremely Dangerous. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Echt een ethisch band. Dit is Shack Attack met Down on the Street. Als je net bent ingeschakeld. We zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En deze gaat door tot vanavond 12 uur. Met tot 8 uur de Sound of Disco. En na 8 uur de...

van de grondleggers van de disco sound van de jaren 70. Doorgebroken in 1974 met het nummer Queen of Clubs. Dit was natuurlijk Casey en de Sunshine Band. En we draaien zojuist Come to My Island. Ja, we gaan op naar meer nieuws en reclame. Zijn zometeen snel terug voor het vervolg van de Sound of Disco in de zin op de zaterdagavond. Dat allemaal hier op RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag, opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen-Urwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen-Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: Zeer succesvol in de jaren 80, veel hits gescoord destijds. Het Duitse duo Modern Talking met Brother Louis.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden.

12 uur hier bij RTV Krimpelenwaard. Met alleen maar veel goed muziek, zoals deze plaat. Even terug naar het jaar 1980. Dit is de Britse formatie Delegation. Met het heerlijke nummer Put on a Little Love on Me. Welkom bij de zinderende zaterdagavond.

The Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: Ik naar dit discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer en The King of Pop, Michael Jackson. De Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpener Waard.
1: Feel Good Radio.
2: Feel Good Radio.
3: Hi, baby.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

Waar hoor je ze nog? Alleen hier in de Sound of Disco. Veel cute music hier in Vrolijk Weekend. We draaiden uit 1979 Ashford & Simpson met Found & Cure. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Uit de discotheken van Weleer. Uit 1989 een mega hit. Dit is Stevie V met The Adventures van Stevie V. Dit is Dirty Cash. Zometeen de Double Disco voor deze zaterdagavond. En die staat vandaag in het teken van de King of Pop, Michael Jackson.

0: misschien wel een van de meest invloedrijke en succesvolste Amerikaanse producers en componist en legende natuurlijk. Quincy Jones. Vele hits heeft deze man geproduceerd en gecomponeerd. We draaiden Stuff Like That en daarvoor Michael Jackson in de Double Disco voor deze zaterdagavond. En ook deze beide nummers zijn geproduceerd door Quincy Jones. Zowel Bad als Thriller. Tot zover de Sound of Disco. Inmiddels 1 minuut voor de klok van 8 uur geworden. En ik zie hem al staan in Studio 1. Hij staat weer op scherp hoor. De man, altijd rap van tong, Hans de Jong met Pauw en Sits zometeen. Wat mij betreft, wij zijn de volgende week weer tussen 6 en 8 uur. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt weer voor je bedrag. Het was weer geweldig. Het was weer een leuke show. Ja, met alle disco classics. En zometeen vanaf 8 uur, dat gaan we doen. Tot en met 11 uur, de Pauw en Sits, Pauw in het video. Dus wat je ook doet, hou de radio gewoon lekker aan.
2: Kan je dat nog een keer zeggen?
3: Nee, dat kan niet. Neem het terug. Dit kan echt niet.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Joe, daar ben ik weer.
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
4: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Vanavond even 8 uur. Je staat weer in de startvolger om te gaan luisteren naar de Power Rangers in zondag weer 11 uur. Get ready for the hardest dance. En die komt eraan. Maar Sibby Wilton hebben voor je klaar. Sam in Eindhoven is David Quetta, Kim Petters.

Milton Becker, zo heet hij officieel. 58 jaar is hij op dit moment. En hij treedt nog steeds op. Het zijn niet binnen het hit Snabbelsebie. Maar in de jaren 90 had hij heel veel grote hits. In heel Europa en ook in Nederland. Geproduceerd door de mensen van Too Unlimited. De heer De Wilde en nog iemand. En zij produceerden de eerste hitsingle in 1993 voor Sibi Milton. Daar hebben we het over. Met Sammy Nezel. En we begonnen met een baantje van David Quetta. Samen met inderdaad Kim Petras. Een hit van 2023. Nog een keer Paul Dezim geweest volgens mij. Ja. Veel gedraaid hebben we daarin met heel veel plezier. When Will the Young, 9 minuten over 8. Wees welkom allemaal de komende 3 uur op tijd.

0: had er zo op gehoopt dat deze de nieuwe nummer 1 van Nederland zou worden. Nee, niet zo bedoeld. Ze is gezakt. Ja, vorige week 5, dit keer om nummer 8 genoteerd. Ellie Langley en Choosing Texas. Texas met een beetje dance en dan krijgen dit. En voor een danceproject in 1987, eenmalig hit. Mars en Papa de Valium, hoor je hier. De Paul 1 is Paul 1 Radio. Welkom.
1: RTV Klimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpenewaard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: Ja, die heeft hem hoor, de nieuwe single van Sam Veld. Hij klinkt zomers, maar hij gaat toch dit najaar op de radio de première. Niet Dead Love, het titel samen met Astis. Maar is Faith Evans op de radio. Mess for Rise.
2: Dance hits.
4: Power hit radio. You ever heard about that thing?

Zo zonder dat ze deze niet in de zomer hebben uitgebracht. Had het kans geweest om een hele grote zomerhit te horen. Maar nu wordt het een najaarshit als het goed is. Sam Veld, verantwoordelijk voor 8 tot 40 hits. Waarvan Summer Julia de grootste is, die stond 21 weken genoteerd. Ik weet niet of deze nog gaat halen. Nieuwe single met Astis, heet Leave That Love van die Orieën. En daarvoor hadden we na het plaat Faith Evans uit 2005. Het origineel is rustig, dankzij de vier Masons remix, Wet Westmerize. Een dikke vette clubhit en een hipparade hit in Nederland. Madonna die scoorde in 1985. Een dikke hit, maar ze speelde ook in een film dat heette Vision of Love. The Vision's Quest, en daar kwamen ook de nummers Crazy For You uit. En ook deze, want deze song zoals clubzanger.

0: Vorige week gaf ze nog een optreden tijdens de VMTV's. De awards die hebben we uitgeleid. Ook daarbij bekten ze weer helemaal bij elkaar. Zeker kan ze nauwelijks. Maar ze maakten ook films in de jaren 80. Onder andere Vision Quest. Ze speelde er als clubzangeres en mocht twee nummers zingen in die film. Inderdaad, Face of You en dit nummer Camera. Die hoorde hier op de radio.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aan laten. Hey. Turn up your radio.

Sims heeft een abonnement om heel lang in dit lijst te staan. Bad Dreams en Lost Control, die stonden al 30 en 31 weken genoteerd. En die andere hits stonden ook gemiddeld 25 weken. Deze die staat er ook 28 weken op dit moment. Oh, heerlijk. Hij blijft wel lekker. Hij staat nog steeds in de top 3 genoteerd. Blijven staan op nummer 2. Teddy Swims. En Mr. Know-it-all, deze oud-pouw is. En hoe ziet het top 3 uit? Nummer 3 van 14, Anton en Boef. Die schieten omhoog met de nieuwe single 100 tranen. 2 blijft 2, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En 1 blijft 1, Shakira en Burnerboy voor de 15e week. Die, die, die. Die, die, die. RTV, Krieger de Wagen. Power Dance Hits. 1 minuut voor 8:30. Wat gaan we het komende half uur doen? Ik heb 2 platen in de dubbele doos disco. De nieuwe Power Dance Hit en de Power Spotify Dance Hit. En natuurlijk de hits om radio hard aan te zetten. De OT Quartet komt eraan. Hold That Sucker Down. Maar eerst Medusa en The Good Boys. And Peace of Your Heart.

hebben we verschillende keren uitgebracht. Maar dit is het origineel 1994 op de radio hier. Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baart, de OT Quartet, Hot That Sucker Down. En daarvoor dan een plaatje die 24 weken genoteerd stond in de LC-lijst. In 2019, Medusa, samen met The Good Boys en The Peace of Your Heart. Later heeft Medusa nog een aantal andere grote hits gehad. Maar dit is wel de eerste en de grootste zomerhit van het jaar 2019. En de meeste hits per uur hoor je hier bij RTV. Knipper en Baart. Aangenaam.

0: Respect! We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
2: Hans de Jong. Drie keer rijden wat de nieuwe Parijse is. Natuurlijk de nieuwe single van Yugi Al samen met Frans Montana. Shine. De zon die gaat zometeen lekker schijnen op de radio. Dan hoor je zo. Voor de eerste is dit de Lost Frequencies, die big hit van Live It All.
3: Power, power, power, power, dance hits. Power, hit.

0: Jamaican en natuurlijk die andere, die we later nog krijgen. Moving to the Sun is dit de derde, dit jaar. Samen met French Montana en Aiden Martin. En dan krijg je Shine. Oh, heerlijk. En daarvoor hadden we Lost Frequencies. Zij scoorden op dit moment weer een groot hit. De Belg die regelmatig in de show hier te beluisteren is. Met deze oude hip Live It All. Zit je achter Spotify?
1: Power Spotify. Dance Hit Radio.
0: We gaan er weer een nummer in zetten in onze lijst. Het betreft hier 233. De lijst is te volgen via Hans de Jong. Power Dance Hit. Dan vind je de hele lijst op Spotify.
1: Power Dance Hit.
0: En wat is die 233? Nou, die 233, dat is gereserveerd voor deze mevrouw. Madhouse scoorde in 2000 hit met de oude nummer van Madonna, Like a Prayer.

0: dan krijg je je laptop erbij, of je computer of je telefoon. Toets even in je Spotify. En toets in Hans de Jong Favorietjes. Daar zie je een hele lange lijst. Jawel, 233 nummertjes staan er in totaal in. En deze die hebben we vanavond ingezet op nummer 233. Een plaat uit het jaar 2000. En de zangeres die, dat is een Nederlands-Turkse vrouw, die zingt dat. En de groep op zichzelf is Engels. Madhouse scoorde een oud nummer van Madonna en hit Like a Prayer. 233, 14 uur aan muziek krijg ik er al als je naar Spotify gaat.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power Dance Hits in Enigma. Radio. Oh my god.

0: Het origineel van Ilse Lange. Die staat momenteel opnieuw weer sinds 2008 in de Nederlandse genoteerd. En nu is ineens een nieuwe dance-uitvoering van Liz Sarah. En so incredible. Inderdaad, een beetje opgevoerd. En daarvoor hadden we Enigma, Set the Spot One. In het najaar van 1990 was dat een hit voor de Duitse Enigma. En de zangeres die je hoort, dat wil zeggen... Ah, Enigma, Set the Spot One. Oh, dat is de Duitse zangeres Sandra. Hey, dat brengt ons bij de dubbele dosis disco. Twee platen van de ene artiest op de radio. Sandra Ann Lauer, zo heet deze Duitse zangeres officieel. Wij kennen haar onder de naam Sandra. Ze is 64 jaar op dit moment. En op jonge leeftijd hield ze zich al met muziek bezig. En op haar 12e wisten ze dat ze zangeres wilde worden. Ze ging naar een talentjacht en daar deed ze mee als Olivia Newton-John. En die won ze ook. In 1976 lanceerde ze haar eerste Duitse single. Het was I, Andy, Mijn Freund. In 1979 werd ze liedzangeres bij de Meijergroep ABRESQ. Ze scoorde 30 hits, ongeveer in heel Europa, ook in Nederland. En in 1985 ging ze solo. Met haar man Michael Cretu produceerde zij de dance act Sandra. En ja, daar kwamen alle hitsongs uit voort. In the Heat of Tonight, Everlasting Love, Don't Be Aggressive, Maria Magdalena, die we vorige week hebben gedraaid. En twee singles die het in Nederland niet hebben gedaan, maar wel in Duitsland. En daarom zitten ze vanavond in de...
1: Dubbele dosis disco.
0: Zometeen hoor je in een set love van Sandra. Eerst is dit High, High, High.

0: heerlijke jaren 80 disco van de Duitse Sandra. De kennissen van Maria Magdalena in de Heat of the Night, Everlasting Love en nog een aantal. Want dit scoorde ze in 1989 in Innocent Love. Hij heeft wel een tip voor staan. Er is geen hit geworden in de top 40. En hetzelfde geldt daarvoor. 1987, High, High, High. Nog een keer uitgeroepen als Tros paradeplaat. Maar helaas, de plaat bleef steken in de tipperaar. Joris wel de dubbele dosis disco, de Duitse Sandra. Wil je meer disco dance hits, dan kan ik verwijzen naar het tweede uur van de Boudewijnse Power Radio. Dus hou de radio aan, tot zo.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtvkrimpenurwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenurwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Hey, welkom bij deel 2.
6: Daar hebben we onze Hansie.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenurwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenurwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenurwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenneuwaard.nl.
0: Zo, die hadden we al gehad. Deze moet ik hebben. Hey, deze moet ik hebben. Die moet weg. Zeg ik, ja, nu mag die.

0: knopje zeggen. Hey, wees welkom. Deel 2 van de Power Dance is Power Dance Radio. 4 minuten over. Leuk dat je afstemt bij ons met de lekkerste muziek. En staat voor je klaar. Sophia uit de jaren 90, Running So Hard. Maar is Dua Lipa. Dit is How Did It Join You hier op de radio.
1: Ik ga voor de meid die ik zo lekker rommelig en moeilijk vind lopen. Ik wil het gewoon nog een keer zien, want ik heb in mijn panty gepiept. Dus ik ga voor jou, schat.

Als je de jaren 90 mee hebt gemaakt, dan heb je waarschijnlijk ook de Turn Up The Bass cd's nog gekocht. Of misschien al wel in huis. Dit is een van zo'n track die stond op de cd in 1992 van de Nederlandse zangeres Sophia. Had er 3 top 40 hits. Onder andere Take It or Leave It, Give Me The Night en Stay. En deze dus, dat betreft 4 top 40 hits singles. 1992, Running So Hard. Echt een lekkere dance house classic van de jaren 90. En die hoorde je hier op de radio met de vooraan 2024 Dua Lipa. Scoort weer de zomerste hit met Houdini.

0: En Pass Paraders, dat is een oude huidige single. En daarvoor Lisa Stansfield, samen met Cold Cut. En ik zei al inderdaad, ze houdt wel van het dranken. Dus ik zei ook proost, Lisa. Lisa Stansfield, 89, hit met People. Hold on, die worden hier op de radio. En meer iets onderweg. Goedemorgen Kripperwaard, is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard, elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard, met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard, brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag gewoon vertrouwen met Gert van den Berg.
1: 20 meter hoogte, de grootste
0: Hans de Jong. Die gaan we zo nog even draaien. De oude Paulienste van vorige week, Mau P, Nederlandse DJ, met Just a Little Bit More. Maar eerst Tim Beuk op de radio. Dit is Bellman's U-Cycling.
2: Dances.

0: 5 jaar geleden had hij een klein bescheidenetje met Drugs from Amsterdam. Ofwel Maurits Jan Westvoort, ofwel Mau P. En Just a Little Bit More, oud nummer van Libertix in 2002. Die hoorde op de radio. En daarvoor Tim Burke, ofwel de eerste hitsingle van Avicii in 2010. Wist het top 10 te blijken bij Bromance, You Seek Me. Terug in de tijd. En welk jaar gaan we?
1: 1986.
0: Ze had verschillende hits in Europa. Ze had ook nog een zomer in te pakken die 2 keer is uitgebracht. Dat is All My Passion, maar hier begon het allemaal bij. 85 uitgebracht, 86 hit. Alicia, Oh Baby, Talk To Me.

0: stappen naar waard.
1: Jij weet het, wij weten het. 100% hits.
2: Hit Radio.
1: Power Dance Hits. Power Hit Radio.

0: Vanavond is je Paulus met een nieuwe single die hoor je later nog in het programma. En dit was een van de hits in de top 40 staat. Moving to the Sun. Met Ultra en Arte erbij. Die hebben ze uit het graf weggehaald. Oh nee, dat is niet waar. Daar is niet waar.
1: RTV, Krippenwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dancers.
0: Ze is nog stil, is de koningsong, die alternatief. 9:55. Wat gaan we doen? Het komende half uur. De Power Dancers nog een keer van YouGal. Foute Disquad en Mashup It. Dat kan je maar verwachten. Zet de radio voluit, want het is zaterdagavond. Met de Two Brothers on the Fourth Floor. En is Fleur East.

0: zaterdagavond laten wij lekker dansen op de disco en house en ook hakken. Toen waren we aan de Fort Ford 1995. En een van de vele hitsingles die ze in de jaren 90 scoren. D-Rock als rapper. En Desiree Manders te zien op televisie op dit moment waarschijnlijk. Met de beste zangers. En dit was een van de jaren 90 hits. Come and Take My Hands. En voor Fleur East. Ze had een eendagsvlieghit in 2016. Stond ze in de hitlijst voor seks.
1: Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan. Radio.
0: Kwart voor 10, Powerhead is Powerhead Radio. Als je blijft luisteren, hoor je zo de Powerhead zit. UKL samen met Frans Montana en Ida Martin met Shine. Maar eerst deze oude Powerhead van een week geleden. De jongens van Flair, door het oog van de nacht, hoor je nu.
2: Het is voorbij, het is

Heb je dan bij deze plaat ook? Ik kan niet stil blijven staan. Echt ongelooflijk. Het is zo'n lekkere dansbare beat wat erin zit. Beetje zomers. En een beetje lekker gladde commerciële tekst eroverheen. UKL, de nieuwe single. En die is vanavond Power Dancing. Samen met inderdaad French Montana, die hoor je zingen. Of rapper. En Aiden Martin, die zingt Shine. Power Hit. Ja, inderdaad, ja. En dan is het tijd voor de Foute Discoplaat. Neem je mee naar de jaren 80. Anita Meijer, die scoorde in 1981 een groot hit met Why Tell Me Why. En daarna had ze nog twee rustige singeltjes. En ze dachten ze in 1982, we moeten een opvolger zien te vinden voor die Why Tell Me Why. En ja hoor, de producers gingen de studio in. Anita Meijer die zag een song in. En dat resulteerde in de hitsingle Idaho. Niet zo succesvol als nummer 1 hit, Why Tell Me Why. Maar wel om te horen. Lekker dus.

0: Opvolger van White Temple in 1981 was deze.
1: Power hip radio.
0: Power dances. Dat was Anita Meijer, inderdaad, 1982 in Idaho. Als we blijven luisteren, hoor je zo meteen de Measure Pit. Iets met Sonia en met Lil Lewis. Maar eerst gaan we terug naar...
1: Dance It. Power Hit Radio.
0: Alice DJ.

zangeres Sonia. Die had in 1989 onder leiding van Stock and Carlotta met een hit met You Never Stop Loving You. En als je dat bij elkaar gooit met uit hetzelfde jaar, de French Kiss van Lil Louis, dan krijg je deze mensen met, dat noemen ze dan You Never Stop Me Kiss. Sonia en Lil Louis. En natuurlijk het origineel van Lil Louis zit hierin, de French Kiss. Dit gedeelte

0: Zo meteen de drie van de show.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan! Worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké. Okay.
5: Kijk op smitsauto.nl.
4: En welkom bij deel 3.
6: Ik wens jou enorm veel seks. Succes.
1: Het laatste nieuws. En de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Januari 1990 brachten ze eerste hitsingle uit, The Power. En ze zijn de hele jaren 90 met je meegegaan. Met diverse hitsingles, waarvan natuurlijk The Rhythm is the Dancer en The Power de twee grote nummer 1 zijn. Dat is de oorscorders en diverse top 10 hitsingles, waaronder deze 1993. De dames en heren van Snap, Turbo B en Thea Austin zijn verantwoordelijk voor de hits. Dit was Do You See The Light en we begonnen met Jason Derulo. In de periode van de coronaperiode, weet je wel, 2021 had hij deze hit te pakken. El Capulco. Ja.

0: Wat voor uitvoering is dit? Dit is de zogeheten High Energy uitvoering. Single uitvoering is een stuk rustiger. En wij doen de High Energy uitvoering van Cat's Eye en Animal. En de wonder in 1983 in België als ze diverse is. Deze Belgische zangeres Nathalie. In Nederland was het in oktober 1983 een hit voor My Love Won't Let You Down. Je hoorde hier in de Power Hits Power Hit Radio.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey en de Sunshine Band. The sound of disco. Van Boney M tot Kool & The Gang.

0: Van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaar.
1: Volgende week is winnen weer.
2: Dus Hans de Jong op RTV Krimpenwaard.
1: Ja hoor, en die gaat we zo even draaien. De plaat die vorige week in première ging. De nieuwe Armee van Buren. Die heet Take Me Home. Maar eerst een andere tennisplaat uit 2004. TJ Chesto, Just Be New.
3: Power Dance Hits.

week zit ik al te breken waar het nummer nou vandaan komt. Waarschijnlijk het oud nummer van de Red Hot Chili Peppers. Dat kan ik ervan maken. En dan een remix van 2015, 16, weet ik veel wat. In de Zero's in ieder geval. En nu is de nieuwe uitvoering van Armin van Buuren. Een nieuwe single. Het nummer zegt Take Me Home. En daarvoor een tennisplaat, een andere tennisplaat van een andere bekende DJ. Zijn naam is Sesto, verantwoordelijk voor heel wat hits. En dit scoorde hij in 2004 met zangeres erbij. En dat noemt zich Kirsty Hawson. En dan krijg je de single Just Be. 1988. In dat jaar hadden we te maken met een aantal lekkere zomerse plaatjes. En deze maand ben ik vergeten te draaien in de rippen van de zomer. Dat is iets bij het samenstellen van dit programma. Daar moet ik hem vanavond mee draaien. Aangezien de zon deze week nog schijnt. Will Downing, Love Supreme.

0: dit zijn. L.A. Longley met Shoes in Texas draait ik in het eerste uur. Kans hebben voor een nummer 1. Maar dit zou ook als een nummer 1 kunnen worden. Als het een beetje dom wil zetten. Het is Stella Left Eye en Boston. Daarvoor Will Downing. 1988 hit. Een zomerhit, een nazomerhit. Met de Love Supreme.
1: TV, kriepen en wagen.
2: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
3: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
4: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
5: Mij niet hebben.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet hebben.
8: Mij niet hebben.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet hebben.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.
0: Hans de Jong. 2 minuten over 10:30 in de show. Wat gaan we het komende halve doen? Ik heb de House Classic voor je klaarstaan. De Power Dance Hit en ook een hitschijf. En natuurlijk de hits op de radio. Om de radio voluit te zetten. Fats and Small. Turnabout uit de jaren 90. Die komt eraan. Maar eerst Calvin Harris, Sam Smith. Dit is Promise op de radio nu.

in je uitgangsperiode 1983, dan weet je dat dit origineel erin zit van Tony Lee en Reach Up. Listen to what in 1999 nog gesloten de heren van Fats & Small, oftewel de heren van de Freemasons, daar een stukje uit te gebruiken. En onder de naam Fats & Small bracht zijn hitsingle Hey, What's Wrong With You. Maar ze weten helemaal niet, hij heet officieel Turnaround. En die hoorde voorbij komen, Power Dance is Power Dance Radio. En daarvoor, jawel, Calvin Harris, Sam Smith, Joe Winter 2015, met Promises. Oh.

0: En ik neem je mee naar 1 oktober 1984 tijdens de Avro Maandag. Met onder andere Rick van Veldhuizen en Meta de Vries hoorden we deze plaat van Kim Wilde van Vuldige Wijk komen. Want zij was uitgeroepen als...
1: Avro's Radio en Televisie Tip.
0: Met de nieuwe single, die heet The Second Time.

0: Ik zat in mijn brugklas in het eerste jaar. En ik weet nog goed dat ik deze op de radio hoorde als AVZTV. Ja, en die is een beetje de lente, de herfst doorgegaan. Echt ongelooflijk. Wat een lekker plaat. Blond nog op je Kim Wild. Jouw beste maandag. 1 oktober 1984 horen we deze hele maandag als... Afro's, radio en televisie.
1: Power, dance, hits.

Engelse dance chart, de Beatport Top 30. Dat is een plaatje van Max Steiler, samen met Kuda en Love Forever. Lekker plaatje, een beetje disco, een beetje purple disco stijl achter, zeg maar. Max Steiler en Kuda en Love Forever. En het wordt altijd bij Alex Horn, 3 weken geleden Power Inzip met Emerald Eyes.

0: een lekkere plaat. En Twents. En inderdaad, Electronic Pressure. Vanavond House Classic van de 90s. En die hoorde op de radio hier Power Dance Hit. Mag ik je voorstellen aan de Power Dance Hit van Duke Gal.
1: Power Dance Tip. Power Dance Tip.
0: En even kijken.

0: De Power Hits vanavond. UKL, de Franse DJ, samen met Frans Montana en Aiden Martin. En dan krijg je Shine, Shine, Shine. Even de huishoudelijke mededeling. Zometeen gaan we over naar iets speciaals. Daar kom ik zo nog op terug. Volgende week dan gaan we iets speciaals doen. 2 uur lang Power Hits. Het is Power Hits Radio van 8 tot en met 10 uur. En van 10 tot 12 uur. 80's hits in de remix. En je weet dat ik draai graag remixen van jaren 80, jaren 90 nummers. En de jaren 80 nummertjes heb ik allerlei remixen gevonden. En die hoor je van 10 tot 12 uur. Nou, ik heb het al voor zitten luisteren. Het belooft een spektakel te worden. En wat dan ook een spektakel gaat worden is, hij is weer terug. Martijn de Jong. Wat doet hij hier?
1: Ja, ik ben weer heel eventjes terug hoor, vanavond.
0: En wat gaat hij doen vanavond?
1: Ik ga even een proefuurtje doen, na 11 uur. Ja, ik ben er even een tijdje uit geweest, dus ik moet er even inkomen. En er is hier ook het een en ander veranderd onder het mengpaneel, in de kroppies. En dat de voorbereiding alvast voor de eindejaarsmarathon, die er ook weer aan zit te komen. En ik ga natuurlijk ook weer de City Life Classics doen. De discotheek, de herberg, City Life Classics in december pas. Doe nog eventjes, maar daar ook een beetje de voorbereiding voor. Dus ik moet even inkomen, ik moet even gaan wennen. En dat ga ik even het komende uur doen.
0: Okay. Oké, nou dan horen we jou zo meteen vanaf 11 uur, een uur lang, tot en met 12 uur. Yes. Oh, daar staat een mevrouw. Ja, kom maar binnen. Ja, ja, mevrouw, wat wilt u zeggen?
2: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Nou, dan doen wij het volgende ook weer. Tot volgende week.
3: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpeneurwaard.nl.
0: En succes, Martijn. Zometeen.
3: U luistert naar RTV Krimpeneurwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: We have had some technical problems.
8: Hit it!
9: Ladies and gentlemen, are you ready to get funky? Celebrating 25 years of radio. The Party Zone.
10: Now give me a beat.
11: Come on.
12: I feel so good. I love it.
13: Turn it up.
14: Oh, yeah.
0: Station. Zo, check, check, check. Kijk, daar zijn we weer terug van weg geweest. Ja goed, de laatste keer dat ik hier op de radiozender te horen was, was 29 december 2025, alweer een tijdje geleden. Nou goed, we zijn vanavond eventjes terug van weg geweest met de Partyzone. En het is een proefuurtje vanavond. Dus als er wat fout gaat, beste mensen, sorry, sorry. Maar ik moet even inkomen, want ja, we gaan weer beginnen. De aankomende weken ben ik af en toe eens even te horen. En in december ben ik natuurlijk terug van weg geweest met natuurlijk van de Jong tot Oud, de City Life Classics. En nog een aantal leuke programma's die ik voor jou in petto heb. Dus goed, de muziek staat weer klaar. Armin van Buuren met een lekkere hitsingle samen met Marno Rex, Like a Child. Goeie hitsingle van afgelopen zomer. Je hoort hem nu hier in

is een oudje. Het is een classic uit de oude doos. Het is DJ Sash. De good old 1000 euro DJ en producer Sasha Lapsen. We kennen hem ook van deze singles als Ecuador, Stay Mysterious Times. Adeliante uit 1998. En natuurlijk deze Rock the Block uit 2000. 26 jaar terug het oude stoffige muziekverleden in. Daar was dat Superfly samen met Lovestruck en Shaun. Stronger than better. Hey, en daar zit weer de sound in verweven. De originele sound van Energy 52. Dit is een Café de Mar uit 1997. Nou, pleur dat in de blender. Dat hebben ze gedaan afgelopen jaar. De Engelse DJ en producer Superfly en Lovestruck. En krijg je de goede hitsingle Stronger Than Before. Hitsingle van begin dit jaar. Toen het buiten nog ontzettend koud was. En toen de lente nog moest beginnen. En toen kregen we daarna natuurlijk de warme zomer. Met ook lekkere zomerhits. En de zomer was warm. En nu zitten we inmiddels alweer in de herfst. Jawel, we glijden langzaam af het eindejaar in. En daarvoor ben ik vanavond eventjes hier ter voorbereiding voor de eindejaarsmarathon. Ik moet eventjes wennen en inkomen. En dat doe ik met lekkere hitsingles. Uit het heden en verleden, met name het verleden, er staan lekkere classics voor je op stapel. We begonnen dit uur met Armin van Muren, samen met Marlo Rex, Like a Child. Dit is een oudje uit 2003, Ian van Dal, I Can't Let You Go. Van de Belgische DJ en producer, met de vocaalzangeres, de mooie zangeres moet ik wel zeggen, bekend van vele singles uit die tijd. Cindy Martens was de zangeres.

0: mensen. De waanzinnige hits die jij wilt horen. Met 100% hitgarantie. Stralend uit je speakers. En strelend voor je oren. The Party Zone.
1: One small DJ. One big sound. Welcome to the Party Zone.
0: The best dance music for your weekend. Welcome to the Party Zone.

het bij deze, zeg ik alvast, sorry, mijn excuses voor de vele jingles. Ja, goed, je zal er waarschijnlijk wel knettergek van worden, maar ja, ik moet eventjes dat onder de knie gaan krijgen. We hebben een prachtig mooi systeem hier in de studio gekregen. Een mooie jingle player. Die kan je helemaal volladen tot 25 jingles. Nou, dat zal ik je niet aandoen. Maar goed, het is een knijter te gek ding, moet ik wel zeggen. Ik ben er nu alvast fan van. En dit uurtje moet ik eventjes gaan oefenen daarmee. Dus dat heb je misschien wel gehoord dat ik daar al flink mee aan het oefenen ben. Nou goed, dat doe ik graag zeg maar vanavond op deze zin. De zaterdagavond 3 oktober inmiddels 2026. En doe ik graag met ook verweven lekkere hitsingles uit het verleden met lekkere classics. Zojuist hoorde je Four String Sunrise. Dit zing uit 2005 van de Nederlandse trance DJ Carlo Lizoort. En DJ Jan Vos. We kennen ze ook van die singles als Take Me Away, Diving, Let It Rain. Dat waren ook lekkere tracks. Daar was dat wel Tala 2XLC samen met R.E.M. Spring, origineel uit 1996. Opgepakt door de Duitse trance-dj Andrea Tomela. Ook bekend van vele andere grote trance-tracks die inmiddels op zijn naam heeft staan.

0: 25 years of Supreme Party Radio.
1: Martijn de Jong. The Party Zone.

0: zijn ze. De waanzinnige hits die jij wilt horen. Met 100% hitgarantie. Stralend uit je speakers. En strelend voor je oren. De Party Zone.
1: One small DJ. One big sound. Welcome to the Party Zone.
2: Hoe later,
3: hoe beter.
2: De muziek.

precies 25 jaar terug. Een oude stop muziek hit verleden in. Terug naar 2001 met de lekker hit single Took On Light A Rainbow. De DJ Stone remix van deze Nederlandse ex van producer Lars Fredriksen. Een one-hit wonder, dat kan je wel zeggen. Want daarna hebben we nooit meer wat van Took On gehoord. Ja, nou goed, wat niet is, kan nog altijd komen natuurlijk. Daarvoor zat System F samen met Armin van Buuren. En het mooie monstergrote project samen van de grote disco DJ's. Armin van Buuren en Ferry Kost en System F. Ex-Hell, terug naar 2001. System F kennen we ook van dit single Out of the Blue 99. Was ook zo'n lekkere trance klassieker. Daarvoor Aron. Was echt klassieker. Een good old Duitse hard trance hit van DJ Scott Project Remix. Hands up. Maar goed, en toen zat hij al vol met jingles hoor. 2 minuten lang. Ja, het is echt heel mooi speelgoed. Ik ben gewend, beste mensen. We kunnen er tegenaan de komende maanden. Ik ben klaargestampt alvast voor de oudejaarsmarathon. Daarvoor zat de Fingerboys, ook een lekkere single uit 1999. Superfly, slick dik van de good old Nederlandse 90s dance act. Het monsterproject waar DJ Wessel van Diepen natuurlijk achter zat. DJ Domundo, dat was zijn bijnaam, zijn DJ-naam ervan. Goed, het is 23.46 op de klok. Zaterdagavond 3 oktober 2026. Het is een uurtje proef voorbij. Het uurtje proef partyzone. We zijn heel eventjes terug op de zinderende zaterdagavond. En dat voelt goed, beste mensen. Ik heb nog een paar lekkere hits voor je klaarstaan. Lekkere trance tracks, zoals deze Paul Okervold, Dexon en DJ Ram. Ram Amsterdam.

jawel, hoe later, hoe beter, hoe heter de muziek wordt. Nou goed, ergens eind jaren 90, 1999, 2000 was het ook al een trance-klassieker. Bullet in the Gun. Dat is in de blender geflikkerd door DJ Paul Oakenfold, de Engelse house producer, samen met de Ierse tech trance DJ. DJ Schneider, de Bullet in the Gun 2026. Daar bestelt wel Robert Rux, Ronnie on Sky, Nederlandse trance DJ en producer Robert van der Looy. Goeie trance hit van afgelopen jaar. Daarvoor DJ Scott project Overdrive. Een lekkere trance dance klassieker van de Schotse Eurodance producer DJ Scott Robertson. Overdrive 2001. En daarvoor ook DJ Paul Oakenfold. Samen met Dexon en de Nederlandse trance DJ Ram Amsterdam, oftewel Rambo. Ramsterdam. Nou, dit was hem. Het uurtje de Ponyzone. We waren vanavond heel eventjes terug op deze zin. En zaterdagavond 3 oktober 2026. Ik maak met jou bij deze afspraak dat ik volgende maand kom ik gewoon nog een uurtje voor jou terug. Om zeg maar een lekker uurtje proef te draaien. Dan ergens in november gaan we dat doen. Om zeg maar lekker in te komen. Van deze kant wens ik een fijn weekend voor de rest. Bedankt voor het luisteren op de zin en zaterdagavond van 6 tot 12 uur vanavond. Met dank aan de collega's wel Wim van der Zuiden en Hans de Jong. En ondergetekende. En ik ben er dus volgende maand ergens weer met een uurtje proef. Ga je nog stappen? Ga je nog ooit op? Zometeen een beetje veel plezier en anders een heel fijn weekend. En tot horens, dag!

0: regio-info.
1: De oogst- en streekmarkt proeft de Krimperwaard. Op zaterdag 10 oktober is er weer een oogst- en streekmarkt proeft de Krimperwaard. Dit keer op de haven in Schoonhoven. U kunt dan weer genieten van lokale producten, ambacht en heel lekker eten. U kunt er terecht van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De toegang is geheel gratis. Het gebeurt allemaal op zaterdag 10 oktober.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 11 oktober verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zekere toekomst voor het Ooibos. Dag luisteraars, op vrijdag 16 oktober draagt Royal IHC officieel het Ooibos aan de Lek over. En dat gebeurt aan het Zuid-Hollands landschap. De officiële handeling wordt verricht door de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid krijgt een bijzonder deel van het voormalig IHC-terrein bij Krimpen aan de Lek hiermee een zekere toekomst. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Radio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nedelec die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan 11 lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus. De cursus kunstgeschiedenis.